0: duren. De voorbije avond kwamen opnieuw duizenden mensen op straat om te protesteren tegen het bouwproject. Het luxe resort wordt onder meer gefinancierd door Jared Kushner. De schoonzoon is dat van de Amerikaanse president Trump. En het zou worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in dat gebied in gevaar komt en ze eisen ook meer transparantie van de Albanese regering.
1: I believe that there is a lot that we need to know. Like, we need more information regarding what it is going to be. Is it going to be accessible to the people, to the Albanians? Is it going to be just a high-end luxury project? Everything that we believe that it's ours, maybe it's not going to be ours anymore. So I believe that should be more, the approach should be more transparent to the people.
0: En in Frankrijk is een politieagent om het leven gekomen bij een ongeval met een helikopter. Twee andere agenten raakten bij het incident gewond. Het ging om een politiehelikopter die was ingezet bij een zoekactie naar een vermiste tiener. De slachtoffers zaten in het toestel. Waarom het is gecrashed is nog niet duidelijk. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tussen 7 en 13 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later ook kans op regenen en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 2, Vlaamse 30.
3: Samen met Ultratop. Hey, hey.
2: VRT Radio 2.
4: Ik ben de laatste tijd
2: verdwenen.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je de schoolbel? Stuur dan een bericht in de Radio 2-app of doe mee op VRT Max.
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Radio 2 in Limburg, live.

0: Radio 2 Vlaamse 30.
1: Re-entry 24.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

Radio 2 Vlaamse 30. Oeh. 22.

Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Wat zijn de grootste Vlaamse hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Vlaamse 30.

0: Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het zuiden van de Filipijnen wordt gewaarschuwd voor een tsunami na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Bewoners aan de kust krijgen de raad om te evacueren naar hoger gelegen gebieden. Er wordt gewaarschuwd voor golven tot 3 meter hoog. Ook in de buurlanden is de aardbeving gevoeld. Zo is er in 2 provincies in Indonesië ook een tsunami-alarm gegeven. Over mogelijke schade of slachtoffers is nog niet veel bekend. De Filipijnse overheid meldt enkel dat er 1 dode en 4 gewonden geteld zijn. De Amerikaanse president Trump heeft Israël opgeroepen om geen vergeldingsaanvallen uit te voeren op Iran. Trump heeft daarover gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. De voorbije avond voerde het Iraanse leger een raketaanval uit op het noorden van Israël. Voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren tussen Iran, de VS en Israël in april. Volgens het Iraanse regime was dat een vergeldingsaanval voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. De situatie in het Midden-Oosten lijkt verder te escaleren en ook de relatie tussen de VS en Israël staat intussen onder hoogspanning, zegt collega Bram van de Putten.
1: Je voelt dat er 2 tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël. Dus dat ligt heel gevoelig. En je voelt natuurlijk dat er nu in Israël een enorme druk is om te gaan reageren.
0: En in Armenië heeft de partij van huidig premier Nikol Pashinyan gezegd dat ze de parlementsverkiezingen heeft gewonnen. Die werden de voorbije dag georganiseerd. Pashinyan claimde vannacht de overwinning tijdens een persconferentie. Volgens de eerste resultaten zou de partij van Pashinyan 54% van de stemmen gekregen hebben. De partij van zijn uitdager, de Russisch-Armeense miljardair Samvel Karpatian, zou uitkomen op 22%. Pashinyan wil een meer pro-Europees beleid voeren en ook opnieuw toenadering zoeken tot buurland Azerbeidzjan. Tussen beide landen zijn er al jarenlang spanningen. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tussen 7 en 13 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later ook kans op regen en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Radio 2, Vlaamse 30.
1: Radio 2. Nieuw.
2: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar

0: 2.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

luistert naar Radio 2 in Limburg. Klaar voor een muzikale lesgeschiedenis? Na het nieuws neemt Guy de Breeje mee terug in de tijd. In de Prehistorie.

0: is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd in het westen en het centrum van Iran. Onder meer in de Iraanse hoofdstad Teheran werden explosies gemeld. Het gaat om vergeldingsaanvallen na de Iraanse raketaanval op het noorden van Israël gisteravond. De eerste sinds het begin van het staakt het vuren tussen Iran, de VS en Israël in april. Die raketaanval was ook weer een vergeldingsaanval voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. De vergeldingsaanvallen blijven elkaar dus opvolgen. De Amerikaanse president Trump had Israël gisteravond nochtans opgeroepen om er geen meer uit te voeren op Iran. Maar die oproep is dus niet opgevolgd. De situatie in het Midden-Oosten lijkt verder te escaleren. En ook de relatie tussen de VS en Israël staat intussen onder hoogspanning, zegt collega Bram van de Putten.
1: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël. Dus dat ligt heel gevoelig. En je voelt natuurlijk dat er nu in Israël een enorme druk is om te gaan reageren.
0: In het zuiden van de Filipijnen wordt gewaarschuwd voor een tsunami na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Bewoners aan de kust kregen de raad om te evacueren naar hoger gelegen gebieden. Er wordt gewaarschuwd voor golven tot 3 meter hoog. Ook in de buurlanden is de aardbeving gevoeld. Zo is er in 2 provincies in Indonesië ook een tsunami-alarm gegeven. Over mogelijke schade of slachtoffers is nog niet veel bekend. De Filipijnse overheid meldt enkel dat er 1 dode en 4 gewonden geteld zijn. En de Franse minister van Justitie wil dat de parketten in Frankrijk alle klachten waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw gaan onderzoeken. Het zou in totaal om zo'n 70.000 dossiers gaan. De aankondiging volgt kort na de Witte Mars die gisteren werd georganiseerd voor de 11-jarige Liana. Zij werd donderdag dood teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk, omdat de hoofdverdachte in de zaak ook wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Een eerste klacht tegen hem werd zonder gevolg geclasseerd. De Franse minister van Justitie heeft intussen alle excuses aangeboden en zegt dat justitie gefaald heeft. En dan nog het weer. Het blijft voorlopig droog bij temperaturen tussen 7 en 13 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later ook kans op regen en mogelijk onweer. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op veertiennieuws.be.
2: Radio 2.
3: What we're gonna do right here is go back, back into time.
4: Sunday. De prehistorie.
2: Guy de Pre.
5: Hele goeiemorgen, welkom in de prehistorie waarin ik je vandaag meeneem naar de eerste week van juni 1964, 74, 84 en 1994. Maar ik wil eerst toch even iedereen bedanken voor de wensen voor mijn verjaardag op 7 juni, dat is heel lief. In week 1 van juni 1964 was ik nog 62 jaar jonger en toen luisterde ik ook al naar deze soul single van Mary Wells en dacht ik in mijn jeugdige naïviteit dat ze over mij zong. Dit is My Guy.
2: Radio 2.
4: De prehistorie.
2: Guy de Pre.

Mary Wilson stond in 1964 op het hoogtepunt van haar muzikale carrière toen ze de deur van de platenstal Tamla Motown achter zich dichttrok. Ze droeg er nochtans de titel van First Lady of Motown en deze hit My Guy werd daar aangereikt door de onderdirecteur van dat platenlabel, Smokey Robinson. Mary Wells is helaas al in 1992 overleden en Smokey, die is er nu 86. Dit was begin juni 1964 het nieuws in het kort. In ons land liepen klachten binnen over de supersonische knallen van de F-104 Starfighters die ook schade veroorzaakten. En de haven van Antwerpen deed het 62 jaar geleden uitstekend.

0: Begin juni 1964 stonden deze Beatles op 1 in de Verenigde Staten met Love Me Do, hun vierde nummer 1 hit daar in 5 maanden tijd. John Lennon en Paul McCartney hadden het geschreven toen ze nog tieners waren. En ik heb goed nieuws voor alle Beatles-fans. In Londen zal waarschijnlijk volgend jaar al een museum de deuren openen, volledig gewijd aan die legendarische Britse groep. Het museum komt in de voormalige kantoren van het platenlabel van de Beatles dat ze zelf oprichtten, Apple Corps, op Savile Row nummer 3. Op het dak van dat gebouw gaven ze op 30 januari 1969 hun laatste concert en dat werd toen ook gefilmd. Apple Corps, niks te maken verder met Apple computers of smartphones, heeft het gebouw nu teruggekocht en wil op de 7 verdiepingen belevenisruimtes creëren voor de fans van John, Paul, George en Ringo. In de omgeving van Bevekom, maar ook elders in ons land, liepen 62 jaar geleden nogal wat klachten binnen over de supersonische knallen van de F-104 Starfighter gevechtsvliegtuigen van onze Belgische luchtmacht. Die knallen ontstonden wanneer de F-104, in feite een raket met kleine vleugeltjes die 2 keer de snelheid van het geluid haalde, door de geluidsmuur brak. Die knallen veroorzaakten schade aan het glas van Ceres en er werden zelfs kanaries dood doorgeboren. Deze gedupeerden deden hun verhaal.
1: Ik heb over 4 weken naar de commissaris geweest, het reclameren. En ik had er toen 980 van deze winter.
2: 980 ruiten dus?
1: 980 ruiten, ja. Ze zijn dan komen zien en de agent heeft er mij 100 genomen. Maar hij zegt, Wouters, ik kan er maar 100 nemen die op 1 knol gebarsten zijn.
3: En dan hebben we bemerkt in de streek, bij andere kanarievogels, dat er schier geen jongen waren. De jongen waren bijna allemaal dood in de eieren. En nadat het stop was met die knallen, dan hadden we veel jongen.
2: Hoeveel vogels hebt u zo verloren?
3: Oh, verleden jaar. Het is moeilijk te zeggen, 30, 40.
4: Daar is wel een wet. De wet van 12 mei 1927 op de militaire opeisingen in vredestijd en de krijgsoefeningen. Die wet is wel van toepassing en kan hier ingeroepen worden voor de schadevergoedingen.

Deze nu 85-jarige Dionne Warwick haalde 62 jaar geleden voor het eerst Amerikaanse top met dit mooie Anyone Who Had a Heart van de in 2023 overleden componist Burt Bacharach en van zijn tekstschrijver Hal David. De zangeres zou 45 keer in de hitlijsten opduiken en niet zelden met composities van die tandem Bacharach en David. Ze was dan ook hun lievelingszangeres. In de popgeschiedenis werden een aantal gezongen telefoonnummers opgenomen, maar het bekendste stond 62 jaar geleden bij ons helemaal bovenaan de hitparade. Het gaat om Draai dan 797204 van Viltura. In Amsterdam moest iemand heel wat Tura-fans teleurstellen en dat vond hij eerst best wel grappig, maar de lol was er toch snel weer af en de man wilde de platenmaatschappij zelfs een proces aandoen. Gelukkig kreeg hij van de Nederlandse telefoonmaatschappij een ander nummer. Hier is onze Viltura dus in de prehistorie over de eerste juniweek van 1964.

0: Mockingbird Hill stamt al uit 1949 en was in 1964 al in verschillende uitvoeringen een hit geweest. Les Paul en Mary Ford hadden er in 1951 een grote Amerikaanse topper mee, terwijl deze Britse Mygel 5 62 jaar geleden in de Nederlandse top 10 stonden met hun unieke ska- en bluebeat versie van Mockingbird Hill. De Antwerpse havenschepen Del Weide was op maandag 1 juni 1964 erg blij met de grote ijzer- en staaltrafiek in de haven van Antwerpen.
1: Wel, ze komen naar Antwerpen omdat Antwerpen zoveel regelmatige lijnen heeft. Ongeveer 300 die 13.000 afvaarten verzekeren in alle richtingen van de wereld. Omdat wij zo'n goede arbeidskrachten hebben in de haven die gespecialiseerd zijn in het verwerken, de behandeling van de goederen die door de haven verzonden worden. Ik kan u zeggen dat jaarlijks 5 à 6 miljoen ton ijzer- en staalproducten over de haven van Antwerpen worden verzonden. Dat is meer dan over al de andere Noordzeehavens tezamen.

0: Blijft hij nog altijd een van de mooiste Mercy Beat platen, ook 62 jaar later. Ferry Cross the Mercy door Jerry and the Pacemakers. Op 2 juni 64 begonnen in Liverpool ook de opname van de film Ferry Cross the Mercy. Het filmdebuut van deze Gary and the Pacemakers, waarin behalve de groepsleden ook nog onder andere zangeres Cilla Black meespeelde. Het script werd geschreven door Tony Warren. Dat was de bedenker van de langstlopende Britse televisieserie ooit, Coronation Street. De vrouwelijke premier van Israël, Golda Meir, was op donderdag 4 juni 1964 naar Brussel afgezakt naar aanleiding van de verlaging van de douanetarieven en de ondertekening van een nieuwe handelsovereenkomst tussen Israël en de Euromart. Daardoor werd de weg in Europa vrijgemaakt voor Israëlische exportproducten. Golda Meir.
1: And even if at the present time it is not too impressive a figure, we feel that the door has been open for Israel exports, and now to a certain degree it is also up to Israel to be able to export as far as price is concerned and as far as quality of product is concerned and so on.

0: mariage.
1: In 1964 was Salvatore Adamo de bestverkochte artiest van de hele wereld, op de Beatles na dan. In maart van dat jaar trad hij met zijn familie op bij Willem Duis in zijn televisieprogramma voor de Vuistweg. Ze zongen daar Vous permettez, monsieur, wat zijn eerste Nederlandse nummer 1 hit zou worden. Het was bij onze noordenburen zelfs de grootste hit van het hele jaar 64. Deze jonge kerel vertelde op woensdag 3 juni 1964 over de vader-zoonrelatie 62 jaar geleden.
2: Men moet een das dragen in de klas, zegt gij. En daarmee ben ik niet altijd mee eens. Ik heb ook graag uit te mogen gaan wanneer ik wil. Hij daarentegen vindt dat ik nog te jong ben om al te mogen doen wat ik wil. Hij geeft wel gelijk natuurlijk, maar op 14 jaar verstaat men dit niet zo goed.

0: Deze Jamaicaanse zangeres Millie Small werd bekend van haar monsterhit My Boy Lollipop, dat in 1964 meer dan 7 miljoen keer over de toonbank ging en daarmee de eerste Jamaicaanse wereldhit werd. Millie Small werd ontdekt door Robert Blackwell, de broer van Island Records oprichter Chris Blackwell. In 1963 vertrok ze naar Engeland, waar ze My Boy Lollipop opnam en ze was toen maar 15 jaar. En dat was het voor deze keer, voor week 1 van juni 1964. Ik maak nu plaats voor de 70s.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: De prehistorie.
1: Terug naar de gouden jaren 70.

Harold Melvin en de Blue Notes kwamen uit de onvolprezen Sound of Philadelphia stal van Kenny Gamble en Leon Huff. Een van hun grote hits was Satisfaction Guaranteed or Take Your Love Back, dat het prima deed in de eerste week van juni 1974. Enkele nieuwsfeiten begin juni 1974. Door de fors gestegen olieprijzen kwam de glastuinbouw in ons land in de problemen. De besprekingen over de gewestvorming in ons land verliepen moeizaam door de onverzettelijke houding van de Franstalige Brusselaars. De Antwerpse socialistische krant Volksgazet vierde haar 60ste verjaardag, maar zat in financiële moeilijkheden. Nog meer soul nu uit Philadelphia van 52 jaar geleden door een van de allereerste discogroepen, de Tramps, met hun knaller Love Epidemic.

0: Deze Three Degrees kende ook de weg naar Kenny Gamble en Leon Huff, want die twee schreven voor de dames de hit When Will I See You Again. Het trio werd eind de jaren 70 ook wel eens Charlie's Angels genoemd. Dat had niks te maken met die toen populaire politieserie op televisie, maar wel met de huidige Britse koning, toen nog Prins Charles, die destijds een fan was van de Three Degrees en die hen uitnodigde op een feestje voor zijn 30ste verjaardag. Door de fors gestegen olieprijzen tijdens de internationale oliecrisis van 52 jaar geleden geraakte de glastuinbouw in Vlaanderen in de problemen. Boerenbondvoorzitter Jan Hinnekens.
1: Er is dus een werkgroep die berekend heeft, officieel, dat in de snijbloementeelt bijvoorbeeld, waar we hier in het midden staan, de groene planten, warme kassen, de stookserren in de druivenstreek en ook dus de warme groenteteelten, dat daar het arbeidsinkomen volledig eraan zou gaan. Dan kunt u begrijpen dat de mensen zich afvragen, wat moet het volgend jaar worden? Dat is hier niet zoals in een industrie waar de winst

0: score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 in Limburg, live.

0: toen er een live duetversie werd uitgebracht samen met George Michael. Kafkaiaanse toestanden 52 jaar geleden bij de Belgische spoorwegen. Om te kunnen genieten van een treinticket aan halve prijs moest een gepensioneerde zijn ziekenboekje kunnen voorleggen aan het stationsloket. Het leven zoals het was bij onze spoorwegen in 1974.
1: Ik had graag een ticketje aan halve prijs naar Zottegem, meneer. Ik ben gepensioneerd, zie je.
2: Heeft u een lidboekje van het ziekenfonds bij, meneer?
1: Mijn ziekenboekje? Nee, meneer. Het gaat om, ik zou willen een ticketje hebben, een halve prijs voor Zottegem. Het is niet voor de dokter, meneer.
2: Ja, meneer, maar hoe kan ik weten dat u gepensioneerd is?
1: Zeker, u houdt genoeg uit misschien?
2: Toch wel.
1: Oh, wel, merci.
2: Excuseer, meneer, maar zonder uw ziekenboekje kan ik u geen vermindering voor gepensioneerden geven.
1: Oh, maar nu begrijp ik het. Je moet mijn ziekenboekje zien om te bewijzen dat ik gepensioneerd ben.
2: Inderdaad, zo is het.
1: Ja, maar dat ligt thuis in een dressoir.
3: Daar midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein dermke. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er portan een liedje van gemokt. Met huils kunnen worden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verur. Verur.

Elton John bracht dit geweldige Don't Let the Sun Go Down on Me uit in 1974 op zijn album Caribou. Maar de megahit zou op zich laten wachten tot in 1991,

Maar ja, wat doe je dan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden zijn wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

Evgen. En de Jorn geeft voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messe alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij door tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todde gaf. Schettige zij, met haar gat.
1: In Nederland strandde Waterloo van ABBA 52 jaar geleden op nummer 2 in de hitlijsten. De Songfestivalwinnaars moesten daar de duimen leggen voor onze Ivan Heijlen met zijn wilde boerendochter, die er de eerste juniweek van 74 op nummer 1 stond, terwijl het plaatje in onze BRT Top 30 van 1 juni nog maar net binnenkwam. Heijlen groeide zelf ook op als zoon van een boerendochter. Hij verkocht van deze single 250.000 exemplaren en hij bleef 12 weken in de hitlijsten rondhangen. Na het nieuws splits ik je hier in de prehistorie terug naar juni 1984 met hits van onder meer Wham, Bruce Springsteen en Urbanus. Afspraak daarvoor over een paar minuten.

0: uur. Goedemorgen, 14 nieuws met Nathalie Vermuijten. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Onder meer in de hoofdstad Teheran zijn explosies gemeld. Het gaat om vergeldingsaanvallen nadat Iran gisteravond een raketaanval uitvoerde op Israël. Dat was de eerste raketaanval sinds het staakt het vuren dat in april werd afgesproken. Iran zegt dat het Israël aanviel als vergelding voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaans president Trump had Israël nog opgeroepen om niet te reageren op die Iraanse aanval, maar daar heeft Israël dus geen gehoor aan gegeven, zegt collega Bram van de Putten.
1: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël, dus dat ligt heel gevoelig.
0: In Armenië zegt de partij van huidig premier Nikol Pashinyan dat ze de parlementsverkiezingen heeft gewonnen. Volgens de eerste resultaten zou de partij 54% van de stemmen gekregen hebben. De partij van zijn uitdager, de Russisch-Armeense miljardair Samvel Karapetian, zou uitkomen op 22%. Pashinyan wil een meer pro-Europees beleid en hij wil ook toenadering zoeken tot buurland Azerbeidzjan. Tussen beide landen zijn er al jarenlang spanningen. Bij Malta in de Middellandse Zee zijn zeker 10 vluchtelingen verdronken na een schipbreuk. Ze maakten deel uit van een groep van zo'n 60 mensen die met een bootje waren vertrokken vanuit Libië naar Europa. De andere opvarenden konden gered worden door een vissersboot die in de buurt was. Sport. De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Voor Zverev is het zijn eerste Grand Slam zege. De Deense voetballer Christian Eriksen is gisteravond opnieuw in elkaar gezakt tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. De 34-jarige middenvelder kreeg 5 jaar geleden nog een hartstilstand tijdens een wedstrijd op het EK. Gisteravond viel Eriksen halfweg de tweede helft plots neer. De Deense nationale ploeg meldt dat hij bij bewustzijn is en dat hij het gezien de omstandigheden goed maakt. De wedstrijd werd vroegtijdig beëindigd. En de jonge Rode Duivels tot 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. De penaltyreeks eindigde op 4-3 voor Italië. Eerst bewolkt weer, later ook kans op regen, mogelijk ook onweer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 2.
3: What we're gonna do right here is go back into time.

0: Welkom terug in de prehistorie. In de eerste week van juni 1984, 42 jaar geleden dus, toen George en Andrew van Wham hun eerste Britse nummer 1 te pakken hadden, met een song geïnspireerd door een kattenbelletje van Andrew Ridgeley voor zijn moeder, waarin hij haar vroeg om hem wakker te maken als ze naar haar werk vertrok. Wake me up before you go go. Begin juni 1984 waren dit de hoofdpunten in het nieuws. Nederland besliste om 48 kruisraketten te plaatsen op de basis van Woensdrecht. De Vlaamse man en vrouw in de straat had 42 jaar geleden geen hoge pet op van de Europese verkiezingen. En verkeersminister Herman de Croo voerde zijn spoorwegplan uit, waardoor treinstations werden gesloten en lijnen werden opgedoekt. Radio 2.
1: Terug naar de gouden jaren 80.

0: belpop van 42 jaar geleden door de groep Nacht und Nebel. Het project van de fascinerende, maar amper 27 jaar geworden Patrick Marina Nebel. Patrick kwam zijn demonen tegen en kreeg ze niet in het gareel. In onze BRT Top 30 was Beats of Love van Nacht und Nebel goed voor de hoogste 10. Begin juni 1984 draaiden de verkiezingscampagnes voor de Europese verkiezingen op 17 juni 1984 op volle toeren. Maar bij ons hadden de man en de vrouw in de straat blijkbaar geen hoge pet op van die Europese verkiezingen.
1: Als ik gewoon zei, mijn broer is dan met een man en dan zei die broer dat ik moet stemmen, dat je hem dat toch niet opstaat.
2: Ik sta voor diezelfde,
3: ja.
2: Omdat ik zo groot gebracht ben.
3: Ja. Alleen het Europees parlement zal heel weinig uithalen hier in België, dat is overtuigend. Voor gans Europa. En dan gaat het toch altijd meestal naar de boeren en zo. Hè.
4: Het is toch de arme mensen die alles moeten betalen.
3: Maar heeft u daar iets aan, aan dat Europees parlement?
4: Nee, ik heb er niks aan. Niks aan een klaar pensioen. Weet je wat, hè? Voor deze regering zal ik toch niet stemmen, denk ik.
5: Europees parlement, nee, dat is nutloze uitgaven, vind ik. Ik trek er gewoon een streep door.

0: Het was de Pointer Sisters en hun toenmalige producer Richard Perry in 1984 niet ontgaan dat de technologie ook in de muziek een factor van belang was geworden. De oudste zus Pointer, Ruth, nam voor hun hit Automatic even de rol aan van robot. Het was op zaterdag 2 juni 1984 de hoogste nieuwkomer in onze BRT Top 30. Verkeersminister Herman De Croo was op maandag 4 juni 1984 een man met een plan. Meer bepaald een spoorwegplan, waardoor een nieuwe dienstregeling werd ingevoerd, het aantal boemeltreinen werd gehalveerd, 225 kleine stationnetjes werden gesloten en er klokvaste treinen zouden komen. En, vooral, er voor 4 tot 5 miljard Belgische frank kon bespaard worden.
1: Dat is een grote inspanning die wij openen, niet ten laste van de kleine stations te maken. We hebben toch 10.000, 12.000 reizigers die nieuwe gewoonten moeten aanleren. Ik betreur dat, maar het was onmogelijk te doen zoals men vroeger deed. Wij hopen ook met klokvaste treinen nu, want vandaag is het een record geweest. Zelfs de eerste dag bijna geen vertraging. Een beetje moeilijkheden met de bussen, ik weet dat. Maar we hopen ook nieuwe reizigers aan te trekken. En we moeten wel begrijpen, de spoorweg en de buurtspoorwegen moesten zich moderniseren. En ik denk dat we nu op de goede weg zijn.
2: One, two, three.

cocaïne, ze doen mij stoppen, hè. Ze stappen af.

0: Daarnet speelde ik in de prehistorie over de eerste week van juni 1984 Urbanus met zijn unieke scratchen zwaantjes dat terecht opeens stond in de Vlaamse top 10 toen. En nu was er Denise Williams die in de 70s achtergrondzangeres was geweest voor Stevie Wonder en Roberta Flack. Haar hit Let's Hear It for the Boy was geschreven voor de succesfilm Footloose. De ingrijpende wijzigingen die verkeersminister Herman de Croo 42 jaar geleden doorvoerde in de spoor- en busverbindingen vielen alvast niet in goede aarde bij een deel van de reizigers. Reporter Guy Poppe op vrijdag 1 juni 1984, twee dagen voor de nieuwe regeling van kracht werd.
1: Ooit een streek van grote economische bloei met scheepswerven en steenbakkerijen. Maar als de fabrieken sluiten, blijven ook de arbeiders weg en komen er lege plaatsen op de trein. Antwerpenboom zit onder de norm van de NMBS. Vanaf zondag stopt de trein er niet meer in Hobokenpolder, Hoboken, Hemiksem Werkplaatsen, Niel, Krekelenberg, Schelle en Hemiksem.
2: We moeten 's morgens al vroeger opstaan. Ik zit met een klein van 7 jaar. Dat is een probleem, want die moet 's morgens ook vroeger weg. En dan s'avonds later thuis, dat wil ik zeggen. Dus later de klein gaan halen, later huiswerk maken, later eten, klaar met me. Ja, het zijn grote problemen voor ons. Ik heb dan een oplossing gevonden van ergens een Ocasio-auto te moeten kopen eigenlijk.

0: 42 jaar geleden kwam dit Small Town Boy van Bronski Beat uit. De groep bestond uit 3 mannen van de queer community en die daar ook geen geheim van maakten trouwens. Frontman Jimmy Somerville is nu 64, maar hij heeft nog altijd zijn krachtige contratenorstem. Wat dachten de spoorbonden over de plannen van verkeersminister De Croo om treinen en bussen te hervormen? ACV'er Herman van Trappen op maandag 4 juni 84.
1: Zoals ik bij andere gelegenheden al heb gezegd, hadden wij een andere visie over de reorganisatie en zagen we meer heil in een fusie van de NMBS met de NMVB om op die manier nog een betere dienst aan de cliëntelen te kunnen aanbieden. Ik geloof dat er eerder problemen zouden kunnen zijn rond coördinatie tussen de twee vervoermaatschappijen, rond vroege en late treinen, en dat wij daar dus de problemen moeten gaan zoeken. Ik denk dat, en ik verwacht dat dus de regeling zoals hij opgebouwd is, en na een inloopperiode, dat die wel zeer positief kan overkomen in bepaalde relaties. Maar anderzijds menen wij toch ook te moeten wijzen op het feit dat er heel wat wachttijden zouden zich voordoen, ook op belangrijke lijnen en in grote stations tussen aansluitende lijnen.

0: Vanaf 4 juni 1984 lag het album Born in the USA van Bruce Springsteen in de rekken. Van dat album werden 7 singles uitgebracht die allemaal de top 10 van Amerikaanse top 100 haalden. Dancing in the Dark werd zelfs een wereldwijde nummer 1 hit. En zo laat ik die jaren 80 achter ons en komen hier de 90s.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

De Zweden van Ace of Base stonden begin juni 1994 bij ons al 8 weken in de top 30 genoteerd met Don't Turn Around. Albert Hammond en Diane Warren schreven het voor Tina Turner en het werd de B-kant van haar hit Typical Male in 1986. En er was natuurlijk ook de hitversie geweest van Aswad. Begin juni 1994 was dit het nieuws in het kort. In Hongarije wonnen de ex-communisten de parlementsverkiezingen. Bij ons werd onderzoeksrechter Konnerot van de moordzaak André Kools gehaald. De Amerikaanse president Clinton was opvallend vriendelijk voor de omstreden Italiaanse premier Berlusconi. 32 jaar geleden haalde het Vlaams Blok tijdens haar Europees congres fel uit naar kardinaal Daneels, die de Vlaamse blokkers wilden had genoemd. Terwijl Prince toen alleen maar oog had voor The Most Beautiful Girl in the World.

0: niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar 6,99 euro voor twee pakken. Lidl.

0: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
1: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen sjaal.
2: Volkswagen. Radio 2 in Limburg live.

0: 25 oktober, dat is nog even, concerteert deze nu 52-jarige Italiaanse zangeres Laura Pausini in Vorst Nationaal. Strani Amori was in 1994 haar tweede succesvolle Europese single en La Solitudine was de eerste geweest in 1993. Woensdag 1 juni 1994 ontnam het Hof van Cassatie onderzoeksrechter Conorot van Neuchâteau het onderzoek naar de moord op de socialistische politicus André Kools en vertrouwde de zaak toe aan de Luikse onderzoeksrechter Véronique Ancia. De familie van André Kools was daar niet blij mee, want ze had al haar vertrouwen gesteld in Conorot. Heel bizar allemaal, want 2 jaar later zou Conorot ook van de zaak Dutroux worden gehaald omdat hij een bord spaghetti had gegeten ten voordele van de Dutroux-slachtoffers Sabine en Letitia. Reporter Johnny van Zevenant.
1: Conorot is het dossier Kools kwijt, het onderzoek naar de moord op André Kools. Dat was hij eigenlijk vrijdag kwijtgeraakt, maar heeft hij teruggekregen maandag dankzij het beroep van de familie Kools tegen die beslissing van vrijdag. Maar er is dus niet alleen het dossier Kools dat hij kwijt is, hij is ook het dossier kwijt van de gestolen aandelen. Het dossier dat de onderzoeksrechter van Neuchâteau, Conorot, eigenlijk al jarenlang aan het onderzoeken was. En hij ging er eigenlijk vanuit dat de moordenaars van Kools bij die aandelenzwendelaars te vinden waren. De persoon die eigenlijk achter de beslissing van het Hof van Cassatie zit is procureur-generaal Gier. Die liet al een tijdje horen dat het eigenlijk niet kon dat 2 onderzoeksrechters, Ancia uit Luik en Conorot uit Neuchâteau, het dossier Kools zouden behandelen. Hij wilde dat 1 onderzoeksrechter dat zou doen, want hij vreesde dat er anders gevaar was voor

0: Met een titel als was het 32 jaar geleden echt niet moeilijk om grapjes te bedenken over het gebrek aan inspiratie bij Brad Roberts van deze Crash Test Dummies. Maar deze popsong uit hun album God Shuffled His Feet zorgde wel voor wereldwijde bekendheid van de groep en voor een topper in de lijst van One Hit Wonders uit de 90s. 32 jaar geleden, tijdens een vriendschappelijke voetbalwedstrijd met ex-Rode Duivels tegen gewezen Oranje-spelers, werd doelman Jean-Marie Pfaff geïnterviewd terwijl hij in de goal stond en een beetje show verkocht.
1: Je moet geen show.
2: Een beetje.
1: Nee. Dat is mijn aard van wijzen. De mensen die show, dat zal zeggen, maar dat is niet waar, want dat is mijn aard. Zo ben ik, Jean-Marie Pfaff. Als ik in een bal pak ik die zo. Ik vind het altijd spijtig dat ze mij ook afschuwen naar show. Ik heb dat niet.
2: Nee, maar ik heb... Je wilt de mensen iets geven.
1: Hè? Ja, maar dat is een bal die ik zeker pak. Zoals misschien een kind moet leren. Ik wil het gewoon doen zoals ik het vroeger geleerd heb. En dat is met een aantal wijze van keeper. Maar dat werd altijd gezegd van Jean-Marie de Chau. Dat is het niet. Ik probeer altijd een bal te pakken, maar dat ik een bal heb is een minder en is het slechter.
2: Ik

me toe. Terwijl Niels de Stadsbader tegenwoordig scoort met zijn versie van Philip Robrechts debuuthit Magie uit 1993, speelde ik vandaag nog eens een succesvolle single uit het tweede album van Philip, die het goed deed begin juni 1994, Fatsoen. Het is geen geheim dat ik fan ben van de muziek van Philip Robrecht en het is evenmin een geheim dat je de prehistorie kan beluisteren op maandagmorgen vroeg om 4 uur bij Radio 2, op zaterdag voormiddag om 10 uur op Radio Bene en elke zondag natuurlijk van 10 tot 12 ook op Radio 2. Bedankt om te luisteren vandaag. Geniet van je dag en tot in de volgende De Prehistorie.

0: Radio 2.
1: Marcel,
2: ja?
1: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
2: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
1: Ja,
3: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Limburg.
4: Getnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Limburg? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
6: Maar ja, natuurlijk wel. Waar zou je anders naar luisteren? Het is toch waar, zit naar het ruisen van de wind. Naar de zon die er nog niet is. Ja, luister naar Radio 2. Goedemorgen.
7: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
6: 6 uur VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Kroon.
8: Goedemorgen. De federale ombudsman zegt dat er veel en langdurig klachten zijn over de Belgische migratiediensten. Het zijn klachten van mensen die via de wettelijke weg naar België komen of hier al wettelijk verblijven en dat verblijf willen verlengen. In 2023 waren er 36% klachten, vorig jaar 44% of 1260 klachten. Met verschillende redenen, zegt ombudsman David Balen.
9: Die klachten gaan vooral over lange wachttijden, lange behandeltermijnen, maar ook over gebrekkige informatie, moeilijke toegankelijkheid van diplomatieke posten bijvoorbeeld, onduidelijke communicatie en beslissingen die onvoldoende gemotiveerd zijn. Maar we zien ook in de klachten dat er te weinig rekening wordt gehouden met de persoonlijke situatie en de grondrechten van burgers.
8: Het Israëlische leger heeft Iran aangevallen vanuit de lucht. Het zijn vergeldingsaanvallen nadat Iran gisteravond Israël bombardeerde met raketten. Het was de eerste aanval sinds het staakt het vuren dat in april is afgesproken. De Amerikaanse president Trump had Israël nogthans opgeroepen om niet te reageren, maar dat is dus niet gebeurd, zegt Bram van de Putten.
10: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël, dus dat ligt heel gevoelig.
8: De jonge rode duivels tot 17 jaar hebben de EK-finale verloren van Italië in Estland. Na 90 minuten stond het 1-1. De penaltyreeks eindigde op 4-3 voor Italië. Verdediger Preben Blondeel is ondanks de nederlaag trots op zijn ploeg.
11: I'm very proud of everybody. I said it before the penalty shootout. Whatever happens, I'm proud of you guys. The way we played today and throughout the whole tournament, we made history for Belgium. Unfortunately, we couldn't finish it today.
8: En de Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli na 5 sets. Voor Zverev is het zijn eerste Grand Slam overwinning. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
12: Bij een juwelier in Hechtel is gisterenochtend een gewelddadige ramkraak gepleegd. Met een zware hamer sloegen twee gemaskerde daders de etalageruit stuk en namen goud mee. En in Herk de Stad is zaterdag een bestuurder zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval op de grote baan. Hij zat gekneld in de auto en moest door de hulpdiensten worden bevrijd. Het is bewolkt vandaag met namiddagbuien en maximaal tot 23 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
6: Daar zou het dan.
13: Goedemorgen, morgen. Jullie hebben het mooie weer meegebracht.
6: En wel, ga. Oh, dat is nog niet helemaal. Charlotte, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Peter.
6: Goedemorgen, lieve luisteraar. Welkom bij Radio 2. Ja, we zien wel. Hoe was het weekend?
8: Oh, goed, ja. Veel buiten geweest. Altijd deugd.
6: De zon was er, hè?
8: Maar ja, het was oké. Okay.
6: Ja, kijk, de zon gaat er nu ook komen. Let even op. Als je meekijkt in de app van Radio 2, het gebeurt. Ja, de zon gaat er komen.

0: Tuurlijk, ja, ze had een beetje drama voorspeld, maar uiteindelijk, we zijn aan de zee geweest.
1: Ah, fantastisch altijd.
0: En dan merk je altijd, dan loop je op het strand,
1: ja?
0: En dan zie je in de verte allemaal donkere, dreigende wolken. Maar die komen nooit aan de zee.
1: En dan, voilà, kijk, het wordt allemaal weggegaan.
0: Zo.

0: En lekkere ogen als je meedoet. Take on me. Van Aha, het is 7:07. Goedemorgen. De hit van het moment. Maar ja,
1: hier. Goedemorgen, morgen. Peter van der

0: dat kan dan bijvoorbeeld een kip zijn of een geit of een Jan Bever. Of Mona, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, laat maar even weten, waar staan we stil vanmorgen?
1: Ja, op de single rond Antwerpen, dus dat is de R10 van noord richting zuid, is daar dus net een ongeval gebeurd en drie rijstroken die zijn daar versperd. Dus dat kan zijn dat de file daar begint toe te nemen. Maar het is nog maar net gebeurd.
0: Ja, oké, dankjewel. Goedemorgen.
2: Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. De maandag begint.
0: Goedemorgen van Francis de Buff uit Wervik. En goedemorgen allemaal. Ronnie Lieves heeft de zon toch al gezien in Conti. Goedemorgen, Patricia de Leu uit Staden. Ook daar is al zon. Sorry, zeg. Ja, goedemorgen allemaal. En welkom bij een nieuwe Radio 2-dag. Het is een maandag, 8 juni, de dag dat je hoorde op Radio 2, dat die jonge rode duivels, U17, dat die net die finale niet gehaald hebben.
3: Oh nee, nee, geen EK-finale tegen Italië.
0: Penalties.
3: Ja, penalties. En dan was het 4-3 voor Italië. En ja, dan...
0: Maar het was wel vooral die hebben een vrij historische match.
3: Ja, ja, tuurlijk. Ik denk dat we het ook zo moeten bekijken. We zijn wel heel ver geraakt en we hebben het goed gedaan. Hè?
0: Dat is de nieuwe generatie.
3: Ja, zeker.
0: En allemaal gasten van Belgische ploeg trouwens op dit moment. Ook van Anderlecht heel veel.
3: Ah, voilà.
0: Om maar te zeggen van, je moet daar ooit wel eens goed beginnen te gaan.
3: Ja.
0: Na de middag ziet het er een beetje regenachtig uit. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Maar het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt vandaag uit hardloopland.
3: Ja, zaterdag heeft de Prins Gabriel 101,7 kilometer gelopen tijdens de Godefroy Trail in Bouillon. Hij deed dat in 18 uur en 49 minuten.
0: Meer dan 100 kilometer.
3: Straf, echt wel.
0: Dat is, op den duur was het met stokjes precies ook wel.
3: Ja, ja, ja, ja, maar hij heeft dat heel goed gedaan. Prins Gabriel is sowieso zeer sportief, hè. Hij doet dan hardlopen, maar ook taekwondo, zeilen, tennis. Goed bezig, 101,7 kilometer.
0: Maar vooral, er is nog loopnieuws. Wat is dit, jongen?
3: Ja, dan moeten we naar oud-sportleerkracht Jan Antonis. Die is bijna 92, heeft gisteren de 5 kilometer van de halve marathon van Nijlen gelopen. En er was een heel leuke verrassing. Want zijn 10 kleinkinderen, die wachten hem op aan de start. En ze hadden allemaal een t-shirt aan met zijn gezicht erop. En er stond, Vava loopt sinds 1934.
0: Ik zie het, wat een prachtig beeld. Ik weet ook de foto, alleen getekende foto van Vava op de achtergrond.
3: Dus bijna 92 en nog zo'n prestatie, fantastisch.
0: Straf, hè, man. Ja. 92 jaar, zeg. Ik raak al ompleit mijn bed. En die man, zeg, wat een held. Goedemorgen, het is 12 bijna 13 over 6. Wakker worden met Rob de Nijs.

0: 16 over 6, gezellige ochtendshow waar je een beetje honger zal van krijgen vanmorgen. Want straks sterrenchef Peter Goossen, die komt op bezoek, heeft een kookboek uit met heel eenvoudige dingen. Maar vooral dingen waarvan je dacht, maar dat wist ik niet, dat kan ik vanavond meteen gebruiken.
1: Weet je?
0: Ja, er is eentje bij, heb ik het al verteld?
1: Nee.
0: Ja, dan ga je een uurtje moeten wachten.
1: Ah, oké.
0: Dat is top.
1: Iets wat jij ontdekt hebt?
0: Ja!
1: Ja.
0: Ik denk, ik doe het al jaren op een andere manier.
1: Ja, ik heb ook al iets, ja, ik had er al eens in gebladerd ook. Ook iets dat ik dacht van, ho, ik ga het ook zo doen.
0: Ja?
1: Ik heb het nog niet zo gedaan.
0: Ja, ja, wel, ja, kijk, ja, ja, dus okay. Over een uurtje komt het allemaal te weten. Voilà. Ik denk van, je Peter Goossen, ja, er is een reden waarom het die paar sterren gehad heeft.
1: Tuurlijk.
0: En vanmorgen poets ik een prachtige plaat over een roos. En het is niet van een Christie. Je maakt het mee over 6 minuten.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
3: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
7: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
8: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
9: Imoscoop!
8: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
9: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
7: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
8: Och, jongen.
7: Dat is wel een meld, hè.
10: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: 23 over 6, goedemorgen zeg. Platenpoets. Kom, als je een beetje moeite hebt om op te starten vanmorgen op maandag. We poetsen elke dag een plaat die je nooit zou mogen vergeten. Vanmorgen van een cowgirl, yeehaw. Lynn Anderson had een hele grote hit met Rose Garden. Hoor je zo meteen. Maar dat was in de jaren 70 en toen, daarna was die een beetje weg.
1: Ja.
0: Hij kent het van die figuren die dan een soort comeback maken. Ze deed dat in 2004. Had een enorm goed album. Kreeg ze bijna een Grammy, grote muziekprijs. Maar dat jaar deed ze ook een soort Ruben van Gugtje.
2: Hoe bedoel je?
0: Ja, ze werd gearresteerd omdat ze zat in haar auto zat. Maar er werd wel een roos naar haar genoemd.
1: Ah.
0: Dat jaar een eindelijke erkenning. Want de Ruben van Gugtroos, stel je voor, man.
1: Oh. Zouden daar veel bloemen op staan?
0: Ik denk een enorm blonde roos, heel groot ook. En dan van die kleine stekeltjes. Zou mooi zijn. Maar dus eerst Lynn Anderson en Rose Garden. Even poetsen. Ja, het begint dramatischer dan nodig, hoor. De rest is heel oké. Okay.

0: Ja, we kennen elkaar ook niet, hè? Tuurlijk niet, Lynn Anderson. Maar kijk, je bent toch goed gezien op die manier. En dat is de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen, zie je. Ed Sheeran, kleine rossenbol, shivers. Het is 6:35. Mag ik dat nog zeggen, zo'n kleine rossenbol?
1: Ja, je moet opletten, hè, jong.
0: Zo walkie-talkie, ja.

0: Half zeven, goedemorgen.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Zometeen al een nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
2: De jonge Rode Duivels tot 17 jaar hebben de EK-finale verloren van Italië in Estland. Na 90 minuten stond het 1-1. De penaltyreeks eindigde op 4-3 voor Italië. En het Israëlische leger heeft Iran aangevallen vanuit de lucht. Het zijn vergeldingsaanvallen nadat Iran gisteren Israël bombardeerde met raketten. Het was de eerste aanval sinds het staakt het vuren dat in april werd afgesproken. De Amerikaanse president Trump had Israël opgeroepen om niet te reageren op de Iraanse aanval, maar dat is dus helemaal niet gebeurd.
3: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Christine Peters. Bij een juwelier in Hechtel is gisterenochtend een gewelddadige ramkraak gepleegd. Twee gemaskerde daders forceerden het rolluik van de zaak in de Don Bosco-straat. En ze gingen er vandoor met een grote hoeveelheid goud, zegt burgemeester Jan Dalemans.
5: 4:14 is het gebeurd en 4:18 waren ze al weg. En ik zag dat de vitrine of de deur van de winkel was helemaal vernield. En ook binnen waren de enkele vitrines vernield en al de vitrines met het goud waren leeg.
4: De politie kwam snel ter plaatse. Toen de daders met een BMW wegvluchtten, werd een achtervolging ingezet met snelheden tot 192 km per uur. De daders konden ontkomen en het parket is een sporenonderzoek gestart. In Herk de Stad is zaterdag een bestuurder zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Grote Baan. Dat is de gewestweg tussen Hasselt en Diest. Bij het ongeval waren drie voertuigen betrokken. Eén bestuurder zat gekneld en moest door de hulpdiensten uit het voertuig worden bevrijd. En ook twee andere personen raakten gewond. En in Sint-Truiden is een bestuurder van 15 tegen een gevel van een leegstaand gebouw gereden. De minderjarige jongen en twee andere inzittenden raakten daarbij licht gewond. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. De antiekmarkt van Tongeren heeft een topweekend achter de rug. Voor de tweedaagse editie kwamen 175 standhouders naar de stad. Dat is een record sinds de invoering van het concept in 2014. De extra marktdag lokte heel wat bezoekers uit binnen- en buitenland. Marktkramer Mark van Zeer staat al 30 jaar op de markt en zag hoe die evolueerde.
6: Dat heeft zich enorm opgewerkt en dat is alle jaren wordt het beter en beter. Maar ja, op zaterdag zo één keer per jaar vind ik dat wel heel leuk. Het is een ander publiek dan op zondag. Het is internationaal. Het is enorm veel met die sociale media. Dus er wordt heel veel foto's doorgestuurd en dan wordt er pas iets gekocht.
4: De Antiekmarkt viert dit jaar haar 50ste verjaardag. Handbalclub Pelt is afgelopen zaterdag voor de 12e keer Belgisch landskampioen geworden, na een bloedstollende finale tegen Bocholt. Pelt moest in de terugwedstrijd een achterstand van 6 doelpunten ophalen na de heenwedstrijd vorige week. De beslissing viel pas in de allerlaatste seconde toen clubicoon Tommy Valken een strafworp omzette en Pelt zo de titel bezorgde. Coach Corneel Doeven was in de zevende hemel.
7: Ik denk niet dat je het nog spannender kan maken. We dachten dat we alles al gezien hadden 2 jaar geleden. Maar dit was denk ik nog zenuwslopender. Ik denk vooral we spraken het de hele week uit, de remontada. En dit is, mooier kan een remontada niet zijn, denk ik. En ik vind wel dat we hem verdiend hebben.
4: Bewolkt vandaag met namiddag buien en maximaal tot 23 graden.
0: Ja, Mona, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: En het was al meteen een geweldige pletsboom. 3 rijstroken dicht daar in Antwerpen. Hoe is het intussen?
8: Ja, dat is nog steeds het geval. Dat is op de single dus, van noord naar zuid. 3 rijstroken die zijn daar dicht ter hoogte van de halte Antwerpen-Schijnpoort. Een ongeval dat daar gebeurd is, maak er zeker een reddingstrook. Hij verliest er op dit moment een kwartier. Op de Antwerpse ring richting Gent begint het wat trager te gaan. Dat is tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Richting Antwerpen 10 minuten bij vanaf Massenhoven. En ook op de E17 in Kruisen, want daar staat nu een brandend voertuig rechts. Naar Brussel, 20 minuten aanschuiven tussen Aflichem en Ternat en 10 vanaf Heverlee. En rond Brussel op de buitenring beginnen we met 10 minuten in Waterloo.
0: Heb jij nu wel ooit op een fatbike gereden, Mona?
8: Nog nooit.
0: Nee, maar er is nieuws over, want je gaat je waarschijnlijk moeten haasten. Straks alles daarover.
9: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
10: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
11: Yes, of Corsa.
10: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
11: Yes.
10: Vanaf €179 per maand in lease and go?
11: Yes.
10: En tot 8 jaar speciale garantie?
11: Yes.
10: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
12: Jouw goeiemorgen telt.

0: Ja, in Leiden hebben ze ook zitten meeluisteren. Want Tamara Bodaert zegt, het begin van dat liedje doet me denken aan de intro van een 90s helden tekenfilm. Ja, dat is het.
1: Ja.
0: Ook wel een beetje natuurlijk.
1: Pokémon.
0: Goedemorgen.
1: Ook een beetje denken aan Pokémon, nee?
0: Ja, dat liedje. Dat hè. Gotta catch them all.
1: Ja.
0: Goedemorgen, dag Margot van de regio.
2: Goedemorgen.
0: Heb je lekker geslapen?
2: Ja.
0: Ja, goed hoor. Ja, moet ook wel. Want morgen en overmorgen, dan mag jij. Maar straks alles daarover. Je bent met de auto, heb je al ooit op een fatbike gezeten?
2: Nee, en de kans dat dat gaat gebeuren is zeer klein, denk ik.
0: Maar waarom niet? Het lijkt me leuk, met die dikke banden zo.
1: Ja?
0: Lekker chaisen. Ja,
2: ik vind het is not aesthetically pleasing.
0: Bij ons zeggen ze gewoon lelijk.
2: Ja, wel ja.
0: Lelijk als een dag. De vraag is vooral, moeten we fatbikes verbieden?
1: Ze worden populairder in ons land in elk geval, dat is duidelijk. Ze worden ook vaak opgedreven tot meer dan 40 kilometer per uur. En dat is dan eigenlijk een beetje illegaal. En ze lijken dan meer op bromfietsen omdat ze zo snel gaan. En dan moet je eigenlijk volgens de wet verplicht een helm dragen, een rijbewijs hebben en minimum 16 jaar zijn. Dus opletten, dat opdrijven allemaal niet nodig. Meer en meer fatbikes worden daardoor ook in beslag genomen door de politie. En er zijn al scholen die ze gaan verbieden. Die niet willen dat ze nog in de school komen. En in Nederland worden ze al verboden in sommige steden.
0: Hopla, we daar zeg. Ja. En dan Tom Waas, gisteravond nog te zien op televisie, op VRT Max met zijn reis naar Oekraïne. Die zet zich aan in, tenminste voor mentale gezondheid.
1: Ja, het is samen met AXA dat hij dat doet, de verzekeraar. Er is een campagne rond mentale gezondheid waaraan hij meewerkt. Want AXA heeft een rapport klaar waarin dat staat dat 2 op de 10 Belgen depressief zijn. Dat er heel veel mensen ook in een negatieve spiraal zitten. De helft van de bevraagde mensen. En het heet The Check. Je kan zelf ook The Check doen via een website, een online tool. Om stil te staan bij je mentale gezondheid. Ook hoe je die kan verbeteren. Tom Waas deed dat uiteraard ook. En daaruit blijkt nu dat hij moet leren om meer rust te nemen. Om zijn leven wat anders aan te pakken.
0: Ja.
1: Ja, hij is hier onlangs nog geweest. En hij zei ook, ik zit in een van de meest vermoeiende periodes van mijn leven door die boot en zo waar hij mee aan het varen is.
0: Hij leek wel rustig.
1: Ja, hij zat in een rustige periode. Dus
0: veel werk.
1: Misschien dat hij dat geleerd heeft om af en toe los te laten. Hij ging ook al naar de psycholoog, zegt hij, de eerste keer na zijn scheiding, omdat dat voor hem een heel moeilijk moment was. Dat hij het ongelukkigst was in zijn leven. Maar dus met de campagne wil Tom Waas het taboe doorbreken ook om naar de psycholoog te gaan, om stil te staan bij je mentaal welzijn. Omdat veel mensen dat nog zien als een teken van zwakte, om naar de psycholoog te gaan, terwijl het eigenlijk, je gaat naar de dokter als je ergens pijn hebt. Als het niet goed zit in je hoofd, ga dan naar de psycholoog.
0: Ja,
1: dat is wel de boodschap. Ja.
0: Van de
1: content van.
0: Ja, dus je bent daar ook content van.
1: Zeker.
0: Ik merk dat ook dat jij geweest bent. Dus.
1: Ja.
0: het gaat goed met jou. Ja, dus Margot, ben je klaar voor morgen?
2: Zeker.
0: Ja, morgen, wat gaat gebeuren? Ja, morgen mag ze. En waarom? Dat ik zo meteen na. Paul en Simon, goedemorgen. Amen.

0: WK inruildeals op tv's met wel 500 euro voordeel.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Score op excellent.be.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf 14.000.

De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Radio 2 in Limburg live.

0: elke dag natuurlijk, maar morgen, overmorgen, Margot, dan mag jij gewoon DJ Margot hier in de studio zijn. Is Margot van de studio? Ja, want die tweede hand gaat onder het mes om de carpale tunnel helemaal werkelijk kapot te maken. Ja, donderdag komen we normaal gezien terug, denk ik.
1: Spannend.
0: Ah, maar ja, stel je voor, man.
2: Maar ja, zeg, en jij moet nuchter zijn voor die operatie straks.
0: Ja, meestal drink ik twee porto's vanmorgen. Nee.
2: Je hebt nog niks gegeten, anders ontbijt jij toch heel royaal.
0: Ja, maar ook vooral gisteravond dan echt uitgebreid gegeten, omdat je denkt van, ja, dan heb ik geen honger vanmorgen. Ja, ja nee. Ik scheur, maar ja, bon. Ik ben niet overzagen.
2: Ik kan iets horen rommelen.
0: Ja, en ook je mond ruft dan ook naar werkelijk vermoorde vogels. En zo'n paté van 10 jaar. Ah, jongens toch. Maar goed, vooral Margot, veel belangrijker. Je hebt vandaag je twee handen nodig. Want wat gebeurt er straks?
1: Ja, wel, als je honger hebt, doe dan maar even je oren toe. Want ik ga naar een aspergeboer in Moorsleden. Moorsleden.
0: Ja,
1: het is in Moorsleden. En dat is een heel belangrijke plek voor onze gast die straks langskomt.
0: Oké, kijk, alweer iets bijgeleerd. Ja. Onze gast van straks is sterrenchef Peter Goossens. Wat heeft hij met die asperges te maken? Maak je straks allemaal mee. En je weet het, als je zelf nog een goed idee hebt van... Oh, maar Margot moet dringend eens naar... En wel...

0: Nightbush, City Limits van Ike en Tina Turner. Ja, en op dit moment zijn er ook heel veel beelden te zien op social media. Van onder andere Tina Turner,
1: ja,
0: die in het publiek zit te kijken met een t-shirt aan van de Amerikaanse voetbalploeg.
1: Uh-huh.
0: Naar een voetbalmatch.
1: Ja.
0: Ja, dus dat is dan artificiële intelligentie.
1: Ja, kan niet.
0: Ook Elvis Presley zit naast haar. En dan spelen ze tegen Engeland Freddie Mercury. Ook in zo'n pakje. Ja, heerlijk om te zien.
1: Voor,
0: ja, het is allemaal zeer veel AI, maar wel leuk om te zien natuurlijk. Goedemorgen, het is 6 voor 7.
2: Punto, punto. Punto, punto.
0: Ah ja, goedemorgen. Dus...
3: Ik wil ook zo'n mok.
0: Dan is het eenvoudig. Punto, punto, gewoon even appen naar de app van Radio 2. En dan gebeurt de magie. Dan speel je over 20 minuten een dik half uur mee. Met punto, punto voor die exclusieve nergens te verkrijgen. Goedemorgen, morgen mok. Peter Truijers uit Hasselt laat nog weten. Heeft de grote meneer van de Veire schrik van de operatie?
1: Ah ja, vertel.
0: Ja, nee, maar ik heb er geen schrik voor, maar nee. Het is gewoon, je bent dan weer...
1: Ja, maar dus je had het karpaal... Je hebt het karpaaltunnelsyndroom. Aan de ene kant is het al geopereerd.
0: Ja, nu
1: de,
0: links.
1: De tweede hand. Ja.
0: Links is helemaal opgelost.
1: Ja.
0: Dus ik heb... Dat tintelt niet meer.
1: Ja.
0: Alleen, ja, het is een beetje stram. Maar dus de rechterkant gaat er ook aan natuurlijk.
1: Het zal wel lukken, hè. Je weet wat er komt.
0: Ja, maar ja, stel je voor dat het nu misgaat. Stel je voor.
1: Maar nee.
0: Maar ja.
1: Nee, nee.
0: Het kan zomaar gebeuren, hè. Je weet nooit. Olivia Dean, Man I Need...

0: Goed antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je de schoolbel? Stuur dan een bericht in de Radio 2-app of doe mee op VRT Max.
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie? Ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
5: Voilà.
4: Op sunweb.be.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
8: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
9: Oh nee. En u?
10: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
11: Wees gerust, onze bewakingsagent en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
10: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
12: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
13: Honda, the power of dreams.
14: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
1: En op voor 8 uur krijg je veel honger, want sterrenchef Peter Goossens komt gezellig mee ontbijten.
5: Dat is mooi.
1: Dat is zeker mooi, dat is ook lekker. Goedemorgen.
15: Elke dag telt voor 2, WRT Radio 2.
1: 7 uur, WRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Kroon.
16: Goedemorgen. De prijs van een huwelijk verschilt sterk van gemeente tot gemeente. En de jonge rode duivels verliezen de EK-finale van Italië. Trouwen voor de wet op zaterdag kost in sommige gemeenten niets en in andere tot €350. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws in alle Vlaamse en Brusselse gemeenten. Zaterdag is de populairste dag om te trouwen. Woon je in Gent, dan betaal je daar €333 voor. In buurgemeente Sint Maartens-Lathem is het gratis. Gemeenten zijn daar vrij in, maar ze kunnen ook niet te ver gaan, zegt professor bestuurskunde aan de UGent Bram Verschuren.
17: Dat komt voornamelijk omdat gemeenten wat we noemen fiscaal autonoom zijn. Dus zij kunnen dus zelf voor dienstverlening die zij aan de burger leveren een stuk de kostprijs gaan bepalen. Dus het is nu ook niet zo dat we lokale besturen gaan zien die disproportionele bedragen gaan vragen voor bepaalde dienstverlening, want die zouden worden teruggefloten door de Vlaamse regering.
16: 1 op de 3 gemeenten verhoogde dit jaar de tarieven. Wil je weten hoeveel het in jouw gemeente kost om te trouwen, dan check je dat in de app van VRT Nieuws. De federale ombudsman zegt dat er veel en langdurig klachten zijn over de Belgische migratiediensten. Het zijn klachten van mensen die via de wettelijke weg naar België komen of hier al wettelijk verblijven en dat verblijven willen verlengen. In 2023 waren er ruim 36% klachten, vorig jaar 44% of 1260 klachten. Ombudsman David Balen probeert de stijging te verklaren.
18: Uit de klachten merken wij dat het vooral gaat om een complexe wetgeving, regelgeving, dus dat zal ook wel een rol spelen. Wij krijgen signalen uit administraties dat er toch wel een grote werklast, werkdruk is, met veel druk op het personeel ook. En het heeft natuurlijk ook te maken met de verhoogde toestroom aan aanvragen voor visa, voor verblijfsvergunningen.
16: In het Midden-Oosten is het conflict tussen Israël en Iran opnieuw opgelaaid. Israël heeft vanmorgen met raketten aangevallen op Iran, nadat Iran gisteravond Israël had aangevallen. Voor het eerst sinds de gevechtspauze van april. Iran zegt dat het Israël aanviel als vergelding voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël viseerde het daarbij Iran bondgenoot Hezbollah. En zo net meldt Israël dat het een nieuwe golf van Iraanse raketten verwacht, nadat het eerder vanmorgen ook al een raket vanuit Jemen opmerkte. De Houthi-rebellen in Jemen zijn ook bondgenoten van Iran. De jonge Rode Duivels tot 17 jaar hebben de EK-finale verloren van Italië in Estland. Na 90 minuten stond het 1-1 en de penaltyreeks eindigde op 4-3 voor Italië. Verdediger Preben Blondeel is ondanks de nederlaag trots op zijn ploeg.
19: I'm very proud of everybody. I said it before the penalty shootout. Whatever happens, I'm proud of you guys. The way we played today and throughout the whole tournament, we made history for Belgium. Unfortunately, we couldn't finish it today.
16: De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli na 5 sets. Voor Zverev is het zijn eerste Grand Slam overwinning. En na 48 concerten in Antwerpen en Rotterdam is de reunie van de originele K3 voorbij. Meer dan 700.000 fans gingen naar de concerten kijken.
20: Het is echt ongelooflijk. Het is heel mijn jeugd en mijn leven. Het is zo nostalgie. Ik kan echt weten van geluk.
21: Gewoon zalig genieten. We moesten erbij zijn.
20: Ik vind het niet leuk dat de laatste is. Ik ga het wel echt heel erg missen.
16: Ook Karen, Christel en Kathleen vonden het geweldig.
22: Intens. Vooral omdat het elke keer een publiek was dat echt keigoed meedeed en afscheid kwam nemen. Dit was het.
23: Christel zegt dat, maar ik heb al geleerd in het leven,
22: Kathleen,
23: dat je nooit weet, want er zijn geen plannen. Nee,
22: ik durf zo niet zeggen nooit meer in het leven, want je weet dat niet wat
23: ik
22: het leven
23: toch
22: brengt.
23: Wel.
16: En dit is het nieuws uit jouw buurt.
24: Een wielrenner van 16 is door de achterruit van een wagen gevlogen die op het parcours kwam tijdens de wedstrijd Jesseren-Borg-Loon. De renner raakte daarbij ernstig gewond. En bij een juwelier in Hechtel is gisterochtend een gewelddadige ramkraak gepleegd. Met een zware hamer sloegen twee gemaskerde daders de etalage uit stuk en namen goud mee. Het is bewolkt vandaag met namiddag buien en maximaal tot 23 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
1: Ja, doe maar even kijken naar de problemen op een maandagochtend. Mona, goedemorgen.
25: Goedemorgen. Heel wat hinderen in Antwerpen, want op de single van noord naar zuid zijn nu twee rijstroken versperd ter hoogte van de halte Antwerpen-Schijnpoort. Dat komt door een ongeval en je verliest er bijna een half uur. Maak er dus zeker een reddingstrook. Op de Antwerpse ring naar Gent gaat het wat trager tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Richting Antwerpen hinder op de E313 vanaf Massenhoven. Dat komt door een defect voertuig links en je verliest er 20 minuten. En op de E17 in Kruisum door een brandend voertuig rechts. 25 minuten schuif je daar aan. Verderop vanaf Kruijbeke zo'n 10 minuten richting Antwerpen. Richting Brussel.
1: Sorry. Het is mijn schuld. Nu ik die rechterhand nog heb, wil ik er van los mee gaan doen. Zo. Ja, nee, dan ga je terug.
25: Dus richting Brussel nog 10 minuten. En dat is tussen Afligem en Ternat. Nog wat hinderen in Wolvertem door een ongeval rechts. 10 minuten bij vanaf Vilvoorde. 20 minuten tussen Haasrode en Bertem. Rond Brussel op de buitenring verlies je 10 minuten in Waterloo en dan op de binnenring 20 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Grimbergen door een ongeval links.

En er is misschien wel een goede reden waarom we wereldkampioen kunnen worden voetbal, want er is iets met speciale lichten. Hoe dat allemaal zit, dat hoor je zo meteen zien. Nou, Walk the Moon. Shut up and dance with me.

0: heeft ze maar één hit gehad, maar wat een hit.
1: Goedemorgen, morgen, de maandag begint.
0: Walk the Moon, het is vandaag 8 juni, de dag dat je hoort op Radio 2, dat de originele K3's er nu echt volledig mee ophouden na 700 optredens in het Sportpaleis.
2: 700.000.
0: Ja, dat exact. Ook mensen die gewoon naar elk optreden geweest zijn.
2: Ja, maar dus 700.000 mensen in totaal zijn naar al die shows gaan kijken.
0: Straf toch wel. Ja, echt. Goed gedaan. En na de middag ziet er toch maar een beetje regenachtig uit op deze maandag. Vandaag kun je Margriet Hermans nog de laatste keer gaan groeten in het rouwcentrum Inhoud Turnhout. Let op, het gebeurt van 7 uur tot 9 uur vanavond. Woensdag de begrafenis en morgenavond een groot eerbetoon bij Radio 2 Olala. Met veel muziek, veel artiesten en jouw verhalen natuurlijk. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Want zaterdag echt vrolijk van geworden. Onze Rode Duivels speelden een uitzwaaiwedstrijd tegen Tunesië in het Koning Boudewijn Stadion. 5-0, man.
3: Oh yeah, backstage Bavo.
0: Een vriend van de sterren en van het voetbal. Heb je die wedstrijd gezien?
4: Jongens, misschien wordt het wel een American Dream deze zomer, Peter.
0: Ja, denk ik.
4: Want we hebben ze echt volledig gesloopt. Ook maar liefst 5 verschillende doelpuntenmakers. Dus ja, we kunnen nog scoren zonder Lukaku in de basiself. En Thomas Meunier, de verdediger, die zei zelfs na de match dat hij gelooft dat we wereldkampioen kunnen worden.
0: Kijk, dit moeten we hebben. Hè? Ja, dit moeten we hebben.
4: Vooral, Peter, ik ben niet vies van een klein voorspellingsje natuurlijk. En ik ben er zeker van dat Jeremy Doku de revelatie van dit WK wordt. We hebben onze nieuwe Hazard gevonden en natuurlijk opgeleid in RSC Anderlecht. Hoe kan het ook anders?
0: Ja, ze zijn er vet mee. Ze leiden ze op en dan zijn ze allemaal weg.
4: Kijk, ja, goede clubs komen aankloppen dan. Hè.
0: Ja, klopt. Ze hadden beter een beetje landskampioen spelen, maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Nu vandaag vertrekken de Rode Duivens naar Seattle in Amerika voor het WK. Begin donderdag. Ja, Charlotte, er is veel rond te doen.
2: Ja, ze gaan om 1 uur van de middag opstijgen. Ze moeten 12 uur vliegen. Het is daar 9 uur vroeger dan bij ons. Dus ja, die jetlag, dat wordt de eerste uitdaging alvast voor de Rode Duivels. De voetbalbond heeft al van alles geregeld daarvoor. Speciale verlichting in 30 slaapkamers van het spelershotel. Dus ook een biljarttafel tegen de verveling. Heel veel televisieschermen om alles te kunnen volgen. Ja. Maar het meest opvallende is dat ze op het vliegtuig al zullen beginnen met een speciale jetlagkuur. Ze krijgen speciale lichtbrillen waarmee ze daglicht zouden krijgen. Dat dus, ja, dan wordt dat een beetje gemanipuleerd. Waardoor hun bioritme zou aangepast worden.
0: En je ziet hier op dit moment, het zijn zo precies rode skibrillen eigenlijk.
2: Ja, inderdaad. En met rood glas erin. Hè. Dus dat zou goed kunnen werken voor het bioritme. Experten zeggen ook in de krant, het is nog niet allemaal bewezen dat dat echt gaat werken. Maar ze denken, baat het niet, dan gaat het niet.
0: Het is dat, we worden wereldkampioen, dus komt helemaal goed. Je had nog een cadeautje ook, Bavo? Zometeen nog een cadeautje?
4: Ik heb nog een cadeautje voor jullie, ja.
0: Ja, spannend.
4: Heel spannend.
0: Ja.
1: WRT Radio 2.
5: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: nooduitgang van Meteor. Het is nieuw, het is indrukwekkend mooi. 7:15.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Morgen en overmorgen hoor je hier DJ Margot in Goedemorgen Morgen. Want die tweede hand gaat onder het mes voor het carpaaltunnel-syndroom helemaal weg te werken. Donderdag. Goed. Komt normaal gezien terug. Spannend hoor. Gezellige ochtendshow wel, waar je een beetje honger zal van krijgen. Peter Goossens komt zo meteen op bezoek. Met heel eenvoudige dingen, maar dingen waarvan je dacht van... Maar allee.
2: Ja, goede tips.
0: Ik maak dat al jaren verkeerd klaar. Goed hoor. Backstage Bavo, vriend van de sterren. Je had nog een verhaal.
3: Ja, zeker, want ik heb hier juist tijdens Meteor jullie beiden en Margot van de regio in een rode duivelsjasje van 1986 gestoken. Dus kijk zeker even mee via VRT Max of VRT Canvas. Beschrijf eens, beschrijf eens.
0: Ja. Het valt niet te beschrijven. Ik zie Charlotte.
2: De Samantha Fox kapsel.
0: Ja, als het kan, loop nu naar VRT Max of de app van Radio 2. Kijk mee, VRT Canvas kan ook. Oh. Ja, ik zie een soort Samantha Fox met rode duivenkleren. Wat tijger jij.
2: Een blonde tijger.
0: Ja, Margot van de Regen met
2: wow.
0: Krullen zo met een blik van heb ik je daar even en zal ik je daar even in het hoekje zetten.
2: Ja, maar jij staat er ook bij, Peter, helemaal.
0: Nee. Ja, ik weet niet wat ik van mezelf
2: denk. Je bent precies een foute Italiaanse zanger als haar
0: tactie. Ja, jongens, wat is dat? Wat is dat? Ja, we gaan de beelden bij ons op onze Instagram zetten, net. Goedemorgen.morgen. Is mooi. Zeg, een vraagje. Waar heb je nooit genoeg van? Dat antwoord geef je straks.
4: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobmans.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobmans.be of via de app.
5: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
6: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
5: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
6: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
7: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
8: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
9: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.
10: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Voorwaarden op kia.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
12: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijd... Boxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
14: Voilà, dat is dan afgeboxt.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
16: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Oh jongens, die foto's met artificiële intelligentie van ons als rode duivel.
2: Oh ja, hilarisch.
0: Geniaal. Ga ze zeker even bekijken op onze @goeiemorgen.morgen Instagram. Oh, maar we gaan spelen vooral natuurlijk het met Manju Pollet uit Merchtem. Manju, goedemorgen.
17: Goedemorgen allemaal.
0: Verpleegkundige, wie ga je vandaag allemaal verplegen, denk je?
17: Ik hoop niet te veel mensen. Dus
0: Maar wacht.
17: In een gesloten centrum kan dat nogal speciaal zijn. Dus,
0: Die manier. Oké, goed. Ja. Hou het dan allemaal maar veilig. Zeg Manju, zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen. Je krijgt 1 letter van het antwoord. Vul aan bij 3 juiste antwoorden. Ben je de exclusieve Goedemorgen Morgen ook nergens te verkrijgen? Speel snel en pas als je het antwoord niet weet. Succes met de G-H-I-J-K, als je dat graag. Welke G is de vertaling van het Spaanse woord dinero?
17: Pas.
0: Ah, welke H is een fictief personage dat vliegt met een bezem en een enge lach heeft?
17: Heks.
0: Welke I is een van de 3 tegenstanders van de Rode Duivels op het WK?
17: Pas.
0: Welke J is geen bekend biermerk, maar wel de grootste planeet van ons zonnestelsel?
17: Jupiter.
0: Oh.
17: Jupiler.
0: Ja, manje toch. De vertaling van het Spaanse woord dinero was geld. geld. Ah, ja. Heb je nooit genoeg van? Ja. Welke haai is een fictief personage dat vliegt met een bezem en een enge lach heeft? Heks. De I, welke is een van de drie tegenstanders van de Rode Duivels op 2K? Was Iran.
17: Ah, ja.
0: En dan geen bekend...
17: Ik volg het WK niet.
0: Ah, oh, kijk, bij deze, jammer, hè. Bekend biermerk, wel de grootste planeet van ons zonnestelsel, was niet Jupiter, maar Jupiter, inderdaad. Dat betekent dan dat het toch niet genoeg is.
15: Punto, punto.
0: Het is de laatste tijd niet gemakkelijk, merk ik. Jammer. Mm-hmm. Maar, Manju, je had een prachtige maandag tegemoet. Geniet ervan, hè.
17: Dank je wel.
15: Punto, punto. Punto, punto.
16: Morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen.
0: Hij is jarig vandaag. Mick Hucknall. 66, proficiat kerel. So

0: Is die al 66? Jawel. Simply Red. Money's too tight to mention. Mick Hucknall. Maar Simply Red is natuurlijk zijn artiestennaam.
1: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
0: Zo geen vakantie, kameraad. Nut, ja. Zeg Sabine Hagedoorn, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Peter.
0: Oh, weer vrouw Sabine, we gaan zo meteen jouw dag maken. Ik weet niet, kan jij zo meteen kan jij meekijken via VRT Max of VRT Canvas?
2: Waarschijnlijk wel, ja.
0: Ja, oké. Okay, kun je dan zo meteen even proberen mee te kijken? We hebben iets moois voor jou. Maar eerst maar even kijken naar het weer, vertel eens.
2: Wel, hier en daar is er vanochtend toch nog een streepje zon, zeker voor het oosten van het land. Maar vanaf het westen komen er meer wolken en dan na de middag krijgen we wat regenbuien, kans op onweer ook. Net na de middag bereikt dat de kust en dan in de loop van de namiddag, tegen 4 uur ongeveer, bereikt dat het centrum van het land en dan schuift dat nog verder op naar de Ardennen. Buien die soms intens kunnen zijn, dus mogelijk met een donderslag. En het wordt vandaag tijdelijk wat zachter. Temperaturen straks tussen 18 en 23 graden bij een matige zuidelijke wind. Later draait hij naar het westen tot het zuidwesten. En ook vanavond zijn er nog wat onweersbuien. Die schuiven op naar het oosten. Daar kan veel neerslag bij horen. En dus die donderslag. In de loop van de nacht wordt het dan droog met opklaringen vanaf het westen. In de Ardennen na middernacht ook. Maar er blijven wel veel lage wolken hangen. Tussen 8 en 12 graden voor de minima. En dan ook morgen in de loop van de dag wat meer stapelwolken en buien. Kans op onweer. Opnieuw koeler, niet meer dan 17 graden. Blijft wisselvallig woensdag met buien en kans op gedonder. Donderdag nog een paar lokale buien. Vrijdag hebben we eerst nog wat regen. Dat trekt dan weg richting Ardennen. En daarna komen we dan stilaan iets zachter lucht toch. Vrijdag tot 20 graden. En dan in het weekend, Peter, wordt het opnieuw zomer.
0: Ja.
2: Meer zon, ja. En tegen zondag 25 graden of zelfs meer.
0: Amai.
3: Maar dank, Rudy.
0: Nee, het is Sabine. Oh, goed is dat. Voor zoveel goed nieuws. Ik heb een klein cadeautje voor jou. Want je kan dus tegenwoordig via artificiële intelligentie, Sabine, kan je dus jezelf laten namaken. En dan zie je eruit als een voetballer op Mexico 1986, als een rode duivel.
2: Ja, het gaat boeiend worden.
0: Het is, ja, kun je meekijken?
2: Ja, ik moet nu naar Radio 1 om mijn weerbericht te brengen.
0: Oh, kijk, maar zo mooi.
4: Dirty Dancing.
0: Ja, een beetje Dirty Dancing. Ja. Ook zo.
2: Okay.
0: Ja, het is heel mooi om te zien. We zetten dat op onze socials, kan je bekijken. Ja, zo, goede linksachter.
2: Dan ga ik daar kijken.
0: Ja, zo, een goede linksachter.
2: Ik moet nu naar Radio 1.
0: Ja, dit moet naar Radio 1.
2: Dag.
0: Ik denk dat ze naar Radio 1 moet.
4: Dank je.
0: Goedemorgen, het is 3 voor 7:30. Wij blijven hier, hoor. Sarah Bareilles.

0: Sarah Bareilles. Goedemorgen, het is 7:30. Elke dag telt voor twee. Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
1: De jonge Rode Duivels hebben de EK-finale verloren van Italië in Estland. Na 90 minuten stond het 1-1. De penalty-reeks eindigde op 4-3 voor Italië. En Israël heeft vanmorgen met raketten gebombardeerd op Iran nadat Iran gisteravond Israël had aangevallen. Voor het eerst sinds de gevechtspauze van april. Iran zegt dat het Israël aanviel als vergelding voor een Israëlisch bombardement om de Libanese hoofdstad Beirut. En zo net meldt Israël dat het een nieuwe golf van Iraanse raketten verwacht nadat eerder vanmorgen een raket vanuit Jemen kwam.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Christine Peters. Tijdens de wedstrijd, de wielerwedstrijd Jesseboorn-Loon, is een wielrenner van 16 door de achteruit van een wagen gevlogen. Een onoplettende chauffeur was op het parcours geraakt en kon niet op tijd wegrijden. De jonge wielrenner kon de auto in een afdaling niet meer ontwijken en reed tegen 70 km per uur tegen de auto aan. Hij raakte daarbij ernstig gewond en de wedstrijd werd stilgelegd. Bij een juwelier in Hechtel is gisterenochtend een gewelddadige ramkraak gepleegd. Twee gemaskerde daders forceerden het rolluik van de zaak in de Don Bosco-straat en namen een grote hoeveelheid goud mee. Er vielen geen gewonden, maar volgens burgemeester Jan Dalemans is de impact op de juwelier groot.
4: Ja, die was helemaal in shock. Dat was natuurlijk heel erg voor hem. Hij doet dat al heel veel jaren, heeft dat van zijn ouders overgenomen. En dat is de eerste keer dat daar een overval gebeurt. Hij woont zelf ook in het gebouw. Hij heeft het alarm horen afgaan en onmiddellijk de politie gebeld. Ik moet zeggen, de politie was vrij snel ter plaatse. En ze hebben spijtig genoeg de dader niet kunnen op heterdaad betrappen.
3: Toen de daders met een BMW wegvluchten, werd een achtervolging ingezet door de politie. Maar de daders konden ontkomen. Het parket is een sporenonderzoek gestart. Vlaams minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke komt met nieuwe maatregelen voor mantelzorgers. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan de Genkse familiegroep Jong Dementie afgelopen weekend. Jong Dementie treft vaak mensen die nog aan het werk zijn of een gezin hebben en de ziekte heeft een grote impact op hun omgeving. Hem bijstaan als mantelzorger moet veel eenvoudiger worden, zegt de minister.
5: Het aanvragen van een erkenning als mantelzorger is hopeloos ingewikkeld. Het is nodeloze paparasserij. Dat gaan we aanzienlijk vereenvoudigen. En daarnaast willen we zorgen voor een veel betere informatie van mensen die geconfronteerd worden met problemen en eigenlijk als mantelzorger moeten gaan optreden, om ze echt snel wegwijs te helpen in de voorzieningen die er zijn, het aanbod dat er is, de organisaties die er zijn.
3: Handbalclub Pelt is afgelopen zaterdag voor de 12e keer Belgisch landskampioen geworden, na een spannende finale tegen Bocholt. De beslissing viel pas in de allerlaatste seconde toen clubicoon Tommy Falke een strafworp omzette en Pelt zo de titel bezorgde. Sterkhouder Dre Riske is er altijd in blijven geloven.
6: Heel de week waren we er eigenlijk heel hard van overtuigd dat we dit over de streep gingen trekken. Dan heb je wel sommige momenten als je met een kwartier te spelen maar 1 of 2 doelpunten voorstaat. Dat even moeilijk gaat, dat de moed een beetje zakt. Maar dan heb je ervaren spelers en het publiek die je daar terug bovenop helpen. En dat heeft het verschil gemaakt.
3: Het is bewolkt vandaag met namiddag buien bij maximaal tot 23 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
0: Ja, maar even kijken naar de problemen, Mona. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Op de Antwerpse ring naar Gent gaat het 15 minuten trager. En dat is tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Richting Nederland hetzelfde, van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen zo'n 25 minuten aanschuiven vanaf Massenhoven. En op de E17 35 minuten wel tussen Kruisum en Deinze. Daar staat een brandend voertuig rechts. Verderop vanaf Kruijbeke nog zo'n 10 minuten bij. Richting Brussel 10 minuten tussen Afligem en Ternat. Ook in Wolvertem door een ongeval rechts op de A12 is dat. 25 minuten extra aanschuiven vanaf Semst. 15 tussen Rotselaar en Wilselen en 20 tussen Haasrode en Bertem. Rond Brussel op de buitenring verlies je 20 minuten bij Waterloo. Op de binnenring toch al een half uur filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En wat hinder op de E403 richting Brugge in Wevelgem. Daar staat een defect voertuig rechts.
8: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
10: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
11: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
12: Amai, het is echt eenvoudig.
3: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Voor je niet wegrecuperen.
15: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recuperen in een recuperpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.

0: Pebbles. Seven Horses in the Sky. Goedemorgen. Het is 19 voor 8. Ja, welkom bij de maandag. En je gaat al een beetje honger krijgen. Gewoon dan naar hem te kijken. Sterrenchef Peter Goossens bij ons aan het ontbijt. Al iets lekkers gegeten, Peter, vanmorgen?
1: Ja, toch wel.
0: Ja, ben uitgebreid ontbeten.
1: Ja, ja, als ik opstond. Als ik, ja, als ik 's morgens opsta, moet ik direct koffie hebben. En van de morgen was het een lekker rozijnenbroodje.
0: Oh, zelfgemaakt dan toch?
1: Nee, nee, nee, nee, van een goede bakker.
0: Toch? Oké, okay, ja, kijk. Proficiat trouwens met je nieuwe boek, een kookboek. Peter at Home. En ja, zowel Charlotte als ik hebben er meteen al iets geprobeerd. Bij mij was het probleem altijd, als ik kip klaarmaakte, kipkruiden erover, in de oven en dan op 200 graden een uur.
1: Ja.
0: Dat is niet goed, hè?
1: Dan is het droog, hè?
0: Ah, wel. Ja. Dus las ik in jouw boek, je moet dat 2-3 uur op 110 graden.
1: Ja, dan blijft dat veel sappiger, hè?
0: Er is een wereld.
1: Probleem, ook, als je dat zo hoog in de oven zet. Ja, kip is natuurlijk altijd het probleem. Ofwel zijn de billen gaar en is de borst overgaar. Ja. Ofwel is het omgekeerde. Als uw borst juist gaar is, zijn uw billen nog net niet gaar genoeg.
2: Oké, okay. Peter ziet het alweer in een andere context.
0: Ja, ik zeg dat van andere billen.
1: Over kippen bezig.
0: Ja, ja, toch nog altijd, ja, gelukkig. Ja.
1: Maar wat dat ook een truc is, dat je kunt onder de karkas afsnijden en dan je billen nog even laten verder garen.
0: Ah,
1: dat kun je
0: zo
1: ook doen, ja.
0: Maar toch, ik heb het dus geprobeerd en het werkt, het is veel sappiger. Dus,
1: Ja, natuurlijk, als je dat op 2 uur, 2 uur en een half, dan natuurlijk een beetje af van de grootte van je kip, op 110 zet en dan de laatste 10 minuutjes zet je een oven een keer hard, 180, 200, dat je dat korstje hebt.
0: Ja.
1: En dan heb je een zeer sappige kip. En niet vergeten, regelmatig over saus en
0: zwaar. Ja, mijn vrouw was mij aan het uitleggen. Oh, zit jij nu aan het, wat is dat, arroseren?
1: Arroseren.
0: Ja, zo aan het arroseren. Ik zeg, ja, ik heb dat gezien in dat boekje van Peter Goossens. Dus, en jij ook, hè?
2: Ja, ik heb het nog niet gedaan, maar ik zal het wel de volgende keer doen. Als je broodpudding maakt, dan doe je daar crème anglaise bij. Dan maakt het toch ook...
1: Patissière,
2: ja, sorry. Om het smeuiger te maken, ook veronderstel ik. Die crème patissière.
1: Een goede crème patissière maakt hem ietsje vrij dik. Iets meer maïzena in. Dat is zo echt zo... Ja, als je dat laat afkoelen in een plaat, dat je zo van die klonters hebt.
2: Ja.
1: En dan doe je op het laatste door je pudding. En dan heb je zo hier en daar brokjes crème patissière.
2: Oh, ja.
1: Dat is wel lekker.
2: Dat lijkt me fantastisch.
0: Hopla.
2: Hopla, ja.
0: Kijk, goeie tip. Bijgeleerd. Zeg maar, we kunnen jou ook zien natuurlijk in het BV-kookprogramma Celebrity Masterchef bij
1: Play. Ja, dat klopt.
0: Intussen ook weer afgelopen. Maar ja, het is toch anders dan vroeger bij pakweg Mijn Restaurant. Ze zeggen dat dan wel van die Peter Goossens. Het was vroeger anders, hij was scherper. We gaan even toch een kleine samenvatting van wat er toen gebeurde.
3: Qua eten, de stoofschotel, dat zag er niet uit. Ja, heb je daarvan geproefd?
4: Ja.
3: Vind je dat lekker?
4: Ja.
3: Heb je dat lekker? Als de mama dat ziet in Italië, die gooi je direct in net na. Het alles voor een super saus te maken, en dat maakt de middag. Toch wel spijtig.
5: Structuren van allemaal moes. Dus dat is voor als je geen tanden meer hebt.
3: Het interesseert er niet. Maar wat? Dat is gewoon niet lekker. Het klopt wel eens goed. Je saus trekt op niets.
0: Ja, toch veel scherper. Je bent zachter geworden, Peter.
1: Ja, maar dat is denk ik met ouder worden. Hè. Is,
0: echt,
1: dat niet, is dat niet zo?
0: Je moet niet naar mij kijken, ik word niet ouder. Dus, maar we hebben het even gevraagd aan de deelnemers van Masterchef. Het is dan ook iets opgevallen. Ze denken dat ze weten hoe het komt. Luister en kijk mee wat Bo van Spilbeek, Anastasia Chernoek en Ruben van Gucht vertellen.
6: Peter, jouw koppigste leerling hier. We hebben elkaar af en toe hard aangepakt, hard tegen onzacht. Maar ik wil toch wel even zeggen, ongelooflijk veel respect voor de mega carrière die jij gemaakt hebt. Goed af.
7: Peter, vroeger was jij zo streng en zo nors op tv. En nu was je eigenlijk super lief voor ons. Is dat misschien een beetje door opa te horen?
8: Peter, bedankt voor alle kooktips. En

0: Allee, een serieuze competitie is toch, zeker op het laatste. En dat maakt het ook anders. Maar we zijn ook kritisch en we zeggen ook hoe dat het is.
1: En viel dat nu mee te werken met onze Ruben van Gucht?
0: Ja, toch wel.
1: Ja?
0: Maar het is goed dat er zo een beetje een weerwoord is. Ik heb dat wel graag.
1: Gelukkig wel, ja. Goed, opa-tips. Wat is de beste grootvader-tip die je zou kunnen geven?
0: Geef uw kinderen niet uit die potjes eten, maar maakt lekker eten. Gewoon leer ze van in het begin. Ja, natuurlijk als ze zeer klein zijn, is het pap, maar daarna... Probeer zoveel mogelijk de normale ingrediënten dat wij eten ook aan uw kinderen te serveren. En zorg dat het gewoon ook lekker is. En dan gaan die kindjes het allemaal opeten.
1: Wat is jouw lievelingsgroente?
0: Witloof en asperges.
1: Asperge, ja. Het is nog altijd nog net het moment, hè?
0: Het is nog een dag of een week nog, denk ik.
1: Eten ze dat?
0: Ja, dat eet nou wel.
1: Ja, wel, kijk. Er is ons iets opgevallen, want wat we totaal niet wisten. Je gaat altijd naar hetzelfde plekje om je asperges te halen.
0: Ja.
1: Dan straks even...

0: I Just Might van Bruno Mars. Het is exact 8:10.
1: Goedemorgen, morgen.
0: En bij onze Peter Goossens, sterrenchef, die een nieuw boek uit heeft. Peter at Home. Lievelingsgroenten zijn asperges. Die was er bij ons plots een discussie. Groene groenten moeten in kokend water, witte groenten moeten eerst in koud water.
2: Ja.
0: Hoe zit dat precies?
2: Dus witte groenten, bloemkolen, asperges, alles dat wit is, kunt je opzetten in koud water, omdat die niet verkleuren.
0: Aha.
2: Als je groene groenten in koud water opzet, tegen dat water kookt, zijn je groentjes meestal lichtjes

0: bruin aan het worden.
1: Ah ja.
0: Dus als je dat doet in kokend water, groene asperges, groene boontjes, spruitjes, broccoli, noem maar op, alles dat groen is in kokend water en dan het beste is van eenmaal dat ze gaar zijn, even af te koelen in koud water en dan weer op te warmen. En, omdat dan de kleur mooi, dat is de chlorofiel die mooi blijft.
1: En wortelen?
0: Wortelen mocht je opzetten, dat is geen groene.
1: Dat maakt niet uit.
0: Dat mag in koud water.
1: Oké.
0: Die verkleuren, die verkleuren, die blijven oranje.
1: Heel het weekend mee met een kop gezeten natuurlijk.
0: Met die wortel.
1: Ik zit vooral met de borst en de billen op dit moment. Peter Goossens, jouw lievelingsgroente op dit moment nog even de asperges. En waar haal je die exact?
0: Al jaren ga ik die gaan halen bij Ilse Krijnes. Dat is het aspergehuis in Moerselen. Uh-huh. En ze heeft ongelooflijke asperges. Maar dat is waanzin.
1: Ja,
0: ze zoekt die ook voor ons uit om echt de schone dikke. Maar je kunt die bijna eten met de pal en al. Allee, wij schillen ze natuurlijk wel. Maar,
1: is dat die anders?
0: Maar die van haar zijn zo subtiel van smaak en zo fijn.
1: Okay.
0: Dat geeft, ja, er zit er zeer veel verschillen in smaak.
1: Dat is nu toeval. Margot van de regio, waar ben jij op dit moment? Margot van de regio, waar ben je op dit moment? Sorry.
2: Goedemorgen, ja, ik sta hier op het aspergeveld liever bij Ilse van Krijnes. Goedemorgen.
1: Oh,
3: goedemorgen.
2: Jullie zijn al heel vroeg bezig, hè?
3: Ja, we zijn vanmorgen vroeg begonnen, omdat we wisten dat jullie gingen komen. En de oogst is al heel wat minder nu voor momenteel, dus vandaar zijn we bijna klaar.
2: Jullie zijn bijna klaar, maar het is ook wel de laatste week, hè, toch?
3: Ja, helaas de laatste week. Waarom? Het was een heel pittig seizoen. We zijn vroeg gestart, maar eerst waren de nachten en de avonden heel wat kouder, zodanig dat we weinig productie hadden. En dan is de zon er geen doorkomen, maar dan hebben we een paar weken geleden de grote gitte gehad, wat we nog nooit meegemaakt hadden. En dat was het productie. Dus we zijn heel tevreden. Ja.
2: Heel tevreden. Ja. En als ik de asperges hier voor ons... dat is prachtig, mooi dik. Je kan ze volgens Peter Goossens met de pel en al opeten, dus dat is een heel mooi compliment. En een aspergebed, als je dat nog nooit gezien hebt, ik vind dat zo fijn om naar te kijken. Overal komen zo witte topjes uitsteken en dan moet je de asperges er gaan uithalen. En Ilse, ik heb al geleerd, dat is eigenlijk chirurgisch werk bijna, hè?
3: Eigenlijk wel. Het is een heel fijn werkje. Moest je daar grof gaan door, dat lukt gewoon niet. Dus je moet met heel zorg en met heel veel liefde en aandacht het asperge uit halen. Ja. Ja,
2: je mag dat demonstreren, want je hebt daar ook een soort van schoenlepel bij.
3: Ja, nee, het is een heel speciale stek waarmee we de asperges mooi een stekje afstekken en die uit de grond halen.
2: Voilà. Oh, en ze zijn zo lekker. Mijn mond loopt er... het water loopt al uit mijn mond. Ik zal het zo zeggen. Eet je eigenlijk zelf vaak asperges?
3: Ja, iedere dag.
2: Echt?
3: Iedere dag. Dat is mijn kracht en energie die ik haal om de zware arbeid te kunnen overbruggen. Ja.
2: En heb je zo'n favoriet gerecht?
3: Asperges à la Flamande en anders alle andere eet ik ook heel graag. Varieerd.
2: Okay. We hebben net al gehoord, het aspergehuis betekent heel veel voor Peter Goossens. Maar wat betekent Peter Goossens voor jou persoonlijk?
3: Peter Goossens als grote culinaire topchef heb ik altijd met naam en faam, was ik er grote fan van. Het was ooit al mijn droom dat ik het Hof van Kleven mocht leveren. Mijn asperges, mijn delicatessen. En dat was eigenlijk voor mij mijn schoonste bekroning. En ik ben hem nog altijd super dankbaar daarvoor.
2: Amai, dat zijn hele mooie woorden, absoluut. En dus ja, het seizoen loopt op zijn einde. Heb je dan volgende week vakantie of is dat al terug voor het nieuwe seizoen beginnen werken?
3: Nee, nu gaan we echt aan rust toe zijn. Ik moet zeggen, er is wel nog... alles wordt mooi opgepoetst en alles wordt weer op zijn plaats gezet. En dan is het afwachten tot volgend jaar. Ja.
2: Maar je bent een tevreden aspergevrouw.
3: Ja, zeker. En nog altijd super fier op onze tijd dat we doen, ja.
2: Voilà. En de groetjes ook aan Peter Goossens, denk ik. Hè?
3: Ja, bij zeker. Deze. Mag je niet vergeten, ja.
1: Bij deze gedaan. Maar vooral met een schoenlepel. Heb je dat zelf al gedaan, Peter?
0: Ja, ik ben dat al gaan doen bij haar. Maar pas op, dat is zeer intensief. Hè. Want dat zit allemaal... Dus je hebt zo van die badjes waar dat in zit. Dan mag geen licht zien, anders worden die kopjes groen.
1: Ja.
0: Ze moeten wit blijven, dus daar legt er een soort plastiek op die de onderkant zwart is. Dan moet er afgehaald worden. Dan moet ze iedere nacht over al die bedden gaan. Dat is met zo'n lange lepel dat ze naast de asperge gaan. En van onder is er zo een klep gedaan. En dat snijdt. En daarmee snijden ze de asperge af. En dan kunnen ze ze zo naar boven doen. En dan moet dat wel weer mooi toegemaakt worden.
1: Ik dacht dat met een machientje allemaal gebeurt. Nee. Maar dus echt
0: dat is gewoon... allemaal handwerk.
1: Wauw, vandaar dat ze zo lekker en dat ze zo uniek zijn. Dank je wel, zeg, om ons zo lekker te maken. Goed, dit is Madonna. Een soort zingende asperge ook. Zometeen nog meer Peter Goossens. Eerst dit Open Your Heart is 5 voor 8.

0: Open your heart. Als je wil zien hoe die asperges gestoken worden. Zo meteen weer even kijken. Neem een abonnementje op @goeiemorgen.morgen, onze Instagram-pagina. Open your heart van Madonna.
1: Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
2: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Score op excellent.be.
3: De Volkswagen Gol Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
4: Volkswagen. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
6: En hier uw linkeroor.
5: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
6: Wat blief?
5: Zie je het wel?
6: Oh, amai, dat is ampetant.
5: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
6: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
5: Wat?
6: Aan halve prijs.
5: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
6: Wat blief?
5: Bij Hans.
6: Ja, ja, het kan anders.
7: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: En ik heb nog een erg prangende vraag voor Peter Goossens, maar ja, een oude mythe waar we dringend een antwoord moeten op krijgen. Het gebeurt allemaal nog voor 9 uur. Goedemorgen.
8: Elke dag.
0: Uur VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Kroon.
9: Goedemorgen. De prijs van een huwelijk verschilt sterk van gemeente tot gemeente. En de jonge rode duivels verliezen de EK-finale van Italië. Trouwen voor de wet op zaterdag kost in sommige gemeenten niets en in andere tot €350. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws in alle Vlaamse en Brusselse gemeenten. Zaterdag is de populairste dag om te trouwen. Woon je in Gent, dan betaal je daar €333 voor. In buurgemeente Sint Maartens-Lathem is het gratis. Gemeenten zijn er vrij in, maar ze kunnen ook niet te ver gaan, zegt professor bestuurskunde aan de UGent Bram Verschuren.
10: Dat komt voornamelijk omdat gemeenten wat we noemen een fiscaal autonoom zijn. Dus zij kunnen dus zelf voor dienstverlening die zij aan de burger leveren een stuk de kostprijs gaan bepalen. Dus het is nu ook niet zo dat we lokale bestuurhazen die disproportionele bedragen gaan vragen voor bepaalde dienstverlening, want die zouden worden teruggefloten door de Vlaamse regering.
9: Met €350 is de gemeente Dilbeek in Vlaams-Brabant het duurst om te trouwen op zaterdag. Dilbeek heeft zelfs last van huwelijkstoerisme, zegt de burgemeester Stijn Kwagebeur.
11: Het is een heel mooie locatie met een heel mooi park enzovoort, ideaal voor mooie foto's. Maar wij stellen vast dat mensen hun domiciliering uitstellen en dat die de facto al in een andere gemeente wonen, maar dat ze wel hier nog komen trouwen. Vandaar dat wij ook beslist hebben om die zaterdagprijzen wel gevoelig te verhogen, om daar een beetje een ontradend effect te hebben.
9: 1 op de 3 gemeenten verhoogde dit jaar de tarieven. Als je wil weten hoeveel het in jouw gemeente kost om te trouwen, dan kan je dat checken in de app van VRT Nieuws. De federale ombudsman zegt dat er veel en langdurig klachten zijn over de Belgische migratiediensten. Het zijn klachten van mensen die via de wettelijke weg naar België komen of hier al wettelijk verblijven en dat verblijf willen verlengen, zegt David Balen.
12: Dus daar gaat het meer bepaald om buitenlanders die een tijdelijke verblijfstitel willen vernieuwen, zoals bijvoorbeeld studenten uit derde landen en personen die een verblijfstitel om humanitaire redenen verkregen hebben bijvoorbeeld. Dus die mensen moeten weken of maanden wachten op een beslissing. En omdat die tijdige vernieuwing van een verblijfstitel uitblijft, kunnen zij wel geconfronteerd worden met bijvoorbeeld het verlies van een job. Er zijn bijvoorbeeld weinig werkgevers en verhuurders die geneigd zijn een contract te geven. Het wordt ook moeilijk om te reizen of om zich online te identificeren.
9: In 2023 waren er ruim 36% klachten, vorig jaar 44% of 1260 klachten in totaal. In het Midden-Oosten is het conflict tussen Israël en Iran opnieuw opgelaaid. Israël heeft vanmorgen met raketten aangevallen op Iran, nadat Iran gisteravond Israël had aangevallen, voor het eerst sinds de gevechtspauze van april. Iran zegt dat het Israël aanviel als vergelding voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump had Israël opgeroepen om niet te reageren, maar dat is dus niet gebeurd. En zo net meldt Israël dat het een nieuwe golf van Iraanse raketten verwacht, nadat het eerder vanmorgen ook al een raket vanuit Jemen opmerkte. De jonge rode duivels tot 17 jaar hebben de EK-finale verloren van Italië in Estland. Na 90 minuten stond het 1-1. De penaltyreeks eindigde op 4-3 voor Italië. Preben Blondeel is ondanks de nederlaag toch trots op de ploeg.
8: I'm very proud of everybody. I said it before the penalty shootout. Whatever happens, I'm proud of you guys. The way we played today and throughout the whole tournament, we made history for Belgium.
9: De Deense voetballer Christian Eriksen heeft opnieuw hartproblemen gekregen tijdens een wedstrijd. In een oefenmatch van Denemarken tegen Oekraïne zakte hij in elkaar. Volgens de Deense voetbalbond was hij snel weer bij bewustzijn. 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand tijdens het EK. Sindsdien heeft hij een defibrillator die bij hartritmestoornissen het ritme kan herstellen. En na 48 concerten in Antwerpen en Rotterdam is de grote reunie van de originele K3 voorbij. Meer dan 700.000 fans gingen naar de concerten kijken. En Karen, Christel en Kathleen vonden het geweldig.
13: Intens. Vooral omdat het elke keer een publiek was dat echt keigoed meedeed en ja, afscheid kwam nemen. Dit was het.
14: Christel zegt dat, maar ik heb al geleerd in het leven,
13: Kathleen,
14: dat je nooit weet, want er zijn geen plannen. Nee, ik durf zo niet zeggen nooit meer in het leven, want je weet dat niet wat
13: ik
14: leven
13: het brengt. Wel.
9: En dit is het nieuws uit jouw buurt.
15: Een wielrenner van 16 is door de achteruit van een wagen gevlogen die op het parcours kwam tijdens de wedstrijd Jesseren-Borgloon. De renner raakte daarbij ernstig gewond. En Limburg is de goedkoopste provincie in Vlaanderen om te trouwen. Dat blijkt uit een onderzoek van VRT Nieuws in Vlaanderen en Brussel. Het is bewolkt vandaag met namiddagbuien en kans op een donderslag bij maximaal tot 23 graden. Meer nieuws uit Limburg in de app van VRT Nieuws.
0: Ja, dag Mona. Laat me er horen.
16: Richting Antwerpen kan je lang in de file staan. Dat is op de E17 tussen Kruisum en Deinze bijna 40 minuten. En dat komt door een brandend voertuig rechts. Maak daar zeker een reddingstrook. Verder vanaf Kruibeke zo'n 15 minuten bij en hetzelfde vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent gaat het 15 minuten trager. Dat is tussen Antwerpen-Noord en Merksem. En richting Nederland hetzelfde van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Naar Brussel 20 minuten aanschuiven vanaf Semst, ook tussen Rotselaar en Bilselen. En vanaf Heverlee rond Brussel op de buitenring verlies je 20 minuten tussen Waterloo en Tervuren. En op de binnenring eerst 10 minuten tussen Halle en Ruisbroek. Verderop een half uur bij tussen Groot-Bijgaarden en Grimbergen. En dat komt door een ongeval links.
0: Peter Goos is bij ons. Ben je een danser, Peter? Ben je een danser?
17: Niet echt.
0: Nee? Ah, jammer, want we gaan wel dansen. We hebben hier een goeiemorgen-morgen dansje. Blijf gewoon even recht staan, dan ga je het kunnen meemaken.

0: Is al gestopt.
1: Heeft gelachen. Is goed.
0: Is dat het belangrijkste. Goedemorgen, het is 6:06. Het is een maandag. Een hele mooie maandag met Peter Goossens en R.E.M. Welkom.

0: 8 juni vandaag, Losing My Religion van R.E.M. Dit is de dag dat je hoort op Radio 2 dat de prijzen voor een huwelijk verschillen van gemeente tot gemeente. Je kan het allemaal nalezen op VRT Nieuws. Kun je gemeente aantikken en weet je meteen hoeveel het kost om te trouwen, zie.
1: Maandag begin.
0: Gigantische verschillen.
2: Ja, als je nog eens zou willen trouwen met jouw vrouw Ilse in Temse, als je het nog eens opnieuw zou willen doen, hè, kan je het opzoeken. Hè. Maar wacht, we moeten kijken.
0: Nee, hoeveel hebben we betaald?
2: In Temse is het op een zaterdag €128.
0: Kijk.
2: En de goedkoopste prijs op vrijdag €0. Je kunt niet sukkelen, hè.
0: Wij zijn getrouwd op...
2: Weet je nog welke dag?
0: Ja, dat
2: let op, hè. Ik ga nadenken, hè. Ilse luistert mee, hè.
0: Ik denk een donderdag of een vrijdag. Misschien daarmee dat...
2: Voor de goedkoop, hè.
0: Dat zo zijn we wel, natuurlijk. Na de middag ziet er allemaal een beetje regenachtig uit als je vandaag trouwt. En morgen en overmorgen zit DJ Margot hier in Goedemorgen Morgen. Want de rechterhand gaat onder het mes om de Carpale Tunnel helemaal weg te werken. Donderdag normaal gezien terug. Maak je geen zorgen. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen met sterrenchef Peter Goossens. Heeft een kookboek uit, Peter at Home. Daar hoort ook nog eens een hele pannenlijn bij. Want hoe anders zijn die pannen dan pakweg die van Jeroen Neus, Peter?
3: Maar we hebben een jaar eraan gewerkt, dus er zit een jaar onderzoek in.
0: Een jaar?
3: Ja. Dus wat we zeker hebben, ik wou geen van die revetten, of noemt dat zo die...
0: Vijzekjes
3: daarin.
0: Ja.
3: Of van die knobbeltjes dat daar vuil onder kruipt. Dus dat is allemaal weggewerkt.
0: Dat zie je allemaal niet.
3: Nee. En die pannen kunnen perfect in de vaatwas. Die hebben een afgeronde boord.
0: Ja.
3: Waardoor dat alles zeer, zeer gemakkelijk eruit glijdt. Gemakkelijk te onderhouden. Het gewicht, daar is ook op gecontroleerd. Dus als een pan te licht is, ja, dan vliegt hij in de lucht. En heb je dat, ja, je kunt dat niet mooi omdraaien.
0: Is dat niet aangenaam, hè?
3: Nee, en als dat te zwaar is, ja, dan laten ze gewoon staan. Dus wat? We hebben daartussen... En dan hebben we een reeks Durabond. Dat is in feite een anti-kleef. Die prachtig gemaakt is. Waar dat er een rastermotief is doorgeduwd. Dus in feite bakt je op de inox. Maar daaronder zit anti-kleef.
0: Maar jongen, dat is een technologie geworden, een pan.
3: Ja, echt.
0: Onwaarschijnlijk.
3: We hebben ook de steel, het handvat, is met een V'tje gemaakt, zodat uw gewicht mooi verdeeld ligt.
0: Oh, wow. Ah, is dat er een dat met een V gemaakt wordt?
3: Ja, anders, okay. Anders dat met één punt is, dan
0: wiebelt dat ook
3: heb
0: mee.
3: Je geen mooie handgrip aan je pan.
0: We leren hier weer van alles bij.
2: Fysica in de keuken.
0: Ja, tuurlijk wel. Maar kijk, gezellige potten- en pannenshow. Peter Goossens, die heeft ook een gedacht mee.

0: Peter, jouw gedacht vanmorgen, wat is dat?
1: Je hebt eten voor op restaurant en je hebt eten voor thuis.
0: Je hebt eten voor op restaurant en je hebt eten voor thuis. Leg uit.
1: Wel, thuis eet je anders dan op restaurant. Dus daarvoor hebben we ook dat boek gemaakt. Dus dat je niet een dag moet gaan shoppen, een dag mise en place doen en dan nog een dag stress om het klaar te maken.
0: Ja, want als ik bijvoorbeeld de kookboeken van Otto Lengi zie, daar word ik een beetje depressief van.
1: Ja, maar dat is juist de bedoeling dat we dat boek gemaakt hebben. Dus je hebt mooie ingrediënten, daarnaast de bereidingswijze en alles is zo kort en bond mogelijk gehouden. Dus we hebben ook geen, er zitten geen toefjes in, kresjes op. Als je kijkt naar de balletjes en tomatensaus, is het gewoon tomatensaus met balletjes.
0: Punt. Ja, punt.
1: En dan doe je puree bij, of heb je liever een frietje, pak een frietje. Maar we hebben alles zo simpel, simpel mogelijk gewoon, dat je dat ook thuis kunt doen. Ja. Bij ieder recept heb je ook een foto. Want als dat er niet bij is, maak je dat toch niet.
2: Ja, dat is zo, ja.
0: Inderdaad. Dat is een goede opmerking.
1: Ja, maar dat is ook zo.
0: Ja.
1: En dan, wat is het verschil? Heb jij iedere dag zin in kreeft te eten? Nee. Iedere dag caviar?
0: Nee.
1: Van caviar kun je maximum 50 gram eten en heb je daar genoeg van.
0: Maar hoe zit dat bij jou thuis dan bijvoorbeeld? Wat maak jij dan in de week klaar?
1: Ik maak alles dat in het boek staat. Ik maak, ja, dat is ook te zien natuurlijk welk weer dat is. Als het goed weer is, iets grappiger een salaatje. Ik eet graag een goede Caesar salad, maar dan ook gemaakt met anchovisjes, met mosterd, met eitjes. Mm-hmm. Een beetje citroensap, een beetje worcestersaus. En dan de grote Romeinse sla. En ik doe daar juist croutons bij. Maar vers gebakken croutons, dat die zo nog een beetje sappig zijn. Verstaat je? Als je geen droge brokjes die daarop liggen, maar zo sappige croutons. En voor mij hoeft daar zelfs geen kip of geen vis bij.
0: Ah, oké. Okay.
1: Nee, wij eten ook thuis 2 maal in de week vegetarisch. Ik vind dat zalig. Pas op, ik eet zeer graag groenten. Maar als je bijvoorbeeld nu nog asperges eet, en asperges à la Flamande. Ja, je hebt daarmee gegeten. Hè.
0: En is dat je...
1: Zo lekker. Dat is voor mij een van de lekkerste gerechten als je dat juist maakt. Als je dat maakt bij eitjes die 4,5 minuten gekookt zijn en niet van 10 minuten.
0: Dat is toch een beetje lopend zijn.
1: Ja, als ze lopend zijn, dan plet je die. Door is lopend en dat je warme boter erbij en dan bindt dat.
2: Peter is nuchter vanmorgen voor zijn operatie, ja, maar straks. Ik denk dat hij heel veel honger heeft nu.
0: Gegeten. Heerlijk. Zeg maar, en jouw vrouw die kookt dan zelf nooit?
1: Nee, ik kook altijd thuis.
0: Altijd?
1: Ja.
0: Maar kan zij koken?
1: Zij kan koken, maar ze laat dat aan mij over.
0: Je hebt dat liever niet.
1: Ja. Nee, ze mag het. Nee,
3: ze mag het wel.
0: Jouw reacties?
1: Ik maak altijd simpele dingen klaar. Balletje tomatensaus. Ik vind dat zalig om te eten met een goede puree daarbij.
0: Ja.
1: Het is toch een frikadonksje in de winter.
0: Oh.
1: Met kriekjes.
0: Jepla. Je hebt eten voor op restaurant. Je hebt eten voor thuis. Jouw reactie is welkom in de app van Radio 2. Laat misschien even weten wat je deze week gaat klaarmaken. En wat je ervan vindt. En mocht je nog een vraag hebben over Peter Goossens. Hij zit hier. Het is het moment. Sowieso. Oh, en gisteren hebben de originele K3's afscheid genomen van het publiek. Maar de nieuwe, die hebben een nieuwe bom van een zomerheet. De zomer

0: Is toch goed gedaan, hè?
1: Ja,
2: goedemorgen.
0: De zomer van Oya Lele, mogelijke zomerhit voor K3 dit jaar. Gisteren is in de AFAS-dome de laatste van de K3 Originals. En op het einde kregen ze bloemen van hun kinderen. En daar werd zo hard meegezongen. Ik moet nog even meeluisteren, zeg. En die karen maar wenen, hè. Oh, en die pruik nat, ja. Zomaar fantastische beelden op de socials van Radio 2. Wel indrukwekkend.
1: Zeker, amai.
0: Onwaarschijnlijk. Mijn gedachte is van Peter Goossens vanmorgen. Je hebt eten voor op restaurant en je hebt eten voor thuis. Wat wordt vanavond? Weet je dat al, Peter, wat je vanavond gaat eten of klaarmaken? Even de micro erbij nemen. Ja.
3: Pardon, excuseer. Ik eet s'avonds meestal niet zoveel. Ik eet altijd s'middags.
0: Ah, oké.
3: Okay. Ik eet s'middags warm.
0: Ja.
3: Gekookt eten en s'avonds eet ik het liefst een boterhammetje.
0: Ja,
3: ik probeer na 6:30, 7:00 niet meer te eten.
0: Ja, eigenlijk slim, hè.
3: Ja. Anders ja, verteert dat niet meer zo goed. En ik probeer 's middags altijd lekker gekookt te eten.
0: En weet je al wat vanmiddag wordt?
3: Vanmiddag staat al klaar. Asperges.
0: Om in de sfeer te blijven. Zo.
3: Maar het is nog een week, hè. Het is nog een week. Nu moet je nog alle dagen niet.
0: Moet je van profiteren, zo. Komen wat reacties weer op.
1: Ja, Kenny uit Wilsbeek zegt inderdaad, eten voor thuis. Vanavond patatjes met prei en kaassaus en ik maak mijn hamburgers zelf. En Christian uit Assen vandaag gevulde paprika. De paprika ontveld, dan gevuld met gehakt en ui en rook.
0: Kijk zeg, mooie dingen.
3: Mooi, hè?
0: Zometeen krijgen we nog een belangrijke vraag van een andere Peter. Voor jou, zeer benieuwd wat dat wordt.
4: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
6: Gelukzakken?
5: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
6: Ah, chansaars.
5: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Hou je van een goede ochtendshow?
0: Goedemorgen, lieve mensen. Dag, Charlotte.
1: Goedemorgen, Peter.
0: Laat de zon maar opkomen.
9: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
10: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
11: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
12: Voilà, ik klap en dan eet hem.
11: Kunt het zien?
10: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
13: Go yellow!
14: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
15: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
16: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: De Lacrimosa van Kylie Minogue. Goedemorgen. En Peter Goossens en Charlotte Krul. En het gedacht, je hebt eten voor op restaurant en je hebt eten voor thuis. Komt een belangrijke vraag binnen voor jou, Peter, van een andere Peter. Dit wordt heel boeiend allemaal. Goedemorgen, Peter.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Peter, je hebt nog een vraag voor Peter. Ja, Peter. Vertel maar, Peter.
1: Ja, dat klopt. Ja, het is voor Peter Goossens natuurlijk. Ja. Grote fan ook. Even checken of hij vrijdagavond ook graag een frietje gaat stekken in de frituur.
2: Ja, natuurlijk, natuurlijk.
0: Ja,
2: maar niet alleen op vrijdag, hè. Dat kan ook op een andere dag. Hè.
0: Maar ga je zelf ook naar de frituur ook?
2: Ja, toch wel.
0: Hebben we een specifieke frituur?
2: In Creusotem. Mega top frituur. Dus aan de kerk in Creusotem hebben we zo echt... Dat zijn twee jongens die dat uitbaten. Dat is echt super clean, super proper, mooi vet. Want je proeft dat direct aan die frietjes. Mm-hmm. Super service. En ze doen dat dan een beetje van die satékruiden op. Dat is goed. Ah.
0: Kijk, zie zo, bij deze Peter antwoord gegeven. Dankjewel, fijne ochtend, dank je man.
1: Yo, dankjewel.
0: En dan Johan de Wilde uit Hamme en Spanje. Dit wordt heel ingewikkeld. Johan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieters en Charlotte.
0: Ja, je had nog een verhaal, vertel eens.
3: Wel, laatst toen dat mijn schoonbroer op bezoek was, heb ik hem Vlaamse stoverijk, Vlaamse carbonade klaargemaakt.
0: Ja.
3: En die vond dat zo heerlijk dat hij het recept ervan wou. Uh-huh. Omdat hij zelf hobbykok is, heeft hij dat een paar keer geprobeerd te maken. Maar dat lukt hem maar niet. En dus nu ga ik Pietje Huizend eruit spelen en hem helpen om dat op een deftige manier klaar te maken.
0: En wat is,
3: niet bij mij thuis.
0: Wat is jouw geheim dan, Johan?
3: Oh, geheim. Ik denk dat het eerst en vooral geduld is. Ten tweede, ik maak dat nooit de dag dat ik dat ga opeten. Mm-hmm. Ik maak dat altijd de dag voordien. En dan de luikse siroop, hè. Die moet er absoluut bij.
0: En wel, ik ga even kijken. Nou, ik zie hier twijfelachtige gebaren bij Peter Goossens. Hoe maak jij het klaar in je boek?
2: Voor mij, stoverij vind ik niet zo goed van rundvlees. Ik vind dat altijd te droog. Het beste is dat je dat maakt van varkenswangetjes. Mm-hmm. Dat is veel sappiger, veel zachter. Er zitten veel meer collageen in. Dus dat blijft super zacht. Maar ik ben niet aan dat zoet daarin. Ik heb er wel mosterd bij, veel ajuin en dan bruin bier.
0: En maak je dat ook met een boterham dan, of niet?
2: Dat kun je doen. Dat is in feite voor je binding. Hè.
0: Ja.
2: Maar... Ik vind dat er altijd van die brokjes blijven in zitten. Ik ben daar niet zo gek van die brokjes, van dat brood. Dus ik kun beter een klein beetje van... Momenteel heb je maïzena, van die poeder maïzena, die je niet meer moet oplossen in water, doet er een klein beetje bij en dat is perfect.
0: Oké, zo eenvoudig.
2: Ja, en dan het belangrijke is dat je eerst ajuinen goed stooft. Allee, je vlees aanbakken.
0: Ja.
2: Ajuinen stoven, bier erop, laat ze inkoken en een klein beetje fond daarbij doen.
0: Kijk, ziezo, Johan, je hebt het gehoord. Lees even het boek van Peter at Home, kun je misschien nog iets bijleren.
3: Doe ik zeker en vast.
0: Fijne ochtend.

0: Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
1: Na het geëscaleerde protest vorige week in Brussel van leraren en scholieren uit het Franstalige onderwijs roepen actievoerders vanmiddag op om opnieuw op straat te komen. Nu om te protesteren tegen de reacties van de politie tijdens dat protest. De politie gebruikte onder meer een waterkanon en traangas om mensen uiteen te drijven. Er is een intern onderzoek geopend naar mogelijk wangedrag. En de jonge Rode Duivels hebben de EK-finale verloren van Italië. Dat gebeurde in Estland. Na 90 minuten stond het 1-1, de penaltyreeks eindigde op 4-3 voor Italië.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: En dit is alle nieuws uit jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Christine Peters. Limburg is de goedkoopste provincie in Vlaanderen om te trouwen. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws in Vlaanderen en Brussel. In Limburg is de goedkoopste prijs om te trouwen op een zaterdag gemiddeld €48. En dat is 4 keer minder dan een huwelijk in Brussel, waar je gemiddeld het meeste betaalt. Van alle Limburgse gemeenten zijn er 11 gemeenten waar je gratis op zaterdag kan trouwen. Dat is onder meer het geval in Pelt. En dat is een bewuste keuze, zegt burgemeester Dennis Fransen.
4: Wij vinden dat dat eigenlijk hoort bij de basisdienstverlening waarvoor mensen ook hun gemeentebelastingen betalen. Ik is er ook bewust voor om dat op één plaats te doen in onze trouwzaal en niet met alternatieve locaties te maken. Dat maakt het logistiek ook behapbaar. Dus dat is ook wel een keuze om daar die dienstverlening op een neutrale, een basismanier aan te bieden in onze trouwzaal en niet heel de gemeente rond te trekken.
3: Wil je verder weten hoeveel het in jouw gemeente kost om te trouwen? Ga dan naar de app van VRT Nieuws en klik in de kaart op jouw gemeente. In Genk zijn gisteren zo'n 170 motorrijders samengekomen voor een herdenkingsrit voor Luana. Zij kwam in 2017 op gewelddadige wijze om het leven bij een steekpartij op de Dieplaan. De kolonne reed langs een kunstwerk van Luana en langs de plaats waar het misdrijf gebeurde. Daar werden bloemen gelegd en werd even stilgestaan. Volgens organisator en haar nonkel Domenico was de rit een belofte die hij wilde nakomen.
5: Omdat ook Luana graag op de motto zat bij mij. Daarom dat ik dat ook voor haar doe eigenlijk. En ik hoop dat ze dat van boven ook kan zien, dat wij veel voor haar doen. En het leeft hier echt in deze buurt. Want Luana was wel een Genk, heel gekend eigenlijk. En ze kennen haar allemaal, ze kennen haar verhaal, hoe dat die leefden en zo.
3: De zaak werd in 2022 behandeld in het Hof van Assise in Tongeren. Haar ex-partner kreeg 30 jaar cel voor doodslag, zijn toenmalige vriendin kreeg 20 jaar cel. Tijdens de wielerwedstrijd Jesseren-Borgloon is een wielrenner van 16 door de achterruit van een wagen gevlogen. Een onoplettende chauffeur was op het parcours geraakt en kon niet op tijd wegrijden. De jonge wielrenner kon de auto in een afdaling niet meer ontwijken en reed tegen 70 km per uur tegen de auto aan. Hij raakte daarbij ernstig gewond en de wedstrijd werd stilgelegd. En in het wielrennen heeft Lommelaar Jordi Meus de Brussels Cycling Classic gewonnen. Hij was in een massasprint voorop en kon nog net mede Limburger Milan Fretin afhouden. Voor Meus is het de 5e overwinning van het seizoen. Het is bewolkt vandaag met namiddagbuien en mogelijk een donderklap bij maximaal tot 22 graden en 23 graden in de Kempen. Morgen wisselvallig en namiddagbuien met frissere maxima.
0: Dan maar even kijken of er veel files zijn ook. Goedemorgen Mona.
6: Goedemorgen. Valt eigenlijk best mee vandaag. Okay. Rond Brussel op de binnenring nog een half uur file golven. Dat is tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring nog 20 minuten tussen Waterloo en Tervuren. Richting Brussel beginnen de files al af te nemen. Nog 20 minuten file golven vanaf Londerzeel. Ook vanaf Semst, vanaf Bertum en vanaf Jezus Eik. 15 minuten trager rijden op de Antwerpse ring. Dat is richting Gent en richting Nederland op de gebruikelijke plekken. En dan richting Antwerpen vanaf Kruijbeke 15 minuten aanschuiven. Ook vanaf Massenhoven en op de A12 vanaf Aartselaar.
0: Bij ons nog altijd Peter Goossens, die nu boek uit heeft. Peter at Home, met allemaal eenvoudige gerechten, of toch van eenvoudige recepten, zeg maar. Gunther Assaert heeft nog een ingewikkelde vraag. Peter, hoe maak je kikkerbiltjes klaar voor een 15-tal mensen, zodanig dat ze niet uitdrogen en lekker sappig blijven?
7: Maar veel boter.
0: Dat is echt Jeroen Meus tip eigenlijk zo. Ja,
7: maar nee. Dus ja, wat moet je doen? Je kikkerbiltjes mooi aanbakken. Mm. Dan gehakte look, vind ik persoonlijk best. Peterselie. Ja. En dan genoeg boter. En dat die zo een beetje laten sudderen, dat die zo garen in die boter. Maar je moet zien dat je boter niet aanbrandt. En soms moet je een klein beetje boter bij doen. Als je ziet dat je boter te bruin wordt, voeg je boter toe.
0: Ja.
7: En dan blijft die mooi lichtjes, ja, noisette zo.
0: Ziezo, Gunther, je bent weer helemaal mee. En dan nog een belangrijke vraag. Ja, welk bruin bier gebruiken, vroeg me iemand voor Just Overij?
7: De beste bruine bieren zijn de trappistenbieren. Westmalle, Westvleteren, we hebben er nog een deel, Saint-Bernardus, dat zijn allemaal zeer goede, maar liefst de bruine voor Stoverij.
0: Ja, ik heb er gehad, die van, bij ons zeggen ze altijd Piet Buff kennen.
8: Ah ja, maar dat is tafelbier. Ja, dat zit niet zoveel aan.
0: Omdat dat een beetje zoetig is.
8: Zo.
0: Vind ik lekker, ja. Goedemorgen. We hebben nog een belangrijke vraag voor Peter Goossens. Die stellen we zo meteen.
2: Julien Clerc en concert. In januari komt de Franse chansonlegende naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een onvergetelijke avond in een intieme setting. Met zijn grootste hits en tijdloze klassiekers. Julien Clerc op zaterdag 23 januari in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
10: Yes, of Corsa.
9: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
10: Yes.
9: Vanaf €179 per maand in Lease and Go?
10: Yes.
9: En tot 8 jaar speciale garantie?
10: Yes!
9: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
11: Ja, millimeter! Oh!
12: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
13: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.

0: Estelle en Kanye West. Die was toch in Nederland dit weekend.
1: Oké. Okay.
0: Ah, dat was met protesten en betogingen, omdat hij toch een beetje rare gedachten heeft allemaal.
2: Goedemorgen, morgen.
0: Blijkt, het concert was fenomenaal. Bij ons nog even Peter Goossen, sterrenchef die een nieuw boek uit heeft, Peter at Home, met eenvoudige recepten, zeer handig. Maar hoe lang ben je nu intussen weg van het sterrenrestaurant Hof van Kleve, Peter?
3: 2,5 jaar.
0: En kom je er nog?
3: Ja, alle weken.
0: Ja, toch?
3: Ja, toch.
0: Ga je ook gaan eten en zo?
3: Ja, maar ook, ik zie Floris, mijn vroegere chef, die verder doet, zie ik alle week.
0: Oké.
3: Alle weken hebben we ons
0: babbel. Niet helemaal loslaten.
3: Nee, moeilijk. Nou. Maar het is leuk dat we een goede combinatie zijn van de twee.
0: Gelukkig. We zitten nog met één prangende vraag. Oei. Mythe die we vroeger soms hoorden. Ja, mensen zouden soms vroeger een zilveren envelop gekregen hebben. Je kent het verhaal vast. Die ze pas thuis mochten openmaken. En daar zat dan een brief in. Merci voor je komst, maar we hebben liever dat je niet meer komt. Wat klopt er nu van dat verhaal, Peter?
3: Niks.
0: Maar hoe komt dat? Waar kwam dat?
3: Ik weet het niet. We hebben dat voor gehad. Sergio heeft dat voor gehad. Er zijn nog restaurants die dat voor hebben. Wij weten. Dat zou ik kunnen vragen.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op Xerius.

0: gehoord.
1: Of van mensen die te veel lawaai maakten. Ja, je moet niet meer komen. Maar dus restaurant gaat je om lekker te eten, om je te amuseren. Waarom zouden wij dat zeggen?
0: Het is een mythe natuurlijk.
1: Ja, het is een echte mythe.
0: Ga je zelf ooit nog een restaurant beginnen, denk je, Peter Goossens?
1: Ik denk het niet.
0: Dat was wel even twijfel plots.
1: Ja, maar pas op, ik mis dat wel. Ik geef dat wel eerlijk toe. Maar ja, het is zo'n druk. Het zijn zo toe de uren die zeer zwaar zijn. Het zijn verschillende uren per dag dat je moet werken. Van 's morgens 8 uur, 7 uur 30 tot 11, 12 uur 's nachts. Dus,
0: en geen weekends ook?
1: Ja, nee. Het is, en als je dat doet, moet je er volledig voor gaan. Anders moet je niet aan beginnen.
0: Het boek is uit, Peter at Home. Je bent bezig met je pannen, dus je bent nog voldoende aan het doen. Ja, en tv-programma's ook nog.
1: Ja.
0: Ben je nog bezig met tv-programma's?
1: Ja, toch wel.
0: Welk?
1: Ja, dat mogen we nog niet zeggen.
0: Dat is altijd hetzelfde, hè, zeg. Wanneer kunnen we er iets van zien?
1: Najaar of voorjaar. We weten het nog niet.
0: We zijn
1: volop in opname.
0: VTM?
1: Play.
0: Voor Play?
1: Ja.
0: Oké, kijk. Dat weten we dan toch alweer. Is het met bekende mensen ook, of... Wie zal het zeggen, zegt hem. Dankjewel, Peter Goossens. Ik wens je nog een vrolijke ochtend.

0: derde koe van Boney M. Morgen en overmorgen hoor je hier DJ Margot in Goedemorgen Morgen. Ja, want die tweede hand gaat onder het Nescafé Taverne.
1: Die gaat eraf.
0: Om de Carpalentunnel helemaal kapot te maken. Ja, donderdag kom je hem al zien.
1: De vraag, is het zo dat de succesratio van dat soort operaties 100% is van allebei binnen een termijn van 3 maanden?
0: Nee.
1: Nee, hè? Wil het?
0: Ja. Hai. Maar... Komt goed, allez, kom. Dan doe ik wel iets met mijn neus of zo.
1: Hoe laat gaat het gebeuren? Hoe laat gaat de snee erin?
0: Ja, rond de middag ergens gaat de snee erin. Ja. Maar veel belangrijker natuurlijk...
1: Hij zit hier wel nuchter, vind ik wel, dus heel sterk eigenlijk.
0: Ja, dat hè.
1: Ja, en dan anderhalf uur over eten praten.
2: Ja, ongelooflijk, wat een krachtige man.
0: Ik merk dat jij een beetje de rode duivel bent vanmorgen.
1: Ja, het heeft er absoluut niks mee te maken, maar het komt goed uit. Dus voilà, het vliegtuig op en zo meteen.
0: Het komt zeer goed uit, want er is intussen ook een artificiële intelligentietool.
1: Wat nu weer?
0: Waar je dus Radio 2 gezichten...
1: De emmer der vernedering zal ik leeg drinken.
0: ...kan herwerken tot voetballers uit Mexico 1986.
2: Allee.
0: We hebben er toevallig eentje van jou ook. Geniet even mee.
2: Oh.
0: Goed, zo mooi.
1: Ik ben Patrick Goot.
0: Ja,
1: ik ben Patrick Goot.
0: Een lang nekhaar.
1: Ik vind het top.
0: Een blik,
2: goed,
0: een blik van een killer.
1: Ik zie er mogelijk wel 60 uit. Maar ik vind het briljant. Dit vind ik goed.
0: Die voetballers die zagen er in die...
1: Hier ga ik heel de zomer voor sparen, voor dit kapsel.
0: Goed, hè. Ja. Goedemorgen.morgen. We gaan even onze Instagram bezoeken. Dan kun je het bekijken.
2: Je moet zo'n Panini-album starten.
0: Oh, heerlijk, hè? Toch.
2: Een sticker van Xavi heb ik al.
1: Nee, van iedereen hier. Van iedereen.
0: Ja.
1: Ja. Oh.
0: Oeh. Ah ja.
2: Oeh.
0: Want zo meteen komen de flikken, heb ik gehoord.
1: Ah ja, dat is waar.
0: Bij win-win. Toch? Ja, politie komt. Wat is er nu?
1: Onnozelaar.
0: Jij dacht dat er al iemand jou kan arresteren.
1: Nee, want ik doe niks wat tot mogelijke arrestatie zou kunnen leiden. Dat kan alleen maar een stripper zijn die bij dit signaal bij mij binnenkomt. Het gaat over een cybersecurity agent, Christophe van Bortel, die met cybersecurity bezig is bij de politie. We krijgen heel veel vragen over phishing. En dan had je toch dat verhaal van die bank vorige week, die nu mensen die gefisht zijn verplicht moet terugbetalen. En dat moet een bank eigenlijk altijd doen. Naar aanleiding daarvan hebben we dus heel veel vragen gekregen. We dachten, oké, we hebben het er heel vaak over. Zullen we nog eens de meest gestelde vragen op een rij zetten? En Christophe van Bortel gaat ons daar het antwoord op geven.
0: Oké. En dan ook natuurlijk dat nieuws over de trouwerijen. Dat die qua kosten al verschillen van gemeente tot gemeente.

0: morning.
1: En wel, Maaike Bublé, je hebt gelijk vandaag. Goedemorgen.
2: It's a beautiful day.
1: Ja! 2 voor 9 zien. Zometeen vooral heel veel plezier met Win-Win, trouwerijen en de politie. It's a beautiful day.
3: Elke dag telt voor 2.
4: Radio 2.
5: Getnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.
6: Marcel,
7: ja?
6: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
7: Ah, Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
6: Ja,
8: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Limburg.
9: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Limburg? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
4: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
1: En zometeen krijg je antwoorden op veel vragen die over phishing gaan. En we gaan natuurlijk ook eens kijken waar het nu goedkoop is om te trouwen. Jazeker.
3: Elke dag telt voor 2.
10: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Na het geëscaleerde protest van vorige week in Brussel van leraren en scholieren uit het Franstalig onderwijs roepen actievoerders nu op om vanmiddag opnieuw op straat te komen. Maar wel om te protesteren tegen de acties van de politie tijdens dat protest. De politie gebruikte onder meer het waterkanon en traangas. Er is een intern onderzoek gestart naar mogelijk wangedrag, zegt Michel Govaert van de politiezone Brussel, hoofdstad Elsene.
11: Die zaken worden allemaal bekeken. Het probleem is dat de railschoppers zich mengen tussen de jongeren, dat sommige jongeren dan toch enige sympathie voelen met de railschoppers. En uiteraard, als wij moeten tussenkomen, is het niet altijd mogelijk voor onze collega's om een onderscheid te maken tussen diegene die precies een misdrijf heeft gepleegd en de jongeren die uit solidariteit ook aanwezig is. Dus dat is een zeer moeilijke oefening.
10: Trouwen voor de wet op zaterdag kost in sommige gemeenten niets en in andere tot €350. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws in alle Vlaamse en Brusselse gemeenten. Zaterdag is de populairste dag om te trouwen en 1 op de 3 gemeenten heeft de prijs dit jaar verhoogd. In Ieper bijvoorbeeld was het vorig jaar nog gratis, nu kost trouwen op zaterdag €50, zegt Schepen van Burgerlijke Zaken Emily Talpen.
12: We hebben een vergelijking gemaakt eigenlijk met andere steden en gemeenten en vastgesteld dat we rekenen kostprijs aan, ook voor rijbewijs, voor identiteitskaarten. En de €50 die we nu eigenlijk opleggen, dat is een hele billijke vergoeding, vinden wij, om het burgerlijk huwelijk en alle voorbereidend werk en administratie die daarbij komt kijken, om dat eigenlijk toch een klein beetje ergens te kunnen aanrekenen.
10: Hoe het in jouw gemeente zit met de prijzen voor een huwelijk, kan je checken in de app van VRT Nieuws. Bij een Russische drone- en raketaanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn al zeker 5 doden en 14 gewonden gevallen. Verschillende gebouwen en auto's zijn beschadigd. De aanval kwam er na een overleg in Londen tussen de Oekraïnse president Zelensky en de leiders van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ze roepen op tot vredesonderhandelingen en zeggen dat er meer luchtafweer nodig is voor Oekraïne. En op de Filipijnen zijn nu al zeker 12 doden en 200 gewonden gevallen na een aardbeving met een kracht van 7,8. Verschillende gebouwen zijn ingestort en enkele scholen, ziekenhuizen en wegen zijn zwaar beschadigd. De Filipijnen, Maleisië en Indonesië hadden een tsunami-waarschuwing uitgestuurd, maar ondertussen zou het gevaar grotendeels voorbij zijn. Droog vanmorgen nog met wolken, vanaf de middagperiode met regen en buien en temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met kans op onweer, niet warmer dan 17 graden dan. En de rest van de week blijft wisselvallig en fris met af en toe een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Dankjewel, Charlotte. je opgezocht hoe duur het is in de gemeente waar jij woont?
10: Als ik nog eens zou willen trouwen, hè, want ik ben gescheiden, maar dan is het €333 in Gent op zaterdag.
1: 303, wat een...
10: Dat gaan we niet doen, hè.
1: Wat een vreemd
10: getal. Ja, waarom? 333, kijk.
1: 666 is de duivel. Dat wil je ook niet betalen om te trouwen. 333 in Gent.
10: Ja, voilà.
1: Ik heb zelf ook gekeken... Oostende is €250 en Brussel is €50. Dus ik weet wel waar ik ga trouwen. Jij, Mona?
0: En dan zal dat voor mij ook €50 zijn, hè?
1: Ja, Brusselstad, hè?
0: Ja.
1: Brusselstad, hè?
0: Ja, Laken en Brusselstad zijn samen, hè?
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: €50.
0: Dan moet ik eens gaan checken bij mijn vriend.
1: Ik zie wel dat ik op dinsdag in Oostende gratis kan.
0: Ah?
1: Nul.
0: Oh, ja. Ook leuk.
1: Ja, tof, hè?
0: Wij maken ons vrij.
10: Voilà. Want
1: is ook,
10: kom af.
1: Volgende dinsdag. Geen Radio 2, geen presentatoren, iedereen in Oostende. En in Brussel is het altijd €50. Ik vind dat wel gek, want dat is een prachtige locatie. Als je daar op dat stadhuis...
0: Ja. Zeker, op de grote markt.
1: Ja, en dan vragen ze af hoe ze de begroting niet onder controle krijgen in Brussel. Vraag meer voor je burgerlijke huwelijken. Sorry, waar staan we nog aan te schuiven, Mona? Want daar gaat het echt.
0: Ja, we staan nog aan te schuiven rond Brussel. Dat is op de binnenring een half uur met filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring verlies je 15 minuten tussen Waterloo en Tervuren. Richting Brussel vanaf Londen zijn nog zo'n 20 minuten bij. Wat hinder in Meissen, want rechts is daar dicht door een defect voertuig. En verder nog 15 minuten naar Brussel vanaf Semst, vanaf Berthem en vanaf Jezus Eik. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Richting Nederland hetzelfde van dan naar Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. En dan richting Antwerpen nog zo'n 10 minuten bij vanaf Kruijbeke en vanaf Aartselaar.
1: En dan zijn we klaar, hè?
0: En dan zijn we klaar, ja.
1: Dank je.
4: Win-win. Xavier Taverne.
1: Het gaat over de meest gestelde vragen en hopelijk ook de antwoorden. Als

Moeten we het er nog eens over hebben? Jazeker. De vragen komen van jou en de antwoorden komen zo meteen van cybercrime-expert Christophe van Bortel van de Federale Politie.

0: 9 to 5 van Dolly Parton. Win-win. Er gaat eigenlijk geen dag voorbij zonder dat we hier bij Win-Win een vraag krijgen over phishing. Omdat iemand het slachtoffer is geworden. Dat alleen al is een vraag, maar waarom zijn daders moeilijk te vinden? Waarom is het geld zo moeilijk terug te halen? Het zijn allemaal vragen die we graag voorleggen aan een echte kenner. Tegen wil en dank, denk ik, Christophe van Bortel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: ik ben de cybercrime-expert bij de federale politie. Jullie hebben op dit moment zelf een campagne lopen. Die heet hashtag scam. Dat is oplichting in het Engels, maar het is ook een afkorting voor stay connected, act mindfully, blijf verbonden, maar gebruik je gezond verstand. Even beginnen bij het begin. Misschien, je wordt gefischt, je wordt opgelicht, er is geld van je bankrekening gegaan. Naar wie gaat dat geld?
1: Heel eenvoudig uitgelegd, Xavier, gaat dat geld naar een criminele organisatie, naar een phishingbende. De manieren die zij toepassen zijn breed, zijn heel divers. Als je geld verdwijnt van je rekening, worden verschillende manieren gebruikt om dat wit te wassen, zoals we dat noemen. En dat kan zijn dat dat gewoon naar een andere rekening gaat, maar dat kan ook zijn dat dat wordt uitgegeven aan dagdagelijkse aankopen, gezinsleden die worden onderhouden, maar dat kan ook zijn dat dat wordt uitgegeven aan decadentie. We zien dat die phishingbendes een redelijk groot luxe leven durven leiden. Dus dat geld gaat er redelijk snel door.
0: Ja, en kan je dat nog tegenhouden, dat geld? Als het wordt uitgegeven, denk ik, is dat iets moeilijker. Maar als het naar een andere rekening gaat, ben je misschien wat hoopvoller. Ik weet het niet.
1: Nee, dat klopt. In veel gevallen kan dat tegengehouden worden. Is dat de bank in de eerste instantie die al proactief een aantal zaken tegenhoudt. Maar kan het ook zijn bij de aangifte of daarvoor zelfs. Dat is redelijk belangrijk. Dat is wanneer je vaststelt dat je opgelicht bent, dat je onmiddellijk contact opneemt met je bank. Mm-hmm. Er zijn diensten 24/7, fraudediensten van de bank, die je te woord kunnen staan en je kunnen verder helpen. En zij slagen er ook vaak in van een aantal zaken al tegen te houden. Maar uiteraard zijn die bendes redelijk vindingrijk. Mm-hmm. En passen ze verschillende manieren toe. Het zou kunnen dat ze toegang hebben tot je rekening. Op tweedehands gaan rondkijken naar eventuele dure tweedehands spullen, zoals Rolex-horloges, redelijk populair bij die bendes. En dan rechtstreeks op het bankrekeningnummer van de verkopers storten. Wat natuurlijk maakt dat je op dat moment twee slachtoffers hebt. Mm-hmm. Het kan ook zijn dat toegang tot de bankrekening, dat ze een hotel boeken. We zien dat ze heel graag dure merkkledij kopen. En dan zou het kunnen dat ze dat combineren met een uitje naar Parijs. Dat ze in Parijs een hotel boeken, een luxueus hotel. Dat ze een wedstrijd van PSG meepikken. Mm-hmm. Naar de boutiques gaan om daar van alles aan te kopen.
0: Nee. Dus er gebeurt veel met je geld.
1: Ja, het wordt zo snel als ze kunnen eigenlijk uitgegeven. Dus het is zo dat van zo gauw dat ze toegang hebben tot een bankrekening, dat er een aantal zaken worden voorbereid. Het is niet zo dat ze dat in mondjesmaat gaan uitgeven, maar echt zich als bende gaan voorbereiden. Een aantal spelers, leden klaarzetten om bijvoorbeeld cash-afhalingen te doen. Mm-hmm. Dan wel naar multimedia winkels gaan om daar dure aankopen te doen die ze dan achteraf opnieuw kunnen verkopen.
0: Ja, waardoor het geld wordt witgewassen natuurlijk.
1: Ja, ja. Inderdaad.
0: Het is lucratief, anders zouden er niet zoveel oplichters zijn, denk ik. Jij ziet heel veel dossiers passeren. Over welke bedragen spreken we? Wat is zo het jaarloon van een oplichter, zo'n bende?
1: Daar kunnen we moeilijk een getal op plakken. Mm. Een jaarloon, dat varieert. Maar onlangs hadden we wel een dossier waarin we hebben gezien dat op een periode van 6 maanden tijd één van de bendeleden, we spreken dan wel over een bendelid dat zich in de bovenbouw bevindt. Er zijn verschillende lagen in zo'n organisatie. Maar dat lid had toch een 500.000 euro kunnen verdienen. Nee. Op 6 maanden tijd. Wat het uitzonderlijk is. Vaak gaat het over een paar duizenden euro's. In de onderste laag worden die verdeeld onder de bendeleden. De onderste laag bestaat bijvoorbeeld over uit de leden die cash-afhalingen gaan doen, die multimedia aankopen doen. En die zijn redelijk zichtbaar. Het is ook zo dat als we die dossiers draaien, dat dat we wekelijks zelfs dergelijke leden kunnen arresteren, omdat zij redelijk zichtbaar zijn voor politie. Camerabeelden, moeten gebruik maken van voertuigen, noem maar op. Dus op die manier kunnen we in een dossier heel snel die leden identificeren. Het wordt moeilijker als we naar de bovenbouw toe gaan. Mm-hmm. Dat vraagt redelijk veel arbeidsintensief speurwerk. Maar ook daar slagen we in van toch op een redelijke basis bovenbouwmensen te kunnen identificeren en arresteren.
0: Een tijd geleden hebben de collega's van Pano van VRT Nieuws onderzocht hoe een aantal van die bendes te werk gaan. Ze kwamen daar eigenlijk al snel in het buitenland terecht en op een bepaald moment zag je daar zelfs kantoorgebouwen, vergaderzalen, allemaal bureaus. Dat zijn eigenlijk bedrijven, die phishingbendes.
1: Ja, dat klopt. Hè. We moeten echt af van het idee dat een zootje ongeregeld is. We spreken hier echt over criminele organisaties, georganiseerd zoals een bedrijf, vergelijkbaar met een bedrijfsstructuur. Dus je hebt daar effectief een departement recrutering, dus mensen die actief op straat, dan wel online, potentiële bendeleden gaan recruteren. Je hebt een financieel departement die zich bezighouden met het witwassen van gelden, dan wel nieuwe technieken gaan uitzoeken. Je hebt een management, de zogenoemde bovenbouw. Dus die structuur is daar. We zien dat heel professioneel is geworden.
0: En Belgisch ook? Of moeten we dit vooral in het buitenland zoeken?
1: Dit is ook een Belgisch fenomeen. Als we gaan kijken naar phishing, is dat een van de cybercriminele fenomenen bij uitstek die zich redelijk lokaal verankerd heeft. En zeker in de grootsteden. Denk aan Brussel, Antwerpen, Gent, Charleroi. In de grootsteden zien we dat phishingbendes zeer actief zijn. Maar die kunnen ook aangestuurd worden vanuit het buitenland. En daar zien we dan weer een heel sterke connectie met Nederland. We delen niet alleen dezelfde taal, maar ook van alle andere dingen, waaronder ook, jammer genoeg, het fenomeen phishing.
0: Jammer genoeg. Ik heb zo meteen nog veel vragen voor jou, Christophe van Bordel, maar dat is zo meteen.

0: Sabrina Carpenter. En helaas eindigt phishing vaak met tranen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar het is wel vaak zo omdat je grote bedragen geld kwijt bent. Christophe Van Bortel nog altijd bij ons, commissaris, cybercriminaliteit-expert bij de federale politie. Voor alle duidelijkheid, het is niet de federale politie waar je klacht gaat neerleggen. Als je bent opgelicht, het is je lokale politiekantoor.
1: Ja. Inderdaad, dus er wordt wel wat verwacht van de lokale politie. Niet eenvoudig om alles wat met online criminaliteit te maken heeft te acteren. Maar dat is effectief de eerste plek waar je terecht moet als je bent opgelicht.
0: Maar heeft het zin om aangifte te doen? Want dat hoor ik in mijn omgeving wel vaak. Ja, het zal wel.
1: Ja, en ik kan die reflex begrijpen, omdat het klopt dat niet alle dossiers worden opgepikt door het parket. Maar wat dat wel zo is, is dat elk dossier wordt geregistreerd. Alle onderzoekselementen in dat dossier worden in onze algemene nationale gegevensbank gevat. En het zou kunnen dat zelfs een aangifte, als jouw aangifte, stel je bent slechts €200 kwijt, maar je neemt toch de moeite om aangifte te doen, dat jouw aangifte het cruciale element, het puzzelstukje wat nodig is om de phishingbende te kunnen identificeren, dat dan nu net in jouw aangifte aanwezig is.
0: Omdat het niet altijd over jou alleen gaat, of jou als individu. Je past natuurlijk binnen een groter geheel, want je zal vast niet het enige slachtoffer zijn van die bende. Dus jouw stukje informatie kan zomaar zorgen dat de zaak opgelost wordt.
1: Ja, effectief. Dat is hoe dat we bij de federale gerechtelijke politiedossiers behandelen. De lokale politie acteert de eerste aangifte. Maar dan wordt er op een hoger niveau gekeken naar, oké, zijn er bindingen tussen deze dossiers? Welke onderzoekselementen zijn gemeenschappelijk? En dan gaan wij, wat we dan noemen, clusteren. Kijken naar welke dossiers zijn nu met elkaar verbonden en daar één groot onderzoek op starten.
0: Hoe vaak kunnen jullie eigenlijk boeven klissen, om het met die woorden te zeggen? Hoe vaak pakken jullie mensen op?
1: Ja, dan moet ik even terug verwijzen naar bovenbouw, onderbouw, ja. Hoe dat die organisaties, die bendes gestructureerd zijn. En qua onderbouw gebeurt dat wekelijks. Dus treffen we vaak bendeleden aan, wat langs de ene kant heel positief is. Langs de andere kant is dat natuurlijk ook een indicator dat het zeer alom tegenwoordig is, het feit dat we zoveel bendeleden kunnen vatten. En wat betreft de bovenbouw, ook daar hebben wij onze successen. En slagen we er toch in van de grotere spelers te kunnen identificeren. Het is niet altijd even evident om daarbij te geraken, omdat het zou kunnen dat die zich in het buitenland bevinden.
0: Maar neem je samenwerkingsakkoorden nodig met andere landen?
1: Klopt. En dat is wel een moeilijke. Binnen Europa, binnen Schengen is dat allemaal geen probleem. Amerika is ook nog redelijk oké. Maar van zo gauw dat we ons in Afrika of Azië of Oost-Europa bevinden, ja, dan wordt het al een heel pak moeilijker. Vandaar dat wij ons ook dat we heel hard inzetten op die eerste aangifte, op die eerste vaststelling, om zo snel als mogelijk het geld, wat ondertussen al verdwenen is, proberen te recupereren.
0: Ja, dat recupereren, dat zou bijvoorbeeld kunnen als jullie mensen hebben opgepakt. Stel, iemand of een organisatie heeft van jou €10.000 gestolen. De organisatie wordt opgedoekt in het beste geval, worden heel wat mensen gearresteerd. Hoe groot is de kans dan nog dat je je geld terugkrijgt?
1: Dat is moeilijk om daar een uitspraak over te doen. Het is te zeggen dat we zitten op dat moment eigenlijk al in een soort afsluitende fase van het onderzoek. Dat is onder beheer van het parket, van een parketmagistraat bij de procureur des Konings. Dan wel bij een onderzoeksrechter. En uiteindelijk komt dat dossier voor de rechter. En zal de rechter daar een uitspraak over doen.
0: Okay.
1: En dan hangt het er wat vanaf. Wij als politie, wat wij maximaal proberen te doen, is wanneer dat wij een huiszoeking doen, is aandacht hebben voor, oké, wat voor goederen liggen hier die eventueel in de loop van het proces, op het einde, kunnen verkocht worden voor een bepaalde waarde, omdat op die manier slachtoffers kunnen vergoed worden. Maar als blijkt dat er niets te rapen valt, een kale kei kan men niet stropen, dan hangt het er wat vanaf. Moet dat slachtoffer inderdaad worden opgelegd om zijn slachtoffers terug te betalen? Dan zitten we dus echt effectief bij de uitspraak van de rechter.
0: We zeggen altijd, klacht indienen is belangrijk, maar wat wij hier heel vaak horen, is dat het heel lang duurt voor je klacht kan indienen. En Rosemarie uit Haagt stuurt ons een bericht in die zin. Ik ben online opgelicht, heb aangifte gedaan, moest wel een afspraak maken en 3 weken wachten voordat ik de klacht genoteerd kon krijgen. ja, tegen dan is het al lang te laat. Hè. Je moet heel snel handelen. Maar als de politie dan zegt, kom over 3 weken je klacht indienen, ja, wat voor zin heeft het dan nog?
1: Ja, maar daarom is het zo belangrijk om in eerste instantie de bank te verwittigen. Zij zijn degene die die fraudediensten, die heel snel kunnen handelen. Dat is ook het eerste wat wij doen wanneer dat iemand bij ons aangifte komt doen. Dat is, als dat nog niet gebeurd is, die fraudediensten verwittigen. Zij zitten aan de knoppen en kunnen al transacties tegenhouden, dan wel de vraag uitstellen om bepaalde zaken terug te recupereren. Bij de politie is het zaak van met de nodige onderzoekselementen aan de slag te gaan. Dus vandaar dat de dringendheid net iets minder is. Maar dus die banken, dat is redelijk belangrijk.
0: Ja, want die banken die hebben vorige week natuurlijk wel... of die zijn licht beginnen zweten, kan ik me zo voorstellen. Want de kortgedingrechter in Antwerpen heeft 2 zaken behandeld. Hè, en in de betekenis daarvan wordt gezegd dat banken eigenlijk de wet moeten volgen. En dus slachtoffers binnen de dag moeten vergoeden of compenseren voor de phishing-schade die ze hebben opgelopen. Mm-hmm. Om het daarna eventueel te recupereren, mocht blijken dat degene die gefisht is... niet voorzichtig of niet zorgvuldig genoeg geweest zijn. Dat betekent eigenlijk dat de banken in eerste instantie bij jullie komen aankloppen om dat geld terug te krijgen en niet zozeer de gefishte. Dat lijkt mij de gang van zaken dan. Als ik dat vonnis, of het was geen vonnis, het was een kort geding. Ja. Als ik dat zo lees, dan zijn het de banken die bij jullie gaan komen aankloppen binnenkort en niet...
1: Ja, dus dat is inderdaad een mogelijkheid waarbij een bank een slachtoffer vergoedt en zich dan als slachtoffer eigenlijk bij ons komt aanbieden. En dat is een goede zaak. Het is zo dat we met heel veel spelers in het landschap, binnen dat cybercriminaliteitslandschap, dat we moeten samenwerken en dat we allemaal een beetje in eigen boezem moeten kijken. En dat we net dat iedereen wel net iets meer kan doen. Maar het is een goede zaak dat er nu zo stevig aan de boom wordt geschud en dat er een en ander in gang schiet. Onder andere waarbij dat banken effectief nu slachtoffer, maakt het voor ons ook veel makkelijker om bepaalde data te delen, om gegevens te delen, waardoor we een grondiger onderzoek gaan kunnen voeren.
0: Christophe van Bortel, dankjewel, cybercriminaliteitsexpert bij de federale politie.
1: Graag.

0: festivaldag. Met Katy Perry en Pitbull.
1: Fireball.
0: Maar ook Mika, James Arthur, Roxy Dekker en Pommelien Thijs.
2: Ik moet gaan.
0: Op zaterdag 27 juni in het Festivalpark van Werchter. Tickets en info via werchterboutique.be. Samen met Radio 2.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
6: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
8: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
9: Amai.
8: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
9: Handig.
10: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
8: Ja, handig inderdaad.
7: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
11: Volkswagen. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op ZEP.be.
12: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
13: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
14: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
12: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
13: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
12: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.

0: 10:30, goedemorgen, VRT Nieuws uit Limburg met Christine Peters. Limburg is de goedkoopste provincie in Vlaanderen om te trouwen. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws in Vlaanderen en Brussel. In Limburg is de goedkoopste prijs om te trouwen op een zaterdag gemiddeld 48 euro. Toch zijn er ook een paar gemeenten in Limburg waar trouwen duurder is geworden dit jaar. In Maasmechelen was trouwen vorig jaar nog gratis, maar sinds dit jaar betaal je daar 65 euro voor. De prijs is opgetrokken om de administratieve kosten te kunnen dekken, zegt Schepen Zera Kolki.
1: De administratieve kosten, want bij een aanvraag begint dat dan, alles voorbereiden en de personeel die daar extra voor ingezet moet worden, ook de actes die opgemaakt moeten worden. Al dat werk daar rond kwam op een hoge prijs personeel inzet. En om dat een deels, dat is niet helemaal dan volledig, maar een deels te kunnen vergoeden, is die prijs aangenomen.
0: Wil je weten hoeveel het in jouw gemeente kost om te trouwen? Ga dan naar de app van VRT Nieuws en klik in de kaart op jouw gemeente. De organisatoren van Buitenbeenpop hebben voortaan een eigen kantoor in Leopoldsburg. Tot nu toe moest de organisatie op café vergaderen en al hun materiaal stockeren in twee containers. Defensie heeft nu het voormalige Rode Kruisgebouw ter beschikking gesteld. Voorzitter Jan van Zijer van het festival.
2: We trachten ieder jaar meer professioneler te werken en dan komt dit niet uitblijven. Dus hier hebben wij de ruimtes om zaken te stockeren die niet in de container kunnen blijven zitten. We hebben een vergaderzaal, we hebben een kantoor waar we nu in zitten. We kunnen onze leveranciers hier ontvangen en rustig mee in onderhandeling gaan zonder dat we ergens in een café moeten zitten waar de muren altijd grote oren hebben.
0: Buitenbeenpop is met 7500 festivalgangers uitgegroeid tot het grootste event in België voor mensen met een beperking. In Genk starten vandaag werken aan het kruispunt van de Herenstraat en de André Dumont-laan aan het Torpark. Zo gaat het aantal rijstroken in beide richtingen van 2 naar 1. Ook de fietsoversteken worden verplaatst en de afslagstrook richting Torpark wordt verlengd. De werken duren ongeveer 3 weken. Doorgaand verkeer blijft mogelijk, maar fietsers moeten een omweg volgen. In het wielrennen heeft Lommelaar Jordi Meus de Brussels Cycling Classic gewonnen in een massasprint. Hij haalde het met een banddikte van mede-Limburger Milan Fretin. Voor Meus is het de 5e overwinning van het seizoen. Het is bewolkt vandaag met namiddag buien en mogelijk een donderklap bij maximaal tot 22 graden en 23 graden in de Kempen. Morgen wisselvallig weer en namiddag buien met frissere maxima tot 17 graden. Meer nieuws in de app.
3: Ja, Mona, waar staan we nog aan te schuiven?
4: Op de binnenring rond Brussel, daar 20 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring verlies je 15 minuten tussen Waterloo en Tervuren. Richting Brussel, van Londerzeel tot Meissen op de A12 nog zo'n 15 minuten aanschuiven. Rechts is daar dicht door een defect voertuig. En dan nog 10 minuten vanaf Vilvoorde en Sterrebeek. En dan op de Antwerpse ring naar Nederland enkel nog 10 minuten traag rijden. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
3: Dankjewel, Mona.
5: Win-win.
6: Xavier Taverne.

0: Ik zag dat ze afgelopen weekend, wat was het, vrijdag was het, denk ik, met haar beste vriendin Davina Simons op het K3-concert mee stond te dansen, helemaal gek te doen.
1: Win-win.
0: Die K3-concerten die liggen helemaal achter ons. Voor eens en voor altijd een punt achtergezet. Nou ja, zal het voor eens en voor altijd zijn? Je weet het maar nooit. We moeten nog even terugkomen op wat je net van Charlotte in de nieuws hoorde. Namelijk wat het kost voor een burgerlijk huwelijk in jouw gemeente. Trouwen voor de wet, zoals dat in de volksmond heet. In sommige gemeenten betaal je daar niks voor. In andere kan het dan weer oplopen tot €350. Nathalie de Bast van de Vlaamse Steden en Gemeenten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat zijn nogal verschillen. Zeg, hoe komt dat?
2: Wel, die prijsverschillen die zijn een gevolg van lokale keuzes. Hè. Het gaat om een gemeentelijke dienstverlening. En dan kan een gemeente zelf kiezen welke prijs het daarop plakt. Soms kan dat zijn dat het gaat om bijvoorbeeld één vast tarief ongeacht de dag. Maar in een andere gemeente zal men met verschillende tarieven werken voor weekdagen, zaterdagen of bijvoorbeeld op bijzondere locaties. En wat ook speelt is dat de ene gemeente ervoor opteert om de kost door te rekenen aan de mensen die er echt gebruik van maken. En een andere gemeente zal het dan weer betalen uit de algemene middelen. Ook dat is een keuze die perfect legitiem is. Ja. Gemeentes maken daar ook helemaal geen winst op. Iemand betaalt altijd de rekening. En dus die verschillen betekenen ook helemaal niet dat er willekeur zou zijn. Maar het is gewoon het gevolg van het feit dat dit een lokale dienstverlening is en dat de gemeente dan zelf keuzes kan maken.
0: Ja, maar geen willekeur. Het verschil tussen 0 en €350 ruikt voor mij wel naar willekeur. Wat is de reële kost van een burgerlijk huwelijk eigenlijk, Nathalie?
2: Wel, dat is moeilijk te zeggen om daar echt een prijs op te plakken, maar er zijn sowieso altijd een aantal kosten. En dat is dan ook weer afhankelijk van of je trouwt binnen de gewone openingsuren ofwel op een zaterdag, hè, want dat vergt sowieso de inzet van personeel, ook van een schepen of een burgemeester. Dus er is de opening van die gebouwen, het onthaal, schoonmaak, heel wat administratie toch ook wel die bij zo'n wettelijke trouw komt kijken. Er is ook de logistiek, soms verplaatsingskosten als men zich naar een locatie buiten het stadhuis of gemeentehuis wil begeven. Dus, en dan die administratie, hè, er is de aangifte van het huwelijk, een aantal weken voordat de trouw effectief vast ligt, waarbij dat men toch ook een heleboel wettelijke voorwaarden moet checken vanuit de gemeente. Hè. Is men meerderjarig, is men nog niet getrouwd, de geboorteakte, de inschrijving in bevolkings- of vreemdelingenregister enzovoort. Dus een echte kostprijs erop plakken zal ook weer afhankelijk zijn van waar je precies voor opteert, wanneer je trouwt en ook de keuzes die de gemeente heeft gemaakt om het ofwel helemaal ten laste te leggen van de aanvragers, dan wel een deel uit de algemene middelen te betalen.
0: Maar is het dan, kost het dan echt €350 op zaterdag als je personeel moet optrommelen? Is die reële kost echt verantwoord ten opzichte van wat je betaalt als consument, als burger?
2: Als we echt alles zouden gaan berekenen en ook zeker die inzet van personeel, dan zouden we nog veel tot een hoger bedrag komen.
0: Oh, serieus?
2: Sowieso okay. Zal er altijd, ja, dat denk ik wel. Met alle zaken die erbij komen kijken, dan kom je sowieso op een hoger bedrag. Dus, en dit is een manier om toch een deel van die kosten dan ten laste te leggen van de mensen die er specifiek om vragen. Trouwens, dit is nu over het burgerlijk huwelijk, maar dat is net zo goed bij een internationaal paspoort of een rijbewijs. Dus een gemeente, bij alle dienstverlening die een gemeente zelf doet, kan ze zeggen van kijk, we gaan het ofwel zoveel mogelijk doorrekenen aan de specifieke gebruiker ervan, of we leggen een stukje ten laste van de algemene, we laten een stuk, een groot deel betalen uit die algemene middelen. Dus dat is iets waar men zelf als gemeente voor kiest.
0: Maar het is niet zo, want dat wordt nu gedacht natuurlijk, dat de gemeente aan de jackpot trekt en gewoon aan mensen die trouwt, gewoon veel geld vraagt om bijvoorbeeld de kast te spijzen. Zo zit het dus niet.
2: Nee, absoluut niet. Er is geen enkele gemeente die hier winst op maakt, integendeel. Okay.
0: Wordt dat wel gecontroleerd of ze er geen winst op maken? Is er zoiets als een plafond voor die prijzen?
2: Wel, wat een gemeente aanrekent moet uiteraard in verhouding zijn tot de inspanningen die ze doen, tot de kosten die ze maken. De Vlaamse overheid houdt daar ook wel degelijk toezicht op. En wij hebben alleszins geen weet van gemeenten die al op de vingers zijn getikt omdat ze voor de kost van een burgerlijk huwelijk te veel zouden aanrekenen.
0: Oké. Mag ik aan trouwtoerisme doen? Want in Gent kostte mij €333 om te trouwen op zaterdag. Vlakbij een Sint Maartenslatum is het €0. Ja, dan weet ik wel waar ik wil trouwen. Mag ik
2: ja,
0: dat kiezen?
2: Maar als jij dan in Gent bent ingeschreven, dan zal dat toch niet gaan, tenzij je partner in Sint-Maartens-Lathem is ingeschreven, dan kan het wel. En men moet dus in principe trouwen in een van de gemeenten waar dus een van de beide mensen is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Als dat niet zo is, dan ga je niet in Sint-Maartens-Lathem kunnen trouwen.
0: Oké. Dus als je al samen woont, dan moet het in de gemeente waar je woont of waar je gedomicileerd bent. Woon je nog niet samen, dan kan het in een van de twee plekken waar je al dan niet gedomicileerd
2: bent. Zo is dat. Ja, klopt.
0: Ja, Frank vraagt zich in de app af, Nathalie. Waarom betalen om te trouwen? We betalen toch al belastingen? Waarom zouden we ook nog eens geld betalen om te trouwen?
2: Wel ja, maar dat is dus waar ik het over heb. Soms zal een gemeente ook zeggen van kijk, we gaan het op ons nemen of een groot deel op ons nemen uit de algemene middelen. Want ook ja, iedere inwoner van een gemeente betaalt ook wel een deel gemeentelijke belastingen. En in het andere geval zal men zeggen, we rekenen toch een stukje door aan degene die er beroep op doen. Maar gratis is het niet. Het is niet iets waar je als gemeente rijk van wordt of waar je winst op maakt. Het is een dienstverlening. En wat de essentie van die gelijke toegang is dat iedereen die wil huwen dat ook kan doen. Dat je die dienstverlening hebt, die staat open. Je zal dat kunnen doen. Die toegang is er voor iedereen. Maar dat betekent niet dat dat in alle gemeenten dezelfde prijs zou moeten hebben. Dan heb je eigenlijk ook geen gemeente meer nodig. Hè. Als alles overal hetzelfde zou zijn, dan zou het ook maar saai worden, denk ik.
0: Ja.
2: Dus het is net dat maatwerk dat nodig is. Daarvoor heb je precies die 285 Vlaamse gemeenten.
0: Dankjewel, Nathalie de Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

0: Oh, Suzanne en Freek, wat blijven ze toch goed. 10 concerten hebben ze gegeven in de Gelre Dome in Arnhem. 400.000 mensen zijn daar komen naar kijken. Wauw. Nieuws ook sinds vrijdag. Alle diensten van de Vlaamse overheid die moeten opnieuw bereikbaar zijn via een fysiek loket of de telefoon. Als jij dus een vraag hebt voor een overheidsdienst, dan moet je op zijn minst kunnen bellen naar iemand. Of je moet een afspraak kunnen maken om fysiek langs te gaan bij een echte mens die jouw vraag kan beantwoorden. Dat staat in het Vlaamse dienstverleningscharter dat de Vlaamse regering vrijdag heeft goedgekeurd. En volgens mij zal de Vlaamse ombudsvrouw Mirjam Parijs daar erg blij mee zijn. Want ze slaat al langer, of ze probeert al langer die spijker in het hout te doen verdwijnen. Daar heeft ze al vaker over gepraat, ook hier bij ons in Win-Win. In december vorig jaar zei ze bij ons in de studio nog dit.
1: Digitale uitsluiting is iets dat we in alle generaties zien, bij alle leeftijden en in alle functies. 40% van de Vlamingen is digitaal kwetsbaar. Loopt dus het risico om niet goed mee te kunnen, of helemaal niet mee te kunnen, met digitale procedures. Vlaanderen is een regio die al jarenlang enorm heeft ingezet op digitalisering. Dus daar is enorm in geïnvesteerd. Vlaanderen staat ook ver op dat vlak. Tegelijk zijn er inderdaad toch heel wat mensen die er moeite mee hebben of die helemaal niet mee kunnen.
0: En dat kan niet langer, vond de Vlaamse ombudsvrouw. En ze krijgt dus gelijk. Heel wat mensen kunnen niet mee met de digitalisering. Op dit moment zijn er heel wat overheidsdiensten die je enkel via e-mail of een online formulier kan bereiken. Maar dat is gedaan. Dat moet dus opnieuw bereikbaar zijn via een fysiek loket of de telefoon op zijn minst. We hebben in de loop van het voorjaar ook nog een proef gedaan. Toen Mirjam Parijs hier zei dat ook overheidsdiensten zoveel mogelijk bereikbaar moeten zijn op klassieke manieren, hebben wij 15 klassieke brieven verstuurd naar Vlaamse overheidsdiensten. 12 ervan kregen we binnen de week antwoord. Van de andere 3 was het even wachten, maar met wat aandringen hebben we uiteindelijk toch ook van hen nog nieuws gekregen. Dat waren toen goede cijfers, maar dus vanaf nu door het Vlaamse dienstverleningscharter moet de Vlaamse overheid en alle diensten opnieuw via een fysiek loket of minstens de telefoon bereikbaar zijn.

Max and Andy Grammer and The Thing I Love. Drop it. Deze man kennen we natuurlijk als meneer Whitney Houston. Eén single heeft hij gemaakt die het echt goed deed, en dat is deze, Two Can Play That Game.

Ja, we zitten weer in die tijd van het jaar waarin ouders thuis blijven om fruitsapjes en eten te maken voor de kinderen. Want ze moeten studeren. En het is natuurlijk erg belangrijk dat je daar op toekijkt. Hè? Want alleen kunnen ze dat niet. Je hoort er alles over bij Allendaal. Zometeen, dit is nog Roxy Dekker.

0: Radio 2.
1: Kitnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kitnetvoorouders.be.
2: Marcel,
3: ja?
2: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
3: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
2: Ja.
4: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Limburg.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Limburg? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
7: De examens staan voor de deur en wij duiken in de wereld van de studenten. Kan je leren? Hoe moet dat eigenlijk? En wie vindt onze snackbuizen voor de

0: Het is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Na het geëscaleerde protest van vorige week in Brussel van leraren en scholieren uit het Franstalig onderwijs roepen actievoerders op om vanmiddag opnieuw op straat te komen. Nu om te protesteren tegen de acties van de politie tijdens dat protest. De politie gebruikte onder meer het waterkanon en traangas en er is een intern onderzoek gestart naar mogelijk wangedrag. De korpschef van de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene, Michel Govaerts, ziet ook hoe de politie vaker te maken krijgt met jongere criminelen.
1: We hebben een 30-tal gerechtelijke aanhoudingen, waaronder, spijtig genoeg, een 13-jarige jongen met een bidon met benzine. We hebben een 100-tal administratieve mensen opgepakt, waaronder een aantal minderjarigen, en daar contacteren wij de ouders. En dan hebben wij nog een 400-tal jongeren geïdentificeerd, waar wij de komende dagen zullen contact nemen met de ouders om hem toch te informeren dat hun jongeren zich tussen herrieschoppers bevond.
0: Een derde van alle gemeenten in Vlaanderen en Brussel vraagt dit jaar meer geld om er te trouwen voor de wet dan vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws. Vaak is het een stijging van zo'n €50, maar er zijn ook gemeenten zoals Merchtem en Horebeke die er €150 of meer bij doen. Nathalie De Bast van de Vereniging van Steden en Gemeenten legt uit hoe dat komt.
2: Gemeenten die staan natuurlijk voor grote uitdagingen. Ze hebben de voorbije jaren ook met stijging van personeelskosten te maken gehad door toenemende indexeringen. Er zijn ook de opeenvolgende crisissen geweest. En daarbij komt ook dat de meerjarenplannen opnieuw zijn opgemaakt. En dat is altijd een gelegenheid voor lokale besturen om tarieven te herbekijken.
0: Hoeveel het kost in jouw gemeente om te trouwen kun je vinden in de app van VRT Nieuws. De Vlaamse regering gaat een bod doen op de fabrieksterreinen van busbouwer Van Hol in Koningshoigt. Dat staat in Gazet van Antwerpen. Van Hol ging 2 jaar geleden failliet en 2400 mensen verloren hun werk. Vandaag start een veiling voor het bedrijventerrein van 30 hectare. En dat is een unieke kans, zegt Vlaams minister-president Diependalen.
3: Bijvoorbeeld in de provincie Antwerpen alleen is er op dit moment slechts 45 hectare beschikbaar voor de hele provincie. Als je dan weet dat er 1 kavel van 30 hectare bij komt, ja, dan is dat wel de moeite om die in handen proberen te houden, om daar een grotere ontwikkeling te doen en te vermijden dat daardoor die gronden verloren zouden gaan voor grotere industriële activiteit.
0: En de Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt voor verhoor. De voorbije weken kwamen er meer en meer getuigenissen over seksueel geweld dat hij gepleegd heeft. En een 10-tal vrouwen heeft al een klacht tegen hem ingediend. Een van hen is een Belgische die zegt dat ze in 2010 in de toiletten van de Franstalige omroep RTBF door hem is aangevallen. De nieuwe tournee van Patrick Bruel is voor het grootste deel afgelast en een theaterstuk waarin hij meespeelde is stopgezet. Het weer is meestal droog met wolken, vanaf de middag regen en buien, maximaal tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer, niet warmer dan 17 graden. En de rest van de week blijft wisselvallig en fris. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
5: Zeer goedemorgen, weinig verkeersproblemen op deze maandag. Op de buitenring rond Brussel verlies je nog een half uur bij Waterloo. En op de Antwerpse ring richting Nederland gaat het 10 minuten langzamer tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En dat is het al. Lang geleden dat het verkeersoverzicht zo kort was.
4: Radio 2, Anne en Daan.
6: Anne Rijmen en Daan Masset.
7: Een grote buis vol lekkere tussendoortjes en energieboosters om studenten scherp en gefocust te houden tijdens het studeren. Dat kan je deze week winnen bij ons, bij Anne en Daan. Speel mee met ons examen. En win.

0: Axel Red en Kennedy Boulevard. Het is misschien zo kalm op de weg op dit uur, omdat veel mensen vakantie vrij af hebben genomen om voor de studerende studenten te zorgen. Het is zo de periode dat er veel mensen thuis blijven, hè, toch?
1: Ja, of dat het zo halve dagen school zijn, hè, nog voor de, of dat de blok er is. En dat, ja, dat is toch wel wat volk op de weg, hè?
0: Dit onderzoek is niet wetenschappelijk onderbouwd.
1: Nee, en, ook niet met een onderzoeksbureau.
0: Nee, dat is gevaarlijk. Wij denken dus dat het met examens te maken heeft. Maar goed, het is maandag 8 juni vandaag. Welkom bij Nieuwe Anne en Daan.
1: Ja, 8 juni. Daan denkt dat het 8 november is. Heb jij kou of zo? Je hebt twee vestjes aan.
0: Maar ja, jongens, ik ben vanochtend buiten gekomen en ik dacht... Brrr, en dan heb ik nog een extra vest uit de kast gehaald. Zo'n lekkere, dikke blauwe. Maar voel eens aan mijn handen hoe koud dat die zijn.
1: Oei, ze hebben ziek aan het worden. En wat mag je niet vergeten? Ik zie dat je een kruisje op je hand hebt.
2: Wat was dat nu alweer? Ja.
0: Ah nee, ik moest een etiketje... wat krijg je zo aan de kassa?
1: Een etiket?
0: Nee, een etiket hangt in je kledij. Een kastiket.
1: Etiket, ja.
0: Ik moet straks nog iets uit de kast halen, want ik moet eens gaan wisselen en ik heb dat kastiket nodig. Maar goed, ik heb koud. Ik vind het fris vandaag. Ah, hoe warm is het buiten? Een graad of 14? Of is het al meer?
1: Nee, ik vond het buiten aangenamer dan binnen.
0: Maar jij zit hier in een truitje met korte mouwen.
1: Ja, maar ik heb dan nog iets onderaan.
0: Jij hebt wel blote armen, hè?
1: Ja, ik heb er al spijt van. Maar goed.
0: Maar goed,
1: we kijken uit naar de zomer. Zullen we nog zeggen, nog 3 weken zeker. En dan is het zomervakantie, hè?
0: Ja, en aangezien ik het nu een beetje koud heb, denk ik dat jij mij moet verwarmen vandaag. Dat is de opdracht tot 12 uur.
1: Ik zal daar eens over nadenken.

0: Gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Brigitte stuurt in de app van Radio 2 dat we naar San Fulgenico in Spanje moeten komen. Zalige temperaturen, schrijft ze. 25 graden in de schaduw. Dankjewel, Brigitte, zeggen we vanuit het grijze Brussel. Maar geniet van Spanje. Straks gaan we het ook hebben over examens, lieve vrienden. Want ja, dat hoort bij de maand juni. We gaan het een beetje opvrolijken. Want wij geven vandaag buizen weg.
2: Ja.
1: Leuke buizen. We gaan een klein quizje spelen en per goed antwoord krijg je een buis van ons. Het is een lekkere buis zelfs. Klinkt ingewikkeld, maar we gaan straks allemaal uitleggen. Eerst nog een tip voor die andere wedstrijd.
2: Want elke avond zie je op VRT1 iedereen zomert het zomermagazine op je televisie met als vast ingrediënt de zoektocht naar de stoel. En die stoel die staat elke avond ergens in Vlaanderen, misschien wel bij jou in de buurt. En wij mogen elke voormiddag een tip geven die je mogelijk al wat op weg zet naar de locatie van vandaag. De tip voor vanavond is: als je na het zwemmen liever op een picknickbank zit, dan vind je die in de oranje container. Dus als je na het zwemmen liever op een picknickbank zit, dan vind je die in de oranje container.
1: Ja, we filosoferen altijd even over die tip als die geweest is. Dus ik vermoed dat we ergens in een zwemdomein moeten zijn, waar er in een oranje container dan een picknickbank staat. Dat is wel heel specifiek.
2: Dat is nou voor de hand liggend. Ik denk dat het moeilijker is dan dat.
1: Ah, dat zeer cryptisch is.
2: Ja.
1: Enfin, als je ergens een oranje container hebt staan in de buurt van een zwembad of een zwemvijver en er is een picknickbank in de buurt, mogelijk ben je er wat mee, mogelijk ook helemaal niet. Hè. Iedereen zomert straks na het journaal op VRT1.

0: Jamie Lydell and Another Day. Wat is dat met de fluorstiften, met de planningen, met de geprinte samenvattingen, de examens enzovoort? De beste manier om te studeren. Heb jij die?
1: Ik niet. Dan moet je voor niet naar mij kijken.
0: Ik denk ik. Maar daar hebben we het wel zo meteen over.
2: Volgende week, nieuw op Radio Bene.
3: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
2: Radio Bene, Gouden Idolen 500.
3: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
2: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
3: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
2: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
3: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
2: Radio Bene Gouden Idolen 500.
3: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
2: En luister vanaf maandag 15 juni.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
7: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
8: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
6: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
7: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
6: De Warmste Week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
9: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
10: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Radio 2.

0: denk dat vele studenten abracadabra wensten dat het al eind juni was. Ja. De examens voorbij, huppakee, er vanaf. Maar ja, bon, zo werkt het helaas.
1: Ja, want die examens, wat een periode ook, hè, jongens. De ene heeft stress, de andere niet. De ene leert uit de cursus, de andere maakt dan weer samenvattingen. Hoho.
0: Ja, er zijn verschillende methodes, lees ik op het internet. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar je hebt blijkbaar de Pomodoro-techniek om te studeren. Je hebt mindmaps maken. Er zijn ook tegenwoordig allerlei AI-tools met artificiële intelligentie om dingen samen te vatten. Man, er is veel tegenwoordig.
1: Welke techniek gebruikte jij?
0: Maar ik deed vroeger gewoon met een fluostift en een samenvatting op zo'n kladblok. Welke techniek is dat? Wat is Pomodoro-techniek?
1: Pomodoro is, dat is bijvoorbeeld bij kinderen die zich moeilijk kunnen concentreren. Die werken, dan zet je eigenlijk een wekkertje, een keukenwekkertje zet je dan, op 25 minuten. En dan is het 25 minuten focus, 5 minuten pauze. Terug 25 minuten focus, 5 minuten pauze. Dat is de Pomodoro-techniek.
0: Ah. Ja. Mindmaps, wat is dat dan?
1: Ja, dat
0: samenvattingen maken?
1: Nee. Mindmap is dat je een kernwoord hebt en dat je eigenlijk pijltjes begint te trekken naar andere kernwoorden. Daar zie je geen zinnen in.
0: Ja, ja.
1: Of een spinnendiagram, of noemen ze dat?
0: Spinnendingen. Zodat, Oké, dat heb ik af en toe ook wel eens gedaan. Dus met de mindmaps ben ik een beetje mee. Dat AI-gedoe, nu klink ik als een oude knar, maar dan denk ik... Het is leuk allemaal, dat AI-gedoe, maar ben je dan zeker dat juist samenvat en alles erin staat? En...
1: Ja, het is dat. Ik vind het
0: ook...
1: En ook het van buiten studeren zal je toch zelf moeten doen. Hè? Eender wie dat jouw samenvattingen maakt of die het uitlegt. Hoe doe je dat ook zo efficiënt mogelijk? Misschien moeten we eens rondvragen. Hè? Hoe deed jij het? Wat is jouw studeertip? Stuur het gerust naar de Radio 2-app, want wij gaan straks leren leren.
0: Ja, en als je nu denkt van, ja, maar ik moet helemaal niet meer studeren. Eén, jawel, want... Elke dag in het leven leren wij. En ten tweede, je hebt misschien kinderen of kleinkinderen die je straks die tips kan doorgeven. Dus leren leren straks in de app van Radio 2. Hoe deed jij het? Met fluo's of met mindmaps of met de Pomodoro?
1: De afkijktechniek. De speaktechniek.
0: Weet je wat ik vroeger deed? Ik legde het opnieuw uit aan imaginaire...
1: Ja, deed ik ook. Op de kamer, hè?
0: Alsof dat je leerkracht was.
1: Ja, ik ook.
0: En dan kon je zelf testen, want weet ik het zelf eigenlijk allemaal.
1: Ja, vond ik nu leuk.
0: Welke techniek is dat? De leerkrachttechniek.
1: Ja, ik denk het.
0: De doen-alsof-techniek. Enfin, stuur maar door in de app van Radio 2.

0: De E17 van Kortrijk naar Gent is door een defecte vrachtwagen iets voor Deinze de rechterrijstrook versperd. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Annelinkeroever en de Kennedy-tunnel. Op de E19 naar Breda is het uitkijken voor een defecte vrachtwagen aan de oprit Kleine Bareel.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag telt voor 2.
3: En er kan deze week niet genoeg Margriet zijn. Dit nummer komt uit 1995. Mijn eigen weg. En hij vroeg...

Chris stuurt in de app van Radio 2. Amai, Dana, alweer kippenvel. Wat een stem toch, en een prachtige, prachtige tekst. Margriet Hermans. Het overlijden van Margriet heeft heel Vlaanderen diep geraakt. Veel reacties, herinneringen die al gedeeld zijn. Je kan die van jou ook nog altijd kwijt als je dat wenst. Liever op het Radio 2-kanaal van VRT Max. En morgen aan de vooravond van haar begrafenis kan je hier bij Radio 2 naar Olala luisteren bij Kim. Naar ons eerbetoon aan Margriet. Er zal veel muziek zijn van Margriet, maar ook veel reacties van luisteraars en van artiesten en de allermooiste momenten uit haar zeer rijk gevulde carrière. Nu dinsdagavond om 6 uur hier bij Radio 2.

0: Lorraine en Is It Love. Straks gaan wij snackbuizen weggeven.
1: Ja, dat doen we door een examen af te leggen. Daan, misschien moet je even het concept uitleggen.
0: Ja. Het zijn examens voor de jeugd, ook voor ons. Want wij gaan elke dag hier in de studio een examen afnemen van een bepaald vak. En je kan meedoen aan dat examen. Als jij straks een schoolbel hoort in onze uitzending, dan stuur je in de app van Radio 2 het woord examen. Zo stel je kandidaat om deel te nemen aan het examen. En geen stress, we hebben zelf het examen samengesteld met een intelligente groep mensen in onze redactie. Het waren er wel geteld drie. En wij hebben het examen al eens afgelegd en we waren niet gebuisd.
1: We waren niet gebuisd. Maar per juist antwoord dat je geeft, krijg je wel een buis.
0: Dat is het leuke.
1: Ja, verwarrend is eigenlijk de omgekeerde quiz. Dus je geeft een goed antwoord en je wint een buis. De befaamde snackbuis. Ik ga die hier even laten zien. Kijk, ik heb er hier al zo een.
0: Een ferme buis, hè? Ja.
1: En dat zit dan vol lekkernijen, gezonde dingen. Dat is een harde kartonnen buis. Energierepen zitten daarin. Noten, maïs, wafels. Kei lekker met chocolade erover en zo. En hoe meer juiste antwoorden, hoe meer buizen dus.
0: Ja. Het is van buizen te verzamelen dus eigenlijk. Hè. Als jij een schoolbel hoort zometeen in de uitzending, dan stuur je examen in de app van Radio 2.
1: Ja, maar eerst gaan we straks nog leren leren. En dat doen we met orthopedagoge Laura.
2: Altijd geslaagde examens 's nachts in huis. Samen met Colruyt.
3: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
4: Ik weet het. Nog zeg het niet.
5: De zoete inval.
6: Jullie mogen het.
7: Wij mogen het en hij niet.
6: Ja.
7: Is het omdat we met drie zijn, Luc?
6: Mag ik ook meedoen?
3: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
8: Is er een dokter in de zaal?
3: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
9: Als jullie nog plaats hebben, dan trakteer ik jullie straks.
10: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
3: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
11: Excellent.
12: Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
11: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
12: Score op excellent.be.
13: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
14: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
15: Wie? Ikke?
14: Ja, jij? En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
15: Maar echt?
14: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
15: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
14: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
15: Voilà.
14: Op sunweb.be.
16: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Dus, Wavo, België, Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
17: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
1: Ja, ik heb dat opgevangen.
17: Waar?
1: Ah, in de regio.
17: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
1: Ja, de wijde regio dan, hè.
17: Ze spelen in Seattle.
18: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
19: Radio 2.
2: Radio 2.

0: Tegenwoordig heb je Anne en Daan. In 1992 had je Charles en Eddie. Would I lie to you? Het is examenperiode. Veel studenten zitten boven de boeken. En ja, veel studenten doen ook maar iets. Ze lopen misschien tegen de deadlines aan. Ze kunnen de leerstof niet goed of niet op tijd verwerken. En dan is het error en paniek in het hoofd. Stress, angst, die examens. Het is altijd iets. De ene studeert uren en uren. De andere die moet het gewoon maar lezen. En hup, het zit in het hoofd. Wat zijn zo de methodes die werken? Gunther was zeer uitgebreid. Die schrijft in de app van Radio 2. Ik maakte zelfs een samenvatting. Van die samenvatting maakte ik een mindmap. Dan dicteerde ik een samenvatting verhalend op een geluidsbandje. En daar luisterde ik dan naar tijdens een wandelpauze.
1: Ah, die maakt zijn eigen podcast van zijn verhaal eigenlijk.
0: Dat is een podcast à voilà lettre. En Linda zegt, voor mij was dat vooral uitleggen aan de imaginaire klas. Luid op en wandelend. Ja. Dan heb je ook het actieve leven natuurlijk om het plezier voor de klas gestaan te hebben.
1: Allee, heel fijn van Linda. Goed, elk heeft zijn eigen studiemethode, hè, maar als dat dan niet lukt, hoe pak je dat eigenlijk aan? Kan je leren leren? We vragen het aan Laura Verpim. Zij is orthopedagoge en werkt in het multidisciplinair team in de praktijk Klaar van Meissen. Dag Laura, goedemorgen.
2: Goedemorgen Anne en Daan.
0: Hi.
1: Ja, we weten allemaal al, uw bureau, daar hoeft geen afleiding op te liggen. En dan moet je beginnen, liefst op tijd en maar herhalen. Dat lezen we overal. Maar wat ik mij afvroeg...
3: Zin in Duitse kwaliteit?
4: Yes, of course.
3: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.

0: Jij begeleidt leerlingen in het leren leren. Wat komt er zo het meest voor? Wat hoor jij het vaakst waar leerlingen tegenaan lopen?
1: Ja, dat is vaak een planning. Van wanneer begin ik eraan? Hoe lang werk ik ergens aan? Wat is de structuur dat ik erin moet verwerken? Dat is toch wel altijd het grootste issuepunt. Ja.
2: Hoe pakken jullie dat dan aan? Stel, ik ben een leerling die door de bomen het bos niet ziet. Of is het omgekeerd? Door het bosboom. En dan kom ik dus bij jou, Laura. En dan zeg ik van, kijk, hier is mijn cursus. Wat gaan we doen?
1: Het is eigenlijk belangrijk dat je bij die planning dat je gaat opschrijven wat je op een dag gaat doen en daar ook een tijdsindicatie bij zet. Dat je voor jezelf ook wel niet gaat zeggen, ik moet
2: hier
1: niet
2: mee
1: bezig zijn. Zeker. En dat maakt, dat doe ik met mijn leerlingen ook, we gaan samen kijken, oké, hoe lang denken we eraan te kunnen werken? Is dat een kwartier? Is dat een uurke? En dan is het ook belangrijk dat je daar een pauze in last. Het is niet de bedoeling dat je 3 uur lang aan een stuk gaat werken, dat je echt wel... Ja, een uurtje en dan een kwartiertje pauze. Dat je daar echt wel momenten in inlas.
2: Ja, ja. Zeg, en helpen dan mindmaps en samenvattingen? Moeten dan uw cursus nog open doen?
1: Ha, het is toch wel belangrijk, die samenvattingen, dat is altijd heel nuttig en mindmap zeker ook. Maar het is belangrijk dat je cursus er ook wel naast legt. Dat je wel nog kunt zoeken van, klopt het, heb ik dit gedaan. Beiden is wel zeker handig.
2: Okay, dus je legt de 2 dingen naast elkaar. Het is niet dat als je een samenvatting hebt gemaakt, boef, cursus weg en ik heb alleen maar mijn fiches nog.
1: Nee, ik denk dat het belangrijk is als je samenvatting hebt, dat je daar wel vanuit leert, maar dat je misschien nog ter controle is in je... in uw cursus gaat kijken.
0: Ja. Ja. Zeg, wat tegenwoordig ook, wat ik veel hoor bij ouders, 1 op 4 studenten neemt medicatie om de concentratie te verhogen. En dat zijn waarschijnlijk nog onderschatte cijfers. Hoe komt het dat wij ons zo slecht kunnen concentreren? Heeft dat iets met de tijdsgeest te maken? Of is dat altijd zo geweest?
1: Naarmate de jaren is dat wel heel hard opgekomen en heel hard ontwikkeld. Dat is door een slaaptekort. Veel jongeren hebben zoiets van, ik heb niet zoveel slaap nodig. Maar eigenlijk is een slaap wel heel belangrijk voor je geheugen, voor je leercapaciteit. Dat is heel belangrijk. Ook beweging is daar heel belangrijk in. Dat zijn toch al 2 punten waar je zeker wel moet aandacht aan hebben.
0: Ja. En concentratie. We hadden in de jaren 80 en 90 hadden we geen smartphones en laptops rondom ons natuurlijk. Hè.
1: Nu zeker, en dat is ook...
2: Ja, je hebt ook minder diagnoses, had je toen. Hè. Nu is er meer over gesproken natuurlijk. Hè.
0: Ja,
1: klopt. En het is zoals dat je zegt, die sociale media, die gsm-druk, die schermpjes, daar is iedereen heel gevoelig aan. En dat is toch ook wel echt een pijnpunt, om het zo te noemen.
2: Ja, want ik heb al eens gelezen, als je aan het studeren bent en je neemt dan, je hoort je gsm een pingel binnenkomen, je kijkt ernaar, dat het dan 10 tot 12 minuten duurt eer dat je terug in je focus bent.
1: Klopt, ja. Omdat je zo afgeleid bent door wat er eigenlijk op je scherm binnenkomt en dan denk je, dat is iets, ik wil eens doorklikken, ik wil eens gaan verder zoeken. En zo zijn ze eigenlijk vertrokken en dat maakt dat het heel moeilijk is om dan terug naar de kern te gaan.
0: Dus als je als een gouden tip moet geven, maak die planning op tijd of heb je een andere gouden tip?
1: Mijn gouden tip is, maak je planning op tijd. Wees ook mild voor jezelf. Zit daar niet op te schrijven 3 uur lang aan iets werken. Laat je pauze zien en leg je gsm desnoods in een andere ruimte. Dat zijn 2 gouden tips die ik meegeef.
2: Ja, dat is nog het moeilijkste. Hè. Laura, als ik thuis zeg, gsm afgeven aan mama, dan ziet je de paniek in de ogen. Jij neemt mijn leven af. Dit kan niet.
0: Maar het is voor je eigen goed.
1: Voilà, en dan kun je daarin ook zeggen, oké, voor nu, en als je pauze hebt, dan krijg je hem direct terug. En dan is een beetje zoeken en die planning daarin maken.
2: Ja, goed. Herhalen is dus belangrijk, pauzes nemen is belangrijk, gsm wegleggen en je samenvattingen naast je cursus. Dankjewel, Laura Verwimp, orthopedagoge bij Praktijk Klaar uit Meissen. Dank je voor de uitleg.
1: Heel graag gedaan.
2: Tot ziens.

0: kunnen stilaan beginnen aftellen naar onze tijd in Blankenbergen. Kunnen we het al uitdrukken in weken. Vanaf 6 juli vind je ons weer aan de pier. En dan zijn de Boys of Summer en de Girls ook weer tot jullie dienst. Vanuit Blankenbergen.
1: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Leg het op, laat het op, werkt de plotstroom. Leg het op, laat het op, werkt de plotstroom.
4: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Hou je van verhalen over muziek?
6: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
5: Of luister je gewoon liever naar pop?
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
7: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
9: Wij gaan zo meteen een examen afleggen met de luisteraar die daarmee buizen kan binnenhalen. Snackbuizen, vol lekkernijen.

0: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Glabbeek in Vlaams-Brabant zijn 1500 varkens gestorven in een stalbrand. Het vuur is intussen onder controle. De brandweer blust wel nog na en probeert de andere varkens in veiligheid te brengen, zegt burgemeester Peter Reekmans.
1: Gelukkig heeft de stal twee compartimenten. Eén compartiment met 1500 varkens en een ander compartiment met nog eens 1500 varkens. Eén compartiment is volledig verloren door de brand en door de rookontwikkeling. Dus er zijn sowieso 1500 varkens overleden. En dan zijn er nog 1500 varkens die men nu probeert te redden. Die redding wordt nu opgezet. Er zijn meerdere camions onderweg voor die weg te voeren. Want ja, je verplaatst niet zomaar ineens 1500 varkens natuurlijk. Als je weet op één vrachtwagen 200 varkens kunnen.
0: De Vlaamse regering gaat een bod doen op de fabrieksterreinen van busbouwer Van Hool in Koningshoekt. Van Hool ging 2 jaar geleden failliet. En 2400 mensen verloren hun werk. Vandaag start een veiling voor het bedrijf een terrein van 30 hectare groot. En het is een unieke kans, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
2: Bijvoorbeeld in de provincie Antwerpen alleen is er op dit moment slechts 45 hectare beschikbaar voor de hele provincie. Als je dan weet dat er één kavel van 30 hectare bij komt, ja, dan is dat wel de moeite om die in handen proberen te houden, om daar een grotere ontwikkeling te doen en te vermijden dat daardoor die gronden verloren zouden gaan voor grotere industriële activiteit.
0: De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt voor verhoor. De voorbije weken kwamen er meer en meer getuigenissen over seksueel geweld dat hij pleegde. En een tiental vrouwen heeft al klachten ingediend tegen hem. Een van hen is een Belgische die zegt dat ze in 2010 in de toiletten van de Franstalige omroep RTBF door hem is aangevallen. De nieuwe tournee van Patrick Bruel is voor het grootste deel afgelast en een theaterstuk waarin hij meespeelde is stopgezet. In het Midden-Oosten bestoken Iran en Israël opnieuw met elkaar met raketten. Iran begon gisteravond met nieuwe aanvallen op Israël. De eerste sinds de gevechtspauze van april. Voor Iran zijn de aanvallen een vergelding voor de Israëlische aanvallen op Libanon. De Iraanse raketten zijn onder meer gericht op 2 militaire basissen in Israël. Inwoners van Jeruzalem reageren gelaten op de aanvallen, zegt correspondent Lennart Swolfs.
3: Toen ik vanochtend naar de schuilkelder liep hier bij mij in de buurt, heb ik wel even kort met wat mensen kunnen spreken. En ja, het was toch vooral de vermoeidheid, het idee van daar gaan we weer. Er was natuurlijk een staakt het vuren dat heel erg fragiel is. Ja, mensen die hebben er geen zin in om weer de hele nacht uit bed te moeten, naar die schuilkelder te moeten. Dus ja, vooral vermoeidheid is de eerste reactie die ik vanochtend heb kunnen optekenen.
0: En NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengevlogen. Het is nog onduidelijk of het een Oekraïense of Russische drone zou zijn. In het verleden zijn er wel al Oekraïense drones per ongeluk boven Letland terechtgekomen. Het weer is meestal droog met wolken. Vanaf de namiddag regen en maximaal tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien, kans op onweer, niet warmer dan 17 graden. De rest van de week wisselvallig en fris. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Charlotte. Op de E17 van Kortrijk naar Gent is er 20 minuten file tussen Kruisum en Deinze. Door een defecte vrachtwagen is daar de rechterrijstrook versperd. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. En op de E19 naar Breda is het uitkijken voor een defecte vrachtwagen en dat aan de oprit Kleine Bareel.
5: Radio 2, Anne en Daan.
6: Anne Rijmen en Daan Mas.

0: It's about damn time.
1: Lizzo en About Damn Time. Deze week kan je bij ons snackbuizen winnen. Dat zijn letterlijk buizen vol met lekkers en vooral gezond lekkers. Gezonde snacks dus eigenlijk. Ideaal voor de studenten, maar ook voor de niet-studenten. Dus iedereen, want het leven is toch elke dag een soort van examen, zei hij toen filosofisch. Zometeen het eerste examen dat we gaan afnemen deze week. En dat zal met leerling Katrien uit Lübeck zijn. Welk examen dat is, dat ontdekken we zo meteen samen. Eerst de nieuwe single van Dana Winner.

0: Crew, Before We Even Started, Soul Sister uit 1990. Lieve vrienden, deze week bij Anne en Daan zitten we in de examens. Het is te zeggen, we hebben voor elke dag een examen dat afgelegd wordt door jou.
1: Ja.
0: De luisteraar. Allee, het is te zeggen, vandaag doen we dat met Katrien Lavaert. Dag Katrien, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Katrien, jij staat in het lager onderwijs. Dat is toch niet met examens? Dat is gewoon grote toetsen, hè?
2: Grote toetsen, ja, inderdaad. Ja, sowieso. Ja.
1: Hoe lang is het geleden dat je zelf nog eens een examen gemaakt hebt?
2: Ik zelf? Oei. Ja. Ik ben 55, dus dat is even rekenen.
1: Toch wel even gezegd.
0: Minstens 10 jaar
2: geleden. Dat is al even, ja. Ja, ja, ja. Dat wel, ja.
0: En was je een goede student?
2: Ik deed wat nodig was, maar niet te veel ook niet.
0: Ik begrijp dat je een goede student was. Zeg, Katrien, ja. Ik heb hier een enveloppe, want examens, dat zit altijd in een enveloppe. Dus daar steekt het examen van vandaag in. Is er een vak waar je van zegt, van, oh, daar was ik goed in, ik hoop dat het dat vak is vandaag?
2: Goed, ik denk eerder Nederlands dan zo fysica en zo van die dingen.
0: Ah ja, liever niet. Oké, okay, goed, prima, we gaan zien wat het geeft. Mag ik de enveloppe openmaken?
2: Ja, zeker.
0: We weten het zelf niet. Jij legt.
2: Ai.
0: Vandaag het examen.
2: Ja.
0: Geschiedenis af.
2: Oh, oké. Okay.
0: Dat is niet zo heel enthousiast.
1: Ligt jouw vak een beetje?
2: Het hangt van de periode af, denk ik.
1: Ja, okay. Goed, goed, goed. Je krijgt dus van ons 5 examenvragen telkens met meer keuzeantwoorden. Hè? Dus je kan nog kiezen. Okay. Per juist antwoord krijg je een buis.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar dat is positief, hè, Katrien, als je een buis krijgt bij ons.
2: Ja, ja, ja. Dus ja, per antwoord kijk hoe.
0: Ja, voilà, inderdaad. Dus vraag, meer keuze, antwoord. Als het juist is, krijg je een snackbuis. We gaan het eerste examen afleggen en dan pas gaan we verbeteren. Dan weten we dus ook hoeveel snackbuizen dat je wint. Ben je klaar voor het examen?
2: Ja, absoluut.
0: Daar gaan we.
1: Vraag 1. In welk jaar vond de Franse Revolutie plaats? Was dat A, 1789, B, 1798 of C, 1805?
2: Volgens mij was dat A.
1: A. We gaan straks verbeteren. Vraag 2. Wie was de eerste president van de Verenigde Staten? Was dat A, Abraham Lincoln, B, John F. Kennedy of C, George Washington?
2: Oh, dat zal George Washington zijn.
1: We gaan naar vraag 3. In welke stad werd de eerste metro gebouwd? Was dat A in Londen, B in New York of C in Parijs?
2: Dat is een gokje. Ik ga voor Londen.
1: Vraag 4. Welke stad werd in 79 na Christus verwoest door de uitbarsting van de Vesuvius? Was dat A Rome, B Pompeji of C Athene?
2: Dat is B, Pompeji.
1: En dan vraag 5, laatste vraag. Welke beschaving bouwde Machu Picchu in Peru? Was dat A, de Maya's, B, de Pampas of C, de Inca's?
2: Ah, ik ga voor C, de Inca's.
0: Oké. Pen en neer,
1: het is gedaan. Ja, dat was het examen geschiedenis. En dan gaan we verbeteren.
0: Katrien. Okay, we gaan eens luisteren. Jij, voor de Franse Revolutie, vroegen we, jij zei A, 1789. Dat is juist.
1: Dat is juist. Eén buis binnen. De eerste president van de Verenigde Staten was inderdaad George Washington. Tweede buis is binnen.
2: Yay.
1: De stad met de eerste metro, Londen, ook juist.
2: Ah, joepie.
1: Ja, de stad door de uitbarsting van de Vesuvius. B, Pompeji, ook juist.
2: Okay.
1: En dan bij vraag 5 twijfelde jij een beetje, maar het was inderdaad de Machu Picchu in Peru door de Inca.
0: Proficiat, Katrien.
2: Dank u.
0: Dat is 5 op 5, dus dat zijn 5 buizen die je krijgt. Leuk,
1: hè? Amai, dat krijg je nooit op.
2: Ja, top.
1: Dat krijg je
2: jawel. Ik verdeel onder de kinderen. Komt goed.
1: Ah, dat is heel fijn. Er zitten allemaal gezonde tussendoortjes bij. Ik heb alles al leeggehaald. Ideaal voor wat meer motivatie en energie om de dag door te komen.
0: Allee. Katrien,
2: goed.
0: Fijn dat je in onze klas zat en dat je genoten hebt van het examen. Proficiat met je rapport. 5 op 5. Dat is heel
2: goed. Dank je wel.
0: Dag, Katrien.
2: En een kus van u van de bank naar voren.
0: Ja, sowieso. Hè. Dag, Katrien.
2: Dank je wel, hoor. Dag.
3: Tijd geslaagde examens nachts in huis. Samen met Colruyt.

0: One Republic en Runaway. Als jij ook graag zo'n snackbuis wil winnen, dan moet je maar eens gaan kijken op het Radio 2-kanaal op VRT Max. Daar kan je op de knop Doe mee klikken. En daar kan je dan ook zo'n snackbuis winnen. Zometeen het weer.
1: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
2: Ben ik overbeschermd? Nee.
1: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
3: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
1: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
4: De Chromebook is voor huiswerk.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden, samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
8: Goh, maar wat?
6: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
8: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
10: Honda, the power of dreams.
11: Elke dag telt voor twee.

0: David Bowie en Little China Girl. Dag Sabine, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik vond het koud vanochtend toen ik buiten kwam.
1: Oh, maar nu niet meer hoor.
0: Nee, ja.
1: Ja, we zitten nog even voor een koud front. Of een kou front. Dus dat wil zeggen dat we voor vandaag, ja, aan de voorzijde daarvan uit het zuiden, wat zachter lucht krijgen.
0: Het zal aan mij gelegen hebben. Ik had koude vingers vandaag. Anne is getuigen, heeft aan mijn vingertjes
1: gevoeld. Vanochtend vroeg waarschijnlijk. Maar als je nu buiten gaat, vind ik het eigenlijk best wel
2: ik zei nog, het is buiten warmer.
1: Warmer dan de voorbije dagen.
2: Ja, en beter dan binnen.
1: Ook.
2: Ik zit hier onder een airco.
0: Het wordt heel ingewikkeld nu. Ja. Maar wat doet het weer
1: vandaag? Ja, wel vandaag zachter dan de voorbije dagen. En dat voel je natuurlijk wel, hè, omdat we die 20 graden of iets meer gaan halen. 22 graden hier in Brussel, ook voor de Kempen. 17 graden voor de Ardennen. Maar in de loop van de namiddag krijgen we niet alleen veel wolken, maar zijn er ook buien die vanaf de kust over het land schuiven.
0: Hupla.
1: Ja, eerste kuststreek. Tegen het eind van de namiddag zit het ook in het oosten van het land. Dus later namiddag zal het hier in Brussel ook wel bezig zijn. Buien waarvan er alweer een paar stevige plensbuien kunnen bij zijn. Mogelijk met een donderslag. Het voordeel is dat die buien, ze gaan niet al te lang blijven hangen. Dus ze kunnen soms wel echt fel zijn, maar ze schuiven redelijk gemakkelijk door.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor de kans op wateroverlast eigenlijk klein is. En die storing, daar zit eigenlijk niet zoveel neerslag op. Dat is voor vanavond. Dat kan wat lichte regen geven, maar er kunnen ook nog wel hier en daar een paar buien vallen eerst. Vooral over het oosten van het land. In de loop van de avond wordt het dan droger in het westen. En daar komen er dan ook meer opklaringen. Maar dan komen we ook in de minder warme lucht opnieuw. Voor volgende nacht, er is nog wel wat bewolking. Koelt niet te fel af, dus 8 tot 12 graden. Dus niet al te fris. En dan morgen overdag 13 tot 18 graden. Dus dat is opnieuw een pak frisser dan, dan vandaag. Droog eerst, redelijk zonnig ook. Maar in de loop van de dag zijn er alweer stapelwolken. Waaruit buien kunnen vallen. En er kan alweer een donderslag bij horen. En een goed voelbare wind. Want vandaag waait die matig. Morgen matig tot vrij krachtig. Dus het gaat nog een tandje bijsteken. Rukwinden tot 50 of 60 kilometer per uur. En nog meer wisselvalligheid voor woensdag. In de loop van de dag buien. Vooral in de late namiddag en avond worden die ook wat heviger. En we houden het bij 16 of 17 graden. Donderdag starten we nog met zon, droog, opnieuw stapelwolken. En dan later op de dag kans op een paar buien. Dus al droger weer. Dan is er nog een storing voor donderdagnacht. Vrijdag starten we dus met wat regen nog. Dat blijft nog eventjes wat slepen over het oosten van het land. En daarachter zit dan het wisselvallige met opnieuw nog een paar buien. En tot 19 graden, dus iets zachter, dat wel. Maar het mooier weer is eigenlijk voor het weekend. Dus dan halen we de zomer boven. Zaterdag eerst nog wel vochtige lucht. Dus dat betekent veel wolken. Er kan wat gemis eruit vallen, eventueel. Maar in de loop van de dag gaat de zon er meer en meer doorbreken. Het wordt opnieuw zachter, tot 22 graden. En dan voor zondag en voor maandag wordt het warm. Zelfs zomers warm, 25 graden of misschien zelfs iets meer. En dan met veel zon erbij. Heel ander weer dan vandaag en de komende dagen.
0: Leuk. Ik was net in de agenda aan het kijken wat ik dit weekend ga doen. Ik zie dat het zondag vaderdag is. Dus
1: voilà, laat je maar
0: verpennen. Ja. Dankjewel, Sabine.

0: alles.
1: Ja.
0: Wat ik wil.
1: Oh. Volumia. En hou me vast.
2: Op de E17 is het ook te veel van Kortrijk naar Gent. Want ruim 20 minuten file rijden daar tussen Kruisum en Deinzen. Want daar staat een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. En dat is daar versperd.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
1: Neem je agenda en blader al eens even naar november. Ben je nog vrij op 8 november? Ja, dat zal dan nimmer lang duren.
3: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
1: Want dan is er de Red Pack Live in Concert met de legendarische Lies, Helmut Lotti en deze Yannick Bouvy. Tickets via VRT Max.

0: Hathaway en What is Love. Je hebt het ongetwijfeld meegekregen de afgelopen dagen. De originele bezetting van K3 stond afgelopen weekend voor het laatst op het podium in de AFAS Dome. Kathleen Aert, Christel Verbeken en Karen Dame was dat, die originele bezetting. Zeer emotioneel was het, met tranen en een minutenlang applaus. Hun K3-reunie zit er nu dus echt op. 48 shows hebben ze gespeeld, ruim 800.000 tickets verkocht. Maar de vraag is, wat nu? Wat gaan de dames nu doen, nu ze opnieuw K3'tje af zijn?
1: Ik weet het.
0: En je vertelt het zo?
1: Ja.
2: Het worden weer spannende weken voor onze studenten.

0: paspoort krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je de schoolbel? Stuur dan een bericht in de Radio 2-app of doe mee op VRT Max.
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
6: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
8: Hoor je het niet? Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
10: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
11: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
10: Tot 10 jaar?
11: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
10: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
12: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
13: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
12: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
13: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
14: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
15: Radio 2.
16: Elke dag telt voor twee.

Janet Jackson en When I Think of You. Veel mensen zijn afgelopen weekend naar die allerlaatste K3-concerten geweest. Of toch de reunieconcerten van de originele K3'tjes.

0: niet meteen kende. En Emily zei meteen, dat is dat.
1: Ja, dat is dat jeugd, hè.
0: Ja, jeugdsentiment. Maar hey, topshow, heel fijn allemaal. Maar goed, het zit er nu... Ja, het is voorbij. Het is gedaan, de reunie.
1: Ja, en ze vonden het ook zo fijn natuurlijk. Ze zeiden, alles kwam terug. En met z'n drieën in de auto repeteren, zingen, dansen op dat podium staan. Het voelde voor de drie meisjes... Allee, nee, sorry... vrouwen, ja. als thuiskomen. Maar nu is dat dus gedaan. En ja, men had dan ook de vraag gesteld van wat gaan jullie nu doen? En Kathleen, die reist met heel haar gezin de WK-gekte achterna. Het wereldkampioenschap voetbal.
0: Ah, die gaat naar Amerika dan?
1: Ja, ja, dus heeft twee zonen en een man. En die zijn alle drie zeer grote voetbalfans. Dus zij gaan op World Cup Tour in Amerika. Ze zegt, ik heb heel veel tijd voor mezelf gepakt in het afgelopen jaar. Dus nu is het aan hen. En dan gaan ze terug naar Zuid-Afrika om daar hun guesthouse en reisbureau weer te runnen. Ja. Christel, die kennen we van VRT1 en ook soms bij ons, Radio 2, win-win.
0: Experten bij win-win, dus, ja, zeker.
1: Ja, dus zij zegt van ja, dat ga ik terug doen. En eerst en vooral ga ik de rol van mama terug opnemen, zegt ze. Want haar dochters hebben examens. Dus ze gaat ontbijtjes maken, thees brengen en smoothies mixen. Aperitieven met Jean Thomas.
0: Maar kijk, dan sta je de ene dag op het podium van het Sportpaleis, krijg je minutenlang applaus en de andere dag... eitjes aan het bakken voor de kindjes.
1: Ja,
0: gewoon terug de mannen. Dat is tof, dat is mooi.
1: Ja, ja. En Karen, ja, Karen wist het nog niet helemaal. Die zei van ja, ik ga wel eerst en vooral beginnen met een deep clean van mijn huis. Want ze is er de laatste tijd weinig geweest, want het was repeteren, optreden. En ze zegt van ja, kom al in een robot, moet weg. Ik zie het ook al zo zeggen.
0: Dat moet hier opgeruimd. Allee, vooruit, misschien is ze aan het luisteren op dit moment terwijl ze de deep clean van haar huis
1: aan... Ik denk dat Karen nog in haar bed ligt. Dat denk ik nu wel. Ik hoop het voor haar.
0: 10 voor 12. Ja, oké, goed, prima. Maar dan weten we wat ze gaan doen. Eigenlijk terug business as usual. Ja.
1: Wat ga jij na je carrière doen, Daan?
0: Dat is nog zo ver af dat ik daar geen enkel idee van heb. Ja. Waarschijnlijk jou nog altijd amputeren.
1: Oh, wow.
0: Maar jij bent dan al jaren met pensioen.
1: Ja, dan zit ik zeker in mijn appartement in Kalpe.
0: Ah, weten we ook wat Anne gaat doen na haar carrières, hè?

0: Tine Oltmans en Op een dag, het is bijna 12 uur. Dus lieve vrienden, wat weten we voortaan dankzij Anne en Daan?
1: Dat je kan leren leren. Het is belangrijk om te herhalen, genoeg pauzes te nemen, voldoende te slapen voor de verwerking van de leerstof. En je concentratie is veel beter als je toch die gsm weglegt. Dat zei orthopedagoge Laura van Praktijk Klaarons.
0: En we weten ook dat je heel de week hier bij ons snackbuizen kan winnen. Hoor jij de schoolbel afgaan bij Anne en Daan? Stuur dan examen in de app van Radio 2. En wie weet word jij onze leerling en leg jij een examen af. Zoals Katrien daarnet deed, zij legde ons examen geschiedenis af en ze heeft 5 buizen, zeg.
1: Ja, dat je niet moet treuren als je niet aan de beurt kwam. Want ook via VRT Max kan je ook een examen geschiedenis afleggen, waar je ook van die snackbuizen kan winnen.
0: Voilà, dus ga eens kijken op dat Radio 2-kanaal op VRT Max. Daar win je misschien ook wel wat. Zometeen alle verhalen uit jouw buurt, groot en klein, zoals je ze elke middag krijgt in Radio 2 middag tussen 12 en 1. Dat is voor na het nieuws van 12 uur. Tot morgen, lieve vrienden.
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
8: Gelukzakken?
7: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
8: Ah, chansaars.
7: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
9: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
10: Hoe is het nu met die 16-jarige renner die ernstige verwondingen opliep terwijl hij tegen een auto aanreed met zijn fiets? Je hebt het er zo meteen meer over na het nieuws.
11: Elke dag, telk voor twee.
12: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Buschauffeurs van de lijn krijgen tot 3 lichte verkeersovertredingen per jaar terugbetaald van hun werkgever. En de Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt na enkele klachten van seksueel geweld. Chauffeurs van de lijn zullen 3 keer per jaar een boete terugbetaald krijgen van de lijn voor lichte overtredingen. Dat staat in een nieuw sociaal akkoord dat in het nieuwsblad staat. Ook 1 minder lichte overtreding per jaar kan onder voorwaarden worden terugbetaald. Bus- en tramchauffeurs moeten tienduizenden kilometers afleggen in soms complexe omstandigheden. Daarom bouwen we een kleine tolerantie in, zegt Jens van Herp van de lijn.
13: Dus per jaar kunnen ze 3 keer een zeer lichte snelheidsovertreding onder de 10 kilometer per uur maken. Gezien het aantal kilometers denken we dat dat een leefbaar compromis is. Bij zwaardere snelheidsovertredingen, dan spreken we van 10 kilometer per uur te snel, gaan we kijken dat een eerste overtreding nog door de vingers kan worden gezien, maar begaat die chauffeur een tweede overtreding binnen het jaar, dan zal hij zowel de eerste als de tweede verkeersovertreding moeten terugbetalen.
12: De Vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen vindt het een slecht idee dat de lijn boetes gaat terugbetalen. De lijn zou beter meer opleiding geven aan chauffeurs die in de fout gaan, zegt woordvoerder Roel de Kling.
14: Ik denk dat het belastingsgeld beter gebruikt zou worden, inderdaad, voor het geven van lessen, bijsturing, zodoende dat die chauffeurs zich bewust worden van het gevaar dat ze creëren en op die manier hun gedrag bijsturen. En ik denk niet dat hun gedrag nu wordt bijgestuurd door het kwijtschelden van die boetes.
12: In Glabbeek in Vlaams-Brabant zijn 1500 varkens gestorven in een zware stalbrand. Het vuur is intussen onder controle, de brandweer blust wel nog na en probeert de andere varkens die er nog zijn in veiligheid te brengen, zegt burgemeester Peter Reekmans.
15: Gelukkig heeft de stal twee compartimenten. Eén compartiment met 1500 varkens en een ander compartiment met nog eens 1500 varkens. Er zijn meerdere camions onderweg voor die weg te voeren. Want ja, je verplaatst niet zomaar ineens 1500 varkens natuurlijk, als je weet op één vrachtwagen 200 varkens kunnen.
12: De Franse politie heeft zanger Patrick Bruel, bekend van hits zoals Casser la Voix, opgepakt. Hij wordt verhoord over klachten die tegen hem ingediend zijn over verkrachting en seksueel geweld. En ook een Belgische vrouw zegt dat ze in 2010 door hem seksueel is aangevallen. Bruel wil meewerken aan het onderzoek, vertelt correspondent Frank Renaud vanuit Parijs.
16: Bruel zegt onschuldig te zijn. Zijn advocaten laten weten dat hij antwoord zal geven op alle vragen van politie en justitie. De 67-jarige zanger ligt al maandenlang onder vuur. Zo'n 30 vrouwen hebben in de Franse pers hun verhaal gedaan over het vermeende wangedrag van Bruel. De beschuldigingen beslaan de periode van 1991 tot 2019. Een tiental vrouwen heeft bij justitie aangifte gedaan. Verschillende zenders en programma's op de Franse radio en tv hebben inmiddels besloten om Bruel te boycotten. Feministische organisaties hebben geprotesteerd bij zalen waar hij optrad. De zanger besloot vorige week om al zijn komende concerten af te zeggen.
12: De Amerikaanse president Trump vraagt via sociale media dat Iran en Israël ophouden met elkaar aan te vallen. Iran startte gisteravond nieuwe aanvallen op Israël, de eerste sinds de gevechtspauze van april, als vergelding voor de Israëlische aanvallen op Libanon. De Iraanse raketten waren onder meer gericht op twee militaire basissen in Israël. Inwoners van Jeruzalem reageren gelaten, zegt correspondent Lennart Swolfs, die er is.
17: Toen ik vanochtend naar de schuilkelder liep hier bij mij in de buurt, heb ik wel even kort met wat mensen kunnen spreken. En ja, het was toch vooral de vermoeidheid, het idee van daar gaan we weer. Er was natuurlijk een staakt het vuren dat heel erg fragiel is. En ja, mensen die hebben er geen zin in om weer de hele nacht uit bed te moeten, naar die schuilkelder te moeten. Dus ja, vooral vermoeidheid is de eerste reactie die ik vanochtend heb kunnen optekenen.
12: Israël reageerde ook al met zeker 3 vergeldingsaanvallen op Iran. En de Rode Duivels vertrekken straks naar het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten. Iets voor 2:00 vanmiddag vertrekt hun vliegtuig van op de luchthaven van Zaventem naar Seattle. In het noordwesten van de VS is dat. Goed voor een vlucht van ruim 12:00. Volgende week maandag beginnen de Rode Duivels in Seattle aan hun WK. Egypte is dan de eerste tegenstander. Het blijft bewolkt deze namiddag met vanaf het westen buien. Lokaal kan dat een onweer zijn bij temperaturen tot 22 graden. Morgen eerst droog met opklaringen. Nadien opnieuw wisselvallig met buien en nog 18 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig en toch vrij fris voor de tijd van het jaar. Dit nieuws begon bij de lijn. Buschauffeurs zullen 3 keer per jaar een boete terugbetaald krijgen van de lijn voor lichte overtredingen. Dat staat in een nieuw sociaal akkoord. De Vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen vindt dat een slecht idee. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Dankjewel. Op de E17 van Kortrijk naar Gent is het bijna een half uur file rijden tussen Kruisum en Deinzen. Komt door een defecte vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar versperd. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er hinder door een ongeval in Temse. En op de Antwerpse ring, 10 minuten erbij, richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne.
18: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
19: Radio 2 Middag in Limburg.
20: Weet wat er leeft in jouw buurt.
19: Bjorn Verhoeven.
10: Waar kun je goedkoop trouwen bij ons in Limburg? En hoe zit het nu met die tribune van STVV die wordt afgebroken? Dat en veel meer tussen nu en 1. Welkom.
21: Goedemiddag.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

0: Rock and roll is good for the soul. En zeker als de Tedion Raidliff je een goede middag wenst. Het is 10:10. En waarover babbelen we vandaag in Limburg? Wel, gisteren tijdens de juniorenwedstrijd wielrennen in Jesseren-Borgloon is gisterenmiddag een jonge Belgische wielrenner door de achteruit van een personenwagen gevlogen. De 16-jarige renner liep daarbij toch al wat ernstige verwondingen op. We hebben de nationale official van die wielerwedstrijd aan de lijn, Pieter van Schelvergem. Pieter, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Willem.
0: Wat is daar precies gebeurd gisteren?
1: We zaten in de voorlaatste ronde toen een auto eigenlijk een verkavelingsweg is ingereden voor de rode vlag. De signaalgeefster die op het kruispunt stond, die hoorde eigenlijk de rode vlag aankomen en die heeft geprobeerd zo snel mogelijk die auto een zijstraat in te duwen. Dat was met allemaal hectiek en paniek. Toen dan het zwaantje aankwam, ja, was er nog meer paniek, stond die vrouw wat verkeerd. De rode vlag is doorgereden, heeft die vrouw achteruit gereden om haar auto te goed te zetten. Maar met het achteruitrijden kwamen eigenlijk al de twee koplopers eraan en zijn ze tegen 70 per uur is één. Ja, de Samuel is door de autoruit van de auto gevlogen.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat dat inderdaad paniek is. Je krijgt dat niet 1, 2, 3 opgelost, je kan die auto niet optillen. Ja, wat is nu het gevolg geweest met Samuel?
1: We hebben net contact gehad met de papa. Hij is dus terug thuis. Hij is gisteravond nog uit het ziekenhuis ontslagen geweest. Dus hij is tijdens het ongeval was hij even buiten bewustzijn. En hij was iets later bij bewustzijn en is dan afgevoerd. Wat nu de schade is, is een zware kneuzing op het bovenbeen. Zijn aangezicht staat vol met schaafwonden van het glas en zo. En zijn schouder is ook geraakt. Maar al bij al stelt hij het goed. Mentaal is het wel een hele slag dat hem heeft. Dus hij heeft echt wel geluk gehad. Want de politie zei ook, als hij op de auto, op de omlijsting was gereden, ja, dan had het misschien een dodelijke afloop kunnen zijn. Dus inderdaad. Hij heeft echt wel... Ja.
0: Inderdaad, 70 per uur op een auto vliegen. Gelukkig dat hij zo sterk is, die 16-jarige renner. En dat hij terug wel thuis is. Dat is wel heel chapeau. Ja, hoe gaat dat nu nog verder? Kan die dame die in de weg stond een boete krijgen? Of hoe moet ik dat zien? Wat gebeurt er in zo'n geval?
1: Er is nu de politie van Hasselt moest afkomen. Daarom dat het ook zo lang duurde en hebben we de wedstrijd stilgelegd. Dit zal misschien voor de politierechtbank komen. Omdat het een incident is tijdens een wedstrijd. Alles wordt opgenomen in de PV en we zullen zien hoe het nu verder loopt. Zelf werk ik ook voor de sportdienst van Tongeren-Borgloon en ik ga nu met de collega's van Hasselt eigenlijk bekijken. Er komen binnenkort 3 wedstrijden terug op diezelfde straat door hoe we dat eigenlijk gaan kunnen vermijden door bepaalde omleidingen in te schakelen, dat zoiets niet meer kan voorkomen.
0: Absoluut, sowieso. Pieter van Schelvergem, bedankt ook om de wielrenwedstrijd te herbekijken en volgende keer veiliger te maken, alhoewel dit moeilijk te voorkomen was eigenlijk. Maar ook heel veel sterkte aan de renner. Dankjewel dat je even aan de lijn kon komen, Pieter.
1: Dankjewel, Bjorn.

0: Hopelite, ook in onze Radio 2 Top 30, elke zaterdag van 11 tot 1. Taylor Swift en onze Vlaamse Taylor Swift is vandaag en gisteren in Hasselt. Dan heb ik het natuurlijk over Camille, die je kent van deze Oh My God en van... Het is al een paar dagen vuurwerk, want gisteren heeft ze een signeersessie gedaan in de Standaard Boekhandel hier in Hasselt. Meer dan 150 meisjes en jongens kwamen gisteren namiddag een handtekening halen van Camille. Fans van Brugge tot Friesland kwamen naar Hasselt afgezakt. En vandaag is ze ook in het scheep in het stadhuis van Hasselt om promo te maken voor haar nieuwe wintershow. Dat heet Wintercircus Camille. Zaterdag 19 en zondag 20 december zal ze dus in onze Trixo Arena een nieuw totaalspektakel brengen. Vol muziek, dans, acrobatie en verrassende acts in een magisch wintersjasje, zeggen ze zelf. Ja, het is 19 en 20 december bij ons te doen. We stuurden onze stagiaire zo net naar daar, naar het scheep, onze Maite Fabrie, waar Camille nu te gast is.
1: Inderdaad, Bjorn, ik ben hier bij Camille en zij is alvast heel enthousiast voor haar wintercircus. Camille, waarom heb je gekozen voor Hasselt als locatie van je shows?
2: Ja, weet je wat het ding is? Ik ben nu al eigenlijk 2 jaar lang heel de tijd in West-Vlaanderen en ik mis Hasselt gewoon. Dus daarom dacht ik, nee, ik moet even gewoon dit jaar ook naar Hasselt gaan.
1: En heb je zelf mooie herinneringen aan Limburg of Hasselt specifiek?
2: Ja, ik heb hier op kot gezeten. Ik ben hier naar school, PXL geweest. Ik heb een singer-songopleiding hier gevolgd. En ik vond Hasselt altijd heel gezellig, heel leuk om hier gewoon te zijn. Voelde me een klein beetje vertrouwd.
1: Dus dat voelt als thuiskomen een beetje.
2: Ja, ja. En ik merk ook, iedereen hier is ook echt heel lief en heel leuk.
1: En ben je alles in Hasselt komen optreden?
2: Ja, sowieso. Ik heb theatertours gedaan met de Magie-show en de SOS-show. Dus dan was ik hier. En daarom vind ik het dan zonde ook dat ik dan nu met mijn circus-era, zeg maar, niet naar hier kan komen. Dus daarom dacht ik, ja, we moeten het gewoon even op poten zetten.
1: Heb je veel Limburgse fans, weet je dat?
2: Ja, ik denk wel. Elke keer als ik hier zo een tour deed, bijvoorbeeld de SOS-tour of de Magie-tour, dan was Limburg altijd heel luid. En ik denk dat hier ook 7 shows in een weekend deed elke keer. Dus ik denk wel dat Limburg blij is.
1: Wat kunnen de fans verwachten van het wintercircus?
2: Ja, het is dus weer een volledig nieuwe show. Dus helemaal anders dan de zomercircusshows. Nieuwe acrobatie, nieuwe spelers, een nieuwe verhaallijn, nieuwe setlist. Ja, alles is nieuw.
1: Ja, want dat was eigenlijk ook mijn vraag. Gaat er ook extra randanimatie zijn in de Trixo Arena?
2: Ja, daar zijn we nu nog volop mee bezig. Daar kan ik nog niks definitief over zeggen. Maar ik zou het wel heel leuk vinden als er randanimatie komt. Dat wel. Het ding is gewoon, dat is nu helemaal anders dan op het strand, zeg maar. Want je kunt nu geen reuzenrad meer daar plaatsen. Dus we moeten even kijken wat mogelijk is.
1: En kijk je uit naar je shows in de Trixo Arena?
2: Ja, super hard. Ik heb er super veel zin in.
1: Ja, zoals je hoort, Bjorn, ja, ze heeft er alvast heel veel zin in.
0: En jij ook, Maite. Fijn dat je haar hebt kunnen interviewen. Trixoarena.be, daar vind je de tickets. En als je meer wil ontdekken over Camille, het is de hele week Camille 25. Want zoveel lentes is ze week bij Olala met onze kinderbrief vanavond.
3: Excellent. Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
4: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
3: Score op excellent.be.
5: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
8: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
9: En hier uw linkeroor.
8: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
9: Wat blief?
8: Zie je het wel?
9: Oh, amai, dat is ampetant.
8: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
9: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
8: Wat?
9: Aan halve prijs.
8: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
9: Wat blief?
8: Bij Hans.
9: Ja, ja, het kan anders.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: Kleimans en Van Geel en juf Helena aan het beneden werd het 7:30. Het is niet alleen studeertijd voor de kids. Nee, het is ook de tijd dat mensen in het huwelijksbootje stappen. Hopelijk onder een stralende zon. Maar dat vragen we dan wel aan Erik zometeen over een goede 20 minuten. En je merkt het, we zetten extra in op informatie rond dat trouwen. Want trouwen, het kost ook wat. Maar blijkbaar hangt het heel hard af van waar je woont. Ook bij ons in Limburg, uit een nieuw onderzoek van VRT Nieuws, blijkt dat de prijs voor een burgerlijk huwelijk echt enorm scheelt van gemeente tot gemeente. Jente Wontezand is hierbij gekomen in de studio van onze redactie. Je hebt er onderzoek naar gedaan, hè, Jente?
1: Ja, dat klopt, Bjorn. We hebben alle 304 Vlaamse en Brusselse gemeenten bevraagd via een enquête. En we hebben dat geanalyseerd en je ziet toch wel heel grote verschillen. We hebben voor onze analyse telkens gekeken naar een zaterdag voor alle duidelijkheid, omdat dat ook de populairste dag is om te trouwen. Dus dan hebben we een mooi eikpunt om mee te vergelijken.
0: Absoluut, ja.
1: En de belangrijkste conclusie is dat het inderdaad heel erg verschilt van gemeente per gemeente. In sommige gemeenten kan je gratis trouwen, terwijl dat ergens anders kan oplopen tot zo'n €350.
0: Kijk eens, en dan kijken we natuurlijk meteen naar Limburg. Hoe zit het bij ons?
1: Ja, goed nieuws voor Limburg, want wij zijn veruit de goedkoopste provincie om te trouwen.
0: De goedkoopste provincie om in je ongeluk te storten.
1: Ja, of je moet trouwen, daar ga ik geen uitspraak over doen. Maar ik kan je wel informatie meegeven van hoeveel het kost. In Limburg is de goedkoopste prijs om te trouwen op een zaterdag gemiddeld €48. Moet je nagaan, dat is 4 keer minder dan een huwelijk in Brussel bijvoorbeeld.
0: Aha.
1: Ja, en als je dan het over de centrumsteden hebt, als je naar Hasselt gaat kijken bijvoorbeeld, dan zie je dat dat ook de goedkoopste centrumstad is in Vlaanderen en Brussel. Daar betaal je op zaterdag ongeveer €50. En om je een idee te geven, Bjorn, Gent vraagt €333 om op een zaterdag te trouwen.
0: 300? Ja. Wat een raar getal. 333.
1: Ja, kijk, het moet ergens van komen. En ook een kleinere centrumstad, zoals Genk, vraagt veel meer. Daar is het goedkoopste tarief om op zaterdag te trouwen €100. Dubbel zoveel dus.
0: Dan is natuurlijk de vraag, hoe komt het dat Hasselt zijn tarief €50 zo laag houdt?
1: Ja, goede vraag. Ik heb mij die vraag ook gesteld. En dat heeft eigenlijk te maken met een vrij uniek systeem dat ze in Hasselt hanteren. Want de stad werkt met vrijwilligers tijdens hun huwelijksceremonies. Ik heb Schepen Kevin Schouterde daarover gebeld en hij heeft het uitgelegd hoe dat precies zit.
2: Een paar jaar geleden hebben we inderdaad die keuze gemaakt en hebben een oproep gelanceerd dat we vrijwilligers zochten. En wonder wel, zijn er toch heel wat mensen op afgekomen. En vandaag hebben we een pool van een 8 à 9 vrijwilligers die met plezier komen die het huwelijk begeleiden. Zij helpen met het klaarzetten van de zaal, het begeleiden van de mensen naar hun plaatsen. En zij leiden ook de schepen in, dus zij stellen de schepen voor en heten iedereen van harte welkom. Personeel is best wel duur en zeker op zaterdag passen de meeste gemeenten ook nog een extra toelage toe voor weekendwerk. Dus inderdaad, dat is een kost die wij volledig niet moeten dragen.
0: Kijk, sympathieke vrijwilligers, dat is slim bekeken. Ja, typisch Limburg, hè, toch? Ja.
1: Absoluut, absoluut. Ik heb ook een hele leuke anekdote daarover trouwens, want de schepen heeft mij verteld dat er een vrijwilliger is daar die in de week belastingscontroleur is en dan in het weekend mee trouwerijen gaat doen. Dus kijk.
0: Toch een lichtpuntje in zijn bestaan.
1: Absoluut, absoluut. En nog interessant om te weten, Bjorn, want ik heb nog een paar cijfers meegebracht. In Limburg zijn 11 gemeenten waar je gratis kan trouwen op elke dag van de week, waaronder ook in Pelt. Dus kijk, voilà. Pelt houdt het goedkoop. En wat tegelijk ook opvalt, is dat er ook een aantal gemeenten zijn die hun tarief hebben opgetrokken. Minder goed nieuws voor bijvoorbeeld Houthalen, Helchteren en ook Maasmechelen. En Maasmechelen is de grootste stijger bij ons. Daar was trouwen vorig jaar nog gratis, maar dit jaar betaal je daar €65 voor. En dat heeft een goede reden, hoorde ik bij de gemeente.
3: De administratieve kosten, want bij een aanvraag begint dat dan, hè, alles voorbereiden en de personeel die daar extra voor ingezet moet worden, ook de actes die opgemaakt moeten worden. Al dat werk daar rond kwam op een hoge prijs personeel inzet. En omdat een deels, dat is niet helemaal dan volledig, maar een deels te kunnen vergoeden, is die prijs aangenomen.
0: Misschien moeten ze daar ook eens aan vrijwilligers denken dan, hè, bij deze hebben we weer iets geleerd. Zeg maar, ja, het is natuurlijk, je gaat niet zomaar kiezen. kiezen waar je trouwt, hè?
1: Nee, meestal moet je trouwen in de gemeente waar je officieel woont. Dus het is niet zo dat je een gemeente kan kiezen puur omdat het daar goedkoper is. Helaas, daar moet ik je toch een beetje in teleurstellen.
0: Maar je toekomstige partner kan je wel kiezen, hè?
1: Die kan je wel kiezen, ja. Of je de juiste keuze maakt, dat is aan jou. Maar kijk, wat je wel kan doen, ik kan nog een goede tip meegeven, is kijken naar de dag van de week waarop je trouwt. Want ook dat maakt een verschil in prijs. Ik zei het al, zaterdag is de populairste dag. Dus logischerwijs is dat ook vaak de duurste dag om te trouwen. Er zijn veel gemeenten bijvoorbeeld waarbij trouwen gratis is doorheen de week. Maar waar het wel geld kost in het weekend. Dus ja, kijk bijvoorbeeld ook eens naar een weekdag.
0: Voilà, en je vrienden kunnen dan ook niet, want die moeten werken. En dan is je feest ook meteen een stuk goedkoper. En...
1: voilà, kijk, zo kan je het ook bekijken.
0: Conclusie blijft, wil je betaalbaar trouwen, dan woon je in Limburg. En dan zit je best goed, hè?
1: Voilà. Absoluut, ja, Limburg scoort hier echt wel goed. En Hasselt is dus het duidelijkste voorbeeld daarvan.
0: Goed nieuws voor onze toekomstige bruidsparen dus. Merci voor de uitleg, Gente. Morgen kom je met bijzondere locaties om te trouwen hier bij ons in Limburg.
1: Absoluut, ja, want daar is ook wel wat speciaals over te vertellen, zeker.
0: Tot morgen.
1: Tot morgen.

0: 12:30 VRT Nieuws in Limburg met Fred Breuls. Goedemiddag. Het zinkbedrijf Nierstar, met onder meer een vestiging in Pelt, wordt verdacht van valsheid in geschriften. Dat heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt. Het vroegere Belgische bedrijf werd in 2019 verkocht aan grondstoffenreus Trafigura uit Singapore. Dat was op dat moment al een aandeelhouder. Een aantal andere aandeelhouders stelt zich nu vragen bij die overname. Volgens hen heeft Trafigura Nierstar eerst van binnenuit verzwakt om het bedrijf daarna goedkoper te kunnen overnemen. Nierstar zegt dat het dossier nog niet heeft gezien en geeft voorlopig geen commentaar. In de vestigingen in Pelt en Balen werken meer dan 650 mensen. De stad Hasselt is de goedkoopste centrumstad om te trouwen op een zaterdag. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws in Vlaanderen en Brussel. In Hasselt betaal je op die dag gemiddeld €50 om te trouwen. En dat is een pak goedkoper dan het Vlaamse gemiddelde van €91. Volgens schepen Kevin Schouterde kan de stad de kosten laag houden door de inzet van vrijwilligers. En daardoor moet er minder eigen personeel ingezet worden, zegt hij.
1: Een paar jaar geleden hebben we de keuze gemaakt om op zoek te gaan naar vrijwilligers om het begeleiden van de huwelijken te doen. En op die oproep zijn er 8 à 9 vrijwilligers op afgekomen. En die komen elke week beurtelings komen die helpen met het begeleiden van een trouw. Personeel is best wel duur en zeker op zaterdag passen de meeste gemeenten ook nog een extra toelage toe voor weekendwerk. Dus inderdaad, dat is een kost die wij volledig niet moeten dragen.
0: Wil je weten hoeveel het kost in jouw gemeente om te trouwen? Ga dan naar de app van VRT Nieuws en klik in de kaart op jouw gemeente. Het Pixis College in Lanaken gaat fatbikes bij de jongste leerlingen verbieden. De fietsenstalling voor de eerste graad is volgens de directie niet geschikt voor fatbikes. Directrice Krisha Jans.
2: De in- en uitgang, dat is een steile helling waar op enkele minuten tijd ruim 200 fietsers door moeten. Dus we zien dat die elektrische fatbikes, die zijn zwaarder en groter, moeilijker hanteerbaar voor onze jonge leerlingen, als zij dan bovenaan die steile helling moeten stoppen, waarachter dan een hele rij andere leerlingen staat om ook de fietsenstalling te verlaten. Als die dan naar achter rollen, dat geeft natuurlijk een heel gevaarlijk risico.
0: De leerlingen van de tweede en de derde graad zitten op een andere locatie. Zij mogen wel nog met een fatbike naar school. Infrabel en de NMBS steunen de komst van de Einstein-telescoop. Mocht die telescoop naar de EU-regio en voeren komen, dan kunnen beide bedrijven tijdens de boorwerken de grond opslaan en vervoeren. Dat kan op een terrein een plombière, dat is een buurgemeente van Voeren. En het gaat om heel veel grond, dat zegt Frederik Petit van Infrabel.
3: 8 voetbalvelden van 1 kilometer hoog, dus dat is gigantisch. En daarvoor heb je natuurlijk de nodige faciliteiten nodig. We hebben hier heel veel terreinen ter beschikking, 44 hectare in totaal. En daarnaast heb je ook de spoorbundel Monsen. Die telt 16 sporen, waarvan 4 lange sporen. Dus wat dat betreft is dat de ideale uitvalsbasis om het goederenverkeer te laten rijden.
0: Eind volgend jaar wordt duidelijk waar de Einstein-telescoop gebouwd wordt. Het project zou tot 1500 jobs kunnen opleveren. Lommel SK is gestart met de aanpassing van de grasmat in het stadion, nu het volgend seizoen beter in de eerste voetbalklasse mag spelen. Het oude veld wordt vervangen door een hybride veld met echt gras en echt kunstgras. Het gaat om een investering van €1,3 miljoen. CEO Matthijs Manders.
4: Dat betekent dat we inderdaad dit veld eruit gaan halen. Daar komt een veldverwarming onder. Dan komt er een drainagesysteem en dan komt er een hybride veld. Een stitched hybride veld. Dus een combinatie van natuur en kunstgras. Wat je bij wat grotere clubs ook al ziet natuurlijk. Wat langer meegaat, wat gewoon betere kwaliteit is, et cetera.
0: Deze namiddag zijn er nog wolken. In de late namiddag komen er buien met mogelijk lokaal kans op een onweer. Temperaturen stijgen tot 22 graden. Vannacht blijft het meestal droog met minimaal rond 12 graden. Meer nieuws uit Limburg in de app van VRT Nieuws.
5: Vallen zij ook de kostprijs dan waar je kan gaan trouwen bij ons? Dat heb je al gehoord. Op de E17 van Kortrijk naar Gent is er ruim een half uur file rijden tussen Waregem en Deinze. Dus als je wil vluchten van je huwelijk, let op. Door een defecte vrachtwagen is de rechterrijstrook ook versperd. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er hinder door een ongeval ook in Temse. Antwerpse ring telt daar 10 minuten bij richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne.
6: Radio 2 middag in Limburg.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.

0: Miles Barkley en Crazy, wat ook een beetje gek is. De Maca Club in Hasselt, weet je nog, was failliet, ging dicht. En wat blijkt, er is nu een oplossing voor die 500.000 euro schuldenberg van de Maca Club in Hasselt. De meerderheid van de leverancier gaf goedkeuring aan een reorganisatieplan van de ondernemingsrechtbank, waardoor de deuren van de Maca Club dus weer open kunnen voor activiteiten. De schulden van de leveranciers moeten gewoon binnen de 5 jaren door Maca betaald worden en de helft van de schulden worden kwijtgescholden. Dus Maca Club kan weer open met de live muziek. Zometeen het weer naar YouTube.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze, al die films en series, Benjen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Kissie, Kendo. Ja, dat wordt lekker lezen. Kissie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50 en tot 30% korting op kinderdoeboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
10: Yes, of Corsa.
9: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
10: Yes.
9: Vanaf €179 per maand in lease and go?
10: Yes.
9: En tot 8 jaar speciale garantie?
10: Yes.
9: Kom langs in je Opel Verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
11: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
12: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
13: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
11: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
13: Ja,
11: ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
14: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
15: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
16: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
17: promo koken.
18: Goh, maar wat?
16: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
18: Voilà, dat is dan afgeboxt.
16: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
19: Elke dag telt voor 2.
20: Radio 2.

0: dat zou ook wel eens de soundtrack van het weer kunnen zijn. I still haven't found what I'm looking for. Want ik heb nog nergens een zonnetje gezien voorlopig. Zo heel voorzichtig, Hugo. Hè?
1: Ja, inderdaad. Deze voormiddag hadden we veel wolken, maar die zon die priemde daar zo stilletjes tussendoor af en toe. Maar deze namiddag gaat dat niet meer lukken hoor, want we krijgen meer en meer dikkere wolken. En zo laat de namiddagavond, ja, dan passeren er buien door Limburg. Van west naar oost trekken die en daar kan lokaal zelfs een onweer tussen zitten. Deze namiddag is het wel enkele graden zachter dan de voorbije dagen. We halen terug meer dan 20 graden, zo'n 20 in de voerstreek. En dat kan zelfs oplopen naar een 22 graden in de Kempen. De wind die waait nu nog zwak, straks wordt die wel matig uit het zuiden en die draait later naar het zuidwesten. Vanavond dan gaan die buien wel wegtrekken richting Duitsland. En bij ons wordt het dan overwegend droog volgende nacht. De minima die dalen daarbij naar een graad of 11. En morgen dan houden we het in Limburg met een beetje geluk voor de middag nog droog, met zelfs opklaringen. Maar na de middag gaat dat niet meer lukken, denk ik. Want er trekken dan buien door de provincie. Er kan ook plaatselijk weer een donderklap vallen. En ja, het wordt weer frisser. Hè. We moeten wel enkele graden prijsgeven. Hoger dan zo'n 17, hooguit 18 graden gaan we niet geraken morgen. En dit bij een matige westelijke wind. Dus bij momenten voelt het toch wel een beetje herfstachtig aan morgen. En ook woensdag houdt dat wisselvallige weer aan, met tussendoor zeker ook wel enkele opklaringen hoor. Maar dan zo tegen de late namiddag en avond krijgen we opnieuw buien, mogelijk met onweer. Donderdag dan vallen er toch al wat minder buien, maar later op de dag passeert dan een regenzone. Nu dat is een zwakke regenzone hoor, dus een beetje miezer zo. Temperaturen die blijven op beide dagen ondermaats nog altijd maar 17, 18 graden. Maar daarna, Bjorn, is het toch wel een gevoelige verbetering, hoor. Op vrijdag gaan we al naar 19, met een beetje geluk misschien net 20 graden. Helemaal droog zal het nog niet blijven. Een enkel buitje blijft nog mogelijk op vrijdag. Maar het beste weer, ja, dat gaan we toch wel voor het weekend van Vaderdag houden, hè. Het blijft dan droog, met mooie opklaringen. Zondag zelfs heel veel zon. En die temperaturen die lopen steeds verder op, zodanig dat we zondag zelfs naar 26 graden gaan. Speciaal dus voor alle vaders.
2: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
3: Onmogelijk.
2: Zekerheden?
3: Onmogelijk.
2: Gelukkig is er nu

0: was 2 jaar geleden dat ze nog iets nieuws gedropt had. En dit is haar zomeroffensief. Isabella A. Smeek maar niet om mij. Zet het 10 voor 1. Radio 2. Nou, fijn dat je erbij bent vandaag. Ja, je hoorde het al in ons nieuws. Lommel krijgt een nieuwe voetbalveld. Hè, zo half kunst, half echt en met een speciale drainage. Maar vandaag wordt er ook weer verder gewerkt aan de afbraak van de STVV-tribune. En we zagen op Facebook dat dat ook iets deed met de burgemeester van Lumme, Luc Wouters. Luc, goedemiddag.
1: Dag Bjorn, goedemiddag.
0: Een mens zou bijna vergeten dat jij nog lang in de voetballerij hebt gezeten, hè, Luc?
1: Ja, maar ondertussen ook weer een tijdje geleden. Ik denk dat het al 2018 is geweest dat ik mijn laatste wedstrijd heb gefloten. Dus ja, daar gaat al ondertussen enkele jaren overheen. Hè.
0: Ja, dat kan ik wel begrijpen. Want ja, de burgemeester zijn al sinds 2007 van een prachtige plaats als Lumme. En dan nog eens heel het land door. En zelfs internationale scheidsrechterscarrière. Dat het gaat niet. Maar ik vond het wel mooi dat je op Facebook zet. Het staaien verandert. Tribune Zuid wordt afgebroken. Maar herinneringen blijven. Hoe komt dat jij als burgemeester van Lumme zo'n band met Sint-Truiden?
1: Ja, niet alleen met Sint-Truiden, maar ja, ik las vorige week dat de tribune werd afgebroken. En je zag dan ook reacties van supporters, maar ook spelers die daar toch heel wat herinneringen aan gehad hebben. Maar ook ja, de kleedkamers van de scheidsrechter, die waren ook gevestigd onder die tribune. Dus ook heel veel scheidsrechters hebben toch wel een herinnering eraan.
0: Ja, schitterend. Ik zie je zelfs met je voeten op de tafel liggen, samen met nog iemand die nu een hoge functie heeft bij het gerecht in Limburg als assistent scheidsrechter.
1: Ja, klopt, ja. Inderdaad. Ja, het was ook de plaats. Als scheidsrechters komen ongeveer 1,5 uur voor de wedstrijd toe, een stadion. Maak je uiteraard klaar, je gaat de trein keuren. Maar ja, ik zei ook altijd, wij zijn het derde team op het veld en ook wij hebben teamwork te doen. Dus je moet afspraken maken samen met je collega's en dat gebeurde uiteraard in de kleedkamer.
0: Voilà, en het was een magische plek, dus blijkbaar die tribune Zuid.
1: Ja, absoluut. Niet alleen die tribune Zuid, maar heel staaien wel. Hè. Ook, je hebt wedstrijden waar supporters naar uitkijken, spelers naar uitkijken. Maar ook als scheidsrechter kijk je naar die topwedstrijden die je mocht doen op staaien. En ja, daaronder onder andere de Limburgse derby tegen Genk, maar ook ja, de topwedstrijden daar tegen Anderlecht, tegen Club Brugge of ook de derby tegen Standaar. En dat waren wedstrijden waar wij ook naar uitkeken en super gemotiveerd waren.
0: Voilà, trouwens. Ja, foto's van de STV-tribune kan je ook vinden op 14 Nieuws. Er is ook die imposante tekening, hè, van Pierluigi Collina die daar de kleedkamer sierde. Hè?
1: Ja, maar dat was onze grote baas van de scheidsrechters. En men had dan het mooie idee toch wel gevonden om een muurschildering te maken van Collina. Dat ons dan nog allemaal nog een beetje scherper zet.

0: voor de wedstrijd.
1: Hij keek toe, de grote baas. Hè? Voilà, voilà.
0: Ja, absoluut, ja.
1: Zeg, nog van die plekjes, Luc, in Limburg, waarvan je denkt van daar was het goed hoeven. Ja, Lommel, een nieuwe grasmat, dan moet je toch ook eens gaan kijken binnenkort. Hè?
0: Daar ga ik zeker een keer kijken. Dat is ook een stadion en een terrein waar we verschillende keren geweest zijn. Evengoed als op Paterwijze, als op Racing Genk. Ja, elk terrein heeft zijn eigen geschiedenis wel en zijn eigen verhalen en zijn eigen herinneringen.
1: Voilà, zo, tijd voor een boek, Luc. Ik voel het komen.
0: Bjorn, die ambitie heb ik echt niet.
1: Luc Wouters, burgemeester van Lummen, maar ook natuurlijk een legendarische scheidsrechter. Dankjewel om even je herinneringen aan STVV te delen. En tot de volgende, maestro. Ciao, ciao.
0: Hallo.

0: De Backstreet Boys, Good Old 90s. Wat hebben we vandaag weer allemaal ontdekt? Dat de wielrenner van 16 gisteren tegen de auto aanbotste door de achteruit vloog. Dat hij weer ongedeerd thuis is. Iets aan zijn sleutelbeen, maar het is nog live en kicking. Dat is het belangrijkste. Camille komt deze winter naar Limburg 19 en 20 december in de Trixo Arena. En dat de STVV-tribune wordt afgebroken. Meer nieuws uit Limburg en volg je via de VRT Nieuws-app. Gratis en gecheckt nieuws. Veel plezier met de collega's en tot morgen.
1: Marcel,
2: ja?
1: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
2: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
1: Ja.
3: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/limburg.
4: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Limburg? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
5: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Zo is dat helemaal. Smakelijk eten als je nu aan tafel zit. En straks na het nieuws van 1 uur, dan gaan we hitmixen, hè. Tot 4 uur.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Buschauffeurs van de lijn krijgen tot 3 lichte verkeersovertredingen per jaar terugbetaald van hun werkgever. En de Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt na enkele klachten van seksueel geweld. Chauffeurs van de lijn zullen 3 keer per jaar een boete terugbetaald krijgen van de lijn voor lichte overtredingen. Dat staat in een nieuw sociaal akkoord dat in het nieuwsblad staat. Bus- en tramchauffeurs moeten tienduizenden kilometers afleggen in soms complexe omstandigheden. Daarom bouwen we een kleine tolerantie in, zegt Jens van Herp van de lijn.
1: Dus per jaar kunnen ze 3 keer een zeer lichte snelheidsovertreding onder de 10 kilometer per uur maken. Gezien het aantal kilometers denken we dat dat een leefbaar compromis is. Bij zwaardere snelheidsovertredingen, dan spreken we van 10 kilometer per uur te snel, gaan we kijken dat een eerste overtreding nog door de vingers kan worden gezien, maar begaat die chauffeur een tweede overtreding binnen het jaar, dan zal hij zowel de eerste als de tweede verkeersovertreding moeten terugbetalen.
0: Volgens verkeersinstituut Vias is het terugbetalen van verkeersboetes een slecht signaal. Boetes dienen om het gedrag van mensen die in de fout gaan te veranderen, zegt Stef Willems daarover.
2: Het kan niet de bedoeling zijn dat bepaalde snelheidsovertreding tot zelfs 10 kilometer per uur meer dan de maximaal toegelaten snelheid, dat die terugbetaald zouden worden. Dat is, denken wij, niet het beste signaal dat je kan geven. Uiteraard kan het altijd eens gebeuren dat je per ongeluk een overtreding begaat, maar dat geldt evenzeer voor alle andere weggebruikers. Dus wij menen dat degene die de overtreding begaat, dat dat nog altijd het meest faire systeem is, dat hij ook de overtreding betaalt.
0: Een man van 52 is veroordeeld tot een rijverbod van 3 jaar en hij moet ook 1 jaar een enkelband dragen voor een dodelijk ongeval in Deurne 2 jaar geleden. Na de voetbalmatch Antwerp-Beerschot reed hij dronken een voetganger dood. Zijn snelheid was op dat moment minstens 170 km per uur. Door een maagverkleining had hij ook last van dumping, waarbij de maag zich te snel leegt en je bewusteloos kan geraken, zegt zijn advocaat Chris Luiks.
3: De rechtbank heeft gezegd, wel, u had dat eigenlijk moeten weten, dat u dan uw alcoholgebruik had moeten beperken en daarom heeft u zelf dat risico genomen door toch alcohol te drinken en van daaruit is dan het ongeval te wijten aan de dronkenschap. Het feit van die enorm hoge snelheden is volledig te wijten aan de dumping, dus hij is echt uitgevallen en dat is ook de enigste reden waarom hij dergelijke hoge snelheden heeft gehaald, omdat hij eigenlijk op dat ogenblik buiten Westen was.
0: De Franse politie heeft zanger Patrick Bruel, bekend van hits zoals Cassez la voix, opgepakt. Hij wordt verhoord over klachten die tegen hem ingediend zijn over verkrachting en seksueel geweld. Ook een Belgische vrouw zegt dat ze in 2010 door hem seksueel is aangevallen. Bruel wil meewerken aan het onderzoek, vertelt correspondent Frank Renaud vanuit Parijs.
4: Bruel zegt onschuldig te zijn. Zijn advocaten laten weten dat hij antwoord zal geven op alle vragen van politie en justitie. De 67-jarige zanger ligt al maandenlang onder vuur. Zo'n 30 vrouwen hebben in de Franse pers hun verhaal gedaan over het vermeende wangedrag van Bruel. De beschuldigingen beslaan de periode van 1991 tot 2019. Een tiental vrouwen heeft bij justitie aangifte gedaan. Verschillende zenders en programma's op de Franse radio en tv hebben inmiddels besloten om Bruel te boycotten. Feministische organisaties hebben geprotesteerd bij zalen waar hij optrad. De zanger besloot vorige week om al zijn komende concerten af te zeggen.
0: De Amerikaanse president Trump vraagt via sociale media aan Iran en Israël om te stoppen met elkaar aan te vallen. Jens Fransen, Iran en Israël blijven elkaar bestoken, ook al wil Trump dat ze stoppen.
5: Stop shooting, zegt de Amerikaanse president Trump op sociale media. Maar als hij al gehoord wordt, dan wordt er in elk geval in het Midden-Oosten niet geluisterd. Want ook Iran heeft deze ochtend weer ballistische raketten afgevuurd, zeker al vanuit 8 verschillende locaties. En dat wijst erop dat het land echt wel nog raketten achter de hand heeft gehouden. Israël slaat intussen zelf ook verder terug en zegt dat het dat alleen doet zonder hulp van de Verenigde Staten. Vanmorgen dus opnieuw berichten en beelden, onder meer vanuit de Iraanse hoofdstad Teheran, waar je rookpluimen ziet, maar ook vanuit een aantal andere grote steden, zoals Isfahan bijvoorbeeld. Meegeven nog, zo net heeft de Amerikaanse president Trump op sociale media gezegd dat er, volgens hem, gewerkt zou worden aan een staakt het vuren tussen Israël en Iran.
0: En de Rode Duivels vertrekken straks naar het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten. Iets voor 2 uur vanmiddag vertrekt hun vliegtuig van op de luchthaven van Zaventem naar Seattle in het noordwesten van de VS. Goed voor een vlucht van ruim 12 uur. Volgende week maandag beginnen de Duivels dan aan hun WK. Egypte is dan de eerste tegenstander. blijft bewolkt deze namiddag met vanaf het westen buien. Lokaal kan dat een onweer zijn bij temperaturen tot 22 graden. Morgen eerst droog met ook opklaringen. Nadien opnieuw wisselvallig met buien bij nog 18 graden. Dit nieuws begon bij de lijn. Buschauffeurs zullen 3 keer per jaar een boete terugbetaald krijgen van de lijn voor lichte overtredingen. Dat staat in een nieuw sociaal akkoord. Verkeersinstituut Vias vindt dat een fout signaal. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel, Sophie. Het is 1:05 op de E17 van Kortrijk naar Gent is de weg vrijgemaakt. Iets voor Deinzen, wel nog meer dan een half uur file rijden vanaf Waregem. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er 10 minuten file tussen de afritten van de E17. En Temse, door een ongeval is de rechterrijstrook versperd. Nog 10 minuten erbij naar Antwerpen op de E19 van voor Kleine Bareel en op de E313 vanaf het parkeertrein in Ranst. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Borgerhout.
7: Radio 2 Hitmix.
0: Benjamin Scholaert.
6: Ja, toen was het weer maandagmiddag. Hè. Die werkweek is intussen weer lekker begonnen. Dit is Hitmix en de eerste is voor Level 42. Welkom.

Level 42 met Running in the Family. Het weekend, dat was een natje en een droogje. Hè? Ja, soms is zon dan weer een dikke stortvlaag. Maar als we nu al eens in de verre verte van begin volgende week gaan kijken, ja, dan zien we daar volop zon. Nu, hoe het zit, dat zal je wel ten gepaste tijden horen van Sabine Jacot of Bram. Tegen dat examens gedaan zijn, zitten we in hoogzomer. Laat ons dat tenminste hopen. We zullen wel zien. En deze man komt binnenkort naar ons land. Afspraak op het hoofdpodium van Rock Werchter. Het is Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: voel hier toch de nood in een klein middagdutje zo'n kwart over één bij deze twee.
1: Nog meer jij is fantastisch toch.
0: Digitex samen met Eva de Rover en Slaap lekker fantastisch toch. En zometeen gaan we naar de jaren 90 voor Savage Garden.
2: Volgende week nieuw op Radio Bene.
3: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
2: Radio Bene Gouden Idolen 500.
3: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
2: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
3: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
2: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
3: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
2: Radio Bene Gouden Idolen 500.
3: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
2: En luister vanaf maandag 15 juni.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
7: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
8: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
6: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
7: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
6: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
9: Radio 2.

uit de 90s. Savage Garden met To The Moon and Back. En over die 90s gesproken, deze zomer staat Touch of Joy weer op het podium. Sergio en Xandy. Ja, niet te vergeten dat die toch wel een pak hits hebben gehad, hè? Terug daar in de tweede helft van de 90s. Gaan ze nog eens proberen over te doen? Na Touch of Joy gingen ze elk solo, gingen ze ook allebei naar het Songfestival, weet je nog? Hè? Sergio deed dat met Sister. En Xandy, die pakte uit met One Life. Dat was in 2004. En weet je nog wie er toen won? 2004? Nee, was Ruslana, Wild Dances. En om dit nummer gaat het dus, hè, van Xandy. Er is One Life. Goedemiddag.

0: Dan is spijtig dat het tussen ons niks wordt. Jasmin met altijd weer tik de klok. En zometeen krijg je Berre in Radio 2 Hitmix. 10 minuten erbij naar Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Job. Op de E313 vanaf het parkeertrein in Ranst. En op de E34 vertragen voorbij Moerbeek. Rechterrijstrook is daar afgesloten. Op de Antwerpsring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 20 minuten tussen Linkeroever en Deurne. Op de E17 van Kortrijk naar Gent is de weg vrijgemaakt. Iets voor Deinze. Op de N16 van Sint-Klaas naar Willebroek. Vertragen tussen de afrit van de E17 en Temse. Maar de weg is ook daar vrijgemaakt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

Better Met Heavier. En al meteen eens een paar trompetten op jou gaan loslaten. Zie je deze maandagmiddag. Daar is een goede reden voor. Want aan het eind van het jaar, op zondag 8 november... dan is er in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen... Radio Bene, de Red Pack live in concert. The Best of Christmas. Kon je denken, moet je nu al over kerstmis gaan praten? Jawel, we moeten dat nu al. Want je kan al kaartjes gaan bestellen. En dat is echt wel de moeite, hoor. Radio Bene, de Red Pack live in concert. Artiesten die al bevestigd hebben, dat zijn Helmut Lotti, Lies en Yannick Bouvy voor die 8 november in de Koningin Elisabethzaal. Even de sirene aanzetten om tickets te gaan bestellen. En dat bestellen, dat doe je via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Allemaal dus voor Radio BNE, de Red Pack Live in Concert, The Best of Christmas op zondag 8 november. Er is Miami Sound Machine met Dr.

0: fan Daffel Ram een verbandje komen leggen. Hij kan het allemaal, hè. Tenminste, dat denk ik toch. Die Dr. Beat van Miami Sound Machine. Zometeen, Gers Pardoel.
1: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
2: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
1: Nu zondag gaat hij met Frankie van der Elst terug naar 94, toen die ook in een boysband zat.
2: Prachtige Frankie.
3: Ja, ja, ja.
1: En in 1998 was de hitte een spelbreker.
4: Onmiddellijk een totel aan een bakster. Hè?
5: Radio 2, WK Koorts.
1: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
6: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
7: Getnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredenen. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredenen. Meer info op getnetvoorouders.be.
8: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
10: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
11: Excellent. Bij Excellent zijn er nu WK-deals met inruilkortingen en cashbacks op tv's.
12: Schat, luister. Het is het moment.
13: Voor nog een boterhammeke.
12: Nee, voor de Philips 65-inch OLED-tv met Ambilight, Google TV en €350 voordeel.
13: Hè?
12: Maar ja, dan kunnen we alle matchen bekijken op groot scherm in onze living.
13: Oh ja, en dan nodigen we Ilsen uit en de Luc.
12: Ja, en de Karel en de voetbalploeg.
13: Ja,
12: en
13: die van
12: de
13: Boon.
14: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
12: Kom, voordat we te laat zijn.
1: Score op excellent.be.
15: Radio 2.
5: Radio 2.
16: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil.

mij af, hoe zou het intussen eigenlijk met Peter van de Veyre zijn, ja? Want die wordt deze namiddag geopereerd aan zijn karpale tunnels. Aan zijn hand is dat. Heeft hij vanochtend verteld in Goedemorgen Morgen. Trouwens, vanochtend was Peter Goossens op bezoek bij hem. Die kwam zijn nieuwe boek Peter at Home voorstellen. En Peter Goossens gaf een tip. Hij zei, weinig mensen weten dat. Maar groene groenten doe je in kokend water en witte groenten in koud water. Nu, ik kan je zeggen, als Peter Goossens dat zegt, dan zal het wel waar zijn natuurlijk. Hè. Dit zijn de Dinky Toys. Declaration de amor.

0: je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
1: Gelukszakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
2: Radio 2 in Limburg, live.
3: Bart Peters, ja, Bart Peters in de Roma, dat is altijd één groot feest. En op woensdag 24 juni, dan gaat hij het nog eens doen, dan geeft hij daar een concert. Wil je erbij zijn? We hebben kaartjes. En die kan je winnen via de Radio 2-kanaalpagina op VRT Max. En dan klik je naar Doe mee. En dit is Bart Peters, de bevalligste. Ze weet wij.

had op Radio Bene de Italiaanse 40. Nummer 1 was toen voor Rocco. Rocco Granata met Marina. En dit was de nummer 17, Mattia Bazar met Ticento. Het is bijna 2 uur. Allemaal eens in onze broekzakken voelen of we niks hebben voor deze hier. Want I Need a Dollar van Ella Black.

0: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
4: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
5: Straks krijg je het nieuws van 2 uiteraard. En daarna is het aan Madonna met een van die vele hits. Je krijgt straks een van die hitjes uit de jaren 80.
6: Elke dag, telk voor 2.
2: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Chauffeurs van de lijn zullen 3 keer per jaar een boete terugbetaald krijgen van de lijn voor lichte overtredingen. Dat staat in een nieuw sociaal akkoord. Ook 1 minder lichte overtreding per jaar kan onder voorwaarden worden terugbetaald. De nieuwe regels vervangen de provinciale regelingen die niet overal streng waren. De vakbonden zijn tevreden met de afgesproken maatregelen, zegt Stan Reusen van de Socialistische Vakbond.
7: Ja, als je een hele dag in een stad rondrijdt of in een gemeente of op een gebied dat je niet zo goed kent, ja, dan kan het wel eens zijn dat u inderdaad een kleine vergetelheid, 37 per uur rijdt, u wordt dan geflitst. En dan vinden wij als vakorganisatie, omdat het over een vergetelheid gaat, dus niet een bewuste overtreding, dat inderdaad de werkgever, men gaat werken om geld te verdienen, dat toch de werkgever een tussenkomst doet in die boete.
2: Verkeersinstituut Vias vindt het terugbetalen van verkeersboetes een verkeerd signaal. Iran zegt dat het voorlopig geen aanvallen meer uitvoert op Israël. Afgelopen nacht en ook nog vanmorgen gingen er nog raketten over en weer, ondanks een afgesproken gevechtspauze. En de Amerikaanse president Trump had aan beide landen ook gevraagd alle aanvallen onmiddellijk te stoppen. In Spanje heeft paus Leo het parlement toegesproken. Het is de eerste keer dat een paus dat doet. De paus, die 6 dagen in Spanje is, sprak zich opnieuw sterk uit tegen de verdeeldheid binnen de samenleving en tegen de vele oorlogen in de wereld. Hij noemde de toenemende bewapening in Europa ook zorgwekkend. Volgens de paus moeten de menselijke waardigheid en de fundamentele rechten van mensen altijd boven alles staan. En daarom is het volgens hem ook belangrijk om migranten respectvol te ontvangen en niet te discrimineren. Later deze week bezoekt paus Leo ook nog de Canarische eilanden, een belangrijke aankomstplek voor migranten in Europa. En de Rode Duivels zijn zo net op de luchthaven van Zaventem vertrokken naar Seattle in de Verenigde Staten. Daar zal België zijn basiskamp hebben tijdens het wereldkampioenschap voetbal. Na 2 gewonnen oefenwedstrijden zijn de Duivels met veel vertrouwen op het vliegtuig gestapt, zegt aanvoerder Jurie Liever Tielemans.
8: Je gaat om alles te geven, zoveel mogelijk winnen natuurlijk. En we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen. Iedereen is alles positief, iedereen heeft een goede mentaliteit en we hebben een goede, hechte groep. En dat is wel belangrijk.
2: De Duivels zullen 12 uur onderweg zijn naar de VS. Volgende week maandag beginnen ze eraan met de eerste wedstrijd tegen Egypte. Het is bewolkt met buien vanaf het westen bij temperaturen tot 22 graden. Morgen eerst droog met enkele mooie opklaringen. Daarna opnieuw wisselvallig met buien bij nog 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Dankjewel Sophie. Het is 2:02 naar Antwerpen. 10 minuten erbij op D313 vanaf het parkeerterrein in Randst. Ook op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 20 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout. En op andere plaatsen blijven de vertragingen beperkt.
9: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
10: Radio 2. Radio 2. Hitmix.

Zeg, wat was dat allemaal vorige week daar in New York, donderdagavond? Heeft Madonna daar een verrassingsoptreden gegeven op Times Square, was dat? Plots schoof er een muur weg. En wie stond er achter het weggeschoven muurtje? Niemand minder dan Madonna. Ze heeft Hang Up gezongen, ook I Love New York. Natuurlijk allemaal grote promotie voor haar nieuwe plaat, hè? Confessions Part 2. Opvolger van die Confessions on a Dance Floor van exact 20 jaar geleden. Ik heb de beelden gezien, echt wel de moeite hoor. Ja, zeker en vast. En zal je wel kunnen herbekijken op het wereldwijde web. Moet je maar eens gaan zoeken. Je kreeg Madonna met True Blue. En dit is Maria Mantel. Goedemiddag.

Ja, en de kaartjes voor de jubilee van Bazaar vliegen wel vlot de deur uit, hoor. Want intussen hoeveel concerten al? 5. Heel mooi. Ik lees ze met een nacht in Amsterdam. En de volgende is ook al meer dan 20 jaar oud, uit 2003. Outkast met Hey Ya.

0: podcast met de Hey, we gaan zo meteen terug naar de 70s. Dikke hit van toen, Boston met More Than a Feeling.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
4: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.

piek hebben opgespeeld, hoor. Ja. De voorbije minuten op mijn luchtgitaar bij deze Morning Feeling van Boston. Nog niet zo heel lang geleden was Sienna Spyro in ons land, heeft een concert gegeven in de AB. En jongens, ja, één woord eigenlijk was van tel. En dat is het woord lof, want ze heeft dat heel goed gedaan. Er is ze met Die on This Hill.

0: de rode draad van Anna May. En is het code rood op de weg? Nee, het valt eigenlijk best nog mee. In totaal 69 kilometer file op dit ogenblik naar Antwerpen. 10 minuten extra. Op D313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Ook op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland 20 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens, Woluwe en Machelen. En op andere plaatsen blijven de vertragingen beperkt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

Gimme Gimme. Ronald Michael Walden en Patty Austin. Vorige week zaten we echt aan de grond genageld, hè. Toen dat nieuws over het overlijden van Margriet Hermans binnenkwam, dat heeft ons diep geraakt. Dat heeft heel Vlaanderen diep geraakt. Nu morgenavond, aan de vooravond van de begrafenis is dat, hoor je bij Radio 2 Olala bij Kim de Brie een eerbetoon aan Margriet. Met veel muziek van Margriet, reacties van luisteraars en artiesten en ook mooie momenten uit haar carrière. Morgen tussen 6 en 7 is dat Radio 2 Olala. Dit is Margriet met Niets houdt me tegen.

0: Margriet met Niets houdt me tegen. Ja, dit nummer zong ze vroeger ook bij Margriet aan Zee. Weet je dat nog? Zomerse tv-show was dat op VRT1. Toen denk ik nog BRT, ja. We spreken ergens over de eerste helft jaren 90. En zo meteen krijg je Bruno Mars.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag zeggen niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc?
2: Mag ik ook meedoen?
1: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
5: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Als jullie nog plaats hebben, dan trakteer ik jullie straks.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
8: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
9: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
12: Gelukzakken?
11: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
12: Ah, chansaars.
11: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
13: Elke dag telt voor twee.

Intussen zijn die concerten van Harry Styles afgelopen in Amsterdam. Heeft daar een hele reeks gegeven, hè? Ja. Maar ze zijn voorbij. En nu is het aftellen naar die concerten van Bruno Mars. Dat is ergens begin juli in de Johan Cruijff Arena. Jij zegt Britney Spears. Er is in Radio 2 Hitmix met Oops, I Did It Again. Goedemiddag.

ik dat dat echt twee verschillende dingen zijn. Maar mas, dat begrijp ik wel. Dat is meer. Je kreeg Rolf Sanchez in Radio 2 Hitmix. Zeg, ik weet een goede remedie tegen die namiddagdip. Hè. Als je daar nu een beetje last zou van hebben, dat is gewoon recht gaan staan en springen. En daarna lekker doorgaan. Springen bijvoorbeeld op deze hier. Jump for my love. Dit zijn de Pointer Sisters.

Het is de nieuwe van Birte. Heet Everybody Wants to Fly. Behalve natuurlijk als je hoogtevrees hebt. Ja, dan blijf je natuurlijk veel liever met de voetjes op de grond. Nu in Radio 2 Hitmix. Terug naar de 90s. Dit is Take That and Everything Changes.

was echt wel Robbie Williams op zijn best bij deze Ivan Take That. Ja, die mochten zo elke beurt wel eens een, de hoofdpartij gaan inzingen. En bij deze Everything Changes was die rol dus voor Robbie Williams weggelegd. Ik heb er nog eentje voor het nieuws van 3 uur. Dat is Roxette met How Do You Do?

0: Roxette met How Do You Do.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Straks na het nieuws krijg je Man at Work, Down Under en ook nog die nieuwe van Milk Inc. zit er straks aan te komen.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een man van 25 uit Echtegem in West-Vlaanderen is veroordeeld tot een werkstraf van 285 uur voor een verkrachting. Bijna 2 jaar geleden werd een meisje van 18 dat dronken was door 2 mannen in Brugge opgepikt. Een van de 2 verkrachtte haar meermaals, de andere filmde alles. Persrechter Amelie van Bellegem legt uit wat er is beslist.
1: De man is schuldig aan verkrachting. Door haar kwetsbare toestand door alcohol kon zij geen toestemming geven met seksuele handelingen. Dus de eerste beklaagde werd veroordeeld tot een werkstraf van 285 uur als bijzonder tijdsintensieve en voelbare sanctie en daarboven ook nog een geldboete van 1200 euro.
0: De man die de verkrachting filmde krijgt een werkstraf van 100 uur. In het Midden-Oosten is Israël gestopt met zijn aanvallen op Iran op verzoek van de Amerikaanse president Trump, zo wordt gezegd in Israëlische media. Iran had een uur geleden ook al gezegd te stoppen met de aanvallen op Israël als Israël Libanon niet meer aanvalt. En voorlopig lijkt er dus een einde te komen aan de aanvallen over en weer. 6 Belgische vrouwelijke topatleten die krijgen een straatplein of dreef met hun naam aan de Heizel in Brussel. Dat zijn Nafi Thiam, Lea Bayekula, Olivia Borlée, Hanna Marie, Kim Gevaert en Elodie Ouédraogo. Elodie Ouédraogo, Borlée, Marie en Gevaert vormden samen de 4x100 meter estafetteploeg die in 2008 in Peking goud haalde. Rolstoelatlete Bayekula is zowel wereld- als paralympische kampioene en Thiam behoort tot de absolute wereldtop in de zevenkamp. De stad Brussel wil zo vrouwelijke sporters extra in de kijker zetten. De nieuwe straatnamen komen in het toekomstige sportpark aan de Heizel dat tegen 2030 klaar moet zijn. En de Rode Duivels zijn vertrokken naar Seattle in de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Na 2 gewonnen oefenwedstrijden zijn de Duivels met veel vertrouwen op het vliegtuig gestapt, zegt aanvoerder Jurie Tielemans.
2: Je gaat om alles te geven, zoveel mogelijk winnen natuurlijk. En we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen. Iedereen is alles positief, iedereen heeft een goede mentaliteit en we hebben een goede hechte groep. En dat is wel belangrijk.
0: De Duivels zijn 12 uur onderweg naar de VS. Een lange reis die in het teken staat van ontspanning.
2: Een beetje series kijken, ook een beetje bewegen, hebben ze ons aangegeven. Dus, een beetje spreken met de mannen ook. Dus een beetje van alles.
0: Volgende week maandag beginnen de Duivels aan hun WK tegen Egypte. Het is bewolkt met af en toe wat zon en er zijn ook buien op komst vanaf het westen bij temperaturen tot 22 graden. Morgen eerst droog met enkele mooie opklaringen. Daarna opnieuw wisselvallig weer met buien bij nog 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Een beetje van alles dus daarboven in het vliegtuig bij de Rode Duivels onderweg richting de States, richting dat WK-voetbal. Goed, 70 kilometer file op dit moment op de Antwerps ring richting Gent. 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost richting Nederland. 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op andere plaatsen blijven de vertragingen beperkt. Op D40 van Brussel naar Gent is er in Aalst hinder door een obstakel.
4: Radio 2, Hitmix. Hey, hey. Benjamin.

En het werken met Down Under. Ja, en Mil King, ze staan er weer hoor. Afgelopen zaterdag ook in onze Radio 2 top 30. Alhoewel, daar zijn ze wel 10 plaatsen gezakt afgelopen zaterdag. Ik heb ze voor jou meegebracht. Nieuwe single, Madison.

0: Smit zingt Stay If You Wanna Dance. Ik kan er eigenlijk alleen maar akkoord mee gaan, want zometeen krijg je de Bee Gees in Radio 2 Hitmix.
1: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
2: Excellent!
3: Nu WK inruildeals op tv's. Met wel €500 voordeel.
2: Excellent! Jouw vakman steeds dichtbij.
3: Score op excellent.be.
4: Wablicitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
8: Goh, maar wat?
6: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
8: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
9: Hoe praat jij nu?
10: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vind je vrouw dan niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
11: Mobile Vikings.
9: Play it smart.
12: Radio 2.
13: Radio 2.

0: niet gelogen, hè? Stay if you wanna dance. Dat kon al eens bij deze hier. De Bee Gees met Night Fever. En is dat jouw grote idool? Wel, dan moet ik dit toch wel heel even meegeven. Want van maandag 15 tot en met vrijdag 19 juni, dat is dus eigenlijk gewoon volgende week, hè, dan klinkt op Radio Bene de Radio Bene Gouden Idolen 500. Er is een lijst die wordt gepresenteerd door Vanessa van Hoven en door Lars de Grote. En die laten de populairste artiesten schitteren in die lijst. Dus welke zanger of zangeres of groep, hè, zoals de Bee Gees bijvoorbeeld daarnet, volg jij al je hele leven? Van wie heb jij bijvoorbeeld alle albums? Welke stem raak je telkens opnieuw? Van welke groep krijg je maar niet genoeg? Voor wie zet je altijd de radio een beetje luider? Wel, je kan stemmen vanaf nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max, dus op jouw gouden idool, op jouw absolute favoriet. En dan volgende week natuurlijk luisteren, hè? Dat doe je op Radio Bene via DAB+, VRT Max, een smart speaker, kan het ook als je die zou hebben, of via digitale televisie. Vanaf volgende week maandag tot vrijdag 19 juni. Misschien is dit wel jouw gouden idool, Stef Bos met Papa.
1: Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Carina Vos die stuurt in de app van Radio 2 naar mij. Benjamin, mijn gouden idool is nog altijd Salvatore Adamo. Ja, dan moet je erop stemmen, hè, Carina? Radio Benenkanaal, VRT Max, dat is de plek. Dit is intussen ook al bijna 20 jaar oud. Was de grote doorbraak, heet voor Lady Gaga. Just Dance. Op de Antwerpse ring richting Gent, 15 minuten extra. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Nederland, 25 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel een kwartier filegolven. Tussen Sint-Stevens-Woonlui en Jette. En op andere plaatsen blijven de vertragingen beperkt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

als je het Songfestival zo'n beetje gevolgd hebt, dan heb je Boy George gezien, hè? Ja, die zat daar bij die act van San Marino plots op een troon op het podium. Hij zong ook mee. Ja, zat wel op een troon, maar heel toonvast was het allemaal niet, hoor. Maar het was wel fijn om hem daar nog eens terug te zien. Je kreeg Boy George bij Culture Club en Karma Chameleon.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je de schoolbel? Stuur dan een bericht in de Radio 2-app of doe mee op VRT Max.
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
6: Kia, movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
7: Radio 2.

zijn al zeer hard aan het uitkijken naar de andere kant van die werkweek. The Cure met Friday, I'm in love. Ja, natuurlijk moeten we eerst wel nog die maandag afwerken. Dan komt ook die dinsdag nog. Woensdag uiteraard. Ook donderdag nog. Ofwel gewoon Madi Wodo. Dit zijn Gert en Jay.

Komende vrijdag verjaart er iemand. Wordt er iemand 25 jaar, weet je toevallig wie? Het is Camille. Zij komt langs straks bij Kim na 6 uur in Radio 2 Olala. En ze heeft ook beloofd om cadeautjes mee te brengen. Gaan we deze week uitdelen. Er is I Got You Babe, UB40, Chrissy Hynde.

Jackson met The Boy Does Nothing. Vanavond is Camille bezoek bij Kim in Radio 2 Olala na 6 uur. Morgen hebben we in Olala dus dat eerbetoon voor Margriet Hermans. En overmorgen woensdag, komt Gunter Neefs langs. Allemaal dus fijne vooruitzichten. Straks na het nieuws van 4 uur is het aan Anja Daams. En ze heeft het onder andere over dikke velo's. Over fatbikes in Radio 2 Spits. Dit is Summer.

0: onze Radio 2 Top 30 komt hij. Stamber met Homewrecker. Zometeen na het nieuws van 4 uur is Tanja met Radio 2 Spits.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Keno, dat wordt lekker zonnekessie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: Ja, beginnen meter. Oh.
6: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
7: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
8: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
9: Fatboys zijn vanaf volgend schooljaar niet meer welkom op vele scholen. Maar wat hebben die fietsen toch verkeerd gedaan? Ik heb het erover zometeen in Radio 2.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een man van 25 uit Ichtegem in West-Vlaanderen is veroordeeld tot een werkstraf van 285 uur voor een verkrachting. En hij moet ook een boete van 1200 euro betalen. Bijna 2 jaar geleden werd een meisje van 18 dat dronken was door 2 mannen in Brugge opgepikt. Een van de 2 verkrachtte haar meermaals, de andere filmde alles. De man die filmde krijgt een werkstraf van 100 uur. Trouwen is opnieuw populair. Het aantal huwelijken in Vlaanderen en Brussel is zelfs in lange tijd niet meer zo hoog geweest. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws bij alle gemeenten. In 2025 trouwden zo'n 32.200 koppels. Dat zijn er ruim 600 meer dan het jaar ervoor. En dat is het hoogste aantal in meer dan 25 jaar. Dat komt deels omdat er steeds meer mensen bijkomen, maar dan nog wordt er in verhouding opnieuw meer getrouwd. Socioloog Dimitri Mortelmans van de U Antwerpen legt uit waarom.
1: Als we de stijging van huwelijken de laatste jaren moeten verklaren, dan is er een stukje recuperatie van corona. Er is daarnaast een babyboomgeneratie die met heel veel zijn, die na hun echtscheiding als een nieuwe partner hebben, niet gewoon gaan samenwonen of in een latrelatie stappen, maar terug gaan huwen. En dan een derde reden zijn samenwoners die in een lange periode van samenwonen beslissen van kijk, wij willen nu toch in het huwelijksbootje treden.
0: Meer over ons onderzoek naar huwelijken kan je vinden in de app van VRT Nieuws. Paus Leo roept de Spaanse bisschoppen op om te luisteren naar de slachtoffers van misbruik binnen de kerk en om hen ook een vorm van herstel aan te bieden. In Spanje kwam de omvang van het misbruik pas laat naar buiten na onderzoek van de media en een rapport van de Spaanse ombudsman. Er zouden in Spanje 100.000 slachtoffers zijn. De paus zou met enkele van hen gepraat hebben tijdens zijn... zou willen praten met enkele van hen tijdens zijn 6-daags bezoek aan Spanje, maar daar is wel nog geen bevestiging van. En de Rode Duivels zitten in het vliegtuig onderweg naar het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten. Ze gaan naar hun basiskamp in Seattle. Het is daar 9 uur vroeger dan hier bij ons en dat wordt wel even aanpassen, zei aanvoerder Jori Tielemans voor het vertrek.
2: De eerste paar dagen zullen wat moeilijker zijn om zich aan te passen en daarna hopelijk gaat dat heel natuurlijk wel meegaan. Iedereen is alleszins positief, iedereen heeft een goede mentaliteit en we hebben een goede hechte groep. En dat is wel belangrijk.
0: De Rode Duivels landen rond 3 uur plaatselijke tijd in Seattle. Dan is het hier middernacht. En meteen na hun landing staat er al een training op het programma. Volgende week maandag spelen de Duivels dan hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Het is bewolkt met af en toe wat zon en ook kans op een bui. Morgen start nog droog met enkele mooie opklaringen. Daarna opnieuw wisselvallig met buien bij nog 18 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig en toch ook wel vrij fris voor de tijd van het jaar. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2 Spits.
4: Ah ja, dames.
5: Moet er al op de tippen van de tenen gelopen worden bij jou thuis? Ah ja, om die hardwerkende student niet te storen, hè. Als de radio maar mag blijven aanstaan. Goeie avond.

0: Sweet Dreams van The Eurythmics. Voorlopig nog geen dromen, want we moeten de avondspits natuurlijk nog door. Ja, Mirjam? Ja,
1: we starten op het gemakje met 125 kilometer file, maar er komt regen aan vanuit het westen, dus het zou straks wel eens drukker kunnen worden. Voor Antwerpen moet je op de ring richting Nederland 3 kwartier extra rekenen. Naar Gent komt er 1.5 uur bij. Naar Antwerpen 1 kwartier vanaf Sint-Job en vanaf Antwerpen Haven. E40 van Brussel naar Leuven vertragen in Bertum door een ongeval op de rechterrijstrook. Door een betoging is in Brussel de uitrit Poelaert van de Stefania-tunnel dicht richting centrum. En dan de buitenring rond Brussel, bijna 1.5 uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring komt 1 kwartier bij tussen Stroombeek en Ter Vuren. Andere vertragingen zijn klein.
0: Ben jij een fietser?
2: Ja, ik doe dat wel graag.
0: Ja, fatbike? Ja.
2: Nee, gewone stadsfiets.
0: Ja, ja. Ken je ze, de fatbikes?
2: Ja, ja.
0: Ja, ze zijn populair, hè?
2: Ja,
0: ja, er is een winkel in Gent die verkoopt tegenwoordig 40-tal fatbikes per week.
2: Ja.
0: Ja, het is niet altijd even veilig. In Nederland bijvoorbeeld zijn de fatbikes in sommige steden al verboden, omdat ze sneller rijden dan eigenlijk toegestaan is. En vandaar, vanavond even bellen met Stef Willems van Vias. Goedenavond, Stef.
3: Goedenavond, Anja.
0: Ja, ik zie ze voor me, die fatbikes. Toch iets wat lelijke, zwarte, zware fiets. Maar wat is het probleem eigenlijk concreet met die fatbikes?
3: Wel, als je daar gewoon mee rijdt, zoals een goede huisvader of huismoeder zou ik zeggen, is daar geen enkel probleem. Hè. Dan is dat gewoon een elektrische fiets met wat bredere banden die wat zwaarder is. Maar goed, dat kan je als volwassen persoon makkelijk onder de knie hebben. Maar er zijn eigenlijk 3 problemen. Het eerste probleem is dat men fatbikes aanbiedt die te koop zijn. Dat zijn eigenlijk fatbikes met een gashendel. Dat zijn bromfietsen volgens de wegcode. Je mag daar niet mee op de openbare weg rijden. Dat is een eerste probleem. Want een fatbike, ik zei al, is een gewone elektrische fiets. Wil zeggen dat die maximaal tot 25 km per uur trapondersteuning mag bieden. Mm-hmm. Dus die met een gashendel, die gaan al rapper. Die zijn illegaal. Het tweede probleem is dat men de gewone fatbikes, die wel tot 25 kilometer trapondersteuning bieden, dat men die gaat opdrijven. Daar wordt online zijn daar wel wat handleidingen voor te vinden. En dat wordt helaas ook gedaan, waardoor dat die sneller kunnen. En dus ook op die manier eigenlijk niet aan de regels voldoen. En het derde, grootste probleem misschien, is dat die fatbikes vooral populair zijn bij een heel jeugdig publiek. Zelfs in stedelijke omgeving. Vanaf 8, 9, 10 jaar rijden daar jongeren mee rond. Soms met 2 op zo'n fatbike. En dat is eigenlijk een heel slecht idee om jonge gasten die niet gewend zijn om met iets elektrisch aangedreven te rijden, al meteen zo'n toestel te geven dat snelheden haalt. Ook al is dat op dat moment soms maar 20, 25 kilometer per uur. Dat is soms te snel voor hen. En dat kan potentieel heel gevaarlijk zijn.
0: Amai, dat is echt wel jong. Inderdaad, 8, 9 jaar. En omdat het verkocht wordt als een fiets, ja, is geen helm verplicht waarschijnlijk? Is er geen minimumleeftijd om er wettelijk mee te rijden?
3: Dat is hem. In Nederland heeft men daar vorig jaar een onderzoek naar gedaan in de ziekenhuizen. En dat is geen aparte categorie in de ongevalsregistratie, maar men heeft daar in alle ziekenhuizen op de spoeddiensten navraag gedaan. En had men op een week tijd 100 ongevallen met fatbikes, 100 personen die daar zijn binnengekomen. En daar was de helft van jonger dan 16 jaar. En eigenlijk bijna niemand droeg daar een helm. Dus ja, je voelt dan alles als dat nog populairder gaat worden en je ziet nog meer jongeren met fatbike rondrijden, net zoals in Nederland, ja, dat het eigenlijk bang afwachten is tot het eerste heel ernstig ongeval er gaat aankomen.
0: Maar me inbeelden dat die fietsen toch ook niet goedkoop zijn? Wie koopt die fietsen dan?
3: Wel, dat is natuurlijk, u slaat de nagel op de kop. Ik heb nog maar weinig 9- of 10-jarigen geweten die opeens 1.000 euro spaargeld uit een spaarpot halen om een fatbike aan te kopen. En daar begint het natuurlijk al. Hè. Als je vraagt wat zijn de oplossingen, moet je op een aantal sporen werken. Eén is sensibilisering. Maar ja, natuurlijk, het zijn meestal de ouders die fatbike kopen. Dus dat begint met die ouders te sensibiliseren. Die luisteren niet noodzakelijk naar Radio 2 of die kijken niet noodzakelijk naar het nieuws of lezen de krant. Dus je moet toch proberen om die ouders te bereiken en duidelijk te maken, kijk, dat is eigenlijk geen goed idee om je zoon, meestal je zoon of soms een dochter, zo'n fatbike te kopen op jonge leeftijd. En ten tweede is zorgen dat de politie de juiste middelen heeft om die fatbikes die opgedreven zijn, om die te controleren en uit het verkeer te halen.
0: En wat zeg jij, die luisteren niet naar Radio 2, die luisteren massaal naar Radio 2, Stef. Iedereen heeft het gehoord.
3: Ik hoop het. Ik hoop het van ganse harte. Okay. Maar we weten uit de realiteit dat er een groep is van mensen die zich weinig tot de klassieke media richten en dus weinig ook van dit soort sensibiliserende boodschappen oppikken. En dat is toch belangrijk. Ja. Zeker als dat de mensen zijn die dan voor hun zoon of dochter dergelijke fatbikes kopen.
0: Oké, toch bedankt voor de boodschap, Stef Willems. Vavias.

prachtig, hè, die Olivia Dean. En wat ook fijn is, dat is plannen maken voor Olivia Dean bijvoorbeeld. 14 juni, Ziodoom in Amsterdam. Maar lange termijn plannen maken kan ook voor zondag 8 november bijvoorbeeld. Want dan is er in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen de Radio Bene, de Redback Live in Concert. Best of Christmas. Een lange titel voor ook een geweldig concert. Want die dag kan je voor de allerlaatste keer gaan genieten van de mooiste Redback Evergreens. En dat allemaal op een mooie kerststok gestoken. Wie er ook zal zijn, dat is Helmut Lotti, Lies en Yannick Bouvy. En als jij erbij wil zijn, als jij het concert niet wil missen, wel, dan kan je nu al tickets bestellen via het Radio Bene-kanaal op VRT Max. Allee.

0: levenslang met Emma Heesters. Ja, ik had het net met Stef Willems van Vias over die fatbikes. Hè. Vias is er niet erg gelukkig mee, maar de scholen blijkbaar ook niet. In een aantal scholen worden die fatbikes volgend jaar bijvoorbeeld al geweigerd. Zoals in het Sint-Josef Instituut in Borsbeek. En daar bel ik zo meteen over.
1: Volgende week, nieuw op Radio Bene.
2: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
1: Radio Bene Gouden Idolen 500.
2: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
1: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
2: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
1: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
2: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
1: Radio Bene Gouden Idolen 500.
2: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: En luister vanaf maandag 15 juni.
3: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
4: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
3: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
4: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
5: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
6: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
7: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
9: Voilà, dat is dan afgeboxt.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
11: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
12: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
13: Gelukzakken?
12: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
13: Ah, chansaars.
12: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
1: Radio 2.

0: Lights, even de lichten uitdoen nu voor Ellie Goulding. Want in de app van Radio 2 toch wel wat reacties op die fatbikes. We hadden het er net over dat ze toch niet altijd even veilig zijn. Bijvoorbeeld als ze op gas rijden of opgedreven zijn, want dan rijden ze veel sneller dan 25 kilometer per uur. Verschillende scholen in Vlaanderen die hebben al beslist om volgend schooljaar geen fatbikes meer toe te laten. Zo zijn er scholen in Leopoldsburg, in Capelle, maar ook het Sint-Josef Instituut in Borsbeek. En ik heb Cédric Dupont van het Sint-Josef Instituut aan de telefoon. Goedenavond, Cédric.
1: Goedenavond, Anja.
0: Ja, waarom hebben jullie eigenlijk beslist dat de fatbikes niet meer welkom zijn volgend jaar?
1: Goh, los van dat de fietsen veel plaats nemen in de fietsenstalling, is de hoofdreden voornamelijk veiligheid. Ze zijn zwaar, ze accelereren snel en ze zijn helemaal niet zo winbaar. Wat dat natuurlijk aan een drukke schoolpoort voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Hè.
0: Ja, er wordt gezegd dat er met de fietsen soms wel wat gefoefeld wordt, hè, dat ze opgedreven worden. Hebben jullie dat al gemerkt op school?
1: We wisten niet zo goed of dat al die fietsen wel legaal waren als directie. En een paar weken geleden is er een gerichte controle geweest door de politie in onze buurt. En daar bleek dat van de 24 fietsen, fatbikes van onze school, dat er toch 4 direct in beslag zijn genomen.
0: Wow,
1: er was een fatbike bij van die dat 59 km per uur reed, terwijl dat de limiet op 25 km ligt.
0: Amai.
1: En twee andere fatbikes hadden een snelheidsbegrenzer die dat je met een simpele code kon afzetten. Dus ja, ons vermoeden klopte wel dat er iets gevoegeld wordt met die fatbikes.
0: Ja, nu schrok ik ook wel van de leeftijd. Stef Willems sprak over jongeren van 8, 9 jaar die dan al met zo'n fiets rijden. Wie zien jullie vooral komen?
1: Ja, wij zijn natuurlijk een secundaire school, maar we zien wel dat het in de lagere graden, het eerste tot het derde middelbaar, dat daar de meeste fietsers zijn die op zo'n fatbike zitten. Maar ik heb in het overleg met de basisschool ook al wel vernomen dat in de basisschool vorig jaar ook al enkele kinderen aangesproken zijn geweest om niet meer met zo'n fatbike te komen.
0: Dat is onwaarschijnlijk. Dan herhaal ik de vraag, hè. Wie koopt zo'n fietsen?
1: Ja, voornamelijk de jongeren, ja. Leerlingen van eerste tot derde middelbaar, alhoewel dat dan toch eigenlijk wel een verantwoordelijkheid van de ouders zou moeten zijn. Hè.
0: Voilà, want die leerlingen hebben de centen niet waarschijnlijk, hè?
1: Nee. Ja, en dat valt eigenlijk op, zeker na de laatste controle met de politie, dat eigenlijk de ouders wel heel onwetend zijn. Die hebben eigenlijk geen besef van de regels daar rond. En ze denken dat dat allemaal valt onder een gewone elektrische fiets. Maar ja, als er zo'n gashendel aan zo'n fiets is, wordt dat eigenlijk aanzien als een brommer. Hè. Hmm. En dan zou het eigenlijk een nummerplaat moeten zijn, een helm, een verzekering. En dat is helemaal het geval niet. Hè. Dus...
0: Nee, vanaf volgend jaar niet meer welkom bij jullie op school. Dat staat vast.
1: Inderdaad.
0: Okay. Ik ga jou laten, want het zijn drukke tijden voor jullie zeker, hè, daar op school.
1: Ja, dat klopt. Okay. Einde van het schooljaar is in zicht.
0: Voilà, maak er nog een goed einde van het schooljaar van. En bedankt dat ik jou toch nog even mocht bellen. Hè.
1: Toppie, dankjewel.

0: Dat moet nogal eens een nacht geweest zijn daar in de jaren 90. Dat hij er na al die jaren nog altijd niet over uitgezongen geraakt. Guus Meeuwis en zijn nacht. 16:30 hier bij Radio 2. En welk nieuws is er zoal uit onze regio?
1: Je luistert naar Radio 2 in

0: 5:40 nieuws in Limburg met Fred Breuls. De brandweerzone Oost-Limburg werkt aan een nieuw interventieplan voor de Papendaalvijvers in Zutendaal. Anderhalve week geleden is daar een zwemmer in kritieke toestand uit het water gehaald. Volgens het Belang van Limburg bereikte de hulpdiensten het slachtoffer pas na een half uur, onder meer door een gesloten slagboom. Karen de Smet van de brandweer.
1: Op dit moment is het voorval al volledig herbekeken en zijn er concrete afspraken al gemaakt met de gemeente. Er gaat een digitaal interventieplan komen. We gaan via een bepaalde poort met een sleutelkluissysteem toegang krijgen tot die plas, wat eigenlijk natuurdomein is. Dat wij daar ook toegang toe hebben, moest zich daar een noodgeval voordoen.
0: De 16-jarige wielrenner die gisteren door de achteruit van een wagen vloog, heeft het ziekenhuis mogen verlaten. Het ongeluk gebeurde tijdens een wielerwedstrijd in Jesteren in Borgloon. Een onoplettende chauffeur raakte vast op het parcours en kon niet op tijd wegrijden. De jonge wielrenner heeft de auto in een afdaling niet meer kunnen ontwijken. Hij reed tegen 70 km per uur tegen de auto aan. Pieter van Schelvergem van de koersorganisatie.
2: Zijn aangezicht staat vol met schaafwonden van het glas en zo. En zijn schouder is ook geraakt. Maar al bij al stelt hij het goed. Mentaal is het wel een hele slag dat hem heeft. Want de politie zei ook, als hij op de auto op de omlijsting was gereden, ja, dan had het misschien een dodelijke afloop kunnen zijn.
0: 39 leerlingen van de basisschool Op Dreven Halen hebben vandaag kennis kunnen maken met de bioboerderij Den Bogert. De kinderen hadden vooraf al in de klas geleerd hoe een bioboerderij werkt. En nu konden de kinderen zien, aanraken en proeven op de boerderij. Ze maakten er kennis met onder andere hoogstamboomgaarden, insecten en schapen om te leren waar ons eten vandaan komt. En de kinderen die hebben heel veel geleerd, zeggen ze.
3: De bestuiving van de dieren, de schapen. We hebben op zoek gegaan naar insecten, wat hier allemaal is onder de takken. Boomstammen en zo.
4: De schooljuffen die hebben eigenlijk met de kinderen een hele voorbereiding gedaan. Want om aan de lijve te gaan ondervinden van oké, we hebben nu het een en het ander geleerd, maar hoe zien we dat nu in de praktijk?
0: Zangeres Camille komt deze kerstvakantie naar Hasselt met een wintereditie van Circus Camille. Er zijn voorlopig 3 shows gepland. En Camille kent Hasselt nog uit haar studententijd, zo blijkt.
5: Ik heb hier op kot gezeten. Ik ben hier naar school, PXL geweest. Ik heb een singer-songopleiding hier gevolgd. En ik vond Hasselt altijd heel gezellig, heel leuk om hier gewoon te zijn. Voelde me een klein beetje vertrouwd.
0: In de late namiddag zijn er buien mogelijk met lokaal kans op een onweer. Vanavond en vannacht wordt het droger met minimaal rond 12 graden. Meer nieuws vind je nog de hele dag door in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2 Spits.
7: Anja Daams.

0: Johansson en Amy Winehouse. Mirjam, het wordt drukker en drukker vanavond.
1: Ja, klopt inderdaad. 160 kilometer zitten we ondertussen voor de Antwerpse ring richting Nederland. Betekent dat 1 uur file rijden. Naar Gent komt er bijna een half uur bij. Naar Antwerpen een kwartier vanaf Waaslandhaven Oost. 20 minuten vanaf Sint-Job en een half uur vanaf Antwerpenhaven. E40 van Brussel naar Leuven vertragen tussen Everberg en Berchem. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht door een ongeval. Naar Brussel ook een ongeval op de A12 in Wulrijk. Rechts is daar dicht. Verderop op die A12 in Strombeek. Een defect voertuig staat op de aansluiting met de buitenring op de rechterrijstrook. In Brussel is door de betoging op het Poelaertplein de uitrit Poelaert van de Stefania-tunnel dicht richting centrum. En dan rond Brussel, buitenring, 25 minuten erbij tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette. Op de binnenring is dat een kwartier tussen Strombeek en Tervuren. E17 van Gent naar Frankrijk, meer dan een half uur vanaf Aalbeke. Andere vertragingen zijn kleiner. Radio 2.
0: Een nogal persoonlijke vraag. Ben jij ooit getrouwd geweest?
1: Nee, Anja.
0: Ah, oei. Dan kan ik aan jou ook niet vragen hoeveel jij betaald hebt voor het stadhuis of het gemeentehuis.
1: Ah, nee. Dat hebben we weer al uitgespaard.
0: Dat is waar. Dat is waar. Ik wist wel van vroeger dat als je in de week trouwt, dan is het gratis, hè?
1: Ah, ja?
0: Ja, ja. Als je in de week gaat trouwen op een gemeentehuis of een stadhuis, dus tijdens de kantooruren, dan is het gratis. Maar als je dus in het weekend trouwt, dan moet je daar wel iets voor betalen. En vanochtend had Xavier het er ook nog over in win-win. Dus dat is duurder geworden. Ah. 1 op 3 Vlaamse en Brusselse gemeentes die hebben de tarieven verhoogd, omdat de personeelskosten natuurlijk ook hoger geworden zijn. Die mensen moeten in het weekend komen werken.
1: Ah, ja.
0: Het is wel een beetje logisch natuurlijk. Maar het is, stel nu, hè, Mirjam, dat je toch zou willen. Het is wel fijn, want op de site van VRT Nieuws kan je dan intikken, ik wil daar trouwen. En dan weet je ook hoeveel het jou kost, op welk moment dat je wil trouwen. Want we zijn helemaal niet hip en trendy.
1: Nee.
0: Nee, trouwen is terug in.
1: Ah.
0: Ja, ja. En waarom trouwen terug in is, want dat ga ik zo meteen eens vragen aan iemand die daar alles over weet.
2: Knaldi. Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de Knaldi-prijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
3: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Elke dag telt voor 2. Radio 2.

0: vind dat een beetje vakantiemuziek. Zo'n muziek die bij de zon en de zomer past. Maria van Ricky Martin. En of dat dan voor binnenkort is, dat kan ik meteen vragen aan Sabine Hagedoren.
1: Ja, dat nog niet meteen hoor. Het lijkt veel eer herfst. Met het, vandaag was het wel zachter dan de voorbije dag.
0: Koud is het absoluut
1: niet.
0: Nee,
1: hè? Vandaag absoluut niet. 22 en lokaal een 23 graden. Dus die temperaturen waren vandaag tijdelijk toch wel wat hoger. Maar ondertussen zijn er al buien over het land aan het trekken. Ze zitten in het westen van het land. Ze schuiven hier naar het centrum. En dan tegen vanavond ook in het oosten. Lokaal zijn dat felle buien. Daar kan misschien een donderslag bij horen. Nu, gelukkig blijven ze niet al te lang ergens hangen. Dus het schuift wel redelijk goed door. En dan volgt er nog ook wat regen in de loop van de avond. En daarachter zitten wel opklaringen. Dus in de loop van de nacht wordt het droger. Meer opklaringen. En temperaturen dan tussen 8 en 12 graden. Komen we in frissere lucht opnieuw. Dus de komende dagen opnieuw maxima die onder die kaap van 20 graden gaan blijven. Rond zo'n 17 graden. Meer zit er waarschijnlijk niet in, ook niet morgen. Met 's ochtends nog redelijk wat zon, maar al gauw zijn er stapelwolken en volgen er opnieuw buien met misschien hier of daar een donderslag. En dan ook woensdag het wisselvallige met in de loop van de dag buien. Vooral late namiddag en avond kunnen die alweer wat feller worden. Donderdag een paar buien, dus minder buien dan morgen en overmorgen. We houden nog altijd die 17 graden, dus dat voelt allemaal nog wat fris aan met altijd wel een goed voelbare wind. En dan donderdagnacht passeert er nog een storing die vrijdag nog eventjes wat blijft slepen. Daarachter zitten ook nog wel een paar buien. Maar vrijdag zou het dan toch al opnieuw wat zachter worden, tot 19 graden. En dan in het weekend stijgt de luchtdruk. En dan ziet het er wat meer uit wat wij verstaan onder zomer. Dus zaterdag in de loop van de dag meer zon en tot 22 graden. En dan zondag, ja, dan waarschijnlijk toch wel die zomerse temperaturen. En dat is dan 25 graden of iets meer. En daar hoort ook veel zon bij.
0: Ah, oké, maar deze week dat is goed voor de studenten thuis.
1: Dat is zeker zo.
0: Hoe is het met de examenstress bij jullie?
1: Ja, examens, dat is altijd stress, hè. Dus, maar het weer zit mee en dat helpt echt wel.
0: Dat is waar, ja.
2: Radio 2. Radio 2 Spits.

0: Hij staat er meteen al mee in de Radio 2 Top 30. Hè. Vuur en vlam van Niels de Stadsbader. Radio 2. Trouwen, het is vandaag de talk of the town, want VRT Nieuws heeft een grote rondvraag gedaan bij 304 gemeenten in Vlaanderen en Brussel. Blijkt dat we weer meer trouwen. 2025 zijn er 32.222 koppels getrouwd. Het meest aantal huwelijken in 25 jaar. Zeer goede avond, socioloog Dimitri Mortelmans.
1: Goedenavond.
0: Trouwen is juridisch en financieel nog altijd meer aantrekkelijk dan wettelijk gaan samenwonen. Is dat de reden waarom we meer trouwen?
2: Op zin in Duitse kwaliteit?
3: Yes, of course.
2: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in Lease & Go en tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer in

0: dan wettelijk gaan samenwonen. Is dat de reden waarom we meer trouwen of is het toch om een romantische reden?
1: Wel, ik denk dat er een tijd geweest is waarin mensen die afweging inderdaad maakten van we maken het onszelf makkelijker als we gaan trouwen als samenwoners. Misschien zijn er nog mensen die daarom nog trouwen, maar ik denk dat we toch een stadium verder zijn dan dat. En vandaag denk ik, ja, we zijn in België van een trouwland overgeschakeld op een samenwoonland. Mm-hmm. En daarmee bedoel ik dat jonge koppels die het ouderlijk huis willen verlaten, die gaan oftewel alleen wonen, oftewel gaan die samenwonen. 20 jaar geleden, dat was de normaalste stap om dan te gaan trouwen. Die stap gebeurt nu veel later pas, als mensen voorbij de 30 zijn, waarop dat ze zeggen van kijk, we hebben een zekere stabiliteit bereikt, we hebben een huis, we hebben kindjes. En eigenlijk willen we nu aan iedereen laten zien van hey, wij zijn een stabiel koppel en we willen nog eens een fijn feestje gooien en dus trouwen met elkaar. Dat is één van de redenen. En als je het over leeftijd hebt, een tweede reden zit daar ook dicht in de buurt. Namelijk, als we kijken naar de babyboomgeneratie, die heeft in de jaren 70 en 80 als eerste de echtscheidingsgolf in gang gestoken. Mensen zeiden, die generaties beginnen huwelijken ontbinden. Mm-hmm. Maar in tegenstelling tot wat we vaak denken, stopt die hun liefdesleven niet. Die zijn nieuwe partners tegengekomen, die zijn opnieuw gaan samenwonen. En in die generatie wordt er ook nog heel vaak opnieuw getrouwd. En dus als we naar de huwelijkscijfers kijken, 1 op 3 van de nieuwe huwelijken is eigenlijk iemand die al voorheen getrouwd was. En dat zijn dan in belangrijke mate mensen uit de babyboomgeneratie. En aangezien dat die met heel veel zijn, dat is een generatie met heel veel babyboomers, maakt dat dus ook een effect op de huwelijkscijfers. Die duwen de huwelijkscijfers omhoog.
0: Ah, dus eens je de smaak te pakken hebt, dan wil je het nog eens doen.
1: Dan wil je het nog eens doen, alleen moet je wel goed nadenken wat je doet, want de echtscheidingscijfers bij tweede en derde huwelijken liggen nog hoger dan die bij eerste huwelijken.
0: Oei, oei, oei, oei. Zeg de gevolgen.
1: Het is een beetje alsof dat je het geleerd hebt hoe dat je het moet doen. Dat maakt dat de volgende keer je ook makkelijker zegt van kom, we gaan dit ook eens stoppen.
0: Ja. De gevolgen van corona, voelen we dat ook nog bij de huwelijken?
1: Tot een paar jaar geleden was dat heel duidelijk. Hè. Tijdens corona de trouwlocaties waren gesloten. Mensen hadden geen zin in een trouwfeest op afstand. Dus heel wat trouwfeesten zijn toen noodgedwongen of vrijwillig afgezegd. En we hebben wel een recuperatiebeweging gezien. En ik denk dat we in de uitloop die recuperatiebeweging gezien. Ik denk dat bij een aantal van die koppels er ondertussen kinderen gekomen zijn. Waardoor dat je zegt van ja, we passen een baby. Nu is het misschien nog niet het moment om te trouwen. Maar nu zijn we op een moment dat die al een klein beetje ouder zijn. Dus ik denk dat we de laatste recuperaties van corona inderdaad ook nog zien in de cijfers.
0: Wat ik onwaarschijnlijk vind, ik inderdaad veel jonge mensen in mijn omgeving die gaan terug trouwen. Die feesten die vinden op de meest spectaculaire locaties plaats. Heel vaak ook in het buitenland, met vrijgezellenfeesten in het buitenland. Het is wat tegenwoordig trouwen, hè?
1: Ja, het is nooit goedkoop geweest. En het is duurder dan ooit. En ik denk dat daar bovenop nu ook nog eens een nieuwe dimensie gecreëerd wordt door dat ook nog eens ver weg te gaan vieren. Een stukje zou je kunnen zeggen van ja, in een regenachtig land als België wil je die perfecte dag niet in het water zien vallen en dus ga je ergens op een mooi eiland of diep in Spanje trouwen. Maar ik denk dat het toch ook een stukje een statussymbool is om te laten zien van ja, kijk, bovenop het gemiddelde trouwfeest kunnen wij toch nog iets extra doen.
0: In elk geval, de conclusie is, trouwen is nog lang niet passé. Dank je wel dat ik jou even mocht bellen.
1: Graag gedaan.
2: Radio 2 Radio 2

Ja, ja, en op welke locaties er allemaal getrouwd wordt. De spectaculairste locaties, hè. Morgen vroeg bij Ann en Daan tussen 8 en 10 op Radio 2 hier. Dan hebben ze het erover, hè. De spectaculaire trouwlocaties en waar er overal getrouwd kan worden. Zeker luisteren als je even wil wegdromen. Dit is ondertussen Michael Jackson en Smooth Criminal.

0: Ben jij er ondertussen al geraakt in de cinema voor de film van Michael Jackson? Ik moet er nog altijd eens geraken. Goed naar het schijnt.
1: Het is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
2: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
3: La maffia!
2: Si, si, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
3: Snotneusneus. Snotneus.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Elke dag telt voor twee.
4: Radio 2.
6: Marcel,
7: ja?
6: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
7: Ah, AA, Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
6: Ja,
8: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Limburg.
9: Getnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bedelen. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredenen. Meer info op ketnetvoorouders.be.
10: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Limburg? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
4: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Onze Rode Duivels zijn vanmiddag naar Amerika vertrokken. Wie gaat er allemaal mee en vooral wat nemen ze allemaal mee? Dat vraag ik straks aan Peter van den Bent.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Opnieuw protesteren honderden mensen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. De Vlaamse overheid wil overheidsdiensten opnieuw bereikbaarder maken en trouwen is opnieuw populairder. In Brussel zijn meer dan 500 betogers opnieuw samengekomen om te protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en ook tegen het optreden van de politie vorige week dat volgens de betogers buitensporig was. Dries Hieroeg, jij bent op dit moment voor het Justitiepaleis in Brussel. Wat zie je daar nu?
1: Wel, op het Poelaardplein zijn op dit moment, gok ik, tussen de 500 en de 1000 mensen. Hier verloopt alles rustig in principe. Ook geen politie in uniform, enkel in burger. En de verschillende groepen hier protesteren tegen die onderwijshervormingen, maar ook tegen wat zij disproportioneel geweld van de politie noemen. Opnieuw verschillende groepen. Een groot deel nu van die groep trekt opnieuw naar het Centraal Station. Daar waren daar straks wel wat relletjes, jongeren die daar steps in brand staken. We zagen ook dat heel wat mensen zijn opgepakt. Dus we moeten even afwachten hoe die groep daar precies naartoe gaat gaan en of alles rustig zal verlopen.
0: Een hoofdinspecteur van de Antwerpse politie is voor de rechter verschenen omdat hij regelmatig cocaïne kocht. Dat werd duidelijk tijdens het onderzoek naar een dealer. Het Openbaar Ministerie tilt zwaar aan de feiten, net omdat de man hoofdinspecteur is bij de politie. De man zei dat hij spijt had en dat hij cocaïne gebruikte omdat hij het op persoonlijk vlak moeilijk had. Eind deze maand kent hij zijn straf. Het federaal parket heeft een minnelijke schikking gesloten met twee Marokkaanse banken met kantoren in ons land. De twee banken betalen samen meer dan 175 miljoen euro, zodat er geen proces komt. Het onderzoek ging onder meer over illegale bankactiviteiten. En er waren huiszoekingen in Brussel, in Sint-Jans-Molenbeek en ook in Borgerhout. Door de minnelijke schikking komt er dus geen rechtszaak en dus ook geen veroordeling voor de banken. Het federaal parket zegt dat het belang hecht aan financiële, economische en fiscale fraude en dat een schikking als voordeel heeft dat er een onmiddellijke en definitieve strafrechtelijke regeling is. De Vlaamse regering wil dat overheidsdiensten opnieuw beter bereikbaar worden via de telefoon. Of dat je er kan langsgaan aan een loket. Dat de overheid heeft daarover een nieuw dienstverleningscharter goedgekeurd. Wie een overheidsdienst wil contacteren, kan dat vaak alleen nog maar online doen. Maar daardoor kunnen veel mensen met hun vragen niet meer bij de overheid terecht, zegt minister van Bestuurszaken Hilde Krivits.
2: Veel mensen zijn bang om zaken via de computer te regelen en vragen of snakken eigenlijk echt naar fysiek contact of naar telefonische bereikbaarheid van de Vlaamse overheid. Een van de beste voorbeelden zijn de diensten van het groeipakket, dat is de voormalige kinderbijslag. Daar is er zelfs een nieuw fysiek loket geopend in Mechelen dit jaar. In alle provinciale hoofdsteden hebben ze ook een loket om mensen ook uit heel kwetsbare doelgroepen te bereiken.
0: Trouwen is ook opnieuw populair. Het aantal huwelijken in Vlaanderen en Brussel is zelfs een lange tijd niet meer zo hoog geweest. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws bij alle gemeenten. In 2025 trouwden zo'n 32.200 koppels en dat zijn er ruim 600 meer dan het jaar ervoor. En dat is ook het hoogste aantal in meer dan 25 jaar. Dat komt deels omdat er steeds meer mensen bijkomen, maar dan nog wordt er in verhouding opnieuw meer getrouwd. Socioloog Dimitri Mortelmans van de U Antwerpen legt uit waarom.
3: Als we de stijging van huwelijken de laatste jaren moeten verklaren, dan is er een stukje recuperatie van corona. Er is daarnaast een babyboomgeneratie die met heel veel zijn, die na hun echtscheiding als een nieuwe partner hebben, niet gewoon gaan samenwonen of in een latrelatie stappen, maar terug gaan huwen. Dat is een tweede reden. En dan een derde reden zijn samenwoners die in een lange periode van samenwonen beslissen van kijk, wij willen nu toch in het huwelijksbootje treden.
0: Meer over ons onderzoek naar huwelijken kan je vinden in de app van VRT Nieuws. In het Midden-Oosten bestoken Iran en Israël elkaar voorlopig niet meer met raketten. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een staakt het vuren tussen beide landen. Voor Iran is een belangrijke voorwaarde wel dat Israël ook de aanvallen in Libanon stopt. Volgens Iran zijn er bij de Israëlische bombardementen van de afgelopen uren zeker 15 gewonden gevallen. In Israël zouden er geen slachtoffers zijn. Een ex-Rode Duivel, Divock Origi, stopt met voetballen. Dat kondigt de 31-jarige aanvaller aan op zijn Instagram. In totaal speelde hij 32 wedstrijden voor België en hij scoorde 3 keer. En Origi maakte ook deel uit van de ploeg van de Rode Duivels die brons wonnen op het EK in 2016. Op dat EK maakte hij 2 invalbeurten. Op clubniveau speelde hij bij Liverpool en won hij onder andere de Champions League en de Engelse landstitel. Origi zat sinds december zonder club en had al 2 jaar geen officiële wedstrijd meer gespeeld. Vanavond is er nog kans op enkele buien, vooral in het oosten. Daarna droger bij temperaturen vannacht tussen de 8 en de 12 graden. Morgen start ook droog met enkele opklaringen. Later stapelwolken en tegen de avond plaatselijk een bui bij 18 graden. Dit nieuws begon in Brussel. Daar is opnieuw protest tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Meer dan 500 betogers zijn aanwezig. En er zijn ook opnieuw elektrische steps in brand gestoken. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2 Spits.
5: Anja Daams.

0: Power gesproken. Komt ze hier toch niet binnengewandeld, zeker Mirjam?
1: Met de 170 kilometer file.
0: Dat is minder.
1: Ja, de langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar toch weer 1 uur extra. Naar Gent komt er bijna 1,5 uur bij. Naar Antwerpen 1 kwartier vanaf Waaslandhaven Oost. 10 minuten vanaf Kruijbeke. Vanaf Sint-Job ook 1 kwartier. En vanaf Antwerpenhaven op de A12 ruim 1,5 uur. E40 van Brussel naar Leuven nog 10 minuutjes tussen Serbeek en Berten. Maar het ongeval staat daar aan de kant. Dat is nog niet het geval op de A12. Naar Brussel in Wilrijk. Daar blijft rechts dicht. Je moet ook daar 1 kwartier extra rekenen. Verderop op die A12 in Strombeek nog een ongeval op de aansluiting met de buitenring. Door die betoging in Brussel op het Poelaertplein is de uitrit Poelaert van de Stefania-tunnel dicht richting centrum. En dan rond Brussel op de buitenring 1,5 uur filegolven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette. Op de binnenring ook bijna 1,5 uur tussen Vorst en Tervuren, maar andere vertragingen zijn kleiner. Radio 2.
0: Ik moest aan jou, allee, het is te zeggen, ik moest aan de verkeersredactie denken toen ik de podcast Mens Erger Je Niet aan het beluisteren was met Xavier en Shema. Bas Birker was te gast daar. Bas, die is, dat is een Nederlander, ja. Die woont al 16 jaar in België. Hij woont hier heel graag, maar er is één ding dat hem opvalt, vertelde hij in die podcast, en waar hij zich toch ook wel een beetje aan stoort. En dat is het concept ritsen op de weg. Je moet eens luisteren, blijkbaar kunnen wij dat niet zo heel goed.
2: Maar Vlaming is natuurlijk wel heel erg bezig met... Wat gaan de mensen wel niet denken? En dus durft niemand bijna, als er een wegversnelling komt, tot het einde te rijden. Want die denken allemaal, oh, maar de mensen gaan denken, oh, daar heb je hem weer eens een dikke BMW. Die gaat iedereen voorbij steken. Terwijl, ten eerste, het is de wet. En ten tweede, het is echt zoveel socialer om wel te ritsen. Want we gebruiken veel meer wegdek. Dus wordt de file korter. Maar om een of andere reden... Rij ik netjes, wel in mijn BMW.
0: Maar ik moet wel bekennen, als ik dan in de file sta en iemand ritst in, nogal ver voor de wegversperring, vind ik het oké. Okay. Maar iemand die zo helemaal tot op tijd rijdt, dan denk ik, nee, jongen.
1: Jij komt daar niet.
0: Ja, ik stond hier ook te wachten.
1: Ja.
0: Maar inderdaad, het is de wet.
1: Ja.
0: En naar het schijnt kan je er een boete voor krijgen.
1: Ja.
0: Als je ze niet toelaat. En inderdaad, de files worden korter. Dus we moeten eraan denken als we vanavond in de file staan.

0: vind het nog altijd onwezenlijk. Ik kan het nog altijd niet geloven dat ze er niet meer is. En met mij, zowat heel Vlaanderen, denk ik. Ik las het op mijn Instagram. Ik had de foto's nog eens gepost van mijn bezoek aan haar. Voor als de muren konden praten. En ook op het Radio 2-kanaal van VRT Max. Heel veel reactie. Kan je trouwens nog altijd een reactie achterlaten. Woensdag, dan nemen we afscheid van Margriet Hermans. Morgenavond op VRT 1. Een eersaluut aan Margriet, maar niet alleen op VRT 1. Morgenavond tussen 6 en 8 zal Kim tijdens Radio 2 Olala ook eer brengen aan Margriet Hermans.
1: Radio 2.
2: Radio 2 Spits.
0: Er kan niet genoeg eer gebracht worden, vind ik, aan die grote dame uit de Belgische muziekwereld.

0: Maria Rita die schrijft hier in de app van Radio 2. Ik krijg nog elke keer een krop in de keel als ik Margriet hoor op de radio. En hopelijk gaan we ze nog heel veel horen op de radio. En Maria Rita, het was in elk geval Bryan Adams en The Summer of 69.
1: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van de Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
2: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
1: Nu zondag gaat hij met Frankie van der Elst terug naar 94, toen die ook in een boysband zat.
2: Prachtige Frankie.
3: Ja, ja, ja.
1: En in 1998 was de hitte een spelbreker.
4: Onmiddellijk een totaal aan een baksteren.
5: Radio 2, WK Koorts.
1: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
6: Licht het op, laat het op, daar heb je plopstroom. Licht het op, laat het op, daar heb je plopstroom.
7: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
9: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
10: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
11: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
13: Ik ben blind.
14: Wij zitten vast.
13: Ik ben blind.
14: Het licht is uitgevallen.
13: Oh. Ik dacht even...
12: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
15: Excellent.
16: Bij Excellent zijn er nu WK-deals met inruilkortingen en cashbacks op tv's.
17: Schat, luister eens, het is het moment.
18: Voor nog een koffieke?
17: Nee, voor de LG OLED Evo AI TV 55 inch. Dat is met zo'n superhelder anti-reflectiebeeld, perfect zwarte kleur en €200 voordeel.
18: Huh?
17: Maar ja, en dan komt het WK naar onze living.
18: Oh ja, en dan nodigen we Ilsen uit en de Luc.
17: Ja, en de Karel. En
18: ja,
17: de
18: ja.
19: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
17: Kom voordat we te laat zijn.
16: Score op excellent.be.
20: Werchter Boutique 2026, een zomerse festivaldag met Katy Perry en Pitbull.
21: Fireball.
20: Maar ook Mika, James Arthur, Roxy Dekker en Pommelien Thijs.
22: Ik moet gaan.
20: Op zaterdag 27 juni in het festivalpark van Werchter. Tickets en info via werchterboutique.be. Samen met Radio 2.

0: Nu ik mij bedenk, zou hij ook niet een of andere voetbalploeg hebben? Er zijn toch meer van die zangers, hè, die dat hebben. Dat was Harry Styles. Waarom ik eraan denk? Wel, as we speak, vliegen onze rode duivels ergens boven de Atlantische Oceaan naar de Verenigde Staten. En 2:15 vanmiddag zijn ze vertrokken vanuit Zaventem naar Base Camp Seattle. Een vlucht van 12 uur. Zeer goede avond, Peter van den Bemt.
1: Goedenavond.
0: Jij vertrekt morgen zeker naar Mexico, hè?
1: Ja, het schijnt ook 12 uur te zijn. Ik vlieg op Frankfurt en dan Frankfurt in Mexico City, is ook zo ongeveer. Ja.
0: Dat is ook een redelijke vlucht. Nu, Seattle, daar is het 9 uur vroeger, een serieus tijdsverschil. Ik hoorde in het nieuws daar straks dat ze meteen moeten trainen als ze daartoe komen. Maar kan dat met zo'n jetlag?
1: Ja, nu, onze jongens reizen wel redelijk comfortabel, dat kan ik je wel zeggen, want af en toe vliegen wij in hetzelfde vliegtuig mee, wij zitten dan achteraan, opeengestapeld, maar onze jongens hebben wel voldoende beenruimte in business, dus dat gaat geen probleem zijn. Maar
0: de bedoeling is natuurlijk, Peter, hè?
1: Het moet verschil zijn. Maar de bedoeling is natuurlijk om zo snel mogelijk op het uur van Seattle te geraken. En het slechtste wat je kan doen is natuurlijk, als je daartoe komt, en dat is midden in de namiddag, gaan slapen. Dus dat ze tot een uur of 8, 9, 10 liefst wakker blijven en dan gaan slapen. Dus een zware training zal het niet zijn, maar als je zo lang in het vliegtuig hebt gezeten, een beetje loslopen kan geen kwaad.
0: En naar het schijnt hebben ze speciale brillen of zoiets gekregen om in het vliegtuig op te zitten.
1: Ja, dat zijn inderdaad rare brillen die ze al een keer gebruikt hebben toen ze ook lang moesten vliegen naar Kazachstan in november en de Verenigde Staten in maart. En ja, dat zorgt voor een speciale filtering van het licht, waardoor je eigenlijk al min of meer beter aangepast geraakt. UV-stralen worden gefilterd om de bloedsomloop te circuleren, te stimuleren enzovoort. Om beter aangepast te geraken al aan de nieuwe tijd eigenlijk.
0: Voor wat het waard is.
1: En er zijn er die daarin geloven.
0: Maar er zijn er ook andere. Ja, ze reizen inderdaad met heel veel. Eerder deze maand zijn er 2 cargo's naar de VS gestuurd. Ze nemen enorm veel materiaal mee. Die cargo's, dat is niet alleen om hun knuffels in te stoppen, denk ik, hè?
1: Nee, dat is van alles, hè. Dus heel veel materiaal om te trainen, materiaal om te herstellen, recuperatie, massage, tafels, ik weet niet wat allemaal.
0: Maar
1: veel kleding natuurlijk ook.
0: Nee?
1: Ja, maar je gaat het niet nog een keer kopen als je het allemaal al in je bezit hebt, natuurlijk.
0: Ah, dat is
1: ik heb gelezen dat ze zelf ook de volledige voorraad van energierepen, voedingssupplementen, zo dat soort hersteldrankjes meenemen, omdat dat van hun eigen producten zijn die ze al kennen en die gekeurd en goedgekeurd zijn door hun eigen specialisten. Dus je wil niet daar een Amerikaanse variant daarvan kopen. Dus dat nemen ze allemaal mee van hieruit.
0: Ah, oké. En koks, gaan die ook mee?
1: Ja, zeker. En vaste rode duiven. Ze hebben altijd, als ze op verplaatsing gaan, hun eigen kok bij. Een hele goede overigens. En die gaat ook mee in elk geval. Ja, zeker.
0: Mama, ze hebben nog even tijd om te acclimatiseren. 15 juni, eerste wedstrijd tegen Egypte. Ja. Wie gaat wereldkampioen worden, Peter?
1: Als ik er één moet noemen, dan zeg ik Frankrijk. En als ik er 2 mag noemen, zeg ik ook nog Spanje.
0: Oké, van mij mag jij
1: maar het enige antwoord op de vraag is eigenlijk, ik weet het niet. We zullen wel zien, maar ja, er zijn altijd wel favorieten. En Frankrijk is echt een verzameling van absolute topspelers. Ik zeg altijd, die kunnen eigenlijk met wat ze voorhanden hebben 2 ploegen opstellen die allebei kwartfinale van het WK kunnen spelen. Maar goed, dat garandeert geen wereldtitel.
0: Nee, dat is waar. Jij gaat commentaar geven bij veel wedstrijden.
1: 18,
0: oké. Okay. Zeg, toi, toi, toi, maar amuseer u ook een beetje daar.
1: Dat zal niet mankeren, dank je. Hartelijk bedankt daarvoor.
0: Dag, Peter.
1: Blijf het volgen, zou ik zeggen.
0: Dag. Zeker.

0: was Bart Kael. Ja, Peter van den Bent all over de volgende maand. Hè. Hij is daar in Amerika tijdens de voetbalwedstrijden. Maar hij is ook een beetje op Radio 2. Want de volgende week is hij op zondagochtend tussen 9 en 10 te horen. Tijdens het programma Radio 2 WK Koorts. Waarin hij terugblikt op de wereldkampioenschappen. Door de jaren heen, zal ik maar zeggen. 17:30 geworden hier bij Radio 2. Nieuws uit onze regio.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: 6:30, VRT Nieuws in Limburg met Fred Breuls. De brandweerzone Oost-Limburg werkt aan een nieuw interventieplan voor de Papendaalvijvers en Zutendaal. Aanleiding is een incident anderhalve week geleden waarbij een zwemmer van 24 in kritieke toestand uit het water werd gehaald. Volgens het Belang van Limburg bereikte de hulpdienst het slachtoffer pas na een half uur, onder meer door een gesloten slagboom. Karen de Smet van de brandweer.
1: Op dit moment is het voorval al volledig herbekeken en zijn er concrete afspraken al gemaakt met de gemeente. Er gaat een digitaal interventieplan komen. We gaan via een bepaalde poort met een sleutelkluissysteem toegang krijgen tot die plas, wat eigenlijk natuurdomein is. Dat wij daar ook toegang toe hebben, moest zich daar een noodgeval voordoen.
0: Afvalverwerker Bionerga mag zijn composteerinstallatie in Bilze-Hoeselt nog maximum 6 jaar openhouden, na aanhoudende klachten over geurhinder. Dat heeft Vlaamse minister van Omgeving Joop Roens beslist. Het bedrijf moet nu op lange termijn op zoek naar een nieuwe locatie. CEO Filip Peters van Bionerga reageert voorzichtig positief op de beslissing.
2: In eerste instantie lijkt ons dat een meer realistische termijn om een oplossing voor delocalisatie te kunnen realiseren dan de termijn van 3 jaar die in eerste instantie verleend was. De voorwaarden hebben we nog niet kunnen doornemen. Als de opgelegde voorwaarden in lijn liggen met het advies van de vergunningscommissie, kunnen we vermoedelijk wel voldoen aan de voorwaarden die er opgelegd zijn.
0: Een 69-jarige Romein riskeert een boete van 9 miljoen euro omdat hij geen accijns betaalde op meer dan 5 miljoen liter bier. Hij transporteerde dat vanuit Lummen naar Duitsland, maar 11 transporten zouden daar nooit aangekomen zijn. Het vonnis volgt op 29 juni. De man was eerder al veroordeeld voor fraude en zit momenteel in Spanje. Bij voetbalclub STVV is gestart met de sloop van de Zuidtribune vlak naast het spoor. Die moet nu plaatsmaken voor een nieuwe tribune in het voetbalstadion. Met de sloop van de tribune verdwijnt ook een stukje geschiedenis voor de jarenlange supporters van STVV. Supporters Erik Jamar en Thibaut Sente hebben er zeer goede herinneringen aan.
3: De gezangen en zo, die werden eigenlijk rechtstreeks op het veld geprojecteerd. En door die overkapping die je had eigenlijk, die metalen constructie denk ik, klonk dat veel beter op het veld. Dat je eigenlijk een soort van een grote megafoon creëerde.
4: Waar nu veel te doen is rond pyrotechnisch materiaal, deden wij dat in overleg met de club. En wij deden dat voor die tribune. Maakten wij grote rookshows. Wij installeerden daar stroboscopen. Eigenlijk hebben we de sfeer gemoderniseerd op dat moment.
0: Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog bij temperaturen tot 12 graden. Meer nieuws in de app.
5: Radio 2 Spits.
6: Anja Daams.

0: Supertramp. Mirjam, hoe staat het op de weg?
1: Het is wat drukker geworden en over een goed kwartier gaat het weer flink regenen boven Brussel. En
0: het is hier weerbericht en verkeersinformatie in één.
1: Ja, ik hou de buienradar ook een beetje in de gaten omdat ik graag weet wat er op mij afkomt. Maar dus nu een 200 kilometer file, dat kan nog wat aandikken. We hebben voor Antwerpen op de ring richting Nederland 1 uur file. Naar Gent is dat bijna een half uur. Naar Antwerpen een kwartier vanaf Waaslandhaven-Oost op de E17 vertragen tussen Gent Centrum en Destelbergen, komt daardoor een ongeval. Verder ook 10 minuten vanaf Kruijbeke. Vanaf Sint-Job een kwartier op de A12 vanaf Antwerpenhaven een half uur. In de staart van die file is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. En dan voor Brussel op de buitenring een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woduwe en Klot-Bijgaarde. Op de binnenring ook een half uur tussen Vorst en Tervuren. En dan naar Bergen op de E19 tussen O-Itre en Nijvel een kwartier. Andere vertragingen zijn kleiner.
0: Blijf nog even, mag je mee het nieuws raden.
1: Joepie.
2: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie? Ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, hoor. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
5: Voilà.
4: Op sunweb.be.
6: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
7: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
8: Oh, nee. En u?
6: Bij Verysure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
9: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
2: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verysure alarmsysteem. Verysure. Zoveel meer dan een alarm. Verysure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
10: Dus, Wavo, België, Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
11: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
10: Ja, ik heb dat opgevangen.
11: Waar?
10: Ah, in de regio.
11: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
10: Ja, de wijde regio dan, hè.
11: Ze spelen in Seattle.
12: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
15: Yes, of Corsa.
14: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
15: Yes.
14: Vanaf €179 per maand in lease and go?
15: Yes.
14: En tot 8 jaar speciale garantie?
15: Yes.
14: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: was vorige week nog hier, hè, om zijn 75ste verjaardag te vieren. Trouwens, een mooie babbel met Kim over zijn leven. Luister maar eens via het Radio 2-kanaal op VRT Max naar die babbel van Kim en Johan Verminne. En ik voel mij ook goed, want we gaan de actualiteit weer eens opsporen. Hè. Wil jij meespelen? Wil je het opnemen? Tegen Mirjam, 078 35 32 34. Als je de kranten goed gevolgd hebt, als je de radio goed beluisterd hebt, als je naar het journaal gekeken hebt vanmiddag, die kleine nieuwsjes die het leven vandaag gemaakt hebben, weet je ze? Wil je meespelen? 078 35 32 34. Is kijken wie ik aan de telefoon heb. Goedenavond, met wie spreek ik?
1: Willem uit Veurne.
0: Dag Willem uit Veurne. Willem, heb je de actualiteit gevolgd vandaag?
1: Klein beetje.
0: Een klein beetje. Je zit in de auto, dus je hebt de radio. Ja. Beluistert de hele namiddag. Ja. Ah, dan zal het wel geen probleem zijn, zeker. Ik ga meteen, Willem en ook Mirjam, een paar reacties lezen. Van bijvoorbeeld Jan Verboven, die zegt met geweld tegen geweld. Grote stilte. Willem uit Veurne?
1: Geen enkel idee nog.
0: Geen enkel idee. Joppe die zegt nog de wereld op zijn kop tegen politiegeweld.
2: De jongeren die gevochten hebben tegen de politie in Antwerpen of in Brussel.
1: Oh nee, de lerarenbetoging.
2: Het
0: is klassikaal werk.
2: Het is 2-1.
0: Dat is waar, dat is niet eerlijk eigenlijk. Hè? Maar het is goed inderdaad. Hè, vandaag al die betogers die zich verzameld hebben op dit ogenblik in het centrum van Brussel aan het betogen tegen politiegeweld en de besparingen in het onderwijs in Wallonië. En wat hebben ze ondertussen al gedaan? Deels hebben zijn fietsen in brand gestoken. Maar de politie mag geen geweld gebruiken. Nee, de politie mag natuurlijk ook geen geweld gebruiken. Hè? Maar goed, we zullen in het journaal straks zien hoe het allemaal afgelopen is daar in Brussel. Hey, maar goed gedaan. Waar zijn jullie naar op weg?
1: Naar mijn dochter.
0: En is daar feest of gewoon een bezoekje?
1: Nee. Ze zijn aan het bouwen. Hè. We zijn de bouw gaan bekijken.
0: Oké. En is het daar ook zo aan het regenen ondertussen?
1: Een klein beetje.
0: Dus jullie kunnen nog de bouw heel mooi bezichtigen.
1: Ja.
0: Oké. Zeg proficiat met deze eerste overwinning van de week.
1: Dank u wel.
0: En maak er nog een fijne avond van, kinderen.
1: Ja.
0: Dag Mirjam.
3: Radio 2 Spits.
4: Anja Daams.

blijft toch beestig goed, hè? Die van ABBA en Lay All Your Love on Me. Wat ook beestig goed is, dat is wat er zo meteen aankomt. Want feest bij Radio 2 Olala. Camille wordt 25. En natuurlijk heeft Kim de Brie een feestje georganiseerd zo meteen. Alvast tot morgen.

0: Radio 2.
1: Marcel,
2: ja?
1: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
2: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
1: Ja, ja,
3: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Limburg.
4: Kidnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Limburg? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
7: Oh la la la, oh my god, Camille is erbij straks na 6 uur. Wensen en felicitaties voor haar 25e verjaardag. Stuur ze nu al maar door.
8: Elke dag, telk voor twee.
9: Zes uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Opnieuw komen meer dan 2000 betogers samen in Brussel om te protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. En de website MyPension geeft al wat meer duidelijkheid over wat de pensioenhervorming voor jou betekent. In Brussel protesteren 2500 betogers opnieuw tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en ook tegen het optreden van de politie vorige week dat volgens de betogers buitensporig was. Het comité P onderzoekt 13 klachten daarover. Nu verloopt de betoging vrij rustig, al zijn er ook wel elektrische steps in brand gestoken. De woede over de besparingen in het onderwijs blijft dus groot. Sommige scholen in Wallonië zijn dicht, andere niet. Het beeld is echt heel wisselend, vertelt onze onderwijsexperte Brigitte Vermeers.
10: In de katholieke middelbare school Sainte-Croix in Hanuit in de provincie Luik wordt al bijna anderhalve maand geen les meer gegeven, vertelt deze vader van twee scholieren, 14 en 16 jaar oud.
11: Sinds 29 mei hebben wij bericht gekregen dat er geen examens plaatsvinden, maar mijn kinderen zitten eigenlijk al sinds 24 april, de start van de lentevakantie, thuis.
10: Volgens de vader is het onderwijscollectief Mars Attacks verantwoordelijk voor het blokkeren van de scholen. Het collectief verzet zich radicaal tegen de besparingen en zegt zelf zo'n 300 scholen in Brussel en Wallonië te vertegenwoordigen. Een heel ander beeld in de gemeentelijke Athénée Émile Bokstaal in het Brusselse Laken. Daar gaan de examens vanaf woensdag door zoals gepland. Vandaag en morgen zijn er herhalingslessen voor de leerlingen. In andere scholen blijft het dan weer bij prikacties en symbolisch verzet.
9: Een hoofdinspecteur van de Antwerpse politie is voor de rechter verschenen omdat hij regelmatig cocaïne kocht. Dat werd duidelijk tijdens het onderzoek naar een dealer. Het Openbaar Ministerie tilt zwaar aan de feiten, net omdat die man hoofdinspecteur is bij de politie. De man zei dat hij spijt had en dat hij cocaïne gebruikt omdat hij het op persoonlijk vlak moeilijk heeft. Eind deze maand kent hij zijn straf. Het parket van Antwerpen is ook een onderzoek gestart na een zware vechtpartij op een bus van de lijn tussen Kontig en Aartselaar. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe een tiener hard wordt geslagen en geschopt door een andere jongen. Het slachtoffer kon vluchten toen de bus stopte en deed aangifte bij de politie en de lijn kreeg intussen ook al een klacht binnen. De bus had geen bewakingscamera's aan boord. De wielrenner van 16 die gisteren tijdens een koers door de achteruit van een auto vloog, heeft het ziekenhuis mogen verlaten. Het ongeluk gebeurde tijdens een wedstrijd in Borgloon in Limburg. Een auto raakte vast op het parcours en kon niet op tijd wegrijden. De jonge wielrenner kon hem in een afdaling niet meer ontwijken en reed tegen 70 km per uur tegen de auto. Het had erger kunnen aflopen, zegt Pieter van Schelvergem van de koersorganisatie.
12: Zijn aangezicht staat vol met schaafwonden van het glas en zo. En zijn schouder is ook geraakt. Maar al bij al stelt hij het goed. Mentaal is het wel een hele slag dat hem heeft. Want de politie zei ook, als hij op de auto, op de omlijsting was gereden, ja, dan had het misschien een dodelijke afloop kunnen zijn.
9: Vanaf vandaag kan iedereen op de website mypension.be bekijken wat de gevolgen kunnen zijn van de pensioenhervormingen van de federale regering. Op MyPension is een nieuwe pagina toegevoegd. Wat betekent de pensioenhervorming voor mij, vertelt Giselda Curvers van de Federale Pensioendienst.
0: Momenteel vindt de burger daar nog geen antwoord voor zijn specifieke situatie, maar de komende weken en maanden gaan we dat stelselmatig aanvullen, zodat hij daar te weten kan komen wat is mijn vroegste pensioendatum, ga ik een malus hebben. Vandaag al lanceren we de pagina zodat de burger er gewoon aan kan worden en in de komende maanden gaan we die verder aanvullen. Het eerste wat we gaan lanceren is het antwoord op de vraag wanneer kan ik op pensioen gaan en het pensioenbedrag komt eraan in het najaar van 2027.
9: In een stad in het zuidwesten van Duitsland zit een kwart van de inwoners, zo'n 30.000 mensen in totaal, zonder stroom. Dat komt door een brand in een transformatorstation. De netbeheerder denkt dat die brand is gesticht. Het incident doet denken aan twee voorvallen in Berlijn vorige herfst en begin dit jaar. Duizenden inwoners zaten toen dagenlang zonder stroom na gelijkaardige brandstichtingen. Speuters vermoeden toen dat een extreem linkse groepering daarachter zat. Onderzoek zal moeten duidelijk maken of dat nu ook het geval is. En ex-Rode Duivel Divock Origi stopt met voetballen. Als tiener maakte Origi al naam bij de Rode Duivels. In totaal speelde hij 32 wedstrijden voor België, waarin hij 3 keer kon scoren. En ook op clubniveau was Origi succesvol. Met Liverpool won hij onder andere de Champions League en ook de Engelse landstitel. Origi is 31 en zat sinds december zonder club en had al 2 jaar geen officiële wedstrijd meer gespeeld. Vanavond is er nog kans op buien, vooral in het oosten. Daarna droger bij temperaturen vannacht tussen 8 en 12 graden. Morgen start ook droog met enkele opklaringen. Later stapelwolken en tegen de avond opnieuw buien bij 18 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig en vrij fris. Vanaf het weekend wel droger en ook warmer. Dit nieuws begon in Brussel. Daar is opnieuw protest tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Er zijn 2500 betogers aanwezig. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
7: Merci, Sophie. Bijna 6 over 6, 189 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland bijna 1 uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem richting Gent. 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen file op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost, 25 minuten. Op de E17 vanaf Kruijbeke, 10 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Job, 25 minuten. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven, 1/2 uur. In de staart van de file is er een ongeval gebeurd op de rechte rijstrook. Naar Knokke op de E34. 40 minuten bumperen tussen Vraassenen en Sint-Gilles-Waas door een ongeval. De buitenring rond Brussel 1/2 uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. En op de binnenring nog 3 kwartier aanschuiven tussen Vorst en Tervuren. Andere vertragingen zijn sowieso kleiner.
6: Radio 2, olala.
5: Alles over muziek van bij ons.
7: Kim de Brie. Een kwart eeuw Camille. Uiteraard gaan we dat vieren, want ze is een vechter, een pure diamant. En zwier die Radio 2 app maar open, want oh my god, dan zie je ook alles gebeuren op dat feestje hier vanavond.

0: The Promises van Soul Sister. Morgenavond tussen 6 en 7 maken we nog een mooi eerbetoon aan Margriet Hermans hier. Alleen maar muziek van Margriet en een greep uit die ontelbare, prachtige herinneringen, ja, die we mochten ontvangen de voorbije dagen via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
1: Radio 2 Olala lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Margriet Hermans was een vrouw van vele levens en misschien ook wel jouw idool. En dat is hetgene waarnaar we op zoek gaan in onze Olala-lijst deze week. Jouw muzikale idool. Bij de vrienden van Radio Bene gaan ze op zoek naar de 500 gouden idolen. Dus we doen graag mee. Jouw muzikale idool van bij ons. Dat is misschien wel...
3: Jij zei dat het klaar was. Noemde mij je atlas. Sorry dat ik jou nog op
0: hand. Deze Pommelien Thijs of...
4: Ik draai hier rond en rond en rond als een leven.
0: Vorige week ook nog hier in onze Radio 2-studio Willy Sommers. Kan ook zijn dat dit jouw idool is. De mannen van Clouseau, zeg het maar. Wie, welke zanger of zangeres van bij ons zet jij op een voetstuk, op een piedestal? Zoals ze dat dan zo schoon kunnen zeggen. Laat het maar weten via onze Radio 2-app. Die staat helemaal open voor jou.

0: En hier, ze is een circusattractie op zichzelf. En ze was vorige week woensdag ook de hoofdattractie op Beste Buurtfeest in Schelde-Windeke. Oh my god, Camille is hier!
1: Hallo!
0: Oh la la! Was een feest daar, hè?
1: Ja, was keileuk.
0: Beste Buurt.
1: Ja. Heel gezellig.
0: En het feest stopt niet, Camille. Nu vrijdag vier je een kwart eeuw, Camille.
1: Ja, oh my god. 25 jaar. Hoezo? Ik voel mij niet 25. Snap je wat ik bedoel? Is dat niet zo? Heb jij dat ook niet? Dat je ouder wordt, maar dat je eigenlijk gewoon denkt van... Ik voel me gewoon nog steeds 18 of zo.
0: Het blijft altijd een beetje hangen. Dat is de mindset, hè?
1: Ja.
0: Tuurlijk wel. Ja. Je bent maar zo oud als je je voelt.
1: Mm-hmm.
0: Weet je al hoe je gaat vieren vrijdag?
1: Ik ga de dag beginnen met naar mijn psycholoog te gaan... En dan ga ik naar de dansrepetitie en circusles voor Circus Camille. En dan in de avond ga ik denk ik iets gezellig eten, maar gewoon thuis, bij mij thuis. Allee, bij mijn ouders thuis, samen met de familie.
0: Zeg maar, wacht, de dag beginnen bij de psycholoog?
1: Mm-hmm. Ja. Ja, dat is denk ik voor iedereen wel af en toe een keer nodig. Zo'n keer gewoon een beetje babbelen over de dingen en objectieve meningen horen over hoe dat het leven is.
0: En in welke mate helpt ze jou? Of waarom precies ga je dan van...
1: Ik heb een heel druk leven en ik sta niet genoeg stil bij de dingen die er allemaal gebeuren. Dus ik denk dat dat voor mij wel helpt om meer stil te staan bij het leven en meer te genieten van het leven. En ja, die dingen gewoon eigenlijk. Ja, ik ben ook soms moe vaak door repetities. En als je moe bent, dan gaat je bijvoorbeeld vaker ook... Ik ben emotioneel, dus dan ga ik bijvoorbeeld een keer vaker huilen of zo. En dan is dat wel leuk om daar gewoon over te babbelen met iemand of zo.
0: Ja. Ja? Niks mis mee, in tegen.
1: Nee, want er is zo'n soort van taboe rond, rond een psycholoog. En ja. Zo van, oh, wat is er mis met je? Maar eigenlijk moet je, voordat er iets mis is met je, moet je gewoon gaan naar een psycholoog. Want dan is het eigenlijk al te laat. Snap je wat ik bedoel?
0: Exact. Dus de dag beginnen bij de psycholoog en dan werken.
1: Ja. En dan lekker werken en dan lekker met mijn familie.
0: Voilà. Werken op jouw verjaardag geeft ons wel een extra reden om het vanavond stevig nu al te vieren. 25 jaar, Camille!
2: Volgende week, nieuw op Radio Bene.
3: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
2: Radio Bene Gouden Idolen 500.
3: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
2: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
3: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
2: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
3: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
2: Radio Bene Gouden Idolen 500.
3: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
2: En luister vanaf maandag 15 juni.
4: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2.

0: Clouseau, dat ze de mooiste is. Dat zal jouw lief Dino ongetwijfeld ook vinden, Camille.
1: Radio 2.
2: Oh la la.
0: Laat ons daarvan uitgaan, toch? Jullie zijn al een tijd samen ondertussen, hè?
3: Ja, al een paar jaar.
0: En toch weer naar Hotel Mama getrokken, las ik.
3: Ja, zeker. Ja, we zijn op zoek.
0: Huisje, tuintje, diertje, kindjes.
3: Ik weet nog niet, hè. Ja, ik kan daar niet over nadenken nu op dit moment.
0: 25 jaar. Je hebt nog alle tijd, er is geen haast bij. En tegelijk, ja, het is wel wat, hè, wat jij al gerealiseerd hebt. Nu vrijdag 25 worden, maar hoeveel mensen jij al blij gemaakt hebt in jouw leven. Dat is toch fantastisch?
3: Ja, ik sta daar nooit echt bij stil, eigenlijk. Zoals ik eigenlijk daarnet al een beetje zei, hè, het blijft maar doorgaan, maar dat is wel... Allee, als je dat dan zo zegt, dan krijg ik zo emotie. Dan denk ik, oh ja, inderdaad. Ik heb wel echt al mensen gelukkig gemaakt. Dat is wel
0: heel
3: fijn. Ben
0: je zelf het meest fier op?
3: Dat denk ik dan, eigenlijk. Gewoon mensen gelukkig maken met mijn muziek. Ik denk dat dat het hele doel is van muziek. Ik word daar zelf ook het allergelukkigst van muziek. Dus ik hoop dat mijn muziek dat ook doet bij anderen. Maar dat denk ik wel, want ik heb al vaak verhalen gehoord van mensen ook. En ja, het is dat eigenlijk, mensen gelukkig maken.
0: Is het succes ergens anders dan je dacht toen je nog een kleine Camille was?
3: Hoe bedoel je, in welke zin?
0: Ja, ik weet het niet, op een of andere manier waar je nu staat, wat je gerealiseerd hebt. Is dat het beeld dat je voor je had toen je eraan begon, wat je wou bereiken?
3: Goh, ik had eigenlijk niet per se een beeld in mijn hoofd. Ik had gewoon in mijn hoofd, ik wil zangeres worden. Dus in die zekere zin wel. Als in kleine Camille zou dit al ongelooflijk waanzinnig vinden, zeg maar. Dat had ze waarschijnlijk niet in haar hoofd, maar wel gewoon van, ik wil als job zangeres artiest zijn. Zo dat.
0: Want dat is niet niks, opgroeien in het openbaar. Ik denk dat je heel snel een soort van olifantenvel kweekt.
3: Ja, je maakt wel dingen mee, natuurlijk. En ja, dat is gewoon zo, hè. Ja.
0: Wat is de grootste misvatting die over jou de ronde doet?
3: Dat ik groot ben. Mensen denken altijd als ze mij zien, zeggen ze, oh, we dachten dat je groter was. Maar dat komt door mijn hakken.
0: Die jokkels van stelte die je altijd
3: draagt op het podium, ja. En ook mensen die denken dat mijn haar, dat ik nu extensions bijvoorbeeld in heb. Nee, het is mijn echte haar. Het is heel lang. Het is mijn echte haar.
0: Mispoes, het is allemaal echt. Ja. En over poezen gesproken, moustache. Een kat heeft hoeveel levens?
3: 9.
0: Zo wil de mythe. En jij bent dus een kat. Academy, ja. Met dat nieuwe album 9 levens. Daarop staat ook Nu dat je weg bent. Wat moeten we weten over die song?
3: Ja, het is eigenlijk een pop-rock song. Het gaat over een relatie waar je naar terugkijkt die voorbij is en waar je eigenlijk heel blij bent dat die voorbij is. Maar het is wel, het klinkt wel als een heel vrolijke, energievolle song.
0: Dat is de kunst, hè?
3: Ja, dat is de kunst, inderdaad.
0: Dat is voor de psycholoog ook, hè? Ja. Binnenkort.
3: Ja.
0: Om maar eens even zeggen van, zeg, nu dat je weg bent, blijf vooral nog even hier, Camille, want we vieren zo graag die 25e verjaardag samen met jou.
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Nog niet helemaal, maar we doen gewoon alsof het vandaag vrijdag is.
3: Ja,
0: dus
3: een jaar mee.

0: zegt ze dan. Ja, ja, ja, ja. Nu dat je weg bent, hoe graag wil je zelf weg? De grens over? Een internationale ster worden, Camille?
1: Dat is denk ik het enige wat er echt nog op mijn bucketlist staat dat ik graag wil doen, ja.
0: Echt?
1: Ja.
0: De wereld gaan veroveren. Hoe concreet is dat plan?
1: Want dan moet in mijn hoofd heel concreet. Zingen, maar voor de rest er zijn nog geen plannen of zo. Ik schrijf gewoon sowieso altijd in het Engels op mijn kamer. Ik heb ook al een paar Engelse nummers geschreven. In een teampje. Maar het is niet zo dat ik een plan heb of zo. Dus dat is echt nog... Ik ben er gewoon maar mee bezig en ik zie wel gewoon wat er op mijn pad komt. Wie weet breng ik het nooit uit, hè. Wie weet vind ik het gewoon niet goed en breng ik nooit iets uit in het Engels en blijft het gewoon bij een droom.
0: Waarom wil je dat zo graag?
1: Omdat dat denk ik de droom was van kleine Camille. Omdat ik heel hard opkeek, bijvoorbeeld naar een Ariana Grande, Zara Larsson nu ook, Lady Gaga, Britney Spears. Dus ik luisterde altijd naar Engelse muziek en ik wil hetgene doen wat ik het allerliefste doe en dat is gewoon arena tours. Ik weet, in het Sportpaleis stond ik hier en ik had 4 shows en ik dacht, ik wil nog. Ik vind dit zo leuk. Dit is gewoon waar ik het allergelukkigst van word. Met Circus Camille ook. Vorige zomer, ik deed dat en na... hoeveel shows? 30 shows? Ik weet het eigenlijk niet meer. 30 shows zei ik, ja, kom op, let's go. We gaan nu naar de grens over. We gaan gewoon Circus Camille daar doen. Let's go.
0: Wie ziet het groot? De wereld is verwittigd, jongens. Hou je vast aan de takken van de bomen. 1:30, 144 kilometer file naar Knokke op de E34. 1 uur trager tussen Vraassenen en Sint-Gilles-Waas door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 10 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E19 vanaf Kleine Bareel. En op de A12 bij Antwerpen-Haven door een ongeval op de rechterrijstrook. De buitenring rond Brussel, 30 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. De binnenring een half uur tussen Ruisbroek en Tervuren. Andere vertragingen zijn kleiner, maar door wateroverlast zijn in Brussel deze tunnels dicht op dit moment. De Montgomery en de Georges-Henri-tunnel richting A12.
2: Je luistert naar Radio 2.

0: Dat is de nieuwste van Jean Thomas, Chameleon. Camille, jij bent onze chameleon. Pas jij je makkelijk aan, altijd en overal?
1: Ja, ik denk dat wel, ja. Mooi liedje ook.
0: Ja, goed hè, ja. Jean. Hij kan het pot verdedigen. Oh la la. Oh la la. Vrijdag, 25 jaar, Camille. En jouw leven ziet eruit als een sprookje. Maar toch heb je al vaak tekstel op de neus gekregen eigenlijk.
1: Ja, ik heb heel veel audities gedaan hè, vroeger. Maar dat was omdat ik toen denk ik had in mijn hoofd dat ik wil zangeres worden. En ik weet nog niet hoe dat ik er geraak, maar ik kan gewoon audities doen. Totdat ik niet meer kan.
0: Het moeilijkste moment in je carrière tot nu toe?
1: Het moeilijkste moment in mijn carrière tot nu toe.
0: Die balans misschien tussen werk en privé?
1: Ja. Ja. Want in principe in mijn carrière zelf alleen heb ik heel veel leuke dingen mogen doen. Alleen maar leuke dingen. Maar ik denk inderdaad dan die balans tussen werk en privé is denk ik moeilijk daar.
0: Is er een vooruitzicht op? Een klein beetje rust?
1: Dus nu deze maand ben ik heel te bezig met Circus Camille repetities. Dus ja, dat is dan dansrepetitie, acteerrepetitie, circusrepetitie.
0: Maar globaal in die agenda staat nog niks van rust?
1: Een weekje. Staat nu wel geblokkeerd en ik wil eigenlijk naar een week op vakantie naar Griekenland of zo. Gewoon ik graag.
0: Je psycholoog gaat dat aanmoedigen.
1: Ja, ja, letterlijk.
0: Echt,
1: ja,
0: hè? Dat echt waar, hè? En sowieso, ja. Je bent gelukkig een jonge dame met 9 levens. Of tenminste, nog een album dat zo heet. Moeten we het dadelijk ook nog over hebben.
2: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
3: Ik weet het. Mag ik zeggen het niet?
4: De zoete inval.
5: Jullie mogen het.
6: Wij mogen het en hij niet.
5: Ja.
6: Is het omdat we met 3 zijn, Luc?
5: Mag ik ook meedoen?
2: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
7: Is er een dokter in de zaal?
2: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
8: Als jullie nog plaats hebben, dan trakteer ik jullie straks.
9: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
2: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
10: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
11: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
12: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
13: En hier uw linkeroor.
12: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
13: Wat blief?
12: Zie je het wel.
13: Oh, amai, dat is ampetant.
12: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
13: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
12: Wat?
13: Aan halve prijs.
12: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
13: Wat blief?
12: Bij Hans.
13: Ja, ja, het kan anders.
4: Radio 2. Radio 2.

0: Bij Aaron en Zoobie zijn het nog tranen van goud. Bij Camille is dat geen tranen meer, hoor. Ja. Oh, oh, oh, la la. Maar jij en Aaron komen wel uit dezelfde stal, hè? Like me?
1: Ja. Ja, maar Aaron heeft daarvoor ook al dingen gedaan, toch?
0: Ja, ja, maar ik bedoel, samen een beetje groot geworden met en dankzij Like Me. Aaron die zei het donderdag nog met ja, dat debuutalbum dat hij nu uitgebracht heeft, die Oorsprong. Ik ben man geworden, ik ben volwassen geworden. Voel jij je al volwassen, Camille, of toch nog altijd een beetje kind op je 25?
1: Goh, ik voel mij beide. Ik voel me best wel een kind op veel vlakken, maar ik voel ook wel dat ik goed kan viben met volwassenen of zo. Ik kan goed babbelen met volwassenen. Ik heb ook heel veel vrienden die gewoon echt 10 jaar ouder zijn dan mij.
0: Niks mis mee?
1: Nee.
0: Als ik terugdenk, ik was zelf getrouwd op mijn 25.
1: Getrouwd?
0: Getrouwd.
1: Oh, op je 25?
0: Ik was net geen... Ik werd 25 toen ik trouwde.
1: Wow, nee, dat zie ik mezelf... Dan voel ik mezelf dus wel nog een kind. Want dat zie ik mezelf nu precies niet doen. Of zo.
0: Wat hoort er voor jou bij dat 25 worden? Zullen we eens even een quarter life check doen? Nog geen crisis, maar een check.
1: Ja, dat is goed.
0: Meer moe van een nachtje uit.
1: Ja, maar ik ga sowieso niet echt uit. Dus dat zit niet in mijn routine. Dus ja, ik ben moe.
0: Vroeger gaan slapen.
1: Ja, vroeger gaan slapen.
0: Minder drama, meer zelfvertrouwen of net niet?
1: Meer zelfvertrouwen, ja, ja, ja. Dat moet er al bij horen. Hè. Bij 25, daar gaan we voor. Hè.
0: Wat heb je ondertussen geleerd over de liefde?
1: Oh, mannen. Wacht, wat heb ik geleerd over de liefde? Dat het eigenlijk vooral ook draait om een beste vriend te hebben ook. En dat het de persoon is die... voor mij toch, hè, waar ik alles tegen zeg. En die eigenlijk mij ziet en mij nog steeds graag ziet of zo. Ik denk dat dat liefde is of zo.
0: Wat heb je geleerd over jezelf?
1: Dat ik ook soms eens nee mag zeggen. En dat ik ook soms een beetje meer sterker in mijn schoenen mag staan. Omdat ik ben heel zacht van persoon. En ik ben een people pleaser ook wel. Dus ik wil heel graag dat iedereen zich goed voelt in zijn vel. Boven mijn eigen doden of zo. Dus ik denk dat dat wel iets is waar ik aan het werken ben.
0: Dat doe je. Dat durf je.
1: Ik denk het. Half.
0: Maar ja, en goed bezig, want je gaat naar de psycholoog, je durft dat aan, je pakt het leven vast. Dat is goed. Je bent goed bezig, Camille.
1: Dank je.
0: En wat er ook bij een verjaardag hoort, dat zijn cadeautjes natuurlijk. Wat zou je graag hebben vrijdag? Is er iets wat op je bucketlist staat?
1: Ja, ik wil leuke herinneringen gewoon. Dat is het belangrijkste. Ik had letterlijk daarnet, voordat ik hier in de studio kwam, had ik een quote gelezen. En ik vond die heel mooi. Die ging over... het leven draait echt gewoon alleen maar om mooie herinneringen maken. Want binnen 200 jaar kent niemand ons nog. Liggen we allemaal... Dat klinkt zo wat donker of zo, maar zijn we er allemaal niet meer. Dus dan moet je eigenlijk gewoon keihard leven of zo.
0: Zullen we misschien samen herinneringen maken in deze Radio 2 studio?
1: Ja!
0: Ik heb een kleine verrassing voor jou.
1: Oh.
0: Voor die 25e verjaardag. Heel even geduld.
2: Radio 2. Oh la la.
3: Radio 2.
2: Kim de Brie.

0: zijn helemaal terug van weg geweest, hè? Touch of Joy. Ready for the summer. Ben jij klaar voor de zomer, Camille?
1: Ja, toch wel. Ah, pas op, ik hou ook wel echt van de lente en van de herfst.
0: Maar je bent klaar voor de zomer?
1: Ja, ja, sowieso. Ah.
0: En sowieso natuurlijk ook. Klaar voor die 25e verjaardag, nu vrijdag. Wat cadeautje betreft. Gisteren had je een signeersessie.
1: Ja.
0: In Hasselt.
1: Mm-hmm.
0: Was het leuk?
1: Ja, dat was keileuk.
0: Is het je opgevallen dat er een Radio 2-spion aanwezig was?
1: Nee. Nee? Huh?
0: En zo hebben we dit verjaardagscadeau voor jou kunnen maken, Camille. Kijk en luister even mee.

0: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Radio 2 in Limburg, live.

0: toch een goede vriend van jou, hè, Camille?
1: Ja, Maxime.
0: Samen met Babette, hoe dan ook.
2: Ah, oh,
0: ja. Ja, en Maxime wordt hoe dan ook goochelaar.
1: Hij heeft mij net gestuurd. Allee, gestuurd niet. Hij was mij aan het bellen. Ik heb een foto gestuurd dat ik hier zat.
0: Maxime?
1: Ja, Maxime.
0: Zalig. Ja, Peter van der Veyren heeft u goed uit uw kot gelokt.
1: Ja.
0: Nooit vertrouwen, die man. Nooit vertrouwen.
1: Nee.
0: Maar het is wel fijn nieuws natuurlijk. Maxime doet mee. Zomercircus in Oostende, maar dat komt ook nog eens het wintercircus in Hassel bij.
1: Ja, dus ik had... Goh, wanneer was dat? 2 weken geleden de laatste 4 shows aangekondigd in Oostende. En toen dacht ik, ja, maar nu sta ik heel de tijd in West-Vlaanderen. Dus ik kan mijn fans in Hasselt niet verwaarlozen natuurlijk. Ocharme, die moet in heel Vlaanderen doorsteken om naar Oostende te gaan.
0: Is dat dan in skipak, het wintercircus?
1: Misschien, dat weet ik nog. Ik heb helemaal nog geen idee. Het is gewoon een volledig nieuwe show. Dus het is sowieso een wintervibe. Allemaal nieuwe outfits, nieuwe setlist, nieuwe verhalen, nieuwe personages. Alles is nieuw. Ja.
0: Dat circus, Camille, hoe lang wil en kan je dat nog volhouden? Dat is toch zo intens?
1: Wel, ja, dat kan ik natuurlijk nu op dit moment niet weten. Ik vind het superleuk, circus, Camille, maar ik zou toch wel voor iedereen die luistert er rekening mee houden dat dit jaar misschien toch wel een afronding zal krijgen van circus, Camille. Allee, voor eventjes misschien.
0: Dat zeg je niet,
1: hè?
0: Voor de verkoop. Dat is echt omdat...
1: Nee, dat is echt wel gewoon heel zwaar. En fysiek ook gewoon, hè. Dat is heel veel blauwe plekken en echt zwarte plekken gewoon. En gewoon afzien. En ik had nu zo 1 keer circusles terug en ik moet mij opheffen. Maar ik kan dat helemaal niet. Ja, ik ben geen professionele acrobaat natuurlijk, hè. Maar ik moet het dus opheffen. En mijn schouder deed superveel pijn. Dus ik moet dan naar de kiné en de osteopaat. Maar,
0: dus die 9 levens, het zal zonder circus worden in de toekomst.
1: Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik.

0: niet.
1: Voorlopig zeggen we nee.
0: Voorlopig zeggen we focussen op dit jaar. Ja.
1: Voilà. En je laat wat exemplaren hier van dat nieuwe album.
0: Ja.
1: 9 levens. Dan mogen we de volgende dagen nog uitdelen. Dat is een geweldig verjaardagscadeau dat je aan de fans biedt. En sowieso, voor nu vrijdag, een hele gelukkige verjaardag, lieve Katja.
0: Dank je.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Goh, maar wat?
4: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
6: Voilà, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
8: Gelukzakken?
7: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
8: Ah, chansaars.
7: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
10: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
9: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
11: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
14: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
15: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
13: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
14: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
13: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
16: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit. Met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99. Met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
17: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
1: Jouw idool, jouw muzikale idool van bij ons. Wie is dat? Welke zanger of zangeres volg je al je hele leven? Deel het met ons via de Radio 2-app. We zijn echt benieuwd, hoor.
18: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
19: Het is 7:00, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De protestmars in Brussel is uiteindelijk toch uitgedraaid op relletjes. Aan het Centraal Station gooiden gemaskerde betogers met allerlei voorwerpen naar de politie. Zoals stenen, eieren, vuurwerk en verkeersborden. De politie heeft een waterkanon ingezet om de betogers uiteen te drijven. Er kwamen vandaag zo'n 2500 mensen bijeen in Brussel om te betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en tegen het optreden van de politie bij de protesten vorige week, donderdag en vrijdag. Dat was volgens de betogers buitensporig. Vanaf vandaag kan iedereen op de website mypension.be bekijken wat gevolgen kunnen zijn van de pensioenhervormingen van de federale regering. Op MyPension is een nieuwe pagina toegevoegd. Wat betekent de pensioenhervorming voor mij? Dat zegt Giselda Curvers van de Federale Pensioendienst.
20: Het eerste wat er gaat komen is tegen de zomer een werkteller voor na te gaan hoe je staat ten opzichte van de malusvoorwaarden. Je moet minstens 35 jaar hebben van 156 dagen en 7020 dagen. Tegen de zomer gaan we die werkteller voor de malus, maar ook voor de bonus al lanceren, zodat de mensen wel al een zicht hebben van oké, hoe doe ik het op dat vlak? In het najaar gaan we dan voor iedereen die vroegste pensioendatum terug lanceren. En na de zomer 27 gaan we terug de pensioenbedragen lanceren.
19: In Lichtenbusch, op de grens met Duitsland, hebben de politie en de douane samen met hun Duitse en Nederlandse collega's een grootschalige controleactie gehouden. Het was de bedoeling om verkeersovertredingen vast te stellen en criminaliteit tegen te gaan die over de landsgrenzen heen gaat. Anne Berger van de federale politie.
5: Die grensregio is heel gevoelig voor grensoverschrijdende criminaliteit. Dat zijn dan woninginbraken, maar bijvoorbeeld ook mensensmokkel of mensenhandel, drugsmokkel ook. En criminelen die maken eigenlijk gebruik van die landsgrenzen om de politie voor te zijn, zodat we minder makkelijk informatie kunnen uitwisselen. En het is echt door die gezamenlijke controles te doen aan beide kanten van de grenzen, dat we één aan preventie willen doen en twee ook echt laten zien dat we heel snel en heel kort op de bal kunnen spelen.
19: Paus Leo heeft in de Spaanse hoofdstad Madrid gesproken met 6 slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Vooraf was er al kritiek van slachtofferorganisaties die vreesden dat alleen de minst kritische stemmen zouden worden gehoord. In een rapport van de Spaanse ombudsman wordt het aantal slachtoffers geschat op meer dan 400.000, gespreid over tientallen jaren. Dat misbruik is pas recent echt aan het licht gekomen. Eerder vandaag zei de paus tegen de Spaanse bisschoppen dat de plaag van seksueel misbruik in de kerk echt moet worden aangepakt. En dan nog dit. Het bekende chocoladedrankje CCML verdwijnt na 77 jaar uit de Belgische winkels. Tenminste, de naam verdwijnt. De producent verandert de naam naar Chocomel. In de meeste andere landen wordt het drankje al jarenlang onder die naam verkocht, alleen in ons land niet. Aan het product zelf verandert niets. De productie blijft in Aalter en Borne. Vanavond is er nog kans op enkele buien, daarna droger bij temperaturen vannacht van minstens 9 graden. Morgen begint droog met plaatselijk brede opklaringen, later stapelwolken en vrij fris, nog hooguit 18 graden. Tot het weekend blijft het wisselvallig en fris. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: En zo zijn we weer helemaal mee. Het is 3:07. Naar knokken op de E34, 20 minuten vertragen tussen Vraassenen en Sint-Gilles-Waas. De Antwerpse ring richting Nederland, 15 minuten extra tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost, richting Gent. 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. De binnenring 15 minuten tussen Wezenbeek en Oudergem door een ongeval op de aansluiting met de E411. En andere vertragingen zijn sowieso kleiner.

0: Lekker hees, Laura Tesoro.
1: Radio 2.
0: Ja, Laura schittert en straalt altijd en overal, zelfs als ze recht uit het ziekenhuis komt.
2: Dat was zeer onverantwoord, dus neem ook zeker nooit een voorbeeld aan mij en doe dat vooral niet. Ik mocht wel naar huis. Ik was wel ontslagen uit het ziekenhuis, maar wel pas om 3 uur in de namiddag. En dan ben ik al gewoon rechtstreeks naar VTM.
3: Ja, maar ik snap het ook ergens wel.
2: Maar als die adrenaline wegvalt, dan besef je wel, wat zit ik hier te doen eigenlijk?
0: Ja, kort samengevat, dus een spoedoperatie, een ziekenhuisverblijf en toch nog dezelfde dag de live finale van The Voice van Vlaanderen bijwonen. Neem er geen voorbeeld aan. En het is ook te hopen dat die spreekwoordelijke klop achteraf niet gekomen is. Laura Tesoro. Hopelijk helemaal hersteld ondertussen. Ian Tweedra, rak nu! Met Sammeke Goris.

Margriet Hermans en Céline Vechter. Radio 2. Dit en nog veel meer Margriet Hermans morgenavond. We draaien tussen 6 en 7 alleen maar muziek van Margriet morgen. Als eerbetoon, één dag voor de begrafenis. Jouw herinnering aan Margriet kan je nog altijd delen via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Is er bijvoorbeeld een lied van haar die bij een speciaal moment van jou hoorde? Ook dat mag je zeker nog altijd laten weten. 'S Avonds op VRT 1 is er ook een eerbetoon. Rond 8:30 kan je daar naar kijken. Eén ding is sowieso zeker. Margriet Hermans gaan we nooit, maar dan ook echt nooit meer vergeten. En dan ook de harde realiteit. Er is een spookrijder gesignaleerd. Rij je op de N44 in de richting van Aalter, dan kan je in de ruime omgeving van Knesselaren een spookrijder tegenkomen. Hou uiterst rechts en haal zeker niet in. Spookrijder dus gesignaleerd. Als je rijdt op de N44 in de richting van Aalter, kan je in de ruime omgeving van Knesselaren een spookrijder tegenkomen. Radio 2.

0: De perfectie bestaat bij Loredana de Amicis.
1: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
2: Ben ik overbeschermd? Nee.
1: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
3: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
1: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
4: De Chromebook is voor huiswerk.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
7: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
6: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
7: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
8: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks. De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
10: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
11: Amai.
10: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
11: Handig.
12: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
10: Ja, handig inderdaad.
9: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
13: Volkswagen.
1: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

Cars. Maar het is ook een hotshot, deze Stan van Samang. Radio 2. Oh, oh, oh, la la. Wie weet kan hij wel meedoen aan zomerhit dit jaar. Hangt van een aantal factoren af. Dat is boekhoudkundig in hele berekening sowieso nog 28 dagen. Dan is het 6 juli, zitten we in Blankenbergen en maken we de genomineerde voor VRT Zomerhit 2026 bekend. Heel spannend allemaal. En kerstmis, ja, dat is ook zo'n dingetje. Daar op 8 juni al over beginnen, over kerstmis. Wel ja, toch wel. Want over wel geteld 5 maanden, exact op 8 november, is het al kerstfeest bij ons. Dan organiseren we in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen de Radio Bene, de Red Pack Live in Concert, Best of Christmas. En best of dus, een allerlaatste keer, de mooiste Red Pack Evergreens. Die versieren we met een extra mooie rode kerststrik. Dus als je van crooners houdt, check het Radio Bene-kanaal op VRT Max. Daar kan je nu al jouw tickets kopen. En Helmut Lotti, Lies en Yannick Bovy hebben al bevestigd. Ze feesten heel graag mee, dus dat gaat sowieso de moeite worden. En dit is het geluid van de nieuwste van Dana-winner. Heel zachtjes gebeurt dat allemaal. De stilte van de stad.

0: Kom hier dat ik u tegen mijn gilet trek. Frank Boeien, koud in mijn hart. Dadelijk nog de nieuwste van Isabel A. Smeek maar niet om mij. Op de bindering rond Brussel nog 15 minuten file rijden tussen Wezenbeek en Oudergem. En dat door een ongeval op de aansluiting met de E411.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Nog maar eens een bewijs. Liefde voor muziek zit overal. Net als de honeybee. Is van Belle Perez recht naar Johannes Jenner gevlogen. Oh la la, dit is je verjaardag. Ja, ja. Johannes Jenner is jarig vandaag, is er 38 geworden. Johannes is de frontman en bezieler van School is Cool. 2010 wonnen ze Humos Rock Rally. Daarna speelden ze Pukkelpop, Dranouter, Rock Werchterplat. En stonden ze ook in de grote concertzalen in België. Maar dus bij deze toch nog snel even. Proficiat Johannes, gelukkige verjaardag.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Radio 2. Radio 2.

0: Doe maar een Doris Day, geen bal op de tv. Maar volgende week is het al goud wat klinkt op Radio Bene.
1: Radio 2, Olala lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Vanessa van Hoven en Lars de Grote die laten de populairste artiesten schitteren in die Radio Bene Gouden Idolen 500. Dus dan is de vraag, welke zanger of zangeres volg jij al je hele leven? Van wie heb je alle albums misschien wel? Van welke groep krijg je maar niet genoeg? Je kan al stemmen via het Radio Bene-kanaal op VRT Max. Maar je mag het deze week ook in onze oren fluisteren. Els Daneels, daar in Grobbendonk. Wie is jouw idool, Els?
3: Ja, onder andere Louis Neefs.
0: Waarom?
3: Ik ben van de Kempen. Hij is ook van de Kempen. En hij heeft een hele warme stem. En het liedje Ach maar Grietje is nu wel heel toepasselijk.
0: Ja, zeker, zeker. Dus daarvoor ga je Ach maar Grietje van Louis Neefs. Is dat ook iets wat jou diep geraakt heeft, Els?
3: Ja, zeker. Het is voor mij nog altijd een beste zangeres. Een heel warme vrouw. Ze is altijd zichzelf gebleven. Altijd optimistisch, altijd goed gezind. Wie kan die niet graag zien?
0: Heb jij haar persoonlijk ontmoet?
3: Nee, dat niet. Maar ik heb wel Barbara Dix al persoonlijk ontmoet. En Margriet Hermans is door Mark Dix ontdekt. Dus ja, zeker, er is ergens wel de link.
0: Ja, en maar, sowieso, we hebben allemaal het gevoel dat we Margriet kennen. Hè. Ook al heb je haar nooit persoonlijk ontmoet. Het is erin van bij ons. Ga je het allemaal volgen, ook nog de volgende dagen?
3: Ja, ik zit woensdag vastgekluisterd aan tv.
0: Ik kan inderdaad de uitvaart volgen. Die wordt gestreamd morgen. Ik geef je dat ook even mee, Els. Dan gaan wij hier op Radio 2 en Radio 2 Olala nog een mooi eerbetoon doen aan Margriet tussen 6 en 7. Alleen maar die prachtige muziek van Margriet. Dus ik hoop dat je dan ook meeluistert. En morgenavond is er ook op VRT1 rond iets over 8:30 nog een prachtig eerbetoon. Dus sowieso... Lang verhaal kort, we gaan voor Louis Neefs met Margrietje. Maar als we Louis erin stoppen, ja, dan moet er nog eentje uit, Els. Wat doe je met deze?
3: Doei.
4: Als ik jou zie, ben ik niet meer bij.
0: Clouseau, erin of eruit?
3: Die mag blijven, is mijn generatie.
0: Ik heb een lichtblauw vermoeden dat bij deze ook zo is. Willy Sommers?
3: Inderdaad. Laat die er ook maar in.
0: Allee, vooruit, dat betekent ja... Dat het klaar is, Pommelien Thijs, zo simpel is het. De atlas die wordt dichtgeklopt en we gaan Louis Neefs in de plaats zetten.
3: Jammer
0: voor Pommelien, maar er moet een keuze gemaakt worden en die heb je gemaakt, Els. We gaan genieten van Louis Neefs nu.

De Kempen, het verdriet om Margriet, Margriet Hermans. Op dit moment wordt er nog een laatste groet aan haar gebracht. En Louis Neefs als idool, het valt allemaal samen in deze, ach Margrietje, de Radio BNE Gouden Idolen 500. Die is er dus volgende week van 9 tot 4 elke dag op Radio BNE. En je stemt nu al via dat Radio BNE kanaal op VRT Max.

0: Schat, zie je hier op de Selection website?
1: Oh, wauw. OLED-tv's van Philips en LG.
0: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
1: Ja, dat scoren.
0: Zoals op 2K?
1: Ja, ja.

Pump Up the Jam. Morgenavond hoor je dus tussen 6 en 7 hier op Radio 2. Het mooie eerbetoon aan Margriet Hermans. En ook de winnaar van The Voice, Bas. Bas Serra passeert na 7 uur nog even hier. Dit is nog Jeremy Vrielink op weg naar zichzelf. We zijn vooral op weg naar 8 uur en op heerlijk relaxen. Samen met Michael.

0: zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen.
2: Barbecues zijn leuk
1: en lekker, maar kunnen ook lekker misgaan. Elke zomerdag moet er wel ergens geblust worden. Een paar tips? Plaats je barbecue minstens 3 meter van het huis en ver van de begroeiing. En barbecue nooit binnen of op je balkon. Je speelt trouwens letterlijk met vuur als je de barbecue aanmaakt met benzine of alcohol. Gebruik daarom alleen specifieke aanmaakproducten. Hou je barbecue ook op elk moment in de gaten. Zeker met overenthousiaste kinderen of huisdieren in de buurt. En laat de barbecue en de as nadien lang genoeg afkoelen voor je hem verplaatst. Als je een geslaagde avond in alle vertrouwen wil afsluiten. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
3: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
4: Ja, en nu is het vooral het moment om al die maandagstress van jou af te schudden. En dat gaan we doen zo meteen met Wet Wet Wet, Angel Eyes. En ook Suzanne Vree komen eraan zo meteen met Niemand.
5: Elke dag, telk voor twee.
6: Het is 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De protestmars in Brussel is uitgedraaid op rellen. Aan het Centraal Station gooiden betogers met allerlei voorwerpen naar de politie, zoals stenen, vuurwerk en verkeersborden. De politie zette onder meer het waterkanon in en ook traangas. Ondertussen is de situatie weer gekalmeerd, zegt Dries Hiro aan het Centraal Station in Brussel.
7: Het waterkanon is nu net weer weggereden en de meeste jongeren die lijken ook elders naartoe getrokken te zijn. De politie heeft dan traangas opnieuw ingezet omdat ze bekogeld werden door de manifestanten, door de jongeren. Het valt ook wel op dat dit de eerste keer is eigenlijk vandaag dat we de politie zo zichtbaar zien op straat. Tijdens die hele optocht van Poelaardplein aan het Justitiepaleis naar hier, Brussel Centraal, hebben we geen zichtbare politie gezien, wel in Burger. Dus mogelijk heeft de politie dan toch een beetje de tactiek veranderd.
6: Er kwamen vandaag zo'n 2500 mensen bijeen in Brussel om te betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en tegen het optreden van de politie bij de protesten vorige week donderdag en vrijdag. Dat was volgens de betogers buitensporig. Het comité P onderzoekt 13 klachten daarover. Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart na een zware vechtpartij op een bus van de lijn tussen Kontich en Aartselaar. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe een tiener hard wordt geslagen en geschopt door een andere jongen. Het slachtoffer kon vluchten toen de bus stopte aan een halte in Aartselaar. Nadien deed hij aangifte bij de politie. Ook de lijn kreeg ondertussen een klacht binnen. Het parket zoekt nu uit wat er precies is gebeurd. De bus had geen bewakingscamera's aan boord. In Lichtenbusch, op de grens met Duitsland, hebben de politie en de douane samen met hun Duitse en Nederlandse collega's een grootschalige controleactie gehouden. Het was de bedoeling om verkeersovertredingen vast te stellen en criminaliteit tegen te gaan die de landsgrenzen overschrijdt. Anne Berger van de federale politie.
8: Die grensregio is heel gevoelig voor grensoverschrijdende criminaliteit. Dat zijn dan woninginbraken, maar bijvoorbeeld ook mensensmokkel of mensenhandel, drugsmokkel ook. En criminelen die maken eigenlijk gebruik van die landsgrenzen om de politie voor te zijn, zodat we minder makkelijk informatie kunnen uitwisselen. En het is echt door die gezamenlijke controles te doen aan beide kanten van de grenzen dat we 1 aan preventie willen doen en 2 ook echt laten zien dat we heel snel en heel kort op de bal kunnen spelen.
6: Paus Leo heeft in de Spaanse hoofdstad Madrid gesproken met 6 slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Er was vooraf kritiek van slachtofferorganisaties die vreesden dat alleen de minst kritische stemmen gehoord zouden worden. Een rapport van de Spaanse ombudsman schat dat het aantal slachtoffers op meer dan 400.000 ligt, gespreid over tientallen jaren. Toch is dat misbruik pas recent echt naar boven gekomen. Eerder vandaag zei de paus tegen de Spaanse bisschoppen dat de plaag van seksueel misbruik in de kerk echt moet worden aangepakt. Er kan nog een bui vallen vanavond, vooral in het oosten. Daarna overwegend droog en wisselend bewolkt. Vannacht blijft het minstens 9 graden. Morgen begint droog met mogelijke opklaringen, daarna veel kans op regen. Tot het weekend blijft het wisselvallig en fris, hoogstens 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Dominique. Intussen na 3 over 8. Toch nog even de weg op, want op de binnenring rond Brussel vertraag je op dit moment 20 minuten tussen Wezenbeek en Oudergem door een ongeval op de aansluiting met de E411. We'll be right back.
9: 2, relax.
3: Michael Josens.
4: En toch een beetje de samenvatting van de afgelopen week, hè? Wet, wet, wet.
9: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
4: Dus ja, zet je maar op het gemakske binnen met Radio 2 op. En Radio 2 Relax met nu Angel Eyes.

Wet Wet Wet. Dat is eigenlijk de perfecte samenvatting van mijn winterjas van morgen. Want ik dacht, ik ga die eens uitwassen. Het is dus nog eens nodig. En om die te drogen, dacht ik dus dat het slim was om die in een droogkast te steken vanmorgen. Bleek dat even een slecht plan te zijn vanmorgen. Blijkbaar mag dat niet, zomaar jouw winterjas in die droogkast stuwen. Dus ja, gevolg, de winterjas gekrompen, de voering gekrompen. En nu zit ik met een slappe jas op Radio 2. Maar goed, verder was de maandag wel prima hoor. Goed, ik stel voor dat we dat droogkastverhaal en vooral die droogkaststress vergeten, in mijn geval tenminste. En we gaan relaxen tot 10 uur vanavond op Radio 2. Met alleen maar ontspannende muziek. En nu vooral deze twee Sjoekes die op 27 juni naar Antwerpen komen. Hè. Op Live is Live. Suzanne en Freek krijg je nu in Radio 2 Relax en niemand. En nee.

0: komen hè, binnen 2 weken.
1: Gaat, het komt goed.
0: Naar Antwerpen, Suzanne en Freek. Live is live in Antwerpen met onder andere Bart Peters op de line-up. Maar ook de Sugar Babes gaan erbij zijn. Ook, ja, Robbie Williams. En ik hoor jou tot hier denken, kunnen we daarbij zijn? Tuurlijk wel, met een plus one, dat kan. Even naar onze Radio 2-kanaal gaan op VRT Max en daar klikken op Doe mee. Dan maak je dus kans op 2 kaarten voor Live is Live op 27 juni. Om dus Suzanne en Freek te zien, onder andere.

toch goed dat hun kapsels in de 90's zijn gebleven, hoor. Wat was dat toen, zeg? De mannen van Mr. Big and To Be With You. En dan zitten we nu bij de madame die intussen al 9 maanden in onze Radio 2 top 30 staat. 9 maanden, het blijft ook maar duren, ongelooflijk. Voor deze Olivia Dean, Man I Need.

0: zegt, oh my god, dat was lang geleden.
1: Ritme van de regen.
0: Splinter, ik laat je nooit meer gaan.
1: Ritme van de regen.
0: En dan is er Bo uit Antwerpen, die zegt hier in de app van Radio 2, hoe tof is dat op Radio 2 zo 's avonds vanaf 8 uur? Ik word er helemaal ontspannen van. Ja, dat is de bedoeling natuurlijk, met Radio 2 Relax. Even die stress van de maandag eraf gooien, hè.

0: Dat is hier misschien Radio 2 Relax, maar goed. We gaan niet in slaap vallen, hè. Dat is niet de bedoeling, hè. En gelukkig zijn daar David Bowie en Tina Turner samen. Back tonight. Zo meteen ook smor verliefd van snelle krijg je, maar eerst intussen 8:30 toch even de weg nog op. Want op de binnenring rond Brussel verlies je nog een kwartier tussen Wezenbeek, Oppem en Oudergem door een ongeval op de aansluiting met de E411.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: dit is een kippenvelgarantie hoor. Al snel zijn stembanden openzet. Hij komt ook naar Suikerrock deze zomer en ook in het najaar naar ons land op 26 november dan.
1: Nu zijn ze nooit meer met elkaar.
0: Als het zo iets kouder wordt terug, hè.
1: Zijn telefoon blijft overgaan.
0: Komt hij naar Trix in Antwerpen met een iets intiemere setting. Dat is een iets kleinere zaal natuurlijk, kan je iets dichter bij elkaar kruipen. Misschien ook de parfum ruiken van Snelle? Geen idee hoe die parfum ruikt. Volgens mij naar bloemetjes of zo, iets fruitig. Enfin, er zijn dus nog kaarten voor Snelle in Trix in Antwerpen op 26 november.

0: Daigle. Voor haar natuurlijk, ja. 7 jaar geleden leerden we haar kennen met deze prachtige You Say. En we hebben allemaal zo wel eens artiesten natuurlijk die wel jaren volgen. Mensen waarvan je denkt van dat zijn echt mensen die mij raken. Niet alleen met de stem, maar ook met de muziek. Wel, volgende week toch zeker eens luisteren naar onze collega's van Radio BNE.
1: Volgende week nieuw op Radio BNE.
2: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
1: Radio BNE Gouden Idolen 500.
2: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
1: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
2: Of misschien Anne-Christie, Céline Dion of Tina Turner?
1: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
2: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
1: Radio BNE Gouden Idolen 500.
2: Stem nu via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
1: En luister vanaf maandag 15 juni.

prachtige Gunter Neefs hier in dit land. En zondag 8 november, duw dat nu alvast in jouw agenda. Dan gaan we iets leuks doen in Antwerpen in de Koningin Elisabethzaal, namelijk Radio Bene, de Red Pack Live in concert Best of Christmas. Met andere woorden, ja, een soort pre-kerstmisshow in de Elisabethzaal dus in Antwerpen, met prachtige crooners. Een prachtig orkest gaat er ook bij zijn. En intussen zijn er al drie namen die bevestigd hebben om daar toch wel de avond van het jaar te maken, volgens mij. Onder andere... die prachtige stem van Lies, die niet alleen de weg komt met haar eigen popsongs, maar ook dus met de croonermuziek, doet ze ook fantastisch. Maar ook onze Radio BNE-collega Yannick Bovien. Love often shows a funny return. The brighter it glows. Een klein beetje toch de Vlaamse Michael Bublé, als ik die vergelijking mag maken. Dat is, zijn stem lijkt er toch een beetje op. Dus Yannick Bovien gaat er ook bij zijn op zondag 8 november. Radio BNE, The Red Pack Live in concert Best of Christmas. En intussen is er ook een derde naam bevestigd. En dat is onze Helmut Lottizien. Dat is altijd straf live, dus dat wil je ook gaan meemaken als je denkt, ik wil daarbij zijn, dat kan, absoluut. Even naar het Radio BNE-kanaal gaan op VRT Max en daar kan je kaarten scoren dus voor zondag 8 november.

0: Helmut Lotti, My Song. Het is mooi om te zien dat de reacties voor Margriet blijven binnenkomen via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Vanavond was er een laatste groet. Je kon een laatste groet gaan brengen aan Margriet in Oud-Turnhout. En onder andere onze Anja Daams, Radio 2-collega, was daar ook bij. Maar ook Daan Masset. Daan, een goede avond.
1: Dag Michael, goede avond.
0: Daan, waarom vond jij het belangrijk om er absoluut bij te zijn vanavond?
1: Goh, ik heb Margriet eigenlijk niet zo lang gekend. Wel van televisie, van vroeger in de jaren 90, maar ik bedoel echt persoonlijk gekend. Sinds 2022 ongeveer, in de zomer, heb ik haar voor het eerst ontmoet. Uh-huh. De zomer dat ze ook de zomerrit won. Ik moest toen aan zee presenteren en dat was de eerste keer dat ik haar mocht interviewen, dat ze bij mij een uurtje in de studio heeft gestaan. En dat was vanaf moment 1 zo'n warme ontmoeting en vooral een oprechte ontmoeting. Zij wist wie ik was, terwijl Anne en Daan bestond toen nog niet, het radioprogramma. Dus ik was al helemaal starstruck dat Margriet Hermans mijn naam kende. Echt een hele warme ontmoeting was dat op dat moment. Waar ik met veel plezier aan terugdenk. En ik vond het een kleine moeite om hier nu vandaag dan, Na die jaren dat ik haar heb gekend, om hier afscheid te komen nemen, vond ik wel dat ik dat moest doen.
0: Mm-hmm, absoluut, ja. Ook om dochter Céline te steunen natuurlijk. Ook een vriendin van Radio 2, Daan, sowieso. Nu, wat ga jij onthouden van Margriet? Wat is jou altijd bijgebleven?
1: Ja, dat ze, zoals je ze op televisie zag, zoals je ze op de radio hoorde, zo was ze ook in het echt. Het was een super vriendelijke vrouw die, je kon haar iets vragen als je een stom plannetje had over een radioactie of een slinkse vraag in een interview en je fluisterde dat toe van, hey Margriet, ik ga dit doen. Dat vond ze altijd geweldig. Mm-hmm, ja. Ze was open, ze was vriendelijk, ze was, ja, echt een warm persoon. Er werd er ook net gezegd, zo zijn er geen twee, en dat klopt ook echt, hè. Er zijn ook geen twee Margrieten. En misschien, maar goed ook, want dat maakt haar zo uniek. Het is iemand waar we nog heel lang aan gaan denken en waar we aan moeten blijven denken.
0: Absoluut. En ook dat bewijst ook het volk, denk ik, vanavond. He, Daan, er is heel veel volk die toch nog een laatste groet aan Margriet wou brengen, hè, toch?
1: Maar ja, de grote drukte was een beetje voorbij toen ik hier aankwam. Mm-hmm. Maar ik hoorde dat er inderdaad heel veel mensen zijn geweest. En waarom komt iedereen naar hier? Omdat iedereen gewoon Margriet graag heeft. Ik denk dat iedereen zich ook herkent in wat Margriet deed, doet of zegt. En misschien was het net, en ik bedoel dit op een goede manier, omdat ze af en toe wel eens een, wij zeggen in Limburg, een franke teut had, waarmee dat ik bedoel dat ze recht toe recht aan was. Ze durfde zeggen, nee, ik ben het daar niet mee eens, om die reden. En dan kon je zeggen, ah ja, inderdaad, dat is een goede reden. Misschien had je niet dezelfde mening, maar je kon haar wel volgen. En doordat ze soms zo wat on-Vlaams rechtuit was, want Vlamingen draaien nogal heel graag rond de pot, dat maakt haar misschien zo herkenbaar en zo, dat iedereen zoiets had van, ah ja, Margriet, ik denk dat het universeel is, het verdriet dat wij allemaal voelen, we verliezen allemaal van vandaag een stukje Margriet.
0: Mm-hmm. Kijk, absoluut. Zo zijn er geen twee, Daan. Dat is absoluut zo. Nu woensdag natuurlijk de uitvaart van Margriet. En morgenavond ook de moeite. Knaldi.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro. Aldi. Altijd slim.

Kortenaken vat het perfect samen, denk ik. Wat een song, Margriet op haar mooist. Absoluut. Woensdag de uitvaart van Margriet. En morgenavond trouwens een mooi eerbetoon voor Margriet bij onze Kim de Brie in Radio 2. Oh lala, vanaf 6 uur. En dit is Robin Beck in Radio 2 Relax and the First Time.

0: Dat blijft geweldig om die maandag er eens uit te brullen. Robin Beck en First Time.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: We gaan nog 1 uur relaxen samen met zometeen misschien wel een van de mooiste songs en een van de mooiste stemmen uit de jaren 80. Dat is voor zometeen. Dat nieuws van 9.
2: Elke dag, telk voor 2.
3: Heel goedenavond, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden tegen de amokmakers die vernielingen hebben aangericht bij de recente betogingen in Brussel, tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook vandaag waren er opnieuw rellen waarbij de politie is bekogeld. Repressie is niet het enige mogelijke antwoord, zei de minister in ter zake, maar er mag zeker geen straffeloosheid zijn.
4: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
3: Ondertussen zijn al 8 van de relschoppers van vandaag opgepakt. In Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd, volgens schattingen op meer dan 200 plaatsen verspreid over het land. De aanleiding is de dood van het 11-jarige meisje Liana. De betogers vinden dat de Franse justitie in die zaak blunders heeft begaan, vertelt Frank Renaud vanuit Frankrijk.
5: Gisteren was er een witte mars voor de 11-jarige Liana, van wie het stoffelijk overschot donderdag werd gevonden nadat ze een week was vermist. Vanavond is het tijd voor protest. De betogers vinden dat justitie heeft gefaald. De verdachte die is opgepakt wegens de dood van Liana was al verdacht in een andere zaak. Hij zou een minderjarig meisje hebben verkracht. Maar die zaak bleef maandenlang liggen en de verdachte bleef vrij rondlopen. De Belgisch-Portugese zangeres Lio demonstreerde ook mee in Parijs. Zij vindt dat de Franse minister van Justitie moet opstappen. Diezelfde minister moet morgenochtend uitleg geven in de Franse Senaat over wat er eventueel mis is gegaan rond de dood van Liana.
3: Duitsland zal niet langer meewerken aan de bouw van een nieuw Europees gevechtstoestel. Het ging om een internationaal project waar ook onder meer het Franse bedrijf Dassault bij betrokken is. Jens Franse, jij kent dat dossier. Hoe is het zo kunnen misgaan?
6: Wel, dit had het Europese prestige-defensieproject moeten worden. Hè. Een nieuwe 6e generatie gevechtstoestel. Het was eigenlijk een herkansing van 30 jaar geleden, want toen is dat al eens geprobeerd, namelijk om dat Europese concern te laten samenwerken met het Franse bedrijf Dassault. Aanvankelijk zouden de Britten ook meedoen, maar die kozen al snel eieren voor hun geld. En nu trekt dus ook Duitsland de stekker eruit. Waarom? Ja, eigenlijk wil de Franse regering, maar ook de Franse industrie, dit project helemaal zelf uitwerken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Franse kernwapens die onder die gevechtstoestellen zouden moeten gaan hangen. De Duitse industrie zou dus enkel kunnen meekijken of betalen. Maar daar past Duitsland voor. Die vlieger gaat dus niet op.
3: Dankjewel, Jens. En dan nog dit. Het bekende chocoladedrankje CCML verdwijnt na 77 jaar uit de Belgische winkels. Tenminste, de naam verdwijnt. De producent verandert de naam naar Chocomel. In de meeste andere landen wordt het drankje al onder die naam verkocht, alleen in ons land nog niet. Aan het product zelf verandert niets. De productie blijft in Aalter en Bornem. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht meestal droog en minstens 9 graden. Morgen begint droog met plaatselijk brede opklaringen, later stapelwolken en vrij fris nog hooguit 18 graden. Tot het weekend blijft het wisselvallig en fris. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Yes, dankjewel Dominic. Intussen na 9:03. Toch nog even de weg op, want op de A12 van Antwerpen naar Brussel is de Ruppeltunnel dicht, liever door werken. En je moet er omrijden via de brug.

0: jouw belofte. Misschien wel een van de mooiste stemmen uit de 80's. Hè? Deze Van Morrison met Have I Told You Lately. Komt ook naar ons land trouwens. Hè? Deze zomer, 7 juli. Naar Genjazz zijn trouwens ook nog tickets voor. Net even gecheckt voor jou.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Rosalie uit Blankenbergen. Die is hier nog aan het nagenieten in de app van Radio 2 van Zoekero. Hè. Twee weken geleden in de Lotto Arena Senza Una Donna. Vrij vertaald zonder vrouw blijkbaar. Hè.
1: Radio 2, relax. Radio 2, relax.
2: Michael Joostens.
0: Ja, als het dan zonder vrouw is, dan maar met een man in Radio 2 Relax. Met een man die van zijn tenen tot zijn hoofd vol staat met tattoos. Maar goed, als hij dan zijn stem opengooit, dan is dat er weer boenk op. Hè? Want dit is de nieuwe song van Teddy Swims. Mr. Know-It-All.

0: graag.
1: Oh, dit kwam los uit de 90's. Hè. Mozaïek, weet je nog? Wat zie ik je graag? En wie jou nog graag ziet, dat is onze Xavier Taver natuurlijk. Die maakt ons leven toch net ietsje mooier elke dag met Win-Win op Radio 2. En er is ook weer een verse aflevering van Mens Erger Geniet. De podcast natuurlijk van Xavier en Shema Simon. Met deze week comedian Bas Birker. En Bas Birker is een Nederlander, maar woont al 16 jaar in België bij ons. Maar blijkbaar vindt hij dat we als Vlamingen, als Belgen, niet goed kunnen ritsen met de auto.
2: Maar Vlamingen zijn natuurlijk wel heel erg bezig met wat gaan de mensen wel niet denken. En dus durft niemand bijna, als er een wegversnelling komt, tot het einde te rijden. Want die denken allemaal, oh, maar de mensen gaan denken, oh, daar heb je hem weer eens een dikke BMW. Die gaat iedereen voorbij steken. Terwijl, ten eerste, het is de wet. En ten tweede, het is echt zoveel socialer om wel te ritsen. Want we gebruiken veel meer wegdek. Dus wordt de file korter. Maar om een of andere reden rijd ik netjes wel in mijn BMW.
1: Even ritsen naar VRT Max, naar ons Radio 2-kanaal, om de aflevering met Bas Birker volledig te beluisteren. En dit dan is Natasha Beringfield.

0: Zeg, maar dat is daar gezellig bij, Charlotte. Uit Deinzen lees ik in de app van Radio 2. Die zegt, dat was onze openingsdans, deze Time of My Life. Van Bill Medley natuurlijk en Jennifer Warnes. Tof om dat nog eens even mee te maken op zo'n random maandagavond op in de living. Tof, dankjewel Radio 2. Intussen ruim half tien, toch nog even de weg op, want problemen op de Antwerpse ring richting Gent. Bij Antwerpen Centrum is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. En er ook eentje op de A12 van Antwerpen naar Brussel is de Ruppeltunnel dicht door werken. Je moet daar omrijden via de brug.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: Er is toch nog veel sterkte onderweg als je daar in de files vaststaat. Dus mooie muziek natuurlijk op Radio 2. In de Radio 2 Relax met nu een van de mooiste natuurlijk van Claudia de Breij uit Nederland. Mag ik dan bij jou?
3: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt

0: weet je nog, ze kwamen ons leven binnen in 1994. Die mannen van All For One. En toen ja, zeer veelbelovend in de hitlijst toen binnengekomen met deze I Swear. En iedereen dacht, ja, ze zijn vertrokken, we gaan er nog van horen. Maar goed, het bleef wel bij deze I Swear. All For One, dus in de Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.

ook een vaste klant natuurlijk in de Radio 2 Relax. En terecht natuurlijk, die fantastische muziek van Jasmin. Meisjes aan de macht. En dan moeten we even terug, want 4 jaar geleden leerden wij Jérémy Makiyese kennen. Weet je nog, die ging naar het Eurovisie Songfestival in Turijn voor ons land. 19e plek toen, veel te laag, want dit is een strafnummer toch? Sometimes I feel down. Is a miss you. Sometimes I booze, sometimes I fall, sometimes I do wrong.

zaten beide voeten in de jaren 60 hier. Met Marvin Gaye. En opeens ja, is het gestopt met regenen boven Brussel. De zon gaat zo meteen eindigen. De zonsondergang is ingezet, maar het ziet er prachtig uit. Het is gestopt met regenen. Dankjewel, Marvin Gaye. Zeg, en zullen we dan nu vooral eens even 20 jaar vooruitspoelen, 1983. Want toen was dit een heel grote hit. Weet je nog, Chaka Khan en Rufus samen in Radio 2 Relax. Ain't Nobody.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Radio 2 in Limburg live.

Chaka Khan. En vroeg voor samen eend naar Barry. Morgen vroeg is er Margot in de ochtendshow. Want ja, Peter zit met zijn karpaaltunnelsyndroom aan de tweede hand. Dus ja, dat komt goed met hem hoor. Gisteren.

0: jij gedaan?
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op 4.

0: is 10 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Dominique De Preo. Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart na een zware vechtpartij op een bus van de lijn tussen Kontich en Aartselaar. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe een tiener hard wordt geslagen en geschopt door een andere jongen. Het slachtoffer kon vluchten toen de bus stopte aan een halte in Aartselaar. Nadien deed hij aangifte bij de politie. Ook de lijn kreeg ondertussen een klacht binnen. Het parket zoekt nu uit wat er precies is gebeurd. De bus had geen bewakingscamera's aan boord. Vanavond konden familie, vrienden en fans een laatste groet brengen aan Margriet Hermans in een uitvaartcentrum in Oud-Turnhout. Margriet Hermans overleed vorige week woensdag. Ze werd 72. Pas enkele weken geleden had ze te horen gekregen dat ze een heel agressieve vorm van kanker had. Margriet Hermans had een carrière van zo'n 40 jaar als zangeres, tv-figuur en politica. En ook vanavond bleek dat ze nog altijd geliefd was.
1: Ik wil een laatste groet brengen aan Margriet Hermans, die we toch in de Kempen als een icoon aanschouwen. Ik denk dat we allemaal haar glimlach en wat dat ze allemaal voor ons heeft betekend enorm gaan missen.
2: Dat doet iets. Ik kan dat niet beschrijven, dat zelfs nog precies of mijn moeder is gestorven.
3: Ondanks zo'n groot talent dat Margriet was, dat was de eenvoud zelf. Ik heb haar dat toen ook nog gezegd van, je bent echt een vrouw naar mijn hart. Ik heb er moeilijk mee.
0: Woensdag is er de afscheidsplechtigheid voor Margriet Hermans in de Landloperskapel van Merksplas. Een Somalische scheidsrechter die geselecteerd was voor het WK voetbal is de toegang geweigerd tot het vliegveld in Miami, 4 dagen voor het WK voetbal begint. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. De scheidsrechter had geen visum gekregen, maar wel een diplomatiek paspoort van zijn ambassade, maar dat volstond niet voor de Amerikaanse autoriteiten. De man is vorig jaar nog verkozen tot de beste Afrikaanse scheidsrechter. Het is nog niet duidelijk of de beslissing definitief is. Als dat wel zo is, dan moet de Wereldvoetbalbond FIFA nog een vervanger zoeken. En de Deense voetballer Christian Eriksen heeft het ziekenhuis weer verlaten. Gisteren zakte hij in elkaar met hartproblemen tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. 5 jaar geleden kreeg Eriksen ook al eens een hartstilstand tijdens het EK. Hij moest toen gereanimeerd worden. Sindsdien heeft hij een defibrillator die bij hartritmestoornissen een schok kan geven om het ritme te herstellen. Die defibrillator redde gisteren het leven van de 34-jarige Eriksen. Maar professioneel voetbal zit er voor Eriksen wellicht niet meer in, denkt ook sportcardioloog Jimmy Jacobs.
4: De lat ligt zeker hoger vandaag dan gisteren door dit nieuwe feit waar dat de defibrillator nu is moeten ingrijpen op opnieuw een levensbedreigende hartritmestoornis. Hij heeft die al een keer gehad in 2021. Toen is er een inschatting gebeurd dat voetbal veilig verder kon. Dit is een nieuw gegeven waar het artsenteam absoluut rekening mee zal moeten houden.
0: Het is meestal droog vannacht bij minstens 9 graden. Morgen eerst droog met opklaringen, daarna wisselvallig met buien, mogelijk zelfs onweer. 18 graden is dan de maximumtemperatuur. Tot aan het weekend blijft het wisselvallig en maximaal 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

0: Schat, zie eens hier op de Selection website.
1: Oh, wauw. OLED-tv's van Philips en LG.
0: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
1: Ja, dat scoren.
0: Zoals op 2K.
1: Ah, ja.
2: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman. Radio 2 in Limburg, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op Facebook.

0: 12 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Duitsland zal niet langer meewerken aan de bouw van een nieuw Europees gevechtstoestel. Het ging om een internationaal project, waaronder meer ook het Franse bedrijf Dassault bij betrokken is. Jens Fransen, jij kent dat dossier. Hoe is het zo kunnen misgaan?
1: Wel, dit had het Europese prestigedefensieproject moeten worden. Hè? Een nieuwe zesde generatie gevechtstoestel. Het was eigenlijk een herkansing van 30 jaar geleden, want toen is dat al eens geprobeerd, namelijk om dat Europese concern te laten samenwerken met het Franse bedrijf Dassault. Aanvankelijk zouden de Britten ook meedoen, maar die kozen al snel eieren voor hun geld. En nu trekt dus ook Duitsland de stekker eruit. Waarom? Ja, eigenlijk wil de Franse regering, maar ook de Franse industrie, dit project helemaal zelf uitwerken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Franse kernwapens die onder die gevechtstoestellen zouden moeten gaan hangen. De Duitse industrie zou dus enkel kunnen meekijken of betalen. Maar daar past Duitsland voor. Die vlieger gaat dus niet op.
0: Dankjewel, Jens. In de Duitse stad Reutlingen is er in de meeste woonwijken weer elektriciteit. Deze namiddag kwam een kwart van de inwoners, zo'n 30.000 mensen, zonder stroom te zitten na een brand in een transformatorstation. Nu is een voorlopige oplossing uitgewerkt. Daarom vragen de hulpdiensten dat mensen nog zuinig zouden zijn met elektriciteit. Het industriegebied en de bedrijventerreinen bij de stad zitten nog wel grotendeels zonder stroom. De politie heeft extra agenten ingezet om daar toezicht te houden. De Koninklijke Sterrenwacht in Ukkel bestaat vandaag 200 jaar. Het was de Nederlandse koning Willem I die de oprichtingakte ondertekende op 8 juni 1826. Het instituut is dus ouder dan België. De Sterrenwacht deed in het begin ook de weerkundige metingen die nu op dezelfde site bij het KMI zitten, zegt René Oudemaier van de Sterrenwacht.
2: Bij de oprichting van de Sterrenwacht was weerkunde, meteorologie, een van de kerntaken. Nou ja, goed, het weer is blijkbaar nogal belangrijk in België, maar eigenlijk ook wel in de wereld. Dus dat gedeelte van de sterrenwacht werd steeds groter. En uiteindelijk zijn ze afgesplitst 100 jaar geleden. Dus het zijn niet alleen onze buren, het is gewoon familie.
0: In het basketbal heeft Oostende een voorsprong te pakken in de titelfinales. Oostende versloeg vanavond Antwerp Giants met 76-81. Daardoor leidt Oostende in de tussenstand met 2-1. Als het ook de vierde wedstrijd nu donderdag wint, is het landskampioen. Vannacht blijft het meestal droog en minstens 9 graden. Morgen begint de dag nog droog, later komen er buien, mogelijk met onweer. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Tot aan het weekend blijft het wisselvallig bij hooguit 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Radio 2 in Limburg live.

0: tegen de amokmakers die vernielingen hebben aangericht bij de recente betogingen in Brussel, tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook gisteren namiddag waren er opnieuw rellen waarbij de politie is bekogeld. Repressie is niet het enige mogelijke antwoord, zei de minister in ter zake, maar er mag zeker geen straffeloosheid zijn.
1: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal en we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook, want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
0: Er zijn ondertussen al 8 mensen opgepakt na de betoging van gisteren in Brussel. In de VS heeft een federaal rechter in Boston een maatregel van president Trump onwettig verklaard. Het gaat om een tarief van $100.000 dat Trump invoerde voor een nieuw werkvisum voor buitenlandse hoogopgeleide werknemers. Daarmee wou de president Amerikaanse werknemers meer kansen geven. Maar volgens de rechter is die maatregel niet wettig omdat het congres een goedkeuring had moeten geven, want het gaat om een tax. Een 20-tal Amerikaanse staten, geleid door democraten, hadden de rechtszaak aangespannen, waaronder Californië. Zij krijgen nu dus gelijk. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. In Frankrijk is de afgelopen avond gedemonstreerd op zo'n 200 plaatsen verspreid over het land. Onder meer aan het Justitiepaleis in Parijs. Aanleiding was de dood van het 11-jarige meisje Liana. De betogers vinden dat de Franse justitie in die zaak blunders heeft begaan, vertelt Frank Renaud vanuit Frankrijk.
2: Gisteren was er een witte mars voor de 11-jarige Liana, van wie het stoffelijk overschot donderdag werd gevonden nadat ze een week was vermist. Vanavond is het tijd voor protest. De betogers vinden dat justitie heeft gefaald. De verdachte die is opgepakt wegens de dood van Liana was al verdacht in een andere zaak. Hij zou een minderjarig meisje hebben verkracht. Maar die zaak bleef maandenlang liggen en de verdachte bleef vrij rondlopen. De Belgisch-Portugese zangeres Lio demonstreerde ook mee in Parijs. Zij vindt dat de Franse minister van Justitie moet opstappen. Diezelfde minister moet morgenochtend uitleg geven in de Franse Senaat over wat er eventueel mis is gegaan rond de dood van Liana.
0: In het basketbal heeft Oostende een voorsprong te pakken in de titelfinales. Oostende versloeg Antwerp Giants met 76-81. Daardoor leidt Oostende in de tussenstand met 2-1. Als het ook de vierde wedstrijd nu donderdag wint, is het landskampioen. Maar de buit is nog niet binnen, zegt Sam van Rossum, manager van Oostende.
3: Nog niks gewonnen. Donderdag is het weer 0-0. Ik denk dat de komende win wel de moeilijkste zou kunnen zijn van de drie. Dus ik denk dat we vooral onze voeten op de grond moeten houden en met dezelfde ingesteldheid en dezelfde mentaliteit als de laatste twee wedstrijden aan de opworp moeten komen. Het is 2-1. We hebben er 3 nodig.
0: En het vliegtuig van de Rode Duivels is zo'n half uur geleden geland in Seattle voor het WK voetbal. Het is daar 9 uur vroeger dan hier in België. Dat wil zeggen dat de Rode Duivels daar meteen een eerste lichte training te wachten staat om de 10 uur lange vlucht te verteren en om zich aan te passen aan het uurverschil. Volgende week maandag speelt België zijn eerste groepswedstrijd tegen Egypte. Vannacht blijft het meestal droog en minstens 9 graden. Morgen begint de dag nog droog, later komen er buien, mogelijk met onweer. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Tot aan het weekend blijft het wisselvallig bij hooguit 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

is middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax

Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

mij. Een herinnering voor later, want veel meer zal het niet zijn. Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn. In de Middellandse Zee gegooid, die komt wel ergens uit. Zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je houd.

0: Ik heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief. Maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief. Nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.
1: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister

luistert naar Radio 2 in Limburg. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo.

0: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. Minister van Binnenlandse Zaken Ken Tij wil dat het wetsvoorstel om railschoppers verplicht te laten betalen voor de schade die ze hebben aangericht snel wordt goedgekeurd. Ken Tij reageert daarmee op de nieuwe relletjes in Brussel de voorbije dag na de betoging tegen de hervorming in het Franstalig onderwijs. De politie werd daarbij opnieuw bekogeld, 8 mensen werden opgepakt, ook bij eerdere protesten was er geweld. Ook minister van Justitie Verlinde reageerde op de rellen. Zij zegt dat het gerecht zal optreden, maar repressie mag ook niet het enige antwoord zijn, zei ze.
1: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld

0: aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
1: Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikt al artificiële intelligentie. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de overheid. Het gaat om cijfers van vorig jaar. Toen gebruikte ruim 34% van de Belgische ondernemingen zeker één AI-toepassing. Het jaar voordien was dat ruim 24%. Ons land staat daarmee in de Europese top 5. In andere Europese landen gebruikt gemiddeld 20% van de bedrijven al artificiële intelligentie. AI wordt vooral ingezet bij de administratie, onder meer bij de boekhouding of de marketing. In tientallen steden in Frankrijk hebben duizenden mensen geprotesteerd aan de gerechtsgebouwen. De aanleiding voor het protest is de zaak van de 11-jarige Lianna. Zij werd vorige week dood teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk. De actievoerders vinden dat de Franse justitie heeft geblunderd, vertelt correspondent Frank Renaud.
2: Gisteren was er een witte mars voor de 11-jarige Liana, van wie het stoffelijk overschot donderdag werd gevonden nadat ze een week was vermist. Vanavond is het tijd voor protest. De betogers vinden dat justitie heeft gefaald. De verdachte die is opgepakt wegens de dood van Liana was al verdacht in een andere zaak. Hij zou een minderjarig meisje hebben verkracht. Maar die zaak bleef maandenlang liggen en de verdachte bleef vrij rondlopen. De Belgisch-Portugese zangeres Lio demonstreerde ook mee in Parijs. Zij vindt dat de Franse minister van Justitie moet opstappen. Diezelfde minister moet morgenochtend uitleg geven in de Franse Senaat over wat er eventueel mis is gegaan rond de dood van Liana.
1: En de Rode Duivels zijn geland in Seattle in de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Volgende week maandag spelen ze hun eerste groepswedstrijd tegen Egypte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Ook na de ochtend eerst nog droog weer. Later buien en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft nabij de straat van Hormuz opnieuw een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. Het gaat om een olietanker. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig zou de machine en de controlekamer van het schip onder vuur genomen hebben. Op de olietanker zou daarop brand uitgebroken zijn. De bemanningsleden konden worden gered door de Indiase marine die in de buurt was. Het is al het 7e schip dat op die manier door het Amerikaanse leger wordt uitgeschakeld. De VS heeft in de straat van Hormuz zelf een blokkade opgericht nabij de Iraanse havens als een reactie op de Iraanse blokkade van de zeestraat. In het oosten van Oekraïne, nabij de stad Kharkiv, zijn zeker 3 mensen gedood bij een aanval van het Russische leger. Ook Kharkiv zelf werd aangevallen, meldt de lokale overheid. Daarbij zouden zeker 6 mensen gewond geraakt zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Quint Tay wil dat het wetsvoorstel om railschoppers verplicht te laten betalen voor de schade die ze hebben aangericht snel wordt goedgekeurd. Quintin reageert daarmee op de nieuwe relletjes in Brussel de voorbije dag na de betoging tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. De politie werd daarbij opnieuw bekogeld, 8 mensen werden opgepakt. Ook bij eerdere protesten was er geweld. En ook minister van Justitie Verlinde reageerde al op de rellen. Zij zegt dat het gerecht zal optreden, maar repressie mag ook niet het enige antwoord zijn, zei ze.
4: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook